0: krijgen we dan meer van hetzelfde weer. Veel zon en nog iets warmere maxima tot 38 graden. Vrijdag kan het nog heter worden. Volgens het KMI kan de maximumtemperatuur op sommige plaatsen mogelijk oplopen tot 40 graden. Vanaf zondag zou het dan minder heet worden en is er kans op een bui of een onweer. Hou het koel vannacht. En meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Het WK voetbal kan je volgen in de app van Sporza.
1: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: Gast, wat doet jij nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford. Radio 1 live.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Venezuela waren er vannacht 2 opeenvolgende zware aardbevingen. Die hadden een kracht van 7,2 en 7,5. En het epicentrum lag op zo'n 200 kilometer van de hoofdstad Caracas. Er wordt gevreesd voor veel schade. Op de eerste foto's uit Venezuela zijn ingestorte gebouwen te zien. En ook de Venezolaanse minister van Binnenlandse Zaken heeft op de staatstelevisie gesproken over ingestorte gebouwen en huizen. Of er ook gewonden en doden zijn, is nog niet duidelijk. Er werd ook even een tsunami-waarschuwing uitgevaardigd, maar die is intussen weer ingetrokken. Op het WK voetbal stoten Brazilië en Marokko door naar de 16e finales. Beide landen wonnen hun slotwedstrijd en sluiten de groepsfase af met 7-9. Brazilië klopte Schotland met 3-0, Marokko versloeg Haiti met 4-2. Meer uitleg door Tom Boudeweel.
2: Brazilië kende maar weinig problemen met Schotland, dat achterin de doelpunten cadeau gaf. Vinicius zegde 2 keer dankjewel, Cunha maakte het 3e doelpunt. Opvallend, Neymar maakte zijn wederoptreden na bijna 1000 dagen afwezigheid op het WK-veld. Brazilië wint de groep op basis van een beter doelsaldo. Marokko won ook wel zijn laatste wedstrijd tegen het al uitgeschakelde Haiti met 4-2. Al kwam het wel 2 keer op achterstand. Antwerpenaar Saibari lukte voor de 3e opeenvolgende keer een doelpunt. Schotland is 3e met 3 punten en moet wachten op de andere 3e's om te weten of het naar de 16e finales mag.
1: Op Curaçao krijgen alle ambtenaren vrij om naar de WK-wedstrijd tegen Ivoorkust te kijken. Die match wordt deze namiddag gespeeld. Bij ons is dat om 10:00 vanavond. De regering wil alle overheidsambtenaren de kans geven om de nationale ploeg te ondersteunen tijdens een bijzondere sportieve gebeurtenis. Zo klinkt het. Ook leerkrachten en docenten krijgen er vrij. Ouders moeten hun kinderen eerder van school halen. Veel winkels sluiten vroeger en bedrijven krijgen de wenk om hun personeel indien mogelijk vrij te geven na de middag, zodat iedereen de wedstrijd kan zien. Het elftal van bondscoach Dick Advocaat heeft 1 punt na 2 duels en kan zich dus nog plaatsen voor de knock-outfase. Maar nu is er eerst nog Tsjechië-Mexico en Zuid-Afrika tegen Zuid-Korea. Die wedstrijden kan je nu live volgen in de app van Sporza. De komende uur is het helder en het koelt maar traag af. Pas tegen de ochtend halen we de minimumtemperaturen en die bedragen rond de 22 graden. Overdag krijgen we meer van hetzelfde weer, veel zon en nog iets warmer, maximaal zelfs tot 38 graden. Vrijdag kan het nog heter worden. Volgens het KMI kan de maximumtemperatuur dan op sommige plaatsen oplopen tot 40 graden. Vanaf zondag wordt het wat minder heet en is er wel weer kans op een bui of een stevig onweer. Ik wens je nog een koele nacht en meer nieuws vind je in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.

You'll have a fighting chance. You won't be up against.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
2: Radio 1, live.

0: van in het leven twijfels. Vraag stellen en blijven leren. Fouten goed maken en het uit proberen keren. Want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog verleren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb. Palias, liefde, abstract begrip, doen zeker en ver te houden van moeten.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Venezuela waren er vannacht 2 opeenvolgende zware aardbevingen. Die hadden een kracht van 7,2 en 7,5. En het epicentrum lag op zo'n 200 kilometer van de hoofdstad Caracas. De noodtoestand is afgekondigd en er is veel schade. Zo zouden er veel ingestorte gebouwen en huizen zijn. Over doden en gewonden is nog weinig info, maar de kans is groot dat er slachtoffers zijn. Er werd ook even een tsunami-waarschuwing uitgevaardigd, maar die is weer ingetrokken. In Washington heeft president Trump NAVO-topman Mark Rutte ontvangen. Die twee bespraken de grote top van het militaire bondgenootschap die binnen 2 weken in de Turkse hoofdstad Ankara wordt georganiseerd. Bij het persmoment vooraf haalde Trump opnieuw bijzonder zwaar uit naar de NAVO. Rutte pareerde de kritiek door te zeggen dat hij die kritiek van Trump wel begrijpt, maar dat de NAVO-bondgenoten wel degelijk op de afspraak waren, wat Trump dan weer meteen tegensprak.
4: I know there have been debates about whether your allies in Europe were with you enough. I just want to say one thing.
5: They weren't.
4: Yeah, but let me say one thing, which is, I know you think them. But generally speaking, your European allies have been there with you. I really want to make the point. 4,000 to 5,000 US planes taking off from European airbases.
3: Volgens Rutte vertrokken 4,000 to 5,000 Amerikaanse vluchten van op Europese luchthavens richting Iran tijdens het conflict tussen Iran en de VS. Dat moest het niet zijn. Excuseer. Op het WK voetbal stoten Brazilië en Marokko door naar de 16e finales. Beide landen wonnen hun slotwedstrijd en sluiten de groepsfase af met 7-9. Brazilië klopte Schotland met 3-0. Marokko versloeg Haiti met 4-2. Een verslag krijg je van Tom Boudeweel.
6: Brazilië kende maar weinig problemen met Schotland, dat achterin de doelpunten cadeau gaf. Vinicius zegt de 2 keer dankjewel. Cunha maakt het 3e doelpunt. Opvallend, Neymar maakte zijn wederoptreden na bijna 1000 dagen afwezigheid op het WK-veld. Brazilië wint de groep op basis van een beter doelsaldo. Marokko won ook wel zijn laatste wedstrijd tegen het al uitgeschakelde Haiti met 4-2. Al kwam het wel 2 keer op achterstand. Antwerpenaar Saibari lukte voor de 3e opeenvolgende keer een doelpunt. Schotland is 3e met 3 punten en moet wachten op de andere 3e's om te weten of het naar de 16e finales mag.
3: En er is nog meer voetbal. Zuid-Afrika neemt het op dit moment op tegen Zuid-Korea. En er is ook Tsjechië-Mexico. In beide wedstrijden staat het nog 0-0 bij de rust. Het weer nog vannacht meestal helder. Het koelt traag af. Pas over 2 uur halen we de minimumtemperaturen rond 22 graden, zullen die bedragen. En overdag krijgen we meer van hetzelfde weer. Veel zon, nog iets warmer maxima, tot 38 graden. Vrijdag kan het nog heter worden. Volgens het KMI kan de maximumtemperatuur op sommige plaatsen dan oplopen tot 40 graden. Vanaf zondag wordt het dan minder heet en is er kans op een bui of een stevig onweer. Fijne nacht nog. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Radio 1.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 5:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. In Venezuela heeft interim-president Delcy Rodríguez de noodtoestand uitgeroepen nadat het noorden van het land werd getroffen door twee zware aardbevingen. Die hadden een kracht van 7,2 en 7,5 en het epicentrum lag op zo'n 200 kilometer van de hoofdstad Caracas. Er is veel schade en er wordt gevreesd voor een hoge dodentol. Lessen worden opgeschort en het treinverkeer is stilgelegd. Ook de internationale luchthaven van Caracas raakte beschadigd en ligt stil. Verschillende gebouwen in de Venezolaanse hoofdstad zijn ingestort. In Frankrijk zijn 30 mannen gearresteerd in een zaak rond kinderporno. Ze worden ervan verdacht er gewelddadige kinderpornografie te hebben gedownload en verspreid. Waaronder beelden van de verkrachting en marteling van een peuter van 1,5 en twee meisjes van 11 en 12. De beelden zijn jaren geleden gefilmd in de Filipijnen. De Australische maker van die beelden en zijn partner zijn intussen veroordeeld. Ze haalden hun slachtoffers bij arme Filipijnse gezinnen. Op het WK voetbal stoten Brazilië en Marokko door naar de 16e finales. Beide landen wonnen hun slotwedstrijd en sluiten de groepsfase af met 7-9. Brazilië klopte Schotland met 3-0. Marokko versloeg Haiti met 4-2. Tom Boudeweel.
2: Brazilië kent maar weinig problemen met Schotland, dat achterin de doelpunten cadeau gaf. Vinicius zegt de twee keer dankjewel. Cunha maakt het derde doelpunt. Opvallend, Neymar maakte zijn wederoptreden na bijna 1000 dagen afwezigheid op het WK. Brazilië wint de groep op basis van een beter doelsaldo. Marokko won ook wel zijn laatste wedstrijd tegen het al uitgeschakelde Haiti met 4-2. Al kwam het wel twee keer op achterstand. Antwerpenaar Saibari lukte voor de derde opeenvolgende keer een doelpunt. Schotland is derde met 3 punten en moet wachten op de andere derdes om te weten of het naar de 16e finales mag.
1: Zuid-Afrika heeft het opgenomen tegen Zuid-Korea. Daar werd het 1-0. En er was Tsjechië... Mexico, dat is 0-3. Het weer dan. Opnieuw veel zon vandaag. Maximaal tot 38 graden. En morgen kan het nog heter worden. Volgens het KMI kan de maximumtemperatuur op sommige plaatsen dan oplopen tot 40 graden. Vanaf zondag minder heet en kans op een bui of onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Nu volgt een herhaling van Nieuwe Feiten van gisteren.
3: Radio 1.
0: Nieuwe feiten.
3: Met Lieven van den Houten.
4: Maar het nieuws van de dag is toch dat de luidste schreeuw ter wereld is geschreeuwd. Door een man in Australië. Joseph McGrail Baitup, zo heet hij. In het dagelijkse leven onderhoudt hij airco's. Maar op speciale dagen is hij stadsomroeper van Canberra. En daar heeft hij duidelijk de stem voor.
5: Oh ja! Yeah! Oh ja! Yeah!
4: Of huurde
5: my
4: niet goed.
5: Lords, my ladies and gentlemen, welcome to Canberra.
4: Ja, zijn schreeuw is nu officieel gemeten, 122,4 decibel. En daarmee verbreekt Joseph het vorige record met meer dan 1 decibel. 122 decibel, Gilles Wijkmans, goedemiddag trouwens.
6: Goedemiddag.
4: Waarmee is dat vergelijkbaar?
6: Een kettingzaag, een opstijgend vliegtuig met je oor tegen een ambulance sirene aanzitten.
4: Volgens mij kan Annemie Struijf dat ook.
3: Het is woensdag 24 juni. En dit zijn de nieuwe feiten.
4: Een buienradar in Nederland die wordt verstoord door een rij populieren. Onze salamanders die zitten zwaar in de problemen en dat komt door een schimmel. De opluchting die je voelt als een vervelend geluid plotseling stopt, die opluchting krijgt een naam in het ontbreekwoord. En Gilles, jij krijgt post. Nieuwe feiten. Goedemiddag.

0: Britney Spears door de eeuw heen. Oops, I did it again. Global Greener. Of...
1: Radio 1. Nieuwe feiten.
0: In delen van Gelderland, dat is een Nederlandse provincie, is de buienradar volledig verstoord en onbetrouwbaar. En dat komt door een rij populieren. Bram Verbrugge, goedemiddag.
2: Dag lieve, goedemiddag.
0: Onze weerman, hoe kan nu een rij populieren de buienradar in de war sturen?
2: Ja, populieren, als ik me dat goed voorstel, zijn dat heel hoge bomen die de signalen van neerslagradars inderdaad kunnen gaan verstoren. En niet alleen bomen kunnen dat, maar ook andere heel hoge objecten kunnen valse beelden opleveren.
0: Maar zo'n buienradar, ja, hoe werkt dat dan?
2: Wel, om te beginnen zal ik eens beschrijven hoe dat eruit ziet. Want ik denk dat de meeste mensen er wel al eens eentje gezien hebben.
0: Ah, ja?
2: Er staat er eentje in Jabbeke, eentje in Houthalen-Helchteren, eentje in Widumont en eentje op de luchthaven van Zaventem.
0: Dat zijn ze?
2: Ja, dat zijn ze.
0: Dus in Vlaanderen drie?
2: In Vlaanderen drie, inderdaad, als je Brussel er dan bij telt, Zaventem. In Nederland staan er bijvoorbeeld maar twee voor het Grandse...
0: Twee?
2: Ja, twee.
0: Hoe zit het er... daarvan is totaal verstoord?
2: Ja, klopt.
0: Gewoon door een rij populieren?
2: Door een rij populieren, ja, raar maar waar. Nu, hoe ziet het eruit? Het gaat om een grote bol op een hele hoge toren. Dus misschien is die in Jabbeke het meest gezien voor heel België.
0: En speciale toren voor die neerslagradar.
2: Ja, ja, klopt. Daar staat enkel en alleen die neerslagradar.
0: Met een bol erop.
2: Ja, klopt. Oh. Als je bijvoorbeeld de E40 neemt en je komt in Jabbeke, kan je de autostrade volgen richting Frankrijk, maar je kan ook rechtdoor naar Oostende rijden. Wel, op die splitsing, daar staat zo'n hele hoge toren met een bol op. En dat is een neerslag.
0: Is dat meestal op de weg moet letten dan?
2: Ja,
0: maar,
2: ja,
0: ik ga
2: maar veel mensen gaan die al wel eens gezien hebben.
0: Okay.
2: Nu, wat zit er in die bol? Daar zit een hele grote schotelantenne in. Dat kennen we wel. Een schotelantenne die continu rondjes draait. En terwijl ze rondjes draait, zendt die antenne een elektromagnetisch signaal uit. Dat horen we niet, dat zien we niet, dat kunnen we niet voelen. Maar wanneer dat signaal een regendruppeltje of een sneeuwvlokje tegenkomt, dan gaat er een weerkaatsing van het signaal plaatsvinden. En die weerkaatsing wordt dan opnieuw gemeten door die schotel. Dus dat gaat vliegen, slug en soefoef, want het is al terug. En zo weet de radar...
0: Daar is een regenwolk.
2: Daar is een regendruppel.
0: Daar is sneeuw.
2: Ja.
0: Enzovoort.
2: Klopt. Zo werkt het dus inderdaad.
0: Aan de hand van de dichtheid van die wolk kan precies gezien worden. Zit er regen in? Of
2: ja, het scant niet echt zozeer de wolk, maar wel effectief de regen die aan het vallen is.
0: Okay.
2: Die wordt gezien door die neerslagradar. Maar dat signaal kan dus verstoord worden. Er zijn een aantal dingen die in de weg kunnen staan. En denk maar aan heel hoge gebouwen of aan hoge bomen. Die dus dat signaal kunnen tegenhouden. Die een valse weerkaatsing kunnen terugsturen. En dat maakt dan dat je een soort van blinde vlek aan de achterzijde van die bomen of van het gebouw krijgt.
0: Of dat die radar denkt, het is een regenbui, maar eigenlijk zijn het populieren.
2: Ja, klopt. Er zijn verschillende dingen die kunnen mislopen, ja.
0: Maar die toren, is die dan niet veel hoger dan die populieren?
2: Ik zou denken van wel. Nu, ik ken de situatie daar in Nederland niet specifiek.
0: Ja, ze zouden hem in Herwijnen geplaatst hebben toen die boompjes nog heel klein waren. En dan plotseling, verrassing, die bomen zijn heel groot.
2: Ja, nu terwijl die schotel ronddraait, gaat hij ook scannen op verschillende hoogtes. Dus ik kan mij voorstellen dat wanneer hij naar beneden scant, dat dan die lage obstakels wel in de weg zullen staan. Dan, als hij meer hoger gaat scannen, dan gaat dat wellicht geen probleem opleveren.
0: Ja, en onze buienradars zijn die... Hebben die problemen met populieren?
2: Ook wij ondervinden dat soort van problemen. Daarom niet met populieren. Maar af en toe zien we ook in onze radarbeelden dat er een aantal, we noemen het valse echo's zijn. Weerkaatsingen van rare dingen. En hetgeen ik het vaakst zie, zijn valse weerkaatsingen van schepen op zee. De zee is een heel vlak gedeelte. In principe hebben die elektromagnetische golven daar vrij spel. Maar als er dan obstakels zijn, zoals heel grote vrachtschepen en dergelijke, dan gaan die een signaal terugsturen en dat wordt soms verkeerd geïnterpreteerd.
0: Ja, maar wacht eens even, Bram. Er zijn dat soort voorwerpen overal. Altijd. Hoe betrouwbaar zijn die buienradars dan eigenlijk?
2: Wel, je moet weten, zo'n buienradar kan gemakkelijk 250 kilometer ver schijnen, laat ons zeggen, dus kijken. Dus ja, als je op een lage hoogte gaat scannen, 250 kilometer ver, dan ga je natuurlijk wel een aantal obstakels tegenkomen. Nu, er zijn wel een aantal technologische trucjes om valse echo's die er permanent zijn eventueel uit te schakelen, ervoor te zorgen dat, dat die weerkaatsing niet wordt weergegeven in de beelden die weerradar maakt. Maar natuurlijk, ja, de blinde vlek aan de achterzijde van de obstakel, die blijft wel.
3: Maar betekent dat dan ook dat buienradars in de steden minder betrouwbaar zijn dan de buienradars op het platteland? Of de metingen daar?
2: Nee, vaak niet. Buienradars zien echt wel de regen uit de wolk vallen. En de afstand die er meestal is tussen de wolk en alle hoge objecten in een stad en dergelijke, is voldoende groot om toch te zien van oké, daar gaat
0: het. Maar eigenlijk is het grote probleem de blinde vlek die ontstaat achter het obstakel. Ja. Als daar regen is, dan gaan we het niet zien. Want de echo kan niet tot daar.
2: Maar wat bijvoorbeeld ook kan, is het omgekeerde. Neerslagradars kunnen regen zien vallen. Maar wat doet regen bij heel warm weer? Regen verdampt. Dus het kan gaan om regen die de grond niet raakt. Hij was er wel, de druppel
0: maar
2: was aan het vallen.
0: Maar
2: hij is niet op de grond terechtgekomen. En ook dan krijg je een valse echo. Dan krijg je de indruk van het
0: vandaar
2: regen.
0: Vandaar dat eigenlijk die buienalarmen en die regenalarmen, die zijn eigenlijk niet 100% betrouwbaar.
2: Niet 100%, maar in heel veel gevallen zijn ze betrouwbaar.
0: Het geldt voor de weermannen in het algemeen.
2: Inderdaad, exact hetzelfde.
0: Dankjewel en nog een fijne middag in de broeierige hitte.
2: Voor jullie ook.

0: Modder verlangen, is dat een woord?
1: Vanaf vandaag.
0: Vanaf vandaag is dat het woord. La Gadoue, Petula Clark met haar rubberen laarsjes. In La Gadoue, in de modder als het ware.
2: Het ontbreekwoord. Wouter de Pree gaat op zoek naar woorden die in onze taal helaas nog niet bestaan.
0: Ruud Hendricks, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: De baas van het ontbreekwoord. Jij zal me zo meteen weer een knoop moeten doorhakken.
3: Ja.
0: En de grote aanjager van datzelfde ontbreekwoord, die zit ook helemaal klaar. Dat is Wouter.
4: Dag, lieve.
0: Goedemiddag,
4: Ruud.
0: Wouter de Pree. Wat is overigens Deemstertijd? Ik test altijd even jullie kennis van de ontbreekwoorden van de voorbije eeuw.
4: Ruud, mag ik deze nemen?
3: Ja,
4: ik vind dit een van de mooiste woorden die het Vlaamse publiek voor ons heeft bedacht. Dat is de periode tussen het overlijden en de uitvaart van een geliefde.
0: De Deemstertijd.
4: Zo zit in de Deemstertijd.
0: Mm-hmm. En een telecrush, Ruud?
3: Dat is een personage in een tv-serie of zo waar je dus hopeloos op verliefd bent.
0: Heb jij dat ooit gehad, een telecrush?
3: Nee,
0: nooit gehad?
3: Nee.
0: Oké.
3: Nee, voor mij blijft dat fictie, hè?
0: Ja, voor mij ook, maar niet min. Het is toch gebeurd.
3: Oei.
0: Lang geleden.
4: Goed.
0: Dat zou ons te ver leiden. Wat is de opgave? Welke opgave hebben wij voorgeschoteld aan de luisteraar vorige week?
4: Er staat een vervelende dampkap op. Je hoort een bladblazer in de verte of in de nabijte. En je vindt het vreselijk allemaal en het geluid stopt opeens en dan voel je zo'n ongelooflijke opluchting. Hoe kunnen we die opluchting noemen?
0: Zeer herkenbaar. Mm-hmm. Maar was dat ook zo bij de luisteraar?
4: Ja, het was een gigantisch succes. Honderden inzendingen tegen de 700, dus dat is uitzonderlijk veel.
0: Ja. Mm-hmm.
4: Jurgen Verscheuren zei, allerlei soorten vervelend geluid die opeens wegvallen. Zoiets heet gewoon een echtscheiding.
0: Oké.
4: We moeten lachen.
0: Wat een grap. Ja, echt een mol.
4: Stel je nu voor dat je de bladblazer, de dampkap, de grasmaaier en de kettingzaag allemaal samen hoort en je ervaart een ongelooflijke rustlust.
0: Rustlust?
4: Ja, je wilt echt een decibel detox.
0: Ja.
4: En opeens is er een totale herriehalt.
0: Herriehalt.
4: Er is een decibel. Alles
0: decibel.
4: Valt weg.
0: Juist.
4: Een plotse knalstilte. Een totale ontluiding.
0: Mm-hmm.
4: Het is geen oplawaai, maar een aflawaai.
0: Mm-hmm.
4: Dan ervaar je stille vreugde.
0: Stille vreugde, in plaats van schadenfreude.
4: Stopluchting ervaar je.
0: Stopluchting.
4: Complete oorvrede.
0: Oorvrede.
4: Ruisrust. Er is een bromstop, er zijn zelfs geen ambulances meer. Er is totale sireniteit. Een totale geruststilling.
0: Het klein
4: beetje geroezemoes dat er nog is, dat zakt weg tot het geroezesnoes is. Een totale tuutsaluut.
0: Tuutsaluut.
4: Ja, je roept oreka. Wat een juichstilte, wat een oorluchting. Mocht je Engels zijn, dan zou je zeggen, what a wonderful earpiece.
0: Earpiece,
4: het is finitinitus.
0: Finitinitus.
4: Ja. Je kunt wegzakken in een enerfini. Het is een pak van je oren. Als je een bedachtzaam type bent...
0: Pak van mijn oren, vind ik wel goed hoor.
4: Mooi, pak van mijn oren. Ben je een bedachtzaam type, dan word je nu helemaal oorzen. En als je makkelijker opgewonden raakt, dan ervaar je misschien zelfs een stilteorgasme. Of een stillaculatie.
0: Een stillaculatie.
4: In elk geval, je bent in totale oorforie. Zat hier al iets tussen, jongens?
0: Ik vind dat pak... Ja, we zoeken een woord aan, maar pak van mijn oren vind ik wel een mooie
3: uitdrukking. Dat is
0: een mooie uitdrukking.
3: Ja. Ja.
0: Als we ooit de ontbreekuitdrukking doen, dat is misschien een spin-off.
3: Ja.
0: Wie weet, ooit.
3: Nee, maar het is inderdaad wel mooi.
0: Een pak van mijn oren.
3: Het is echt een pak van mijn oren.
0: Goed, de top 7 dan maar.
4: Oorsoelaas, Rudy Haaien, Tom van den Eet, Jan van Bouwel, Jan de Smet, Lieven van Esten en Mark Aars.
0: Oorsoelaas.
3: En allemaal los van elkaar hebben ze dat bedacht?
4: Ze hebben dat allemaal los van bedacht. Ja, dat denk ik wel.
0: Soelaas, dat is...
3: Verlichting van pijn.
4: Ja.
0: Dus oorsoelaas klopt wel.
3: Ja, is eigenlijk wel mooi gevonden. Hè. Het is een beetje een ouderwets woord, dat soelaas, maar... Maar dat doet er niet toe. Het is zo van, echt verlichting voor mijn oren.
0: Ursula's. Mm-hmm. Maar ik hoor het de gemiddelde bouwvakker niet zeggen.
3: Nee. Het is inderdaad, en dat is ook een ander criterium. Hè. Dus het moet door zoveel mogelijk mensen gebruikt kunnen worden. Ja. En bouwvakkers vallen misschien uit de boot.
0: Bouwvakkers, ik bedoel daarmee mensen die geen Neerlandistiek hebben gestudeerd. Ja. Dat bedoel ik eigenlijk.
3: Ja.
0: Onder andere bouwvakkers.
3: Ja.
0: Maar ook Wijkmans Ursula, zou jij het gebruiken?
1: Nee.
0: Nee, hè?
1: Nee.
0: Daar gaan we. Nummer 2.
4: Dat is jammer. Bert Oudenhart, een unieke inzending. En Bert heeft waarschijnlijk wel Neerlandistiek gestudeerd. Je ervaart verstomgenot.
3: Verstomgenot.
4: Papa.
0: Ook een beetje...
3: Ja, dat verstommen is ook zo'n een ongewoon woord. Hè. Zo, en het genot van verstommen... Doe je dat niet zelf verstommen?
4: Doe je dat niet zelf, ja.
0: Ja, je verstomt eigenlijk.
4: Jij bent blij om te kunnen
3: zwijgen.
4: Ja, maar
3: ik denk dat je bijvoorbeeld ook bij uitbreiding wel kunt zeggen... het lawaai verstomde.
0: Ja.
3: Dus het kan. Klopt.
0: Het kan, maar zelfde kritiek als bij Ursula's.
3: Ja, het is van wie gebruikt.
0: Het is te gediplomeerd, als het
3: ware. Ja.
0: Oké, nummer 3.
3: Maar het klopt wel.
0: Het klopt wel.
4: Dan geef ik de volgende inzending die waarschijnlijk dezelfde kritiek zal krijgen. Want Tom van den Eet, lawaaitrespijt.
3: Ja, je zit natuurlijk met dat lawaait, dat is eigenlijk wel een dialectwoord. Nu, en respijt. Tijd is eigenlijk
0: tijdelijk.
3: Dat is uitstel.
0: Ja. Ja. Juist.
3: Dus je krijgt eigenlijk lawaai.
0: In veel gevallen is het ook uitstel.
3: Lawaaitrespijt is van in bange afwachting van de stofzuiger die weer begint.
0: Juist.
3: Of nog erger, de tegelsnijder.
0: Ja. Ja, de grasmaaier. Hij is gestopt en daar gaat hij weer.
3: Daar heb je
0: we hadden maar één lawaaitrespijt. Klopt. Nummer 4.
4: Door 20-tal mensen ingestuurd. Lucas Bollon onder andere en Katrien Wemel. Het voelt echt als een orgasme.
3: Kijk, daar zou ik nu een totaal ander beeld bij hebben.
0: Ik ook.
4: Dat
0: beeld heb jij, Gilles?
1: Als je een heel mooi lied hebt gehoord.
3: Ja, bijvoorbeeld. Het moet een extatische ervaring zijn. Want je denkt van, dit was het.
0: Dan heb je een orgasme.
3: Maar niet als het ineens...
0: Stil.
3: Ja,
1: normaal met een orgasme is er ook niet iets sluimerend dat weggaat. Je is zeer bewust van wat je ervoor aan het doen bent.
4: Misschien zijn wij een stukje ouder ook.
0: Nummer 5.
4: Heide Jansen, unieke inzending. Je ervaart stiltefobie.
3: Ja.
0: Pijnlijk punt voor u.
3: Ja, het is weer zo een vlechtwoord, een samentrekking. Mm-hmm. Waarom niet gewoon stilte-euforie? Of is dat dan weer te lang?
4: Dat is te lang, hè? Ja.
0: Stilte-euforie?
4: Denk je, moet je stilte-euforie
0: is moeilijker, hè?
3: Ja, ik weet het, maar het is zo... Ja,
0: ik vind hem niet sterk genoeg.
3: Nee, hè?
0: Hij is leuk, maar niet sterk genoeg. Als je een vlechtwoord neemt, moet het echt beton zijn.
3: Waf, hè? Ja. Ja, want eigenlijk, orgasme is ook min of meer een prachtig woord
0: voor iets anders.
3: Voor iets anders.
0: Mm-hmm. Nummer 6.
4: Katrien Pirlet, een unieke inzending en ook werkelijk uniek. Ik vond ze heel origineel. Het is eindelijk akoest.
3: Dat snap ik eerlijk niet zo goed.
4: Akoestiek.
3: Ja, dus maar koest is al stil.
4: Ja.
3: En, dus en als je dan dat woord zet, dan ontken je het eigenlijk.
0: Ik wist dat het zou sneuvelen, maar in een gedicht is prachtig.
3: Ja, natuurlijk, maar ik zou nog altijd niet weten wat ik me erbij moet voorstellen. En van akoestiek is inderdaad van...
0: In heel veel gedichten kun je dat niet voorstellen.
3: Nee, dat is waar.
0: Het wordt een moeilijke.
4: Het wordt een moeilijke. We komen aan 7 en daar zien we er in heel veel inzendingen. Maar ja, het is toch moeilijk om dat die ene hele sterke inzending te vinden. Ja. Misschien is het deze. Het is oefstil. Van Bert Oudenhart onder andere. Het is oefstil.
3: Ja.
0: Of oefstilte.
4: Oefstilte. Eerst een oefstilte.
3: Stilte.
0: Oefstilte. Ik vind hem wel mooi.
3: Mooi, hè?
0: Ja, maar, oef, hè? Oefstilte.
4: Oefstilte.
0: Dus ik kan me voorstellen, hè, ik zit in de tuin, de buurman is geweldig aan het werk met een grasmaaier. Plotseling stopt het. En dan hoor ik mezelf zeggen, oefstilte.
3: Ja, maar gebruik je dan ook geen twee woorden? Zoiets van,
0: oef, stilte.
3: Ik heb een oefstilte ervaren.
0: Ik heb mijn best gedaan om enthousiast te zijn.
4: Ja, het is oefstil.
0: Chill. Chill. Ja, oei.
3: Oei.
0: Dat is kennelijk een heel moeilijk...
3: Ja.
0: Oorsola's, verstomgenot, lawijtere spijt, orgasme, stilteforie, akoest of oefstilte.
4: Ja, ja. En thuis blijf ik sowieso ook finitinitus zeggen. Hoor.
0: Finitinitus. De beslissing zal toch moeten
3: vooreken.
0: Ja. Ja. En komt-ie?
3: Ik ga toch voor het Oorsola's.
0: Het Oorsola's.
4: Ja, mooi. Ja.
0: Beetje duur woord.
3: Het is een beetje duur woord.
0: Maar is een woord. En het zegt exact wat we bedoelen.
3: De stilte op, maar... Het blijft voor mij een woordgeroep, zo een tussenwerpsel.
0: We zullen zien of het opgepikt wordt, het Oorsola's. Ja. En toen kwam er eindelijk Oorsola's.
1: Er is iemand in de app die reageert dat de meeste bouwvakkers niet naar Radio 1 luisteren. Hij kan het weten, want hij is zelf een bouwvakker.
0: Ja, en hij luistert naar Radio 1.
1: Ja,
0: kennelijk. Dus, ja.
4: Maar als je in de bouw zit, vind je dat geluid misschien ook minder erg, hè?
0: Ja, tuurlijk. Maar laten we vooral een nieuwe opgave
3: doen. Ja. Maar die is dan voor heel lang?
0: Ja, natuurlijk. We tillen die over de zomer.
3: Wow.
0: We hebben de hele zomertijd, dus als dat niet genoeg is...
4: Ja, maar niet uitstellen, luisteraars.
0: Nee,
4: als je nu een idee hebt, zeker insturen. Hè.
0: Want, wat is die opgave?
4: Een massage waarbij een veel te gespannen spier wordt losgemaakt. En dat op hardhandige wijze, maar het doet toch deugd. Zo, een bad dat net iets te heet is en je laat je erin zakken op het randje van de pijngrens. Een puistje op je rug, dat wordt uitgeknepen. En ja, pijnlijk en toch deugd dezelfde tijd. Hoe noemen we dat soort pijn? Een beetje pijn dat ook deugd doet.
0: Ja, zeer herkenbaar toch, hè, jongens? Pijn die ook deugd doet. Daar zoeken wij een woord voor.
3: Ja.
0: Laat het ons weten via de grote ontbreekwoordknop in de app van Radio 1. Of op het Radio 1-kanaal op VRT Max. Heren, heb een fijne zomer.
4: En mag je ook, lieve.

0: heb de neiging om mee te beginnen zingen.
1: Doe maar.
0: Nee, dankjewel. Dat wil je niet meemaken. De Queen Six kennen het gevoel ook van zeer nabij de masochism tango. Want inderdaad, het is eigenlijk een soort sadomasochisme, hè?
1: Ja, maar zeg dat maar eens tegen je brave massagetherapeut of kinesist.
0: Ja, ik hou van een beetje sadomasochisme. Nee, we zoeken dus een woord voor dingen die pijn doen en toch deugd. Of een gevoel, dat gevoel, hè, van pijn en lekker tegelijkertijd. Pijn met een F, als het ware.
1: Fijn pijn.
0: Fijn pijn. Is een mooie poging, fijn pijn. Maar ik weet zeker dat u er een betere weet. En als u een suggestie heeft, laat het ons weten. Via de grote ontbreekwoordknop in de app van Radio 1. Of op het Radio 1-kanaal van VRT Max. En in september, dan komt de oplossing. Dan weten we het. Zeg, Gilles, ik heb toch wel post gekregen voor jou?
2: If you have a problem.
3: Godver!
2: No one else can help.
4: Als niemand het antwoord weet.
5: Wordt dan echt niemand, hè?
4: Vraag het aan Gilles.
0: Het is een brief van Christine. Christine Luistermans. Die schrijft: beste Gilles, hoe weet een hond dat een hond is en bijvoorbeeld geen kat? Christine is filosofisch aangelegd. Mijn flink uit de kluiten gewassen deerhound, dat is een soort windhond, denk ik.
1: Dat kan.
0: Die was gemiddeld 15 maal groter dan de honden die we tijdens de wandelingen tegenkwamen. En toch wist hij dat deze honden honden waren. Maakte niet uit hoe lang, kort, dik, dun, behaard, kaal, kleurrijk of saai hun poten, lijf, vachten of staarten waren. Herkent hij misschien de geur? Misschien. Maar ook van achter het vensterglas werden de honden in de verte als honden begroet. Om dezelfde reden is er de vraag: hoe weet meneer Merel dat hij mevrouw Merel het hof moet maken en bijvoorbeeld niet mevrouw Vink of mevrouw Mus? Herinnert hij zich de ouders in het nest? Best mogelijk. Maar hoe weet een mannetjes koekoek dan dat mevrouw Koekoek de dame is die hij zoekt? En niet de merel of mees in wiens nest hij is opgegroeid. Dank voor het antwoord, Christine. Ik deponeer de vraag netjes op jouw bordje. Hoe weet een hond wat een hond is?
1: Ik vind het een heel goede vraag, want honden kunnen dat ook echt van op een grotere afstand doen. Hè? Als je dan zo 20, 30 meter een hond ziet naderen, dan weet de hond langs jou al direct, dat is een hond.
0: Maakt niet uit welke vorm.
1: Nee, en wij denken misschien dat alle honden anders zijn, van Dalmatiërs tot Chihuahuas tot van die Maltesers. Maar eigenlijk behoren alle honden tot dezelfde soort. Canis lupus familiaris.
0: Wacht eens even, dat betekent dus dat alle honden het met elkaar kunnen doen?
1: Ja, want dat is ook de definitie van een soort. Een soort is wanneer dat twee individuen van die soort een vruchtbare nakomelingen kunnen krijgen.
0: Juist, dus die deerhound die zou het met een Pekinees kunnen doen, in theorie.
1: En daar zouden dan vruchtbare nakomelingen uitkomen. Het is een beetje zoals ja, wij ook mensen, wij behoren ook allemaal tot dezelfde soort, of wij nu uit Afrika, Azië, aboriginals zijn. Wij kunnen ook iedereen herkennen als mens, als homo sapiens. En er is in 2013 in Frankrijk daar ook onderzoek naar gedaan bij honden. Zij hebben eigenlijk een reeks honden naar twee computers laten kijken. En op het ene computerscherm was telkens een niet-hond te zien. Mensen, koeien, andere dieren. En op het andere scherm dan telkens een hond. En dat ging dan van Dalmatiër tot Chihuahua. En alle honden die deelnamen aan dat onderzoek wisten op welk scherm een hond werd getoond. Ondanks alle diversiteit in oren, kleuren, gezichtsvormen, noem maar op.
0: Ja, dus ze zien het.
1: Alleen al op basis van zicht weet een hond dat. En dan heb je natuurlijk ook nog eens hun heel goede ruikzin. Dan heb je ook nog eens hun heel goed gehoor, want ze kunnen allerlei frequenties horen die wij niet kunnen horen. Dus het feit dat ze allemaal tot dezelfde soort behoren betekent waarschijnlijk dat ze ergens het concept hond, eigen soort, in hun hoofd hebben en dat dus ook heel goed kunnen herkennen. Alleen ja, op basis van wat, welke visuele kenmerken, dat weten wij niet, want nee, we kunnen dat niet aan een hond
0: dat
1: vragen.
0: Weten we niet, maar het zit dan ook heel diep in de genen, want het heeft met voortplanting te maken.
1: Ja, inderdaad.
0: En dus dat is het onderzoek dat al gedaan is. Maar hoe zit dat dan met die koekoek?
1: Ja, dat is een heel goede vraag, want inderdaad, heel veel vogels leren zingen van hun soortgenoten. Dus heel veel vogels leren te zingen als een merel bijvoorbeeld. Want Christine noemt ook de merel. Een merel leert zingen van de ouders en van de andere merels in de buurt. Maar een koekoek, ja, die groeit niet op tussen merels. Maar ook weer hier, een koekoek weet instinctief, ik moet koekoek zeggen. En herkent dus ook het koekoekgeroep als dat van een koekoek. Dus dat ook weer zit heel diep in hun dingen. Ik ben een koekoek. Ik weet wat een koekoek is. Ik heb er nooit over nagedacht. Ja. Maar ik weet wat een koekoek is.
0: En dus hij moet wel een sekspartner herkennen.
1: Ja.
0: Ondanks dat hij door een andere vogel is opgevoed. Want anders waren er geen koekoeken. Dus dat is de genen. Dat
1: Niet alle vogels werken zo. Want je kent misschien van die filmpjes waarbij dan een eendenkuiken dan in een kippennest om de een of andere reden is beland.
0: Er zijn vergissingen mogelijk.
1: Ja, heel veel watervogels werken met inprenten. Dus dat betekent zodra een kuiken uit het ei komt, ziet hij de ouders, ziet hij de andere eenden in de groep en die weten dan, ah ja, ik ben een eend, dit zijn eenden, dit zijn mijn soortgenoten.
0: Maar als hij geen eenden gezien heeft, maar kippen, dan loopt hij achter kippen aan.
1: Dan loopt hij achter kippen aan en dan, ik ga niet zeggen, dan denkt hij dat hij een kip is, maar dan herkent hij eenden niet als zijn soortgenoten.
0: Maar zou hij dan later een kip bespringen?
1: Dat kan.
0: Er zijn nog vergissingen, hè? Er zijn honden die zich vergissen.
1: Ja, en er zijn...
0: Mijn been bijvoorbeeld.
1: Waarmee ik niks wil zeggen over de behaardheid van je been. Er zijn... Sommige dieren vergissen zich ook meer dan andere. Schildpadden bijvoorbeeld zijn notoire vergissers hierin. Er zijn heel veel filmpjes van schildpadden die het met stenen, schoenen, noem maar op, doen. En dat komt omdat schildpadden dan weer heel visueel werken. Dus die herkennen dan natuurlijk een schildpad op basis van kleur en vorm. Maar als je dan een schildpad in gevangenschap hebt, waarbij dat er niet veel andere, of misschien zelfs geen andere soortgenoten zijn, dan kunnen die mannetjes wel eens zo hitsig worden dat ze eigenlijk hun zicht, het niet zo nauw nemen met hun zicht en denken, dit is sowieso een schildpad.
0: Lekkere steen.
1: Ja, er is ook nog geur. Normaal gebruiken ze ook geur, maar dan bij ingevangenschap ook weer, wanneer er geen geursignalen van soortgenoten zijn, dan kunnen die mannetjes wel eens zo hitsig worden dat ze denken, het ruikt niet naar een vrouwtje, maar wat kan het mij schelen? Ik kruip er toch op. En kikkers zijn hetzelfde. Heel vaak bij kikkers zijn er meer vrouwtjes dan mannetjes. En dus loont het als mannetjeskikker om eerst te pakken, zal ik maar zeggen, en dan pas vragen te stellen. Er zijn kikkers die op...
0: Ook, als het te laat is.
1: Ja, er zijn kikkers die op dode kikkers kruipen, op tennisballen.
0: De kans is zo groot dat het een vrouwtje is.
1: Ja, en dat doen ze ook blijkbaar volgens één studie al 220 miljoen jaar. Dus ze zijn nooit kieskeurig geweest. En dat zou ook verklaren volgens die onderzoekers waarom er zo'n grote diversiteit aan kikkersoorten is. Want vroeg of laat komen daar wat hybrides uit. De ene misschien al wat vruchtbaarder dan de andere. En bam, je hebt grote diversiteit binnen
0: het kikkerwereld. Zo zit het in elkaar. Ik hoop dat Christine gerustgesteld is. Als er nog mensen zijn met vragen voor Gilles, ze blijven ook de hele zomer welkom natuurlijk op nieuwefeiten@radio1.be.
2: Each night she's on the balcony. He loves her from afar. His soft, sad eyes are hypnotized. She shines down like a star. His heart will break forever. His kind can't have affairs. For dachshunds with erections.

0: will be the dog who wins.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
3: Grando, Grando, Grando.
4: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.

0: Eén luisteraar excuses aanvaardt. Bij deze bieden wij ook onze excuses aan.
1: Ja, wij hebben nooit iets verkeerds bedoeld, hè?
0: Nee, wij willen net meer bouwvakkers.
1: Tuurlijk, liever bouwvakkers dan managers.
0: Ja, wij kunnen wel klagen over ons matig gekoelde gebouw, maar als bouwvakker deze dagen, dat zijn pas de sterkhouders van deze samenleving. Nieuwe feiten.
1: Onze salamanders die zitten zwaar in de problemen door een schimmel. Ruud Verhammen, goedemiddag.
2: Goedemiddag, ja dat klopt inderdaad. Onze salamanders hier in België, maar ook in Nederland en Duitsland worden bedreigd door een schimmel.
1: Jij bent bio-ingenieur in Gent, jij hebt dat bestudeerd. Over welke schimmel gaat het?
2: De schimmel is genaamd Batrachochytrium salamandrivorans.
1: Juist.
2: Een hele lange
1: naam.
2: We moeten
1: daar een andere naam voor bedenken.
2: Ja, in het kort kan je hem ook Besal noemen.
1: Besal, dat onthoud ik.
2: Ja.
1: En hij is zeer gevaarlijk?
2: Hij is inderdaad zeer gevaarlijk. Namelijk bijvoorbeeld vuursalamanders. Wanneer die in contact komen met die schimmel, is het sowieso de uitkomst dat die vuursalamanders zullen doodgaan.
1: Ah, hij is dodelijk.
2: Ja. Het is zeker dodelijk. Dus die schimmel hecht zich vast aan de huid van salamanders en zal de huid van die salamanders beginnen opvreten. En daardoor zijn die salamanders zeer gevoelig voor secundaire infecties. Dus bijvoorbeeld andere bacteriën die dan zullen zorgen dat de salamanders doodgaan hiervan.
1: Ja, en het is besmettelijk in die zin, ja, dat je kunt op die manier echt een ravage aanrichten onder een populatie.
2: Ja, dat klopt. Dus inderdaad, salamanders die met elkaar in contact komen, die besmet zijn. Maar ook vijvers waarin de schimmel heel lang kan overleven. Ook modder waarin de schimmel maanden kan in overleven. En ook wij kunnen een rol spelen bij die verspreiding, bij die besmetting, door te wandelen in gebieden waar de schimmel aanwezig is en onze schoenen dan eigenlijk niet af te kuisen, de vochtige modder niet af te halen na een wandeling en dan op een volgende wandeling die schimmel eigenlijk meedragen.
1: Oké. En voor de rest is er eigenlijk niets tegen te beginnen. Als je een ziek dier vindt, je kunt het niet genezen.
2: Dat kan op zich wel. Dus als wij een zieke salamander zouden hebben, kunnen we die op een hogere temperatuur brengen, omdat die schimmel daar niet tegen kan. Maar dat is niets dat we kunnen doen voor hele gebieden, voor een heel bos. Dus op die manier is er geen medicijn dat we kunnen toedienen voor een heel bos.
1: Juist.
2: Op dit moment is dus voorkomen het belangrijkste dat we kunnen doen. En dat is iets dat iedereen kan doen. Dus echt die modder van je schoenen kuisen, je schoenen laten drogen. En op die manier kan je het dus helpen om niet verder te verspreiden.
1: Ja, want jij wil niet de schuldige zijn dat de vuursalamanders verdwijnen. Want dat zijn prachtige beestjes, hè?
2: Ja, dat klopt, dat klopt. En niet alleen de vuursalamanders, er zijn nog salamanders die hier in België leven.
1: Dat zijn toch van die vuursalamanders, die zijn toch gitzwart met felgele vlekken, hè?
2: Ja, dat klopt, dat klopt. Ja. De vuursalamander, ja.
1: En als je zo'n ziek dier vindt, ja, dan mag de ziekte nog niet te ver gezet zijn, neem ik aan. Er moet nog een beetje vel over zijn. Als het te ver is, dan is het te laat.
2: Ja, als het al te ver gevorderd is, is het heel moeilijk. Maar stel dat je wel een dier vindt die wondes vertoont of heel zwak eruit ziet, kan je het wel melden en kunnen we natuurlijk wel proberen
1: iets te doen, ter plekke te komen en zien of er geen te redden dieren zijn. Waar komt die schimmel eigenlijk vandaan?
2: Die schimmel, we hebben gezien dat die eigenlijk aanwezig is op de huid van salamanders in Azië. En daar zit die schimmel op die huid en veroorzaakt dat geen ziekte. Een beetje zoals dat wij bacteriën en gisten en schimmels op onze huid ook hebben leven, zonder dat dat schadelijk is. Maar die schimmel is hier dus in Europa geraakt, waarschijnlijk door dierenhandel, dus het verhandelen van Aziatische salamanders. En op die manier is dat dan in contact geraakt met de Europese salamanders, die daar helemaal niet tegen kunnen.
1: Ja, is dat vaak zo, hè? Mensen kopen dan een huisdier ergens aan de andere kant van de wereld en op de een of andere manier laten ze dat dier dan loslopen.
2: Ja, dat klopt.
1: Als ze beu
2: zijn, op die manier. Dat kan, ja.
1: En zo richt die schimmel ravages aan. En met name vooral in Nederland en Duitsland, hè, naar het schijnt. Bij ons valt het nog redelijk mee.
2: Ja, bij ons inderdaad zijn er al gevallen geweest in Wallonië. Gelukkig blijft Vlaanderen tot nu toe gespaard ervan.
1: En vandaar dat het superbelangrijk is om met propere schoenen te gaan wandelen.
2: Klopt, helemaal.
1: En
2: ja,
1: niet met de modder van natuurgebied 1 in de modder van natuurgebied 2 gaan lopen. Want dan zou het kunnen dat je de schimmel meeneemt.

0: Dat is inderdaad het belangrijkste dat we nu kunnen doen. En op zich ook, als we amfibieën tegenkomen, raak ze niet aan. Want ja, wij kunnen dingen op onze handen hebben zitten die voor ons niet schadelijk zijn. Maar hun huid is wel degelijk een zeer belangrijk orgaan waardoor ze ademen en drinken. Dus beter om ze niet aan te raken.
1: Zou dit het einde kunnen zijn van de vuursalamander?
0: Dat zou wel degelijk kunnen, want in Nederland zijn er echt wel hele populaties die volledig verdwenen zijn door die schimmel.
1: Ja. En kan het niet zo'n beetje survival of the fittest zijn? Dat er dan toch nog één vuursalamandertje is dat overleeft en op die manier een soort resistentie verspreidt onder zijn nakomelingen?
0: Dat zou inderdaad super zijn. Er is wel degelijk ook één salamandersoort in België, de vinpootsalamander, die resistent is. Dus het onderzoek dat wij nu doen is vergelijken wat is er verschillend in die huid van die vinpootsalamander ten opzichte van de gevoelige salamandersoorten zoals vuursalamander. En mogelijk, inderdaad, we hebben al gezien dat er bepaalde suikermoleculen zijn op die huid van gevoelige salamander. Stel dat die salamanders dan eigenlijk hun kunnen... Ja, de selectie eigenlijk van salamanders die suikers niet meer dragen, op die manier zou dat dus inderdaad voor een oplossing kunnen zorgen.
1: Ja. Maar hoor ik je nu zeggen dat je eigenlijk zou willen genetisch manipuleren?
0: Dat is inderdaad, ja, maar dat is al heel ver gevorderd. We moeten eerst veel meer onderzoek doen over hoe die infectie tot stand komt. En mogelijk is het ook mogelijk in een natuurlijke selectie, dus wanneer een populatie... met die schimmel in contact komt.
1: We kunnen alleen maar bidden eigenlijk, hè, voor het voorbestaan van vuursalamander en voor de rest, ja, de maatregelen nemen die je ons al uitgebreid hebt komt gedaan. Waarvoor dank, Ruud Verhamme. Nog een fijne dag.
0: Dankjewel.

0: Jij bent toch drummer, hè?
1: Ja, was.
0: Deze is toch fantastisch?
1: Ja, heel goede beat.
0: Pam, pam. Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Heerlijk. Bij dat soort temperaturen, heerlijk. En ik hoop het allerbeste voor onze vuursalamander. Ik zou hem niet graag missen.
1: Nee, ik ook niet. Prachtig dier.
0: Wie ik ook niet, een prachtig dier die we ook niet kunnen missen, is natuurlijk Nico Dijkshoorn.
2: Nieuwe feiten.
3: Middagjournaal.
4: Beste luisteraars. De straat waar ik woon is al jaren een zomerse verzamelplek van meeuwen die hun ei het liefst op ons platte dak leggen. En op het moment dat ik dit inspreek, kijk ik uit het raam en zie ik dat er 4 volwassen meeuwen naar mij zitten te loeren. Ik heb gemerkt dat het onmogelijk is om een band met deze dieren op te bouwen. Alles wat ik doe wordt namelijk gezien als vijandig gedrag. Ik lust bijvoorbeeld helemaal geen eieren, maar breng dat die dieren maar eens een keer aan hun verstand. Dat lukt mij ook al niet bij mensen. Zolang als ik leef, walg ik van gekookte eieren. Eerst van de lucht, daarna het uit het ei lopende geel en dan die witte bibberende troep eromheen. En wat ook niet helpt, het ei was uiteindelijk bedoeld om een vogel in te laten groeien. Nog steeds, wanneer ik mensen verlekkerd een ei op toast zie prakken, dan denk ik, gebakken baarmoeder met een snufje zout. Lekker gestold vruchtwater vreten met je mensenmondje. Luisteraars, ik vind het ook lachwekkend hoe volwassen mensen minutenlang met elkaar kunnen praten over de juiste kooktijd van een ei. Alsof het over de vredesonderhandeling in Genève gaat. Ik heb met name tijdens vakanties met goede vrienden razende ruzies door een gehuurd appartement zien trekken, omdat eieren in het buitenland volgens de een 19 seconden korter moesten worden gekookt en de ander vond dan juist dat ze 10 seconden langer moesten worden gekookt omdat ze uit een buitenlandse vogel kwamen. Maar goed, luisteraars, die meeuwen, ze schreeuwen zodra ze mij zien. Het moet mijn kapsel zijn dat mij waarschijnlijk doet lijken op de natuurlijke vijand van de meeuw, de kortharige zeehond. Dit alles is nog maar net te verdragen, omdat er gisteren een hele lieve kleine onhandige pluismeeuw opeens met zijn onnozele hoofdje over de rand van onze dakgoot keek. Hij is zo lief dat ik hem helemaal vol wil stoppen met wol en dat hij dan altijd tegen mij aan kan slapen. Ik naai zijn snaveltje dicht, want dat is voor ons allebei beter. Terwijl ik dit inspreek, zie ik het meeuwtje door de dakgoot scharrelen op zoek naar zijn moeder. Luisteraars, ik moet nu snel zorgen dat hij mij als eerste ziet. Dat gegil, dat leer ik hem dan wel af.
0: Ja, dat moederinstinct van Nico Dijkshoorn, dat is van beton.
1: Hij gaat een meeuw inprenten.
0: Hij gaat een meeuw inprenten. Veel succes, Nico. Hou ons op de hoogte.
2: Dit was een herhaling van Nieuwe Feiten.

Moet altijd wel iets hebben dat ontspant tegen de stress. Beetje bierie of hash of een hele goede fles. Yes, vers, sassicaia's en files. Was ik nog altijd chef, dan had mijn zaken ster of zes. Blessed,

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 6:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Venezuela in Zuid-Amerika is de noodtoestand uitgeroepen na twee zware aardbevingen. Die hadden een kracht van 7,2 en 7,5 en het epicentrum lag op zo'n 200 kilometer van de hoofdstad Caracas. Er is veel schade en er wordt gevreesd voor veel doden. Verschillende gebouwen in Caracas zijn ingestort. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS klaarstaat om Venezuela te helpen. Hij heeft het over een schrikbarend hoog aantal doden. Buschauffeurs die flexijobben bij verschillende werkgevers respecteren niet altijd de rij- en rusttijden. De vakbonden waarschuwen voor de gevaren daarvan. De controles schieten ook tekort, zegt Pieter Thijs van het ACV.
2: Wie dat meerdere jobs combineert, die lopen een groot risico op vermoeidheid. En ook het respecteren van de rij- en rusttijden is voor ons cruciaal. Zeker in het kader van de verkeersveiligheid. Maar indien dat je meerdere jobs combineert, is dat nog moeilijk om die spelregels vandaag te respecteren.
1: De vakbonden vragen dat er gewerkt wordt met een digitale rittenkaart of tachograaf om alle ritten van de chauffeurs in kaart te brengen. Sport. Op het WK voetbal hebben Mexico en Zuid-Afrika zich geplaatst voor de 16e finales. Ze wonnen allebei hun laatste wedstrijd in de groepsfase. Mexico versloeg Tsjechië met 0-3. Zuid-Afrika, de ploeg van Hugo Broos, won tegen Zuid-Korea met 1-0. Tom Boudeweel.
3: De trainerscarrière van Hugo Broos is nog niet voorbij. De Belgische bondscoach van Zuid-Afrika, 74 ondertussen, loodste het land voor het eerst in de geschiedenis voorbij de groepsfase. Dankzij een doelpunt van Maseko net voorbij het uur. En die 1-0 overwinning tegen Zuid-Korea volstond om over de Koreanen te wippen naar de tweede plaats in de groep. Een nieuw hoogtepunt in het lange voetballeven van Hugo Broos. In de 16e finales ontmoet Broos gastland Canada. Mexico zette zijn groepswinst nog meer in de verf door Tsjechië te verslaan met 3-0, goed voor het maximum van de punten. Zuid-Korea is derde in de stand met 3 punten en moet wachten op de andere derdes om te weten of het naar de 16e finales mag.
1: Uit andere groepen mogen Brazilië, Marokko, Zwitserland en Canada al zeker door naar de volgende ronde. Het wordt opnieuw extreem warm vandaag, tot 38 graden in de grote steden. Alleen op het strand aan de kust ontsnap je aan de hitte, daar tot 25 graden. Morgen is 40 graden mogelijk in het binnenland. Het is uitkijken naar zondag, dan begint de temperatuur te zakken naar maximaal 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1. De ochtend. Met Leen de Witte en Jeroen Rijgaard.
5: Een hele goede morgen. Smelten, zweten, slapen, wat het ook was. Het zit erop en dat is een goede zaak. Heel erg welkom. Bij ons dus nog altijd code oranje door de hitte, maar dus ook noodtoestand in Venezuela. De vrees voor slachtoffers is groot na aardbevingen.

0: Mijn Denker van Sinead O'Connor. Goedemorgen Jeroen.
1: Dag Leen.
0: Met achter jou een beeld alsof het al 12:00 PM is.
1: Ja, het voelt ook zo, ja? Van temperatuur.
0: Ja, ja, temperatuur wel. In mijn hoofd nog niet helemaal. De kranten die zijn er altijd. Wat brengen die vandaag?
1: De Standaard heeft het over de eerste hogeschool die de bachelorproef schrapt in alle opleidingen. Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen. Loonkloof tussen man en vrouw begint al bij jobstudenten. En bij De Morgen loopt er dan weer een onderzoek naar jobstudenten bij de Mechelse politie. Het laatste nieuws: CD&V wil babyalarm in auto verplichten. Belang van Limburg bekijkt het ziekenhuisplan door een Limburgse bril. Ziekenhuizen Mazeik en Tongeren blijven open tot minstens 2023. En de tijd, oud-kaderleden van de Nationale Bank krijgen hun pensioen niet terug.
0: Eerste blik op de kranten. Over een half uur duiken wij daar dieper in, dat weet u. En voor 7:30 kunnen we dus nog naar Venezuela, dat voorbije uren is opgeschrikt door 2 zware aardbevingen. Een stand van zaken, zometeen in de ochtend.

0: Jawel, Magnificent van U2. Dat het warm is, dat het nog warmer gaat worden, weten we intussen. En morgen de warmste van de week, maar wordt blijkbaar nog erger.
1: Ja, want het zou kunnen 40 graden worden in delen van Limburg en Luik. En daarom heeft het KMI zo pas code rood afgekondigd voor die twee provincies. Het ging gisteren al in de lucht, maar de laatste modellen voorspellen dus wel echt dat die 40 graden bereikt zouden worden in delen. Dat betekent dus dat je extra voorzichtig moet zijn. Vooral dat je maatregelen moet nemen en wat de autoriteiten zeggen ook opvolgen. Ja, code rood, het gebeurt toch niet vaak in ons land.
0: Nee, inderdaad.
1: Oranje voor het hele land, behalve dus Limburg en Luik, rood vanaf morgen.
0: Wij gaan straks praten met de Vlaamse minister van Klimaat, Hans Bonte, die komt naar de ochtend.
2: De ochtend.
0: Naar Washington dan, daar is de Great American State Fair begonnen voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. En daar horen optredens, tentoonstellingen en attracties bij, dus heel wat festiviteiten die dan toch wat minder groots begonnen zijn dan de bedoeling was. Want verschillende artiesten die hebben afgezegd, wilden dus toch niet optreden bij de opening. En dus was de hoofdact president Trump himself, Thomas de Grave in de Verenigde Staten. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Leen.
0: Goeie avond voor jou. Ik denk dat ik een beetje een beeld heb van zo'n State Fair uit menige film. Maar wat was van deze heel concrete bedoeling?
3: Wel, eigenlijk vanaf morgen start die Great American State Fair. En wat je daar moet bij voorstellen, het is een beetje zoals een wereldexpo. Hè. Dat kan je misschien wel, waar landen dan tentoonspreiden wat ze allemaal in hun mars hebben. Wel, hier op de National Mall gaat eigenlijk hetzelfde plaatsvinden de komende weken. Maar elk van de 50 staten zal daar eigenlijk tonen wat ze allemaal kunnen, tonen wat ze allemaal hebben in allemaal kleine paviljoentjes. En wat nu vanavond plaatsvond, dat moest het grote startevenement worden, waar met toeters en bellen en vooral veel optredens die State Fair van start zou worden getrapt. Maar dat is dus inderdaad anders gelopen dan eerst gewild, want de artiesten die hadden moeten optreden, die hebben de voorbije weken één voor één afgezegd.
0: Ja, en wat vertelden ze dan? Wat was voor hen dan de reden om het toch niet te doen?
3: Wel, je hebt eigenlijk voor de feestelijkheden van 250 jaar Amerika heb je twee verschillende organisaties die feestelijkheden organiseren. Het ene is America 250 en dat is eigenlijk een organisatie die 10 jaar geleden al opgericht is door het congres. Maar sinds Donald Trump president geworden is terug, anderhalf jaar geleden, heeft hij zijn eigen organisatie opgericht, Freedom 250. En daarmee organiseert hij nu ook allerlei evenementen. Herinner het je misschien nog het UFC-gevecht op het Witte Huis, aan het Witte Huis een paar weken geleden, dat soort dingen. Wel, dit is ook zo'n evenement van de organisatie van Donald Trump, die dus gelieerd is aan het Witte Huis. En heel veel van die artiesten vonden het een te politiek evenement. Zeiden van, kijk, wij willen wel vieren dat ons land 250 jaar oud wordt, maar dat moet een feest worden voor alle Amerikanen. En dit lijkt ons een beetje te veel vast te hangen aan de president. Dus wij willen daar eigenlijk niet een deel van uitmaken. En dus is er dan gezorgd voor alternatieve programmering.
0: Met andere artiesten, of hoe hebben ze dat aangepakt?
3: Wel, ja, wat je nu kreeg was, het was eigenlijk heel vreemd, want de Marine Band, en dat is een groot orkest dat eigenlijk, de President's Own wordt dat ook genoemd. Het is eigenlijk het orkest dat bij het Witte Huis hoort en dat alle evenementen van de president voorziet van muziek. Wel, zij mochten nu ook aantreden en je kreeg eigenlijk de hele avond een soort van een bijzondere mix van enerzijds militaire muziek, anderzijds klassieke muziek en dan af en toe ook een popnummertje erbij, zoals Sweet Caroline van Neil Diamond kwam dan plotseling langs. En dat waren ook toevallig allemaal wel nummers waarvan bekend staat dat dat wel nummers zijn die Donald Trump graag hoort. En tussen die muziek door kreeg je dan sprekers, maar dat waren heel erg vaak regeringsleden uit de regering Trump. En dan natuurlijk de headliner Donald Trump zelf.
0: Zelf, inderdaad. Klinkt meer als de Great Donald Trump Fair, maar die hoofdact was hij zelf dan. En wat zegt hij dan op zo'n evenement? Is dat anders dan op andere toespraken?
3: Wel, dan bleek eigenlijk, het is natuurlijk, we zullen nooit weten wat voor evenement het zou geweest zijn als die artiesten zouden opgetreden hebben, maar hun vrees was dat dit een politiek evenement zou zijn, waarbij het Witte Huis dan altijd zei van nee, dat was helemaal de bedoeling niet, maar dan vervangen ze het wel met iets wat gewoon leek op een politieke rally van Donald Trump. Ook tijdens de speeches van zijn regeringsleden prezen ze heel vaak de president, en toen de president zelf sprak, was dat eigenlijk eigenlijk gewoon een aanprijzen van zijn eigen beleid, wat hij al allemaal heeft verwezenlijkt in eigen land, in de wereld ook. Hij zei ook van, ik heb vorige week nog een vredesdeal gesloten met Iran. Hij loopt daar een beetje vooruit op de feiten, denk ik. Hij zei ook dat hij de stad Washington helemaal heeft opgeknapt, dat hij vandaag nog beelden heeft gezien van die reflecting pool en dat hij er fantastisch uitziet. Dat is ook niet echt wat we zien in de beelden de afgelopen dagen. Dus dat soort speech was het. En daarom is het net zo vreemd dat iets wat ja, zou moeten dienen om feestelijkheden van start te laten gaan voor 250 jaar Amerika, wat eigenlijk een feest zou moeten zijn voor alle Amerikanen. Wel, hier zagen we eigenlijk een evenement dat heel erg samenhing met Donald Trump. En je zag dat ook aan het publiek, want het was het publiek, laten we zeggen, bestond voor 99% uit MAGA-mensen, dus de aanhangers van Donald Trump.
0: Maar uiteindelijk toch ook een aantal anderen die dan helemaal achterbleven met al hun verwachtingen over wat zij dan misschien hadden gezien bij die Great American State Fair. Want er zijn natuurlijk toch veel mensen die dat echt willen vieren, die 250 jaar Verenigde Staten.
3: Absoluut, en dat voel je ook wel in de stad. En dat is de kritiek ook, dat de evenementen die georganiseerd worden door Freedom 250, dat die niet helemaal inclusief zijn voor alle Amerikanen. En dat zij zich dus buitengesloten voelen door de evenementen die georganiseerd worden door de president. Nu, de mensen die aanwezig waren op de State Fair, die vonden het allemaal natuurlijk prima. Maar ja, je hoort andere stemmen in de stad die zeggen van ja, dit is duidelijk niet ons feestje en we willen daar eigenlijk zelfs niet aanwezig zijn.
0: En dat hebben ze dan ongetwijfeld niet gedaan. Was er veel volk?
3: Er waren toch enkele duizenden mensen. Ik ben slecht in het inschatten van menigtes, maar ik hou het op enkele duizend. Dus ja, genoeg volk, veel mensen nog steeds die deze president wel echt steunen, die heel erg blij waren van de president nog eens te zien. Dat hoorde je ook aan het applaus dat hij kreeg toen hij op het podium kwam, toen hij van het podium wegging. Ja, het is en blijft toch een president die toch nog steeds heel veel mensen charmeert hier in het land.
0: En ze hebben hem gisteren kunnen zien. Gisteren voor ons, avond voor jou, want dat is het nog altijd daar. Thomas de Graven vanuit de VS, dankjewel.
3: Graag gedaan.
0: Rustig vanmorgen, maar wel opletten voor wie de trein wil nemen, want tussen Hamond en Mol rijden er geen treinen vanmorgen.

0: Et j'entends siffler le train van Richard Anthony.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: Venezuela is de voorbije uren opgeschrikt door twee zware aardbevingen. Een kracht van 7,2 en 7,5. En de Amerikaanse president Trump die zegt dat de vrees groot is dat er enorm veel slachtoffers gevallen zijn. Maar het is nog afwachten hoe groot de schade precies is. President Rodriguez die heeft wel de noodtoestand al uitgeroepen. En wij kunnen naar Nina Jurna. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedenacht voor jou, correspondenten in buurland Brazilië. Hebben jullie iets gevoeld van die aardbeving?
3: Nou ja, sowieso in het noorden van Brazilië was het voelbaar. Ook de eilanden Curaçao, Aruba, Bonaire eromheen bij Venezuela. Maar ook Colombia was het voelbaar. Maar ja, de ergste ramp is gewoon in Venezuela zelf. Vannacht ook nu.
0: Maar de omvang is duidelijk enorm. Als ik jou zo hoor, dan is het bang afwachten, hè, wat de schade zal zijn.
3: Ja, ook omdat het gebeurde om 6 uur 's avonds lokale tijd. Op een dag dat heel veel mensen ook thuis waren. Het was een nationale feestdag. Maar ook mensen kijken voetbal natuurlijk. Ja. En dan ook nog eens een keer richting de avond. Dat het donker wordt en dan die hulpverlening op gang komt. Dat het eigenlijk nog niet duidelijk is hoe groot dit is. Maar als je dan kijkt naar inderdaad 7,2... 7,5, die kracht. Ja, dan wordt echt gevreesd. En ook de beelden die je ziet van ingestorte gebouwen. Ik kreeg ook van mensen die ik sprak daar, die stuurden ook allemaal filmpjes door van wat er in hun straat al aan schade was. En ook hun eigen huizen. En ook het vliegveld waar het deel van het dak is ingestort. Dus ja, de vrees is echt dat we de komende dagen dat eigenlijk die omvang van deze ramp veel duidelijker gaat worden.
0: Ja. Het feit dat de president ook al die noodtoestand afkondigt, geeft dat misschien ook al aan. Hè? Wat houdt dat dan in?
3: Ja, nou ja, dus zij heeft ook opgeroepen, hè, los van de noodtoestand, van alle hulp, al het verplegend personeel hebben we nodig. Hè, er is natuurlijk ook nog steeds een humanitaire crisis gaande in Venezuela, een economische crisis. Dus dat komt er ook nog bij. Het is natuurlijk al een heel heftig jaar voor de mensen. Het begon dit jaar natuurlijk met die invasie van Amerika, de ontvoering van Maduro, en dan komt dit er nog bij. Dus ja, de mensen die ik sprak, die hadden ook zoiets. Die zeiden, ja, het komt overkomt, het gaat maar door, al deze ellende. En nu dit weer. En dan ook nog eens keer 2 aardbevingen achter elkaar met ook nog naschokken. We weten ook niet wat daar de komende dagen nog aan naschokken gaat plaatsvinden. Mm-hmm. Er is wel hulp ook inmiddels ook van het buitenland aangekondigd. De Verenigde Staten, maar ook Brazilië, Colombia hebben al toegezegd dat zij willen helpen. Maar ja, goed, vooralsnog ook bijvoorbeeld de laatste grootste aardbeving tot nu toe, die was in 1967. Dat was toen een kracht van 6,6. Ja. Daar vielen toen meer dan 200 doden en meer dan 1500 gewonden. Dus ja, dit is nog veel krachtiger. Dus ja, we moeten afwachten wat de schade is ook en hoeveel slachtoffers.
0: Bang afwachten. Maar het is al lang geleden duidelijk dat er een aardbeving was, maar het gebeurt wel vaker. Is dat een gevoelig gebied?
3: Sowieso is dit een gebied. Het is een seismisch actief gebied, Venezuela. Er zijn vaker aardbevingen, maar die zijn niet zo zwaar als nu. Ze zijn meestal kleiner en soms merk je het niet eens dat er dan een aardbeving is geweest. Dit wat we nu zien, dat is gewoon veel krachtiger. Ik zei het al, de laatste keer is dat was in 1967 van dit kaliber. Dus je kunt eigenlijk wel spreken van een natuurramp op dit moment. Maar het is, het is een gevoelig gebied. Het ligt net in een bepaalde regio, ook met het Caribisch gebied, Zuid-Amerika. Net op zo'n scheidslijn dat er dus vaker aardbevingen zijn, maar gewoon veel.
0: Nooit van
3: minder
0: deze, of niet vaak van
3: nooit
0: deze orde.
3: Nee, zeker niet.
0: Bang afwachten wat de schade en het aantal slachtoffers zal zijn. Dankjewel voor die stand van zaken vanuit Brazilië, Nina Jurna.

0: half zeven met Coldplay en Charlie Brown.
1: VRT Radio 1.
2: De ochtend.
0: Goedemorgen. Venezuela is dus getroffen door twee zware aardbevingen.
3: Ja, en intussen is ook de noodtoestand afgekondigd. De twee aardbevingen hadden een kracht van 7,2 en 7,5. En het epicentrum lag op zo'n 200 kilometer van de hoofdstad Caracas. Er wordt gevreesd voor heel veel doden. Op de beelden die binnenkomen zijn in elk geval veel ingestorte gebouwen te zien in de hoofdstad. Buschauffeurs die rijden voor verschillende werkgevers respecteren niet altijd de rij- en rusttijden. De vakbonden waarschuwen voor de gevaren daarvan. Professionele buschauffeurs mogen sinds begin 2024 naast hun hoofdjob ook extra werken via flexijobs. Maar de controle schiet momenteel tekort. De vakbonden willen bijvoorbeeld een digitale rittenkaart. En op het WK voetbal heeft Zuid-Afrika zich kunnen plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg van Hugo Broos versloeg Zuid-Korea met 1-0. Het eindigt als tweede in zijn groep na gastland Mexico. De andere landen die al zeker naar de 16e finales mogen zijn Brazilië, Zwitserland, Canada, Marokko en Bosnië-Herzegovina.
0: Daar gaan we het uitgebreid over hebben nog vanmorgen. Het weer.
3: Wel, we zeiden het daarnet alleen. Het KMI kondigt dus voor morgen code rood af voor hitte in Limburg en Luik. Dan kan het daar tot 40 graden worden. Vandaag ook al extreem warm, tot 38 graden in de grote steden. Ontsnappen aan de hitte kan alleen op het strand aan de kust. Daar zou het maar 25 worden.
0: Het feit dat je daar maar bij zegt.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
1: Met Leen de Witte en Jeroen Rijgaard.

0: no.
1: Was it blue?
0: No, no, no, no, just a little yellow basket. A little yellow basket.
2: Ella Fitzgerald. Daarmee gaan we naar de kranten. En die hebben het over onderwijs. Ik denk dat voor veel studenten en scholieren vooral die vakantie longt. Maar de standaard, daar lees ik dat je binnenkort kan afstuderen als bachelor zonder een bachelorproef te maken.
3: Toch op de Odyssee Hogeschool. Oh. Ja, de grote proef heeft zijn tijd gehad, vinden ze daar. En bovendien, ja, is er natuurlijk, hier komen we, artificiële intelligentie. En het is dus erg moeilijk soms om te achterhalen of vooral die proef door die artificiële intelligentie of door de student gemaakt is natuurlijk. Dus de hogeschool zoekt nu naar een alternatief, bijvoorbeeld een eindwerk in de stage verwerken. En de andere hogescholen die denken erover na. Dus kijk, de bachelorproef heeft zijn tijd gehad.
2: Dan is veel plezier aan beleefd.
3: De tijd heeft zich gebogen over de herkomst van voetballers op het WK voetbal. Op zich lijkt dat niet zo'n gek moeilijk onderzoek, gezien het een WK van landen is. Zou je denken, ja, die zijn geboren in het land waar ze voor spelen. Nu blijkt dat dat in een kwart van de gevallen niet zo is. En dat is opvallend meer dan het vorige WK in 2022. Op dat WK waren dat maar zo'n 16%. Nu zitten we dus aan 25. Hoe komt dat nu? Wel, er doen nu natuurlijk veel meer kleinere landen mee, genre Curaçao. En die moeten dus veel spelers recruteren met een, ja, bijvoorbeeld dubbele nationaliteit uit de diaspora uit dat land. Bij Curaçao bijvoorbeeld is maar één van de 26 spelers in Curaçao zelf geboren. En wij zijn het omgekeerde. Bij ons zijn er 25 in België en één niet. Dat is Matthias Fernandez Pardo natuurlijk, die is niet in België geboren.
2: Interessante kijk op het WK. Twee voorpagina's zetten er de jobstudenten op.
3: Ja, het nieuwsblad kopt loonkloof tussen man en vrouw begint al bij jobstudenten. Ja, dat is wat de titel ook zegt. Blijkbaar verdienen jongens gemiddeld 40 cent per uur meer als jobstudent dan meisjes. Dat is een onderzoek van Securex, waar de krant zich op baseert. Het hangt voor een stukje af van het soort jobs natuurlijk, maar zelfs bij gelijke jobs op dezelfde leeftijd is er soms een klein verschil. Een wake-up call noemt Securex het, want ja, het begint daar al. En hoe kan je het dan altijd gelijk krijgen in de rest van je carrière natuurlijk. En bij de politiezone Rivierland is het dan weer zeer interessant om jobstudent te worden als je veel wil weten en veel wil doen. Want je mag er blijkbaar zelfs boetes uitschrijven. Dat schrijft de Morgen.
2: Ja.
3: Rivierland nog even zeggen, dat is de politiezone rond Mechelen. Jobstudenten hebben daar dus boetes uitgeschreven die dan gewoon nog de handtekening van een echte agent kregen. Maar ze kregen bijvoorbeeld ook toegang tot allerlei databanken, wat toch ook niet de bedoeling is. De Algemene Nationale Gegevensbank bijvoorbeeld is eigenlijk verboden voor gewone burgers. Maar jobstudenten in de politiezone Rivierenland, die konden daar dus gewoon in.
2: Misschien toch een paswoord opzetten. Sommigen zijn het al wat beu, maar nieuws over de hitte, zomeronderwerpen, gaan we nog even mee bezig zijn, denk ik.
3: Even een mixje zomer. Laten we beginnen met de festivals in de Morgen. Het lijkt soms bijna nationaal erfgoed bij ons, die festivals, maar ze raken opnieuw minder makkelijk uitverkocht. Het is een trend die we al een paar jaar zien. Werchter bijvoorbeeld, toch nog altijd het grootste festival van ons land, een van de grootste ter wereld, denk ik, heeft nog altijd tickets beschikbaar voor elke festivaldag. Niet uitverkocht dus, een week voor de start. Live is Live, hetzelfde geval, maar ook in Nederland hetzelfde verhaal. Een Best Kept Secret bijvoorbeeld was niet uitverkocht. Al zijn er wel uitzonderingen. Pukkelpop bijvoorbeeld, dat was dan weer heel snel uitverkocht. Hoe komt dat nu? Wel, sowieso zullen de prijzen wel meespelen, schrijft de krant. Het wordt elk jaar duurder. Maar andere mogelijkheden zijn ook te veel festivals, te veel dezelfde namen op dezelfde festivals. En Ticketswap, waar tickets natuurlijk kunnen doorverkocht worden. Als het niet uitverkocht is, dan ontstaat daar natuurlijk een soort parallele markt. Nog een zomeronderwerp. CD&V wil een babyalarm verplichten in elke auto. Dat schrijft het laatste nieuws. Want elk jaar horen we natuurlijk tragische verhalen van kinderen die in de auto vergeten worden, dan in een snikhete auto achterblijven met soms zeer tragische gevolgen. In Frankrijk kwamen deze week bijvoorbeeld nog twee kinderen op die manier om het leven. CD&V wil nu een alarm aan de babystoel verplichten. Die zou dan bijvoorbeeld een signaal geven naar je gsm, een alarm laten afgaan als er iemand in de kinderstoel achterblijft. En heb jij wat geslapen vannacht, Leen?
2: Ja, toch een beetje.
3: Ja, ik eigenlijk ook. Het viel mee. Het went.
2: In eigen nat wel.
3: Ja, dat wel. Ja. Wel, zowel in het laatste nieuws als in het nieuwsblad een hele special over hoe mensen slapen in de hitte. Julie uit Franck les Enfants doet het in een tent. Dirk uit Opdorp heeft een matras op zijn terras gelegd. Harry uit Pellenberg heeft zijn kelder ingericht als slaapkamer. In het nieuwsblad ook een heel gezin dat in de kelder gaat slapen. En Chris uit Deurne die heeft het dan weer vrij simpel opgelost. Die heeft een hotelkamer met airco geboekt.
2: Oké, goed idee. Als je het kan natuurlijk.

0: Nami.
1: Beryl en een baby.
2: De ochtend.
1: Jeroen, er zijn heel wat buschauffeurs in Vlaanderen die via flexijobs bij meerdere werkgevers werken. En dat lijkt logisch, dan respecteren die niet altijd de rij- en rusttijden.
3: Nee, en nochtans zou dat moeten natuurlijk. Het gaat dan wel om chauffeurs bijvoorbeeld die bij onderaannemers van de lijn werken. Zij mogen dus inderdaad bijklussen bij andere bedrijven. Maar zoals je al zegt, dat gebeurt dus niet altijd volgens de regels. Onze redactie kon spreken met een werknemer van een openbaar vervoersbedrijf. En hij getuigt bij ons anoniem, dus hebben we zijn stem wat vervormd met AI.
4: Dus ze werken in de vaste dagen bij de werkgever en dan tijdens de vakantiedagen gaan ze, of na diensten, gaan ze dan bijklussen in de andere modus, in de andere divisie van de sector. Die kan dus, zonder dat de andere werkgever het weet, hè, van de flexijobber, dan kan die daar een dienst aannemen en een aantal uren gaan rijden.
3: En volgens de chauffeur zijn de controles vandaag onvoldoende. Te weinig worden chauffeurs gecontroleerd of ze tussen hun ritten door, dus wel degelijk wat ze eigenlijk moeten doen, voldoende rust nemen. En dat is natuurlijk gevaarlijk als je dat niet doet.
4: Wat ik zelf al gehoord heb, dat mensen een dienst rijden en dan nog een keer bijvoorbeeld een grote pendelrit gaan rijden. Of andersom, een pendelrit rijden en dan gaan ze naar hun werk en dan hebben ze maar een paar uurtjes geslapen. Spreken we over 2-3 uurtjes geslapen, ja. En dan gaan ze dus een andere dagtaak tegemoet.
1: Stan Reuze heeft meegeluisterd naar deze getuigenis. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: U bent secretaris van de Socialistische Vakbond ACOD bij De Lijn. Dit verhaal, klinkt u dat bekend in de oren?
5: Ja, het zijn wel verhalen die inderdaad tot bij ons komen. En dat is inderdaad, de ongerustheid is daar zeer groot. Vooral ook omdat de chauffeurs die zich niet zouden aan rij- en rusttijden houden, maken zich stellen zich in een zeer zwakke positie op als er bijvoorbeeld een ongeval zou gebeuren.
1: Ja, absoluut. Het is gevaarlijk voor chauffeurs, maar ook voor wie meer rijdt natuurlijk. Hè. Weten we of het een groot fenomeen is?
5: Ja, bij ons bij De Lijn inderdaad zullen flexijobs mogelijk gemaakt worden vanaf 1 juli. Dus bij ons bij De Lijn zelf is het iets minder aanwezig. Bij onze onderaannemers al iets meer. We horen heel veel verhalen. Hoe groot het probleem exact is, dat is moeilijk in te schatten. Omdat inderdaad, zoals de persoon zelf al zegt, er is eigenlijk zeer weinig tot eigenlijk geen controle op. Rijden zij nog in flexijobs, ja of nee?
1: Weinig controle horen we dan. Op welke manier wordt het toch gecontroleerd? Of zegt u nee, dat is eigenlijk niet het geval?
5: Ja, de controle is eigenlijk heel simpel. Op het moment dat u eigenlijk u aanbiedt voor een flexijob, dan gaat de werkgever aan u vragen of dat hij nog andere rijprestaties levert. En als u op dat moment eigenlijk antwoordt van ja, nee, ik rijd nergens anders meer, dan is dat voldoende en dan wordt er aanzien dat als Alfoufi geen enkele rijprestatie presteert op een andere tewerkstellingsplaats. En dat is toch wel zeer gevaarlijk.
1: Ja, iemand op zijn woord geloven eigenlijk. Bij vrachtwagenchauffeurs is daar een heel systeem voor, een registratieapparaat. Dat is totaal niet aan de orde bij buschauffeurs dan.
5: Ja, in het geregeld vervoer, wij vallen eigenlijk buiten de wetgeving van de tachograaf. Dus eigenlijk werken wij gewoon op arbeidstijd, net zoals alle andere werknemers die een job doen. Dus we hebben al vrij ruime rijtijden. Dus we hebben inderdaad geen tachograaf. Dus de regeling van onze rusttijden wordt eigenlijk puur geregeld door het roosteren van de werkgevers.
1: Ja, en dat zou op zich misschien voldoende moeten zijn. Maar als we dan zien dat deze situaties zich voordoen, is dat dan een probleem?
5: Ja, natuurlijk, als uw werkgever begint te roosteren, hij houdt enkel en alleen rekening met welke tijden.

0: werkt u bij hem. Dus als u niet aangeeft dat u nog andere rijprestaties doet bij een andere werkgever, en dat is wat net de flexijobs eigenlijk zeer makkelijk toelaten, ja, dan gaat hij daar ook geen rekening mee houden. En dan zou het dus inderdaad kunnen zijn dat u vrij hoog boven uw arbeidstijd uitkomt, en dus eigenlijk niet meer in regel bent. Stelt dat er een zwaar ongeval gebeurt, zoals ik daarnet al zei. En dan zou die verantwoordelijkheid volledig bij die chauffeur kunnen komen te liggen. En daar maken wij ons echt wel zorgen over.
1: Die chauffeur moet dan misschien ook wel zijn verantwoordelijkheid zelf nemen, want zoveel uren rijden klinkt niet als een goed idee en is het ongetwijfeld ook niet, hè?
0: Nee, absoluut. Maar ik denk ook dat we inderdaad onze werknemers moeten een beetje beschermen, zal ik het noemen. En wat we zien bij onze werknemers is, iedereen neemt natuurlijk beslissingen in het kader van waar hij woont en hoe dat hij leeft. Dus is het financiële noodzaak? Is het omdat hij iets extra wilt? Is het omdat hij het bijvoorbeeld niet weet? Want wij zijn niet dagelijks bezig met rijrusttijden, omdat er geen registratie is. Dus er zullen ook zeker chauffeurs zijn die gewoon niet weten dat er inderdaad rij- en rusttijden zijn in het geregeld vervoer. En zij denken waarschijnlijk van, kijk, oké, er is voor mij geen probleem. En dat zou op termijn dan wel een probleem kunnen vormen, uiteraard.
1: Ja, waar genoeg aandacht moet voor zijn, hè? Wat doen jullie? Gaan jullie een overleg met de lijn? Zijn er gesprekken gaande?
0: Wat wij eigenlijk vragen is kijken naar een Vlaams regelgevend kader waarin dat de rij- en rusttijden voor het geregeld vervoer eigenlijk geregeld worden. Maar ook een kader waarin dat er inderdaad controle kan zijn. Dus dat er een gedeelde verantwoordelijkheid komt. Dus dat niet de volledige verantwoordelijkheid bij de werknemer komt te liggen, maar ook de werkgever mee die verantwoordelijkheid neemt. En dat we kijken of dat er inderdaad daar een correct kader over gezet wordt.
1: Oké. En zijn daar al gesprekken over bezig? Is dat iets wat we binnenkort gaan zien of staat dat echt nog in de kinderschoenen?
0: Ja, die vraag is ooit al gesteld richting de Vlaamse regering, maar op de dag van vandaag is daar geen enkele stap vooruitgezet. Dus ik hoop dat in het kader van de flexijobs er inderdaad wel een regelgevend kader komt. En in afwachting daarvan zijn wij inderdaad vragende partij om eigenlijk, zoals in andere sectoren het bij veiligheidsjobs al is, een opt-out te doen voor bepaalde functies.
1: Oké. En gesprekken met andere transportbedrijven, waar dan die flexijob gebeurt, is dat iets wat moet gebeuren om dat dan misschien te proberen op elkaar af te stemmen met de lijn?
0: Ik denk dat die gesprekken ook geweest zijn. Ik denk dat het inderdaad is een andere vakorganisatie die de onderaanneming opvolgt. Maar wat we weten is dat inderdaad zij op de hoogte zijn van die problematieken en dat zij daarop gewezen worden. De vraag is, hoe gaan ze daarmee om? Op dit moment krijgen we daar zeer weinig signalen van dat er een wil is om inderdaad dat in te dijken.
1: Oké, toch iets waar voldoende aandacht moet voor zijn, want gevaarlijk klinkt het in elk geval. En dat zou het ook wel eens kunnen zijn als er niks gebeurt. Dank u wel voor uw tijd vanmorgen, Stan Reuzen. U bent secretaris van de Socialistische Vakbond bij de Lijn.
0: Ja, hartelijk dank.
1: De politie waarschuwt voor een obstakel op de E17 van Antwerpen naar Gent tussen Lokeren en Kalken. Traag naar Brussel ook op de E40, 10 minuten erbij vanaf Afligem. En op de binnenring ook 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En er rijden geen treinen momenteel tussen Hamond en Mol.

0: the Same van Money Love and True Image.
1: De ochtend WK.
0: Moneytime op dat WK voetbal. Goedemorgen, Jarno.
2: Goedemorgen.
0: In groep A, B en C, daar is het doek al gevallen met positieve afloop. Beetje verrassend voor Zuid-Afrika en de bondscoach Hugo Broos.
2: Ja, want Zuid-Afrika won met 1-0 van Zuid-Korea. En wie de eerste twee slechte matchen toch van Bafana gezien heeft, zal toch even schrikken bij het zien van deze uitslag dan. Maar tegen Zuid-Korea kwam Zuid-Afrika sterker voor de dag. En Maseko die kroonde zich met zijn goal tot nationale held. Hugo Broos viel op zijn knieën op het gras in Mexico. Prachtig om te zien was dat. Want ja, onverwacht gaat zijn trainerscarrière zo toch nog wat verder. En het was een emotioneel moment, zegt Broos.
3: Probably it will be one of my last games of my career. And when you can end a career like I had on this way, I think everybody or every coach dream of it. I'm here in the situation. So yeah, it was an emotional moment, really.
0: Het zal wel.
2: Absoluut. En het afscheid zal ten vroegste pas voor zondagavond zijn, want dan ontmoeten Broos en Co. Canada. En in dezelfde groep pakte Mexico 9 op 9, dankzij een paar snedige counters toch. En ook daar was er een emotioneel moment. De legendarische doelman Guillerme Ochoa mocht zo'n 10 minuten voortijd invallen. En zo is hij al in actie gekomen op 6 wereldkampioenschappen. Hij wordt er volgende maand 41.
0: Ja, leeftijd als een getal, hè. Ronaldo en Messi die bewijzen dat ook. En er was nog een oude bekende die zijn debuut gemaakt heeft, Neymar Junior.
2: Wel, debuut op dit WK.
0: Ja,
2: na bijna 1000 dagen zagen we hem nog eens in een Braziliaans truitje. Het was toen al 0-3 tegen Schotland en dat is het uiteindelijk ook gebleven. Zo is Brazilië groepswinnaar op basis van doelsaldo, want Marokko haalde evenveel punten. Marokko won van Haiti met 4-2. Haiti presenteerde zich zo nog degelijk, gaat toch met opgeheven hoofd uit het toernooi. En Schotland moet nog bang afwachten of het doorstoot naar de 16e finales of niet. Zwitserland klopte gisteravond dan weer Canada met 2-1 en zo mag het ook als groepswinnaar door naar de volgende ronde met Canada en Bosnië-Herzegovina in het zog.
0: De eerste puzzelstukken zijn gelegd. Het begin van het alfabet hebben we gehad naar groep G dan, want wij hopen toch nog altijd dat de Belgen zullen doorgaan.
2: En het zou toch een schande zijn mocht dat niet lukken. Veel analisten hebben hun plan liever al klaar over hoe de Rode Duivels het dan moeten aanpakken tegen Nieuw-Zeeland. Mm-hmm. Hopelijk heeft Rudy Garcia dat plan ook al klaar.
0: Ja.
2: Maar de naam die toch vaak terugkeert onder de volgers is die van Hans van Aken. En die heeft dan weer met de pers gesproken gisteren. Van Aken hoopt uiteraard te starten, want invallen, dat is niks voor hem, zegt hij.
4: Het was sowieso even inkomen, omdat voor mij ook persoonlijk invallen is niet iets wat mij veel overkomt. Dus het is niet altijd gemakkelijk. Ik start heel vaak aan wedstrijden en dat is toch een ander gevoel. Dus voor mij ook was het de eerste paar minuten inkomen, maar we kregen direct die grote kans met Max. En dan had ik wel het gevoel van oké, nu kunnen we druk gaan zetten. Ja, dan valt die rode kaart en dat verandert natuurlijk het spelbeeld wel. En dan is het wel wat iets moeilijker om echt uw stempel te gaan drukken.
0: Maar overmorgen rond deze tijd, dan weten we het eigenlijk.
2: Ja.
0: Zullen we nog even bij de Belgen blijven hangen? In een andere sport dan weliswaar, in hockey, want de Red Lions, die hebben Nederland geklopt in de Hockey Pro League.
2: Ja, daar werd het 2-2, maar in de shootouts wonnen de Lions dan wel. En het is altijd leuk om te winnen van Nederland, denk ik. Zeker in het eigen stadion in Waver. In augustus wordt daar het wereldkampioenschap gespeeld. Dus dit was een soort generale repetitie voor de Belgen. En een goeie, vindt Alexander Hendricks.
5: Je ziet het niveau dat we nu halen. En in deze is nog niet het maximale potentieel dat wij bereiken. Dan ziet het er wel mooi uit, denk ik. Als je ziet dat we heel de Pro League tot nu toe ongeslagen zijn. Is belangrijk. Is al een veel betere voorbereiding dan vorig jaar. Waar we heel veel moeite hebben met twee wedstrijden op rij te winnen. Nu hebben we al meerdere wedstrijden op rij gedaan. En dat is alleen maar positief richting het toernooi toe.
2: De Lions blijven stevig aan de leiding. En vanavond kunnen ze ook al de eindzege pakken tegen Australië. Dan hoort daar ook een Olympisch ticket voor LA bij.
0: En wij horen jou straks nog in het WK-journaal. Dankjewel voor nu, Janne.

0: Hashtag Camera en Oblivious bijna 7 uur. En er zijn 32 doden geteld in Venezuela intussen na die 2 zware aardbevingen.
1: Ja, en daar komen nog eens minstens 700 gewonden bovenop. Zo pas heeft president Delcy Rodríguez gesproken. Zij zei dat het een echte tragedie is en dat ze meeleeft met alle families.
2: Igualmente quiero decir que es una verdadera tragedia. Desde acá nuestro mensaje de solidaridad y aquellas familias que han perdido seres queridos, ratificarles nuestras condolencias, nuestro acompañamiento en estas horas tan duras.
1: Ja, er nog even bij zeggen, de 2 aardbevingen hadden een kracht van 7,2 en 7,5. Het epicentrum lag zo'n 200 kilometer van Caracas, dat is de hoofdstad.
0: En de noodtoestand is daar afgekondigd.
3: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
4: Bon, de Nico komt niet.
3: Zij die het vergeten.
4: Els, waar zei jij?
3: En zij die vergeten te annuleren.
4: Zeg, iemand een dom gehoord?
3: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
4: Ah, zalig.
3: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel juist.
6: Ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
5: Ah, top hè, die Kate.
7: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC. Beweegt met je mee. Sleep
8: Life. Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep
9: Life. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
11: Info en voorwaarden op carglass.be.
12: VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Venezuela is getroffen door 2 zware aardbevingen. Het KMI geeft voor morgen code rood uit voor de hitte in Limburg en Luik. En op het WK voetbal zijn al 7 landen geplaatst voor de volgende ronde. Ook Zuid-Afrika met trainer Hugo Broos is erbij. In Venezuela in Zuid-Amerika is de noodtoestand uitgeroepen na 2 zware aardbevingen. Ze hadden een kracht van 7,2 en 7,5. Het epicentrum lag op zo'n 200 kilometer van de hoofdstad Caracas. Interim-president Delcy Rodríguez heeft alle dokters, verpleegkundigen en ander medisch personeel opgeroepen om te gaan werken.
14: Het gebeurde om 6 uur 's avonds lokale tijd.
2: Quiero pedir a los médicos, enfermeras, a todo el personal de salud en su conjunto para que se dirijan a sus puestos de trabajo.
0: Want er wordt dus gevreesd voor heel veel gewonden en doden. Officieel is er voorlopig sprake van 32 doden en 700 gewonden. Maar dat aantal zal meer dan waarschijnlijk nog oplopen, zegt correspondente Nina Jurna.
14: Het gebeurde om 6 uur 's avonds lokale tijd. Op een dag dat heel veel mensen ook thuis waren. Het was een nationale feestdag. Maar ook mensen kijken voetbal natuurlijk. En dan ook nog eens een keer richting de avond. Dat het donker wordt en dan die hulpverlening op gang komt. Dat het eigenlijk nog niet duidelijk is hoe groot dit is. Maar als je dan kijkt naar die kracht. Ja, dan wordt echt gevreesd. En ook de beelden die je ziet van ingestorte gebouwen. Ik kreeg ook van mensen die ik sprak daar, die stuurde ook allemaal filmpjes door van wat er in hun straat al aan schade was. En ook hun eigen huizen en ook het vliegveld waar een deel van het dak is ingestort.
0: De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS klaarstaat om Venezuela te helpen. Het KMI geeft voor morgen code rood voor hitte in de provincies Luik en Limburg. Elders blijft het oranje. Morgen kan het lokaal tot 40 graden warm worden. En hoe dat komt, vertelt David de Henouw van het KMI.
15: Het verklaart zich eigenlijk door een weerkundig effect bij een zuid-zuidoostenwind over de Ardennen. Het is daar droog, het is daar ook zeer warm. En dus die lucht gaat naar beneden, van de Ardense heuvels richting het land van Herve, de stad Luik en delen van de provincie Limburg. En daardoor gaat die lucht ook wat samengedrukt worden. Denk bijvoorbeeld aan het opblazen van je band met een fietspomp. Nadien heeft die fietspomp eigenlijk warm. Dat effect gaat men voelen vooral in de provincies Luik en Limburg.
16: Het KMI vraagt mensen vooral om veel te drinken. Buschauffeurs die rijden voor verschillende werkgevers respecteren niet altijd de rij- en rusttijden. Professionele buschauffeurs mogen sinds begin 2024 naast hun hoofdjob ook bijverdienen als chauffeur via flexijobs. De vakbonden waarschuwen voor de gevaren daarvan, omdat de controles niet sluitend zijn. Truidemarie.
17: Frank, de naam is fictief, werkt bij een vervoersbedrijf als opleider. Hij getuigt anoniem. We vervormen zijn stem met AI. Hij heeft zelf bijgeklust als chauffeur, maar respecteerde wel de rij- en rusttijden. Maar hij ziet dat anderen dat niet doen.
18: Wat ik zelf al gehoord heb, dat mensen een dienst rijden en dan nog een grote pendelrit gaan rijden. Dan hebben ze maar een paar uurtjes geslapen. Spreken we over 2-3 uurtjes geslapen. Je speelt met mensenlevens.
17: De vakbonden kennen het probleem. Bijklussen binnen de sector is toegelaten, maar controle op rij- en rusttijden is niet sluitend. Dat zou wel kunnen met een soort digitale tachograaf, legt Pieter Thijs van ACV Openbare Diensten uit.
19: Chauffeur dient bij aanvang van een rijprestatie zijn bestuurderskaart te activeren via de tachograaf. Op die manier is er een sluitende registratie, ongeacht welke activiteiten dat iemand combineert.
17: Hoeveel flexijobbende chauffeurs over de schreef gaan, valt moeilijk te achterhalen.
16: In de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. heeft president Donald Trump de feestelijkheden voor 250 jaar Amerika gelanceerd. Dat gebeurde met een groot evenement op de National Mall. Onze correspondent Thomas de Graven was erbij.
20: We are beginning the most unforgettable birthday party any country has ever seen on your own.
21: Donald Trump gaf hier op de National Mall in Washington persoonlijk het startschot voor de feestelijkheden van 250 jaar Amerika. Oorspronkelijk zou dit een concert worden met verschillende Amerikaanse artiesten, maar die zegden bijna allemaal af, omdat ze het evenement te nauw verbonden vonden met het Witte Huis. Maar die artiesten die worden hier door de aanwezigen niet gemist.
22: It is disappointing, but regardless, we're gonna celebrate.
21: Het publiek hier bestaat voornamelijk uit aanhangers van de president. Trump heeft namelijk het concert omgevormd tot een evenement met zichzelf bovenaan de affiche. Klassieke muziek wordt afgewisseld met popmuziek. Allemaal favorieten van Donald Trump. En we hoorden ook speeches van regeringsleden en de president zelf die zijn eigen beleid aanprees.
20: The Gulf of America.
21: Maar dat vond het publiek hier helemaal niet erg.
22: He's the one that's making America great again.
16: Een brok sport dan. Op het WK voetbal heeft Zuid-Afrika zich kunnen plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg van Hugo Broos versloeg Zuid-Korea met 1-0. Zuid-Afrika eindigt als tweede in zijn groep na gastland Mexico. Bij het laatste fluitsignaal viel Hugo Broos op de knieën. Hij stopt na dit toernooi als trainer. Elke trainer droomt ervan om op deze manier afscheid te kunnen nemen. En het was heel emotioneel, zegt hij.
23: When you can end a career like I had on this way, I think everybody or every coach dream of it. I'm here in the situation. So yeah, it was an emotional moment, really.
16: De andere landen die al zeker naar de 16e finales mogen zijn Brazilië, Zwitserland, Canada, Marokko en Bosnië en Herzegovina. Opnieuw extreem warm vandaag tot 38 graden in de grote steden. Alleen op het strand aan de kust ontsnap je aan de hitte daar tot 25 graden. Morgen is dus 40 graden mogelijk in het binnenland. Het is uitkijken naar zondag, dan begint de temperatuur te zakken naar maximaal 30 graden. Vooraan twee zware aardbevingen in Venezuela. Er is al sprake van 32 doden en 700 gewonden. Maar de beelden van de verwoestingen in de hoofdstad Caracas doen nog veel erger vrezen. Meer in de app van VRT Nieuws.
12: Radio 1. De Ochtend. Met Leen de Witte en Jeroen Rijgaard.
24: Goedemorgen, we houden een oog op Venezuela. En wat met die code rood morgen bij ons?

0: Gloria van Dem.
1: De ochtend.
0: Morgen dus code rood, Jeroen, voor de provincie Limburg en Luik.
2: Ja, en dat is toch wel vrij uitzonderlijk, maar het kan dus in delen van Luik en Limburg 40 graden worden, vandaar dus code rood. Wat betekent dat nu? Wel, de website van het KMI zegt daarover eigenlijk veel drinken, het zoutgehalte op peil houden, veel rusten, in een gekoelde ruimte verblijven, vochtige doeken gebruiken in geval van uitdroging, rechtstreekse zonnestralen vermijden en vooral ook volg de raadgevingen van de bevoegde overheid strikt op.
0: Oké, omdat het dus zo warm wordt. Het dagrecord uit 1976 is gisteren al gesneuveld. Ja, kans is groot dat dat vandaag opnieuw gebeurt, hè?
2: Ja, en het is ook daarom dat de federale klimaatminister Jean-Luc Krukke deze week alle beleidsniveaus, dus zowel het federale als het regionale, heeft opgeroepen om samen te werken en een actieplan te maken tegen die hitte. Zelf heeft hij een 12-puntenplan klaar om ons beter aan te passen, met daarin bijvoorbeeld meer koele plekken of extra drinkfonteinen, bijvoorbeeld in stations of op pleinen. Maar op dat plan, Leen, en die uitnodiging om samen te werken, is blijkbaar heel weinig reactie gekomen. En volgens Krukke heeft Vlaanderen zelfs gewoon geweigerd om naar zo'n bijeenkomst te gaan.
0: En waarom, kunnen we zo meteen vragen aan Vlaams minister van Klimaat Hans Bonte voor vooruit. Goedemorgen, meneer Bonte.
3: Goedemorgen.
0: Maar ik wil eerst graag met die code rood beginnen. Want die raadgevingen van het KMI, die heeft Jeroen net opgesomd, maar wat zijn die van de Vlaamse overheid?
3: Wel, dat zijn natuurlijk dezelfde. Dus in deze toch wel zeer uitdagende omstandigheden, zeker voor bepaalde groepen, moet men inderdaad goed die raadgevingen opvolgen. Veel drinken, schaduw opzoeken, rustiger zijn, geen zware inspanningen doen, geen sport doen enzovoort. Maar daarnaast zijn er heel wat andere raadgevingen te maken. Ik denk vooral dat we oog moeten hebben voor mensen die kwetsbaar zijn in de samenleving, die alleen wonen, die op leeftijd zijn. Ik denk dat we effectief werk moeten maken om elkaar op te zoeken, elkaar te helpen en die kwetsbare groepen te contacteren, zodoende dat men goed oog heeft voor de mensen die geïsoleerd wonen.
0: Ja, ik denk aan die oudere kwetsbare mensen. Individuen, maar ik denk ook bijvoorbeeld aan een rusthuis. We hoorden de voorbije dagen heel vaak, dat zijn vaak hele oude gebouwen die niet de nodige verkoeling kunnen voorzien. Wat moeten zij dan doen? Want ja, zit in een koele ruimte is natuurlijk een van die aanbevelingen.
3: Ja, zo is dat. Hè. En dus ik denk dat, of ik weet dat minister Genet, samen trouwens met de federale minister Van den Broeke, dus er wordt effectief wel samengewerkt, wat Krukke ook mag beweren, maar dat er al zeer snel gereageerd is richting de woonzorgcentra, met allerlei concrete tips wat er moet gebeuren. Effectief, mensen die in oudere gebouwen zitten, die moeten geholpen worden om koelere plekken op te zoeken. En dus die moeten ook gecontacteerd worden door familieleden om na te gaan in welke of familieleden kunnen die contacteren om na te gaan of ze wel in de goede omstandigheden zitten. Maar er is inderdaad een gans suggestieplan gekomen, een voorstellenplan gekomen richting al die woonzorgcentra om inderdaad die alertheid te vragen die nodig is, zeker naar kwetsbare groepen. Maar het gaat natuurlijk breder dan dat. Hè. We kunnen er niet naast kijken dat de impact, zeg maar, van deze klimaatmiserie, dat het op een zeer ongelijke manier mensen treft. Ik denk aan alle mensen die nu werken in de openbare ruimte, mensen die straten aanleggen, mensen die in groendiensten werken enzovoort. Ja, het is een totaal andere uitdaging dan mensen die in een gekoelde kantoor zoals ik zelf kan werken. Dus met andere woorden, die klimaatuitdaging, ja, die treft op een zeer ongelijke manier mensen.
0: En dat is komt nu heel erg zichtbaar, zegt u, met deze hitte.
3: Absoluut.
0: Ik wil dan dus, ja, naar die opmerking uithaal misschien zelfs van minister Krukke, want u zegt wij werken wel samen, maar hij schrijft een brief om samen te werken en zegt daar komt geen antwoord op van Vlaanderen, waarom niet?
3: Wel, eerst en vooral, ik heb de lijst bekeken. Ik behoor niet tot de aangeschrevenen van meneer Krukke. En het is
0: dat
3: inderdaad
0: is opvallend,
3: ook wel,
0: want u bent ook bevoegd voor klimaat natuurlijk.
3: Absoluut, maar de realiteit is, ja, dat klopt. Hè, maar de realiteit is natuurlijk, als je het klimaatuitdaging wil aanpakken, dat alle beleidsniveaus en met andere woorden ook alle ministers aangeschreven worden. Het gaat ook over urbanisatie. Hè. Wonen we niet met te veel mensen op een te kleine oppervlakte, is die oppervlakte niet te verhard. Hè? Dus met andere woorden, ontharding, vergroening, bomen aanplanten, bossen bijmaken. Ja. Dus zijn allemaal zaken die moeten gebeuren en die verspreid liggen over allerlei
0: bevoegdheidsniveaus. Ontharding is toch een Vlaamse bevoegdheid?
3: Absoluut. Hè. En dus laat ons wel wezen dat deze miserie of deze confrontatie nu met zeg maar, die klimaatverandering ons moet motiveren om nog harder te werken op al deze beleidsdomeinen. Ik denk in mijn bevoegdheidsdomein het ons bevrijden van fossiele energie. Hè. Dus ik zet nogal wat in samen met de Vlaamse overheid op isolatie van woningen. Ik zet nogal wat in op alternatieve energiewinning, eigen energiewinning, zodoende dat we die uitstoot naar beneden krijgen. Maar inderdaad ook ontharding is een handbeleidsdomein van minister Broens. Daar gaat op vooruit.
0: Ja, maar kan die daar als klimaatminister niet wat extra druk op zetten? Want van een echte bouwshift is er nog altijd geen sprake in Vlaanderen. Hè?
3: Wel, het is toch zo dat we er volop mee bezig zijn. Ik heb kunnen vaststellen, nog niet zo lang terug, dat heel wat gemeenten effectief werk maken van die verdere ontharding. Dat wordt soms aangevoeld door mensen als nutteloze werken of zelfs een beetje pestbeleid. Maar deze omstandigheden tonen maar aan dat we inderdaad een vitesse hoger moeten schakelen en dus dat we daar meer moeten doen.
0: Maar is dat substantieel genoeg, meneer Bonte? Want als we er cijfers van Statistiek Vlaanderen bijhalen, dan zien we gewoon dat Vlaanderen verder volgebouwd wordt. En dan zijn er inderdaad wel wat initiatieven om tegels te wippen, maar structureel is die ommekeer nog altijd niet ingezet.
3: Wel, ik denk dat inderdaad dat we nog zeer grote uitdagingen hebben. Het is zo dat we nog niet gisteren trouwens nog in het parlement inzage gegeven hebben in de ambities die Vlaanderen koestert. Ja. In zaken die ontharding, in zaken het efficiënter gebruiken van ruimte. We weten met z'n allen dat we meer woningen nodig hebben om nu maar dat voorbeeld te nemen. Maar dat het inderdaad op een intelligente manier moet gebeuren. Dus op plekken die al verhard zijn, moeten we die woningen bouwen en dus absoluut vermijden dat er nog hectares open ruimte, natuurruimte, landbouwruimte om zeep wordt geholpen door verharding enzovoort. Ik denk effectief dat dat een van die grote uitdagingen is, maar bijvoorbeeld ook de ganse wateropvangproblematiek, de infiltratieproblematiek, is er een andere. Het, zoals gezegd, het anders gaan wonen, het anders gaan bouwen, effectief zeer goed geïsoleerde woningen gaan bouwen met misschien kleinere ramen, met ramen die niet meer op het zuiden gericht worden enzovoort. Dus met andere woorden, alle beleidsdomeinen zouden gevat worden. Niet in het minst ook die lokale besturen. Die lokale besturen die dicht bij de mensen staat, die effectief oog moet hebben voor de mensen die misschien te gemakkelijk over het hoofd worden gezien of vergeten worden. En ik stoor mij bijvoorbeeld enorm aan het feit dat men met het grootste gemak blijkbaar scholen sluit, kinderkribben sluit. Ja, dat treft natuurlijk gezinnen op een zeer ongelijke manier. Dus mensen die mogelijkheden hebben, die een grote tuin hebben.
0: Dat benadrukt u, dat dat nu heel zichtbaar wordt.
3: Absoluut.
0: Biedt dus Vlaanderen daar dan geen voldoende antwoord op? En bijkomend zit dat dan wel goed bij Vlaanderen?
3: Wel, ik denk dat Vlaanderen doet wat het moet doen. Zoals ze zegt, mijn collega Caroline Genet, die heeft zo snel als mogelijk in haar beleidsdomeinen iedereen aangeschreven om effectief te waken over het feit dat ook de kwetsbaarste groepen niet alle extra aandacht verdienen of extra zorg verdienen, dat we voor elkaar moeten zorgen. Dus die heeft ook de woonzorgcentra, de kinderkribbes aangeschreven. Natuurlijk, elk niveau heeft daar zijn rol te spelen. Die lokale niveaus moeten natuurlijk veel gereserveerder zijn om zomaar over te gaan tot het sluiten van scholen. Zeer gereserveerd moeten zijn naar het sluiten van kinderopvang.
0: Zij zitten natuurlijk in de situaties van waarschijnlijk scholen die dan zo hard opwarmen dat het niet verantwoord is om daar nog kinderen in te stoppen. Dat is iets waar we natuurlijk nu heel direct mee geconfronteerd worden, maar die aankondiging en die waarschuwingen zijn er al langer, hè, dat we op klimaat gaan moeten schakelen. Vindt u dat Vlaanderen voldoende verschil maakt?
3: Wel, ik denk dat de ganse wereld bijna, maar zeker ook in ons land, 20 jaar na Al Gore, die voor een stuk toch voor een stukje de pionier was van opgelet, de klimaatverandering komt eraan, dat we vandaag vaststellen dat die klimaatverandering sneller plaatsvindt dan destijds gevreesd werd. Dus met andere woorden, ik denk effectief dat we absoluut niet op ons lauweren moeten rusten, dat we van deze situatie gebruik moeten maken om een wake-up call op alle beleidsniveaus, ook op Vlaams niveau, te doen. Dus ik denk effectief dat in het Vlaamse beleid de aanpak van alle klimaatuitdagingen prominenter op de voorgrond moet komen en meer een groter belang moet krijgen.
0: Want nu stoot u op de grenzen van uw beleidsdomein, hoor ik u dan zeggen. Klopt
3: ja,
0: dat?
3: Ja, en natuurlijk als minister van Klimaat heb je een zeer transversale bevoegdheid. Dat betekent dat ik ook voor een stuk moet aansturen ten aanzien van wat in onderwijs gebeurt, wat in mobiliteit gebeurt. Ik denk de Hanse verharding, ik zie nog hier en daar van die pikzwarte tarmac gehoten worden langs wegen. Dus wat compleet strijdig is met de uitdagingen die we hebben, dat zijn allemaal
0: hete eilanden. Ja, maar daar kan u niet voldoende doorwegen dan, om dat tegen te houden?
3: Wel, ik denk effectief dat het een wake-up call moet zijn voor alle beleidsniveaus en zeker ook voor alle collega's uit de Vlaamse regering om in te zien dat we nog meer moeten inzetten op de aanpak van de klimaatuitdagingen.
0: Maar
3: en dat betekent dat op elk beleidsdomein zijn inzichten moet gebruiken om daarin verder te gaan.
0: Maar wel op het Vlaamse niveau, want minister Krukke zegt het zou misschien beter zijn om dat weer helemaal naar het federale te halen. Want ja, het stopt natuurlijk niet bij grenzen, hè, klimaat.
3: Ja, maar we zullen geen enkele bijdrage doen aan de klimaatuitdagingen van door brieven te schrijven midden in hittecrisis. Om dan vast te stellen dat het uiteindelijk gaat over een communautaire actie. Dus ik denk dat...
0: Ziet u dat erachter?
3: Dat is onmiskenbaar zo. Dus ik aanvaard geen verwijten van federale ministers die blijkbaar ook zelf in de schoot van de federale regering daar geen draagvlak voor gezocht heeft. Maar ik verdraag geen verwijten vanuit het federale niveau over dit beleidsdomein waar ik zelf nog geen brieven van ontvangen heb. En dus, maar laat ons het hoofd koel houden, ook in de politiek. Maar laat ons vooral samenwerken, elk op zijn beleidsniveau, om zo gecoördineerd als mogelijk die uitdaging aan te gaan. Maar op dit moment vooral ook oog te hebben voor de zeer grote ongelijkheid waarmee dat die hitteproblematiek toeslaat bij verschillende mensen in onze samenleving.
0: U bent het nog even, hè, Vlaams minister van Klimaat, want u vervangt Melissa de Prater tijdens haar bevallingsverlof. Die komt bijna terug. Is dit ons laatste gesprek?
3: Dat hangt van u af. Ik wil nog veel spreken met u. Dus,
0: maar in uw bevoegdheid uiteraard als Vlaams minister.
3: Ja, die terugvervanging zit er aan te komen. Het is effectief zo. Ik heb kunnen vaststellen dat mevrouw de Prater blinkt in haar vel, zoals dat noemt. Dus die is er helemaal klaar voor om hem nu de fakkel op te nemen. Ook haar kindje doet het zeer goed. Dus met andere woorden, dit zit eraan te komen. Dat ik opnieuw Vlaams parlementslid word. Ja.
0: U bent wat er wel meteen ingevlogen. Gaat u het missen?
3: Wel, ik heb het er in elk geval zeer graag gedaan. Ik amuseer mij nog, maar ik amuseer mij gemakkelijk ook op andere beleidsdomeinen. Dus ook in het Vlaams parlement kan een mens proberen het verschil te maken. Het aantrekkelijke, mevrouw, is dat je op elk niveau in de politiek kunt proberen het verschil te maken. En of dat nu in de regering is, of in het Vlaams parlement, of in een lokaal bestuur. Dus ik amuseer mij gemakkelijk in de politiek. En dus in die zin is het een zeer leuke ervaring geweest. Maar kijk ik er ook naar uit om met mijn collega's in het Vlaams parlement ook daar mijn rol proberen opnieuw op te nemen.
0: Voorlopig nog Vlaams minister van Klimaat. En altijd voor vooruit. Hans Bonte, dank je wel.
3: Graag gedaan.
0: Na de weg dan 154 kilometer file vanmorgen. Traag naar Brussel op de E40 vanaf Aalst. Een kwartier erbij op de E19. 10 minuten vanaf Peutie en op de E40 vanuit Luik. Een kwartier vanaf Haasrode. Ook een kwartier op de E429 bij Halle. En op de binnenring rond Brussel een kwartier tussen Grootbijgaarde en Vilvoorde.
2: Naar Antwerpen op D17. 10 minuten erbij vanaf Kruijbeke. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 10 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. En richting Gent 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. Op de N6 naar Willebroek een kwartier file rijden aan de werken in Tense en er rijden momenteel geen treinen tussen Hamond en Mol.
1: De ochtend WK.
0: Een broeierige nacht, maar wie niet kon slapen, die had wel wat te bekijken op het WK-voetbal. Het was druk, want in 3 groepen werd de laatste speeldag afgewerkt, met per groep dan telkens 2 wedstrijden die dan ook nog eens gelijktijdig werden gespeeld. Dus we kennen opnieuw enkele landen die 16e finales gehaald hebben. Dag Tom Boudeweel.
4: Dag Leen.
0: Met als mooiste kwalificatie vannacht misschien toch wel die van Zuid-Afrika en van Hugo Broos. denk ik.
4: Ja, zeker. Die emotie, als je hebt gekeken, dat greep toch wel ergens aan, omdat je weet welke carrière Hugo Broos ondertussen achter de rug heeft. Je weet ook dat hij ondertussen een weduwe bijna thuis heeft. Zijn vrouw heeft toch vele momenten is alleen geweest en dat heeft hij toch nog wel eens aangegeven, net voor de start van dit WK. Dus op een bepaald moment sta je daar met 1 punt op 6 en op de laatste plaats in de groep. En dan moet je het allemaal gaan doen in die slotwedstrijd tegen Zuid-Korea. Niet makkelijk. En hij heeft het toch maar gedaan. En als je de beelden nog niet gezien hebt, moet je die zeker eens bekijken. Het moment na het laatste fluitsignaal, dat hij op zijn 74ste op zijn knieën gaat zitten met zijn handen voor de ogen tegen de grond. En dan die vele knuffels met zijn spelers. Dat is zeker wel eens het bekijken waard. De wedstrijd was niet het bekijken waard, want was dat echt wel holder de bolder. En Zuid-Afrika had iets van 30% balbezit met ballen buiten trappen helemaal op het einde. Dus dat was niet zo leuk, maar die emotie dan wel natuurlijk, want we waren hier op 2 schermen aan het kijken. Mexico was al snel 3-0. Ja. Daar had je ook wel wat emotie met Ochoa, de ex-doelman van Standaar, die nog eens mocht invallen. Maar dat van Hugo Broos, dat was dan toch maar het mooiste. Zeker omdat we nu al 1/16e finale kennen en Hugo Broos mag zondag spelen tegen een van de gastlanden, tegen Canada. Ja. Dus dat is toch wel mooi.
0: Absoluut. En Canada effectief dus ook na die 16e finale is wel verloren, hè, tegen Zwitserland vannacht.
4: Ja, dat was toch een beetje een dompertje, omdat ze hadden verwacht dat ze groepswinnaar zouden worden. En het gevolg is dan dat ze dan in eigen land zouden kunnen blijven spelen. Maar nu, omdat ze tweede zijn geworden, en dan mogen ze toch wel op hun knietjes dankbaar zijn dat ze die vorige wedstrijd tegen Qatar met 6-0 hebben gewonnen, waardoor ze een beter doelsaldo hebben dan Bosnië. Dus ze hadden gedacht om in eigen land te kunnen blijven, logisch. Maar nu moeten ze dus zondag naar Los Angeles. Het is niet dat dat super ver is, maar het is toch iets anders. Dus Zwitserland toch verrassend, de groepswinnaar. En bij Canada was er een Belgisch tussen aanhalingstekens doelpunt met Promise David, die zijn eerste doelpunt heeft gemaakt op het WK op aangeven van Saliba. En dat is dan weer een speler van Anderlecht. Dus een speler van Anderlecht die een pas geeft naar een speler van Union. Dat is toch ook wel
0: veel
4: heel
0: Belgen
4: opvallend
0: aan het werk.
4: Bosnië mag als derde nu al door. Dus je weet dat er 8 van de 12 derdes door mogen. Maar ze hebben 4 punten. En ze zijn er al zeker bij. Dus ook wel veel blijdschap bij de Bosniërs uiteindelijk.
0: Ja, dat zijn dan de misschien minder verwachte namen van Brazilië en Marokko. Daarvan denkt iedereen, logisch dat die twee landen doorgaan.
4: Ja, ze hebben allebei 7-9. En het waren eigenlijk redelijk makkelijke overwinningen. Zeker die van Brazilië, waar Neymar na 981 dagen zijn opwachting weer heeft gemaakt. En Marokko had het wel wat moeilijker met de Haiti. 2 keer op achterstand gekomen, maar dan was het toch weer Saibari, die Antwerpenaar die bij PSV speelt, die al zijn derde doelpunt heeft gemaakt. Dus 3 goals in 3 wedstrijden. Dat is de eerste Marokkaan die daartoe in slaagt. Dus dat is wel leuk. En als Nederland de groep wint over een paar dagen, dan is het gewoon Nederland tegen Marokko. En dat lijkt me dan toch wel een heel aantrekkelijke duel. Bij de Brazilianen was het Vinicius die alweer een doelpunt gemaakt heeft. En ook hij heeft in elke wedstrijd gescoord tot nog toe. En dat hebben alleen de groten gedaan met Ronaldo, Romario, Rivaldo en Jairzinho. Dus dat is toch wel een leuk gezelschap. Wat ook leuk is, en dat heeft dan te maken met die derdes. Stel dat België opnieuw gelijk speelt en dan hebben ze 3 punten. Ja. Dan komt het aan op het doelsaldo om bij die beste 8 te geraken. En dan heeft Schotland al doelsaldo -3 en heeft Zuid-Korea doelsaldo -1. Dus mocht België gelijk spelen, dan laten ze die alleszins al achter hen.
0: Oké.
4: Dat is een beetje moeilijk met een telraam. Ja.
0: Oh, als we beginnen tellen, dan krijg ik het altijd moeilijk.
4: Ja, maar zo zal het zijn. Ja. En dat is het leuke aan deze wedstrijden nu. Als je de eerste 2 speeldagen, dan kan je een beetje rekenen. Oké, dit gelijkspel is oké. Maar nu zijn er bepaalde opdrachten natuurlijk bij de ploegen van moeten winnen. Mm-hmm. Want Zuid-Korea bijvoorbeeld was door bij een gelijkspel. En plots krijgen ze een doelpunt tegen Zuid-Afrika. Ja, en is het toch een mind switch die ze moeten nemen. Dus dat maakt het wel extra aantrekkelijk, deze wedstrijden.
0: Oké, ik zou toch liever goals stellen als de Rode Duivels spelen overmorgen. Dat persmoment was deze keer met Hans van Aken. Dat lijkt me veelzeggend. Heeft hij het ook gezegd dat hij in de basis staat?
4: Nee, dat zou wat zijn natuurlijk. Maar goed, hij heeft zijn plaats niet opgeëist. Maar hij heeft wel duidelijk aangegeven dat hij klaar is. Dat hij toch die bepaalde link heeft met Kevin De Bruyne. Dus we gaan er wel vanuit dat hij gaat starten. Er is nog een vraagteken bij Doku natuurlijk. Die heeft een licht programma afgewerkt na een goede nacht. En dat is toch ook al positief. Na die twee lange vluchten. Die luchtweginfectie is nog niet helemaal genezen, maar toch veel beter. Dus het zal de vraag zijn, gaat hij van bij de aftrap in de basis staan of gaat hij nog een beetje wachten? Dat is een vraagteken nog en ook achterin, maar daar gaan we toch vanuit dat Theaat zal spelen in de plaats van de geschorste Ngoy.
0: We gaan dat telraam er toch nog even bij houden. Dankjewel vanuit Seattle, Tom Boudeweel.
5: Zaterdag heeft de dag van de boekhandel plaats. Het centrale thema is samen lezen. Boekhandels in heel Vlaanderen en Brussel organiseren leesclubs en literaire middagen om lezers met elkaar in contact te brengen. Compagnie Merkpoel doet de opwarming vanuit de Passaporta Bookshop in Brussel. Morgen van 10 tot 12 op Radio 1.
6: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
1: VRT Radio 1. De Ochtend.
0: Goedemorgen, 7:30 intussen en wij volgen de ontwikkelingen in Venezuela na twee zware aardbevingen.
2: Ja, en er wordt gevreesd voor heel veel doden. Op dit moment is er al sprake van 32 doden en 700 gewonden. Maar aan de ingestorte gebouwen in de hoofdstad Caracas te zien kan het nog veel erger worden. Het epicentrum van de bevingen lag op 200 kilometer van Caracas. Ze gebeurden rond 6:00 s'avonds plaatselijke tijd, op een moment dat veel mensen thuis waren, omdat het ook een nationale feestdag was in Venezuela. Op het WK voetbal heeft Zuid-Afrika zich kunnen plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg van Hugo Broos versloeg Zuid-Korea met 1-0. Zuid-Afrika eindigde als tweede in zijn groep na gastland Mexico. En na vannacht gaan Brazilië en Zwitserland als groepswinnaar ook door naar de volgende ronde. Canada en Marokko zijn als tweede ook geplaatst. En Bosnië-Herzegovina is als een van de beste derdes ook al zeker van de volgende ronde. En het KMI kondigt voor morgen code rood af voor hitte in Limburg en Luik. Dat betekent dat er temperaturen tot 40 graden mogelijk zijn op sommige plaatsen in die provincies. We hadden daarnet Vlaams klimaatminister Hans Bonte in de uitzending en hij deed nog een oproep om zeker niemand te vergeten in de hitte.
3: Veel drinken, schaduw opzoeken, rustiger zijn, geen zware inspanningen doen, geen sport doen enzovoort. Maar daarnaast zijn er heel wat andere raadgevingen te maken. Ik denk vooral dat we oog moeten hebben voor mensen die kwetsbaar zijn in de samenleving, die alleen wonen, die op leeftijd zijn. Ik denk dat we effectief werk moeten maken om elkaar op te zoeken, elkaar te helpen en die kwetsbare groepen te contacteren.
0: In die verzengende hitte brengt ons naadloos bij Weerman Bram. Goedemorgen Bram.
7: Goedemorgen.
0: Want die 40 graden die komt er dus effectief aan.
7: Ja, dat is voor morgen. Hè. Maar ook vandaag is het al bijzonder heet. Recordwarm zelfs op deze 9e dag van de hittegolf. In 1976 werd het 33,6 graden heet. Maar vandaag gaan we dat record verpulveren. 36 tot 38 graden vandaag met heel veel zon. Ietsje meer wind dan gisteren. Matige wind uit het noordoosten. Dus die kan zorgen voor een beetje afkoeling. Maar toch, het blijft bakken en braden met veel zon in het zuiden van het land. Want daar is er een kleine kans op onweer deze namiddag en vanavond. Ook vanavond en vannacht, ja, meestal licht bewolkt weer. Zeer warm, recordwarm wellicht. Bij minima van 22 tot 25 graden. In de grotere steden zelfs nog 6 of 27 graden als minimumtemperatuur. En dan zijn we vertrokken morgen voor de piek van de hittegolf. We gaan naar 30 graden aan zee. 34 tot 40 graden in het binnenland. Met inderdaad dus die code rood voor Luik en Limburg. Weinig wind ook morgen en veel zon. Zaterdag dan misschien wat onweer in het westen en in de Ardennen. Op de andere plaatsen nog steeds zonnig en drukkend warm met 34 tot 39 graden nog altijd. En dan het is pas op zondag dat er een onweerszone over het land gaat trekken. Die gaat dan voor afkoeling zorgen. En uiteindelijk begin volgende week dan onder die 30 graden gelukkig. Maandag 26 en dan dinsdag 24 graden. Dat zou dan wellicht het einde van de hittegolf betekenen.
0: Wellicht, zeg je. Maar we kijken er al naar uit. Dankjewel, Bram. Ja.
1: Radio 1.
5: De Ochtend.
1: Met Leen de Witte en Jeroen Rijgaard.

0: King of Rock'n'Roll van Prefab Sprout.
1: De ochtend.
0: Verkoeling zoeken in warme tijden, dat is altijd een goed idee, maar niet zonder gevaar.
2: Nee, zeker in het water niet. In Frankrijk zijn sinds de start van de hittegolf al zeker 40 mensen verdronken. In eigen land in Luik zijn dan dinsdag 2 jongeren verdronken toen ze aan het zwemmen waren in verlaten steengroeven. In Gent raakte een jongeman dan weer in levensgevaar nadat hij met een paar vrienden aan het Keizerspark in het water gedoken wordt. En gisteren werd ook nog een drenkeling uit het kanaal in Brussel gehaald. Dat zijn toch wel veel verhalen. Kunnen we dan niet meer zwemmen, is de vraag. Mm-hmm. Wel minder dan vroeger, blijkt uit onderzoek. En de Vlaamse Reddingsfederatie waarschuwt vanmorgen nog eens in het nieuwsblad. De hete dagen zijn juist extra gevaarlijk, want mensen zijn vermoeider en dus ietsje roekelozer. En je hebt natuurlijk ook meer kans op een koude schok. En dan kan je ook sneller verdrinken, bijvoorbeeld omdat je naar adem moet happen.
0: Ja, belangrijk om voorzichtig te zijn, maar zwemmen in open water is natuurlijk ook heerlijk. Dat kan sinds 1 juni ook in een officiële zwemzone in de Damse Vaart in Damme. We hebben de burgemeester aan de lijn, Joachim Koens. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: U heeft die afwegingen ongetwijfeld ook gemaakt, hè? Zijn alle risico's afgedekt?
3: Wel, het is natuurlijk een zone waar er gezwommen kan worden op eigen risico. En dus eigenlijk moet je kunnen zwemmen om er te zwemmen. Dus we nemen aan dat de mensen ook er staat ook een bord om dat aan te duiden. Dat je toch zelf moet kunnen inschatten. Mm-hmm. Het is niet het water is gecontroleerd. Er zijn in een uitstapzone, er is een reddingsboei, er is zelfs een AED-toestel. Dus de omstandigheden zijn in orde. Maar het hangt natuurlijk wel af van uzelf ook dat u er maar in gaat als u kunt zwemmen. Er is ook geen lage stand, hè. Dus u kunt normaal niet staan ook. Dus het is echt om te zwemmen. Het is eigenlijk een zone waar zwemmers naartoe moeten komen.
0: Ja, u zegt, wij hebben het gebied helemaal zwemveilig gemaakt. Maar of je dat dan effectief kan, is aan jezelf. En redders gaat u er niet zetten bijvoorbeeld?
3: Nee, u kunt aan zee gaan zwemmen met redders. U kunt ook in een zwembad zwemmen. Er zijn dus veel plaatsen. Ik hoop meer en meer plaatsen waar u ook in open water kunt zwemmen. Maar het is eigenlijk een zone waar vroeger ook reeds gezwommen werd door mensen die aan het deelnamen en voorbereiden in een triathlon. Maar we mochten niet van de Vlaamse Waterweg. Die hebben gevraagd, verbied dat daar. U moest het eruit halen. Ja, ik zei, dat gaat niet. Dat is echt een prachtige zone om echt te zwemmen, om afstand te zwemmen. En we zijn blij dat dat eindelijk nu gerealiseerd is kunnen worden. Dat we daar de mensen mogen laten zwemmen. Het is een natuurlijk geluk nu met het prachtige weer dat mensen ook heel blij zijn dat ze wat kunnen verfrissen, want het is gelaagd ook, van boven dat laagje is warmer geworden, maar daaronder is het nog wel wat frisser, dus het is echt verfrissend, maar het is echt wel voor zwemmers en het is op eigen verantwoordelijkheid.
0: Ja, maar het is heet, u geeft het zelf ook aan en niet iedereen is natuurlijk aan het trainen voor een triathlon. Bent u dan niet bang dat er toch incidenten gaan komen?
3: Ja, het is altijd mogelijk om van alles en nog wat van incidenten te hebben. Hè. Maar ik ben blij dat we het kunnen realiseren. Ik hoop dat er nog veel meer gemeenten ook open water mogelijk maken. Want het is een heerlijke belevenis om in de natuur te kunnen zwemmen. Maar ik vind ook dat er ergens een eigen verantwoordelijkheid is van mensen. Als je zegt, goed, u moet kunnen zwemmen. Let goed op, zorg dat je in conditie bent. Als het onweert, moet je er ook niet in gaan als bliksem of zo. Dus dat staat ook allemaal op een bord. Maar ja, je mag toch aannemen dat de mensen ook een stukje eigen verantwoordelijkheid daarin kunnen nemen en om in de natuur te kunnen zwemmen. Maar ik vind ook dat er ergens een eigen verantwoordelijkheid is van mensen. Als je zegt, goed, u moet kunnen zwemmen, let goed op, zorg dat je in conditie bent. Als het onweert, moet je er ook niet in gaan als bliksem of zo. Dus dat staat ook allemaal op een bord. Maar ja,

0: Ook natuurlijk door het warme weer, denk ik. Maar de mensen zijn zeer, zeer blij dat ze daar kunnen zwemmen, letterlijk. En ja, we zijn daar ook blij omdat ze daar verfrissing vinden in deze toch wel uitzonderlijk warme tijd. En ik hoop dat we verder nog wel kunnen zwemmen. Het is een hele mooie zone. En Dampse Vaart is het mooiste van heel Vlaanderen, natuurlijk.
1: U maakt veel reclame. Bent u niet bang dat er misschien te veel zwemmers op afkomen? Want ja, het moet wel gezellig blijven allemaal, natuurlijk.
0: Ja, het is ook een gebied waar die rust en natuur... We zijn een onthaaste stad. Het is niet de bedoeling dat er massa komt, absoluut niet. Dus de mensen mogen zeker naar de zee gaan of een andere plaats. En ik hoop dat er daarom ook veel gemeenten nog open zones doen. Want eigenlijk is het bedoeling voor onze plaatselijke mensen, bedoel dan ook de regio rond Damme. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat het daar massa houdt. We houden dat ook in de gaten. Politie houdt ook wel regelmatig controle om te zien als het niet uit de hand loopt, als er niet te veel zijn.
1: En dat gebeurt niet voorlopig.
0: Voorlopig is het ook niet. We zitten ook niet op een verbinding met de trein of met de bus. Dus het is eigenlijk wel... Liefst bij al komen de mensen met de fiets daarheen, ja.
1: Oké. Maar collega burgemeesters, uw oproep aan hen is heel duidelijk. Misschien laten sommigen zich wel tegenhouden, hè, door die mogelijke risico's. Aansprakelijkheid. Ik denk maar aan een aantal dingen. U zegt, wat wij gedaan hebben, weegt daar tegenop?
0: Ja, als burgemeester bent u voor alles en nog wat aansprakelijk op een gegeven moment. Dat geldt ook voor ongevallen met de fiets of met de auto. Dus de infrastructuur is belangrijk. Maar ik denk dat de infrastructuur in orde is. En ik reken ten dele ook op de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Ze moeten voelen dat ze in goede conditie zijn, dat ze kunnen zwemmen. Ja, dat de omstandigheden er ook zijn en ook misschien ook elkaar helpen. Als ze zien dat er iemand anders in problemen komen. Er zijn natuurlijk reddingsboeien, maar als je helemaal alleen bent, is er altijd een probleem. Dus best van alles toch wel eens kijken als er iemand in de buurt is ook.
1: Voorzichtig blijven, ook bij het zwemmen in de Damse Vaart. U bent burgemeester in Damme, Joachim Koemst, dank u wel.
0: Alsjeblieft.
1: Over de 200 kilometer file, dat is voor het eerst deze week, denk ik. Op de A19 van Ieper naar Kortrijk, een half uur van Mervik tot Menen, daar is een ongeval gebeurd. En traag naar Brussel op de E40. 20 minuten daarbij vanaf Aalst, ook een kwartier op de E19 vanaf Semst. En 20 minuten op de E40 vanuit Luik vanaf Haasrode. Een kwartier daarbij op de E429 bij Halle. Op de binnenring rond Brussel een klein half uur tussen Grootbijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring 20 minuten van Waterloo tot Tervuren.
2: In Brussel zelf moet je opletten voor een defecte auto aan de uitrit van de Wettunnel richting Centrum. Files naar Antwerpen dan op D17 een kwartier vanaf Haasdonk. Op D313 een kwartier vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur van Antwerpen-West tot Borgerhout. Daar is een ongeval gebeurd. Op de N16 naar Willebroek een kwartier file rijden aan de werken in Temse. En er rijden geen treinen tussen Hamond en Mol.
1: En zometeen gaan wij naar Israël, want daar zijn deze week Marokkaanse militairen toegekomen om Gaza te ondersteunen. Zometeen meer na Lana Del Rey.

0: Het is niet zomaar dat u aan James Bond denkt. Dit was het officiële lied voor het videospel van James Bond. Lana Del Rey, First Light.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
0: In Israël zijn dus Marokkaanse militairen toegekomen deze week om die internationale stabilisatiemacht voor Gaza te ondersteunen. Die stabilisatiemacht die maakt deel uit van de veelbesproken Board of Peace, de raad die de Amerikaanse president Trump in het leven riep voor de hulp en de heropbouw in Gaza. Wij kunnen naar correspondent Lennart Swolfs. Goedemorgen, Lennart.
3: Goedemorgen.
0: Correspondent in Israël en de Palestijnse gebieden. Die Marokkaanse troepen zijn daar aangekomen intussen. Wat weten we daarover?
3: Nou, het zou gaan om vier Marokkaanse militairen. Militaire planners zou het omgaan. En ze zouden eigenlijk vorige week al zijn aangekomen. 18 juni wordt er gezegd. En ze verblijven op dit moment in het zuiden van Israël. Zo'n 30 kilometer van de grens bij Gaza vandaan. Daar zit dat hoofdkwartier van die internationale stabilisatiemacht. Nou ja, het idee is dat zij dus de orde gaan handhaven in Gaza. Dat ze ook Palestijnse politie daar gaan trainen. En dat ze zich bezig gaan houden ook met het ontwapenen van Hamas. Nou, Marokko had al toegezegd in februari dat ze deze troepen zouden gaan sturen. Mm-hmm. Meerdere landen deden dat toen, ook Indonesië bijvoorbeeld en Kazachstan. Maar Marokko is de eerste die het nu ook daadwerkelijk doet. Alleen is het wel onduidelijk wat ze nu precies gaan doen, hoe lang ze blijven, of er nog meer troepen komen. Want ja, die internationale stabilisatiemacht die komt nog niet van de grond.
0: Nee, inderdaad. Maar Marokko zet die stap nu wel. Weten we waarom?
3: Nee, dat is onduidelijk waarom Marokko het nu wel als eerste land doet. Wel hebben ze banden met Israël in 2020 de Abrahamakkoorden gesloten. Ze hebben militaire samenwerking. Dus die samenwerking is er wel al een aantal jaar. Dus nou ja, dat kan ook zijn dat die toezegging daar is. En ja, Marokko zegt daar zelf ook over om de Palestijnen in Gaza verder te helpen. Nu met de oorlog daar, met het staakt het vuren. Dus dat is in ieder geval wat we vanuit die kant horen.
0: Ja. Maar eigenlijk weten we daar heel weinig over. Hè. Sinds dat plan op tafel kwam, die Board of Peace ook en die stabilisatiemacht. Wat was initieel ook alweer het plan?
3: Ja, dan moeten we eigenlijk even terug naar oktober vorig jaar. Toen werd er een staakt het vuren ondertekend. Dat was toen het plan van Donald Trump. Grofweg drie fases. Nou, fase 1 was dat Hamas de Israëlische gijzelaars vrijlaat. Nou, Israël op hun beurt, Palestijnen die gevangen zitten in Israël zouden worden vrijgelaten. Nou ja, die fase die is afgerond. Ja. In fase 2 zou dan Hamas zich moeten ontwapenen en zou het Israëlische leger zich moeten terugtrekken. En fase 3 gaat vooral over de wederopbouw. Maar we zitten nu dus in fase 2. En wat daar ook bij hoort is, als Hamas zich dan ontwapent, Israël zich terugtrekt, dat er een overgangsbestuur komt van technocraten, waar dus Hamas controle meer heeft. Nou, die Board of Peace, die vredesraad van Trump, waar hij zelf de voorzitter van is, die moet daar dan op toezien. En daarnaast moet dan dus die internationale stabilisatiemacht de orde gaan handhaven in Gaza. Dat is het plan op papier, maar ja, in de praktijk komt daar vrij weinig van terecht.
0: Nee, inderdaad, want je zegt dat landen volgen eigenlijk niet. Dus het feit dat er nu vier Marokkaanse militairen gestuurd worden, ja, zal weinig verandering inkomen dan op korte termijn.
3: Ja, zeker. En ook als we kijken wat er in Gaza gebeurt. Kijk, Hamas heeft zich nog steeds niet ontwapend. Zij zeggen, zolang Israël daar zit, doen wij dat niet. Nou ja, Israël die heeft zich niet teruggetrokken. Want die zeggen, zolang Hamas dat niet, zich niet ontwapent en een dreiging blijft vormen, ja, moeten wij daar blijven zitten. En sterker nog, ze trekken steeds dieper Gaza in. Netanyahu heeft het nu al openlijk over het 70% bezetten van Gaza. En toen dat staakt het vuren werd getekend in oktober, nou ja, toen hadden ze 50% van Gaza in handen. Dus dat komt allemaal nog niet van de grond. En ik denk dat dat toch eerst moet gebeuren voor er echt verdere stappen gezet kunnen worden. Nu is het wel zo dat er diplomaten zijn die betrokken zijn bij die Board of Peace. Die zeggen dat de aandacht was afgeleid door de oorlog in Iran. Nou ja, die oorlog die lijkt nu wat rustiger. Er wordt onderhandeld tussen Amerika en Iran. En die diplomaten die zeggen nu ook dat er volgende week in Cyprus een bijeenkomst is van de Board of Peace. En dat ze dan gaan kijken hoe het daar verder moet.
0: Okay.
3: Maar als we het dan hebben over die internationale stabilisatiemacht, ja, het lastige daaraan is ook dat heel veel landen geen toezeggingen willen doen, omdat daar ook mogelijk het ontwapenen van Hamas bij komt kijken. En daar willen landen zich niet de vingers niet aan branden.
0: Nee, en we horen dan ook dat Hamas opnieuw steviger aan de touwtjes trekt in Gaza zelf. Dan zijn het vooral de mensen daar natuurlijk, hè, die weer leidzaam moeten toezien hoe er weinig verandert. Heb je daar zicht op hoe het gaat met hen?
3: Ja, ik heb wel wat contact met mensen in Gaza. En ook via fixers. Dat zijn mensen die voor mij interviews regelen, beeldmateriaal draaien. Heb ik indirect ook contact met mensen. Ja, en die vertellen me eigenlijk dat die Israëlische bombardementen vrijwel dagelijks doorgaan nog steeds. Palestijnen die dicht bij de gele lijn wonen. Dat is de lijn waarachter Israël zich zou moeten terugtrekken. Dus waar Israël de controle heeft. Zijn heel veel beschietingen nog dagelijks. Want Palestijnen die in de buurt van die grens komen. Ja, daar schiet het Israëli zeker op. En verder is er gewoon nog steeds een tekort aan alles. Aan medicijnen, medische apparatuur. Ik heb ook contact met een jongen die dringend medische hulp nodig heeft in het buitenland. Maar die Gaza dus niet mag verlaten. Er is een groot tekort aan voedsel, aan water. Dus er zijn geen bouwmaterialen voor Palestijnen die hun huizen weer zouden willen opbouwen. Dus ja, die situatie die blijft echt onveranderd. En dan hebben ze inderdaad ook nog te maken met Hamas, dat juist weer steeds steviger aan de touwtjes trekt. En de bevolking ook onder druk zet.
0: Oké, Van Breda. Dus nog lang geen sprake. Lennart Swolfs, correspondent in Israël en de Palestijnse gebieden. Dankjewel.

0: We mochten mee op vakantie met erwtenbrekers naar het zuiden, waar de temperaturen dus nog veel hoger oplopen dan bij ons. Maar is ook bij ons morgen die 40 graden en code rood in de provincies Luik en Limburg. Wij kunnen na 8 uur bellen met de gouverneur van Limburg over mogelijke maatregelen die genomen worden. En naast de temperatuur verhitten ook de gemoederen steeds vaker in de Noordwijk in Brussel. Vorige week was er nog die harde reportage in ter zake. Er werd een nachtsluiting ingevoerd en die wordt nu verlengd. Is dat de oplossing?
1: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
2: Dat had ik even nodig.
1: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
3: Na 25 jaar komt het legendarische Elvin Ailey American Dance Theater terug naar België. Een mix van moderne klassiekers en vernieuwende choreografieën, waarin erfgoed en hedendaagse creaties samenkomen. Het dansevent van 2026. Van 1 tot en met 4 oktober in Fors Nationaal. Tickets en info stagemagic.be. Samen met Clara.
4: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be. Een pasgeboren baby? Zo weer het nest uit. Pas getrouwd? In geen tijd 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze kon vasthouden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudstaven. Goudwisselkantoor.
5: Nu inspiratiedagen bij Jumto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Jumto. Beter Belgisch design.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 8 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Venezuela vallen al zeker 10 doden na 2 zware aardbevingen. Het KMI geeft voor morgen code rood uit voor de hitte in Limburg en Luik. En op het WK voetbal heeft Zuid-Afrika met Hugo Broos zich geplaatst voor de volgende ronde. In Venezuela in Zuid-Amerika zijn al zeker 32 doden en meer dan 700 gewonden gevallen na 2 zware aardbevingen. Ze hadden een kracht van 7,2 en 7,5. Interim-president Delcy Rodriguez spreekt van een tragedie en heeft alle dokters, verpleegkundigen en ander medisch personeel opgeroepen om te gaan werken.
8: Quiero pedir a los médicos, enfermeras, a todo el personal de salud en su conjunto.
0: Want er wordt dus gevreesd voor nog veel meer doden. De kuststad La Guaira is heel zwaar getroffen. En ook in de hoofdstad Caracas zijn er veel ingestorte gebouwen. Het ziet er rampzalig uit, zegt correspondente Nina Jurna.
9: Het gebeurde om 6 uur 's avonds lokale tijd. Op een dag dat heel veel mensen ook thuis waren. Het was een nationale feestdag. Mensen kijken voetbal natuurlijk. En dan ook nog eens een keer richting de avond. Dat het donker wordt en dan die hulpverlening op gang komt. Dat het eigenlijk nog niet duidelijk is hoe groot dit is. Maar als je dan kijkt naar die kracht. Ja, dan wordt echt gevreesd. En ook de beelden die je ziet van ingestorte gebouwen. Ik kreeg ook van mensen die ik sprak daar filmpjes door van wat er in hun straat al aan schade was en ook hun eigen huizen en ook het vliegveld waar een deel van het dak is ingestort.
0: De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS klaarstaat om Venezuela te helpen. Het KMI geeft morgen code rood voor hitte in de provincies Luik en Limburg. Het kan er lokaal tot 40 graden worden. Dan raadt het KMI aan om onder andere extra te drinken, veel te rusten, in een koele ruimte te verblijven en zoveel mogelijk de zon te vermijden. Je volgt het best ook de adviezen van de overheid op, zegt David de Henouw van het KMI.
10: Dat wordt advies gegeven om daar inderdaad goed naar te luisteren, omdat 40 graden toch niet alledaags is. We hebben het een aantal keren gehad in juli 2019 en een aantal zomers geleden ook 1 keer. Dus het komt wel vaker voor dan vroeger. Maar het blijft natuurlijk gelukkig uitzonderlijk.
2: Morgen dus code rood voor Limburg. En daar komt de provinciale veiligheidscel de volgende uren nog samen om te bekijken of er extra maatregelen genomen moeten worden. Gouverneur Jos Landmeters.
11: We zitten met ziekenhuizen, we zitten in onze provincie met gevangenissen, we zitten met heel wat instellingen waar kinderen zijn enzovoort. En we gaan kijken hoe gaan we om met elke concrete situatie. We rekenen vooral op de inwoners zelf, maar daar waar we niet op de inwoners kunnen rekenen, moeten we zelf maatregelen gaan nemen.
2: Buschauffeurs die rijden voor verschillende werkgevers respecteren niet altijd de rij- en rusttijden. Professionele buschauffeurs mogen sinds begin 2024 naast hun hoofdjob ook bijverdienen als chauffeur via flexijobs. De vakbonden waarschuwen voor de gevaren daarvan, omdat de controles niet sluitend zijn. Trui de Marie.
12: Frank, de naam is fictief, werkt bij een vervoersbedrijf als opleider. Hij getuigt anoniem. We vervormen zijn stem met AI. Hij heeft zelf bijgeklust als chauffeur, maar respecteerde wel de rij- en rusttijden. Maar hij ziet dat anderen dat niet doen.
13: Wat ik zelf al gehoord heb, dat mensen een dienst rijden en dan nog een grote pendelrit gaan rijden. Dan hebben ze maar een paar uurtjes geslapen. Spreken we over 2-3 uurtjes geslapen. Je speelt met mensenlevens.
12: De vakbonden kennen het probleem. Bijklussen binnen de sector is toegelaten, maar controle op rij- en rusttijden is niet sluitend. Dat zou wel kunnen met een soort digitale tachograaf, legt Pieter Thijs van ACV Openbare Diensten uit.
14: Chauffeur dient bij aanvang van een rijprestatie zijn bestuurderskaart te activeren via het tachograaf. Op die manier is er een sluitende registratie, ongeacht welke activiteiten dat iemand combineert.
12: Hoeveel flexijobbende chauffeurs over de schreef gaan, valt moeilijk te achterhalen.
2: De controledienst van de politie onderzoekt of de zone Rivierenland in de regio Mechelen jobstudenten PV's heeft laten opstellen. Dat staat in de Morgen. Jobstudenten bij de politie zouden toegang gekregen hebben tot privégegevens in politiedatabanken, tot camerasystemen en ze zouden zelf de PV's opgemaakt hebben. Dat is strafbaar. Volgens de controledienst is het de eerste keer dat er voor zulke feiten een onderzoek loopt tegen een politiezone. In de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. heeft president Donald Trump de feestelijkheden voor 250 jaar Amerika gelanceerd. Dat gebeurde met een groot evenement op de National Mall. Onze correspondent Thomas de Graven was erbij.
15: We are beginning the most unforgettable birthday party any country has ever seen all year.
16: Donald Trump gaf hier op de National Mall in Washington persoonlijk het startschot voor de feestelijkheden van 250 jaar Amerika. Oorspronkelijk zou dit een concert worden met verschillende Amerikaanse artiesten, maar die zegden bijna allemaal af, omdat ze het evenement te nauw verbonden vonden met het Witte Huis. Maar die artiesten die worden hier door de aanwezigen niet gemist.
17: It is disappointing, but regardless we're going to celebrate.
16: Het publiek hier bestaat voornamelijk uit aanhangers van de president. Trump heeft namelijk het concert omgevormd tot een evenement met zichzelf bovenaan de affiche. Klassieke muziek wordt afgewisseld met popmuziek. Allemaal favorieten van Donald Trump. En we hoorden ook speeches van regeringsleden en de president zelf die zijn eigen beleid aanprees.
15: The Gulf of America.
16: Maar dat vond het publiek hier helemaal niet erg.
18: He's the one that's making America great again.
2: Sport. Op het WK voetbal heeft Zuid-Afrika zich geplaatst voor de volgende ronde. De ploeg van trainer Hugo Broos versloeg Zuid-Korea met 1-0. Zuid-Afrika eindigt als tweede in zijn groep na gastland Mexico en raakt voor de allereerste keer door de groepsfase. Meteen na de wedstrijd viel Hugo Broos op de knieën. Hij stopt na dit WK als trainer en voor hem is er niks mooiers dan je carrière zo te kunnen afsluiten.
19: When you can end a career like I had on this way, I think everybody or every coach dream of it. I'm here in the situation. So yeah, it was an emotional moment, really.
2: Na vannacht gaan Brazilië en Zwitserland als groepswinnaars door naar de volgende ronde. Canada en Marokko zijn als tweede ook geplaatst. En Bosnië en Herzegovina eindigde derde in zijn groep, maar is ook al zeker van de volgende ronde. Het wordt opnieuw extreem warm vandaag, tot 38 graden in de grote steden. Alleen op het strand aan de kust ontsnap je aan de hitte, daar halen we tot 25 graden. Morgen is dus 40 graden mogelijk in het binnenland. Het is uitkijken naar zondag, dan begint de temperatuur te zakken naar maximaal 30 graden. Vooraan twee zware aardbevingen in Venezuela. Er is al sprake van 32 doden en 700 gewonden. De beelden van de ingestorte gebouwen doen voor nog veel erger vrezen. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 1.
7: De ochtend.
6: Met Leen de Witte en Jeroen Rijgaard.
0: Goedemorgen.

0: I'm a sinner. Steve Miller Band en The Joker. 7:55.
1: De ochtend.
0: Op donderdag. Het is morgen dat het KMI code rood heeft afgekondigd voor de hitte. En dat in de provincies Luik en Limburg. En volgens de weermodellen kan het dus op verschillende plekken meer dan 40 graden worden. En dus raadt het KMI iedereen aan om veel te drinken, om in een gekoelde ruimte te blijven en ook om rechtstreekse zonnestralen te vermijden. We hebben de gouverneur van de provincie Limburg aan de lijn. Jos Landmeters, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Want u had daar misschien wel al rekening mee gehouden met code rood, maar ja, morgen is het zover. Hoe bezorgd bent u?
2: Wel, ik ben niet zo heel bezorgd. In die zin, we zijn daar inderdaad op voorbereid. We hebben deze week al enkele keren samengezeten, samen met het Nationaal Crisiscentrum, om te kijken wat er allemaal aan de hand is. We hebben heel korte verbindingen met het KMI. En vandaag gaan we sowieso samenkomen om het weekend te bespreken en te kijken wat er allemaal gebeurt. Dus we zijn voorbereid. Maar ik ben blij dat de mensen allemaal ook attent gemaakt worden op dit ogenblik op het gevaar wat eventueel op ons af zou kunnen komen.
0: Ja, dus u zegt ook iedereen moet in de eerste plaats goed voor zichzelf zorgen en bij uitbreiding dan ook voor iedereen rond hem of haar.
2: Ja, inderdaad. Het is dus zo dat wanneer dat het code rood is, dat er niet automatisch maatregelen gaan genomen worden. Het is niet zo dat ineens alles verboden is, maar er wordt wel aan de mensen gevraagd, gebruik uw verstand. Iedereen weet dat als het 40 graden is, dat men dan geen bepaalde inspanningen moet doen. Maar we hebben ook niet alleen code rood voor de hitte, maar ook door het gevaar op het zware onweer wat er zou mee kunnen gepaard gaan. En dan moeten we de mensen wel attent maken op bepaalde dingen en we komen pas in actie wanneer dat mensen niet verstandig omgaan met deze situatie.
0: Ja, maar sommige dingen overstijgen het individu natuurlijk. Hè? We zitten aan het einde van het schooljaar, maar hoorden de voorbije dagen al veel directeurs van scholen, kinderdagverblijven ook, die wat worstelen met ofwel het gebouw dat te oud is of de temperaturen die gewoon te hoog oplopen. Ja. Zijn er algemene richtlijnen? Wil u daar maatregelen nemen?
2: Want het is niet dat we maatregelen gaan nemen. Het is nog altijd aan zowel de individuen als aan de organisatoren, als bijvoorbeeld aan scholen, om bepaalde maatregelen te nemen. Wij maken de mensen alleen attent op bepaalde zaken. Maar we gaan wel kijken of onze hulpdiensten bereid of klaarstaan om overal tussen te komen, moest het nodig zijn. En wanneer dat men bewust risico's gaat nemen, bijvoorbeeld grote organisaties, sportorganisaties die alsnog zouden doorgaan, dat we dan zouden kunnen optreden. Dus alleen wanneer dat mensen hun verstand bij wijze van spreken niet gebruiken of wanneer dat het collectief in gevaar komt. En dat gaan we straks allemaal overlopen samen met iedereen die instaat voor de hulpbedeling in onze provincie en de bescherming van de mensen.
0: Maar u laat het eigenlijk aan organisatoren, want er staat wel wat op de agenda, toch, in Limburg? Genk on Stage, zeg ik onder meer.
2: Ja, inderdaad. Er staat heel wat op de agenda. Maar bijvoorbeeld wat Genk on Stage betreft heb ik gisteren met plezier vastgesteld dat men daar zelf maatregelen heeft genomen om bijvoorbeeld op zaterdagmiddag geen optredens te laten doorgaan. Ondanks het feit dat er toen nog geen sprake was van code rood op vrijdag. Mm-hmm. Men neemt al maatregelen en we kijken overal of we de mensen niet kunnen aanmoedigen om maatregelen te nemen eerder dan dat wij zelf gaan dirigerend gaan optreden. Maar wanneer dat het nodig zou zijn, dan gaan we dat toch wel doen, ja.
0: Oké, maar op dit moment is er geen sprake van evenementen verbieden?
2: Nee, het is dus zo dat wij
0: aanpassen?
2: Nee, we hebben op dit ogenblik inderdaad niet de bedoeling om dat te doen, maar we overlopen straks alles wat er in de provincie bezig is. We gaan contact opnemen met organisatoren, we gaan kijken of we die mensen kunnen bijstaan. We gaan zorgen dat onze hulpdiensten klaarstaan, dat er ook waterbedeling kan gebeuren, dat onze ziekenhuizen voorbereid zijn enzovoort. Maar zoals ik al zeg, we zijn daarop voorbereid. Het is niet zo dat wij nu plotseling zeggen van ai, er is een gevaar wat op ons afkomt. Het hele jaar besteden wij aan het voorbereiden van zulke zaken, met het oefenen enzovoort. Dus we staan er klaar voor. En als de mensen allemaal meewerken en wanneer dat de organisatoren van heel wat activiteiten meewerken, dan gaat de dag van morgen op een goede manier verlopen.
0: Goed voorbereid, zegt u. Dat zijn allemaal eenmalige evenementen. Er zijn mensen die in permanentere situaties zitten in deze hitte. In woonzorgcentra bijvoorbeeld, horen we vaak, zijn extra kwetsbaar. Moeten daar extra dingen gebeuren?
2: Wel, het is daar dat de grote gevaren zijn natuurlijk. Hè, bij de meest kwetsbaren. Hè, dat zijn in ziekenhuizen waar er sowieso geen airconditioning is. Wanneer dat we spreken over woonzorgcentra, daar is geen airconditioning meestal. Daar gaan we kijken welke maatregelen moeten genomen worden. Maar we hebben ook bijvoorbeeld gevangenissen waar dat de situatie op dit ogenblik schrijnend is.
0: Ja,
2: waar dat
0: 40 graden mensen... horen wij in sommige cellen. Ja, is dat houdbaar?
2: Ja, ja, dat is eigenlijk op zich niet houdbaar. Hè? Maar dus wat Hasselt en Tongeren betreft hebben wij deze week al samengezeten en hebben al gekeken welke maatregelen dat daar mogelijk zijn. En de gevangenisdirecteurs werken daar goed aan mee.
0: En wat zou er manier... kunnen gebeuren?
2: Wel, ik heb vernomen dat men daar wat voor meer verfrissing gaat zorgen. Dat men ook gaat zorgen dat er iets meer wandelingen zijn. Of dat mensen ook niet verplicht worden om aan wandelingen deel te nemen enzovoort. Dus men neemt daar wel maatregelen om te kijken. Elke keer op maat van de instelling wat men daar het beste kan doen. En dat is hetgeen wat wij ook als bevolking maar kunnen doen. Hè. Ons instellen op het probleem en kijken individueel wat is nu het beste. Ik kan moeilijk zeggen dat alles verboden wordt wanneer dat sommige activiteiten binnen gebeuren, dan is dat geen probleem. Als het buiten gebeurt en men neemt daar goede maatregelen, is het mij ook allemaal goed. Het is pas wanneer dat men onverantwoord te werk gaat dat we in actie komen.
0: Oké, en straks dus nog crisisoverleg in Limburg. Dank u wel om al even vooruit te blikken op die bloedhete dag morgen. Jos Landmeters, u bent gouverneur van de provincie Limburg.
2: Goeiedag.
1: De ochtend.
0: En we hoorden het van de gouverneur dat de hulpdiensten paraat staan en ook ziekenhuizen klaar moeten zijn voor wat er nog komt. We hebben spoedarts Guy Borgers aan de lijn. Goedemorgen, meneer Borgers.
3: Goedemorgen.
0: Spoedarts, bent u in het Jessa ziekenhuis in Hasselt. Het wordt best een druk weekend in Limburg, maar was het de voorbije dagen al druk op de spoeddienst?
3: Ja, toch wel. We hebben toch al tamelijk drukke dagen gehad. Ook vannacht is het heel druk geweest. Is dat om 1 uur 's nachts toch nog 32 mensen op spoed gevallen. Toch ja, veel met warmte gerelateerde problemen. Maar ook de dagdagelijkse zaken die we anders op spoed gevallen zien, blijven ook verder komen. Dus dat valt niet stil.
0: Nee, uiteraard
3: dus,
0: niet.
3: Maar de warmte zorgt wel voor extra drukte.
0: Ja, en misschien de combinatie ook soms. Dat mensen toch nog dingen doen die beter niet gebeuren als het warm is.
3: Inderdaad, er zijn mensen... Ja, ze kunnen blijven fietsen natuurlijk, maar ze blijven vallen met de fietsen. Ze gaan toch sporten. Er zijn toch mensen die zich een beetje overschatten en die dan toch gaan fietsen of wandelen of lopen en die dan daar niet goed van worden. We zien een beetje van alles. Maar dan ook nog, ja, ik zeg, de gewone zaken die we hier 's nachts gewoon zijn, de gebruik en intoxicaties blijven toch ook nog binnenkomen. Maar vooral, ja, we zien oudere mensen en mensen met chronische luchtwegaandoeningen die het nu toch wel extra zwaar hebben. En vooral als dat zo enkele dagen aanhoudt, dan beginnen die toch wel een beetje de problemen te krijgen.
0: Ja, en het zal niet beteren de komende dagen, hè? U bent ongetwijfeld voorbereid.
3: Daar verwachten we ons aan. Ik denk dat het tot en met het weekend zeer zwaar zal zijn. En dan... Ja, na het weekend ook zelfs al valt die hitte weg. Dan zien we nog mensen die een beetje problemen krijgen. Hè. Mensen met hartfalen bijvoorbeeld, die hebben vaak een beetje effecten van de warmte op langere termijn, omdat ze niet genoeg gedronken hebben, dat hun nieren niet meer goed werken. Dat kan zich tot begin volgende week zeker nog verder blijven voordoen.
0: Ja, dat stopt niet plots omdat de temperaturen zakken. U zegt, het is zeer zwaar. Is het behapbaar of wordt het een kansje boord?
3: Het is nog behapbaar. Ik moet zeggen, we hebben het geluk hier op spoed gevallen dat onze airco wel werkt. Dus het is hier wel aangenaam werken. Maar ja, het is toch wel pittig, moet ik zeggen. Als je zo een dag echt constant met een volle wachtzaal zit, dat is toch pittig werk voor alle collega's en verpleegkundigen. Ja.
0: Alleen maar voorstellen. Maar als we dan de gouverneur horen, die zegt ja echt... Maatregelen ga ik niet nemen, ook al komt die code rood er morgen aan. Vindt u dat dan goed, dat er effectief nog altijd veel verantwoordelijkheid bij de mensen zelf gelegd wordt? Of had u toch liever gezien dat er van bovenaf wat meer lijnen uitgezet werden?
3: Ja, nee. Allee, mensen moeten inderdaad hun verantwoordelijkheid nemen. Hè. Dit is nu een hittegolf, maar er kunnen er nog komen. Ik denk dat we daar stilaan mee moeten gaan leren leven. Hè. In het verleden is het nog voorgekomen dat er warme dagen waren, maar blijkbaar gaat het vaker en vaker komen. We moeten niet altijd rekenen op de overheid om zaken te verbieden of zo. Natuurlijk, ja, echt grote evenementen met echt een hoog risico. Daar zou natuurlijk de overheid misschien zijn verantwoordelijkheid moeten nemen. Maar ik denk ook wel dat ze dat zullen doen.
0: Ja, maar zaken aflasten op dit moment.
3: Maar het is niet omdat je van ja. Ja, maar het is niet omdat je zaken gaat verbieden dat de mensen opeens niks meer gaan doen. Hè. Dan gaan ze naar alternatieven zoeken die dan misschien minder georganiseerd zijn. En dat zorgt dan vaak nog voor meer overlasten.
0: Ja. Ik wens u heel veel succes met die komende drukke dagen op de spoeddienst in het Jessa ziekenhuis in Hasselt. Guy Borgers, dank u wel voor de tijd van morgen.
3: Tot de dag, dag.
0: Na de weg dan op de A19 van Ieper naar Kortrijk. Een kwartier file van Zonnebeke tot Mena. Daar staat een defect voertuig. Op de Antwerpse ring richting Nederland bijna anderhalf uur erbij. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Door een ongeval zijn daar twee rijstroken dicht. En files naar Antwerpen. 20 minuten op de E17 vanaf Haasdonk. Vertragen ook op de E19 vanaf Sint-Job. Op de E34 vanaf Oelichem. Ook op de E313 vanaf Massenhoven 20 minuten bijtellen. En een kwartier op de A12 vanaf de Bevrijdingstunnel.
4: Op de N16 naar Willebroek 20 minuten file rijden aan de werken in Temse, langzaam naar Brussel dan vanmorgen. Op D40 vanuit Gent 20 minuten erbij vanaf Aalst. Op D19 een kwartier vanaf Semst. Op D40 vanuit Luik een klein half uur vanaf Haasrode. En verder 20 minuten van Everen tot de Europese wijk. Op D411 20 minuten van Overijse in Jezuseik is één rijstrook daar dicht door een ongeval. Op de binnenring rond Brussel een half uur vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring 20 minuten van Waterloo tot Tervuren. Op de E40 van Aken naar Luik drie kwartier file rijden van Charat tot Rocourt door een aanrijding. En op andere plaatsen nergens meer dan 10 minuten vertraging.

0: Car Crash van Kids With Buns.
1: De Ochtend WK.
0: Goedemorgen, Jarno.
2: Goedemorgen.
0: Het WK-nieuws van vannacht is toch dat Hugo Broos en Zuid-Afrika zich geplaatst hebben voor de 16e finales. En dat beeld moet je inderdaad bekijken van Broos die op zijn knieën viel na dat laatste fluitsignaal. Het zegt alles, hè?
2: Ja, eerst moest hij natuurlijk ook nog wat op zijn nagels bijten na die 1-0 van Maseko. Dat was in minuut 63 tegen Zuid-Korea. Maar dan volgde dus die ontlading. Want het is dan toch niet het einde van de trainerscarrière van Hugo Broos. Hij werd ook bijna doodgeknuffeld door alle spelers en de staf. Maar dat zijn vrienden geworden na 5 jaar. Dus dat is normaal, zegt Broos.
3: You know, when you work 5 years together, then there is a connection. And it's more than coach and players. So we had so many successes. We had so many good moments. It's nearly friends. With I as a coach who tell them what to do. And it is a fantastic combination.
2: Goed dat de spelers luisteren naar Broos. Ja. Want zo overleeft Zuid-Afrika voor de eerste keer ooit een groepsfase op een WK. En tegen Canada volgt een volgende kans op geschiedenis. Maar dat wordt another cookie, denk ik, om bij het Engels te blijven. In dezelfde groep als Van Broos is Mexico groepswinnaar. Het werd een galaavond 0-3 tegen Tsjechië. Met zelfs een invalbeurt van doelman Guilherme Ochoa. En hij wordt de op 2 na oudste speler ooit op een WK.
0: Al die 40-plussers daar, zeg. En als je zo je carrière kan afsluiten, toch?
2: Absoluut,
0: van de ene mooi. Groepswinnaar Mexico dan naar de andere, Brazilië, won ook met 0-3 van Schotland.
2: Ja, Real Madrid-ster Vinicius Junior doet mee aan het feest van de grote met zijn 2 goals. Op basis van doelsaldo is Brazilië groepswinnaar, zonder helemaal te schitteren, al maakt dat volgens bondscoach Carlo Ancelotti weinig uit.
4: Doesn't matter if we play well football. If we win the World Cup, we played well. If we don't win the World Cup, we played really bad. I am satisfied because the team is improving.
2: Het enige wat telt is wereldkampioen worden en of Neymar speelt of niet ook voor Brazilië. Want na bijna 1000 dagen is hij terug een speler van de Seleção en of ze dat in Brazilië leuk zullen vinden.
0: Daar zal wel een dansje bij horen, denk ik. Marokko, daar heerst misschien een dubbel gevoel, want ja, winnen en doorgaan, maar wel naast die groepswinst grijpen.
2: Ja, 4-2 werd het tegen Haiti, met onder meer ook opnieuw een goal van Antwerpenaar Saibari. Nu kan Marokko uitkomen tegen Nederland, maar dan moet Oranje de groep wel winnen. Dat lijkt goed mogelijk, met het zwakke Tunesië als tegenstander. De Nederlandse bondscoach Ronald Koeman denkt er het zijne van.
5: We weten dat we in principe of Marokko of Brazilië tegenkomen. Ik heb absoluut geen voorkeur. Beide zijn moeilijk. En dan is het beste manier van voorbereiding is een goede wedstrijd morgen spelen en een goed resultaat halen.
0: Weinig aan toe te voegen. Lijkt me een goede ingesteldheid. Voor de Belgen, Tom Boudewijl was toch nog een beetje aan het speculeren, maar ik denk toch dat die best winnen van Nieuw-Zeeland. Vraag is met of zonder Hans van Aken in de basis.
2: Velen hopen dat het met Hans van Aken zal zijn. Hij zelf ook. Misschien ook Kevin De Bruyne, want beide spelverdelers hebben een goede verstandhouding, vertelt Van Aken.
6: Ja, ik denk vooral dat er redelijk wat gelijkenissen zitten in interesses ook. Ik denk dat we samen ook in de kaartgroep zitten buiten het veld. Dus we spenderen ook wel redelijk wat uren daar. Ja, aan tafel zitten we ook in de buurt van elkaar. En zoals ik net zei, op het veld is het qua verstand, qua voetbalverstand. Ik denk ook alle twee echte winnaars.
2: Om bij het kaarten te blijven, met Hans van Aken hebben we ook een extra troef, denk ik.
0: Ja.
2: En nog zo'n troef kan Jeremy Doku zijn, nu hij vader is en het beter gaat met luchtweginfectie. Dat wist Tom Boudewijl liever hier nog te vertellen.
7: Die heeft een licht programma afgewerkt na een goede nacht. En dat is toch ook al positief na die 2 lange vluchten. Die luchtweginfectie is nog niet helemaal genezen, maar toch veel beter.
2: Aldus Tom Boudewijl, dokter in bijberoep. En in de wachtzaal zal er nog heel veel voetbal te zien zijn, denk ik. Druk programma nog vanavond.
0: Absoluut. En de resultaten die kunnen wij 's ochtends altijd meer geven. Dankjewel, Jarno.
8: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
9: Wilt jij met mij de meloen delen?
8: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
10: Klaar om Belgische sportgeschiedenis live mee te maken? Van 15 tot 30 augustus strijkt de crème de la crème van het hockey neer in Waver tijdens de FIH Hockey World Cup. Zowel bij de dames als de heren strijden 16 landen om de wereldtitel. De Red Panthers en Red Lions zullen alles geven in eigen land en eigen stadion. En ze hebben jouw steun nodig. Schreeuwen onze teams naar de overwinning.
11: This is our ground.
10: Meer info en tickets op worldcup.hockey.
1: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
11: VRT Radio 1.
12: De ochtend.
0: Goedemorgen, 8:30 intussen. En in Venezuela verwoesting alom na 2 aardbevingen.
2: Ja, en dat op een nationale feestdag. Het waren zware aardbevingen. De noodtoestand is intussen van kracht in de hoofdstad Caracas. En de kuststad La Guardia zijn er veel ingestorte gebouwen. Officieel is er sprake van 32 doden en 700 gewonden. Maar iedereen gaat ervan uit dat er nog veel meer kunnen worden. Buschauffeurs die rijden voor verschillende werkgevers respecteren niet altijd de rij- en rusttijden. De vakbonden waarschuwen voor de gevaren daarvan. Professionele buschauffeurs mogen sinds begin 2024 naast hun hoofdjob ook extra werken via flexijobs. Maar de controles schieten tekort. De vakbonden willen bijvoorbeeld een digitale rittenkaart. En het KMI kondigt voor morgen code rood af voor hitte in Limburg en Luik. Dat betekent dat er temperaturen tot 40 graden mogelijk zijn op sommige plaatsen in die provincies. De provinciale crisiscel in Limburg komt samen, maar dat betekent niet dat er automatisch maatregelen komen. Dat vertelde de gouverneur van Limburg, dat is Jos Landmeters, daarnet hier bij ons.
13: Het is dus zo dat wanneer dat het code rood is, dat er niet automatisch maatregelen gaan genomen worden. Het is niet zo dat ineens alles verboden is, maar er wordt wel aan de mensen gevraagd, gebruik uw verstand. Iedereen weet dat als het 40 graden is, dat men dan geen bepaalde inspanningen moet doen. Maar we hebben ook niet alleen code rood voor de hitte, maar ook door het gevaar op het zware onweer wat er zou mee kunnen gepaard gaan. En dan moeten we de mensen wel attent maken op bepaalde dingen en we komen pas in actie wanneer dat mensen niet verstandig omgaan met deze situatie.
0: De gouverneur van Limburg was dat over code rood morgen. Maar Bram, goedemorgen.
14: Goedemorgen.
0: Het zal vandaag ook best heet worden.
14: Ja, vandaag code oranje dan, hè, met temperaturen die uit de pan swingen. Nieuw dagrecord, 36 tot 38 graden op de meeste plaatsen in Vlaanderen. Voor verkoeling moet je naar zee. Daar op het strand zelf blijven de temperaturen onder de 30 graden. Er staat wel iets meer wind vandaag dan de afgelopen dagen. Dus dat zorgt voor een klein beetje een verfrissend gevoel aan zee. Daar een zeebries. Met dan boven ons hoofd heel veel zon vandaag. Kleine kans op onweer, maar dat is voor het zuiden van het land. Nu ook vanavond en vannacht zeer warm weer. Het wordt wellicht een recordwarme nacht met minima tussen 22 en 27 graden. Die 6, 27 graden, dat is vooral voor de grote steden. In de landelijke gebieden is het zo 22 tot 25 graden. En dan inderdaad, de piek van de hittegolf, die is voor morgen. We gaan naar 30 graden aan zee, 34 tot 40 graden in het binnenland. Vandaar dus die code rood voor Limburg en Luik. Weinig wind ook morgen met zon en hoge wolkenvelden. Kans op onweer inderdaad, maar dat zal vooral iets voor de Ardennen zijn op vrijdag. En dan naar het weekend toe, dan stijgt de kans op onweer toch wel. In het westen van het land misschien een paar onweersbuien, ook in het uiterste oosten. Temperaturen nog altijd zeer hoog, drukkend warm weer. Maxima tot 39 graden op zaterdag. En dan op zondag wordt het ietsje minder heet, 2 of 33 graden. En de kans op onweer stijgt dan, en dat zullen een paar kleppers van warmte-onweders worden wellicht met alles erop en eraan. Ja. En dan begin volgende week onder die 30 graden.
0: Dan toch. Dankjewel, Bram. Ja.
11: Radio 1.
12: De ochtend.
11: Met Leen de Witte en Jeroen Rijgaard.

0: Lieflijk, deze The Doors en Love Street. Veel minder lieflijk, dat is de voorlopige balans van die zware aardbevingen in Venezuela. 32 doden. We gaan er uiteraard nog op door vanmorgen.
1: De ochtend.
0: Maar nu naar de Brusselse Brabantwijk. De buurt naast het Noordstation, die met veel overlast kampt. Van druggebruikers, van dealers, van overvallers. Dat kwam nog eens extra hard in beeld in die reportage van Ter Zake vorige week. Nog altijd te herbekijken op VRT Max trouwens. Maar de gemeente Sint-Schaarbeek en Sint-Joostenode die voerden al een nachtsluiting in. Deden dat op 1 april. Dus alle winkels en horecazaken in die wijk die moesten de deuren dicht doen tussen 1 en 6 uur 's nachts. En die maatregel zou normaal gezien binnenkort aflopen, maar wordt nu verlengd tot eind september. We hebben de burgemeester van Schaarbeek te gast, Martijn de Brabant. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Burgemeester voor MR in de gemeente. Ik vermoed dat er positieve resultaten zijn van die nachtsluiting, want u verlengt die. Wat hebben jullie vastgesteld de voorbije maanden?
2: Ja, inderdaad. Dus eerst een element van context. De bedoeling van de maatregelen was om rustig nacht te hebben in de wijk tussen 1 tot 6. En ik ben wel bewust dat de rest van de problematiek in de wijk is niet opgelost. Maar dus de eerste resultaten over de maatregelen zijn positief.
0: Dus het is effectief rustiger?
2: Ja, qua de ernstigste feiten, diefstal met geweld en slagen en verwondingen, kunnen we wel een daling merken.
0: Oké, dus het is belangrijk dat dat dan verder gezet wordt. Maar u zegt zelf, het is niet de enige oplossing. Wat wil u dan nog doen de komende maanden?
2: Dus ik ben aan te werken met de college van Schaarbeek om een noordplan te hebben met verschillende maatregelen. Niet gewoon qua veiligheid en preventie, maar ook qua openbare ruimte, qua activiteit in de wijk enzovoort. Maar ik kan alleen niet alles doen. Dus dat is echt een boodschap dat ik heb ook voor de minister van Migratie, Annelien van Boshuit, voor de minister van Binnenlandse Zaken, die een plan heeft toegevoegd voor herfinanciering van de politiezone in Brussel. Mm-hmm. En ook met het gewest en het stationplan die op de tafel ligt.
0: Oké, maar dan spreken we over langere termijn, toch? Ja. Wanneer wil u daar resultaten van zien?
2: Hopelijk kunnen we step by step gaan en kleine resultaat als binnenkort bekijken. Maar alleen de problematiek is super complex. Dus dat is iets dat wij kunnen niet zo oplossen.
0: Maar die nachtsluiting, dat kan u wel beslissen. Dat doet u nu ook. Er zijn wel veel handelaars die dat niet eerlijk vinden. Omdat hun handelszaak niet kan werken en zij daar eigenlijk niet de oorzaak van zijn. Begrijpt u dat?
2: Ja, dat begrijp ik wel. En ik versta de handelaar. Maar de slechtste beslissing is om er geen te nemen. Dus inderdaad, misschien de beslissing is niet perfect. Prima, ik ga toch iets proberen.
0: Ja.
2: En tenminste, de buurt kan nu slapen.
0: Oké, maar geen handel meer drijven, want er zijn mensen die zeggen mijn omzet daalt met 40%. Dit hou ik niet nog eens vol tot september.
2: Ja, dus daar hebben we een kleine verandering in de maatregelen gedaan. Dus nu tijdens de weekend, de nacht van vrijdag tot zaterdag en van zaterdag tot zondag, kunnen de handelaars tot 3 uur 's morgens openen. En we hebben ook in andere maatregelen genomen om in opschorten van belasting voor sommige handelaars.
0: Want daar klogen zij inderdaad ook over. Hè, dat zij ook nog eens gemeentelijke belasting moesten blijven betalen. U zegt, die verdwijnt dan voor een aantal.
2: En voor de 3 komende maanden, maar ook voor de 3 afgelopende maanden.
0: Oké, blijft natuurlijk moeilijk voor die handelaars, maar zeker ook voor de buurtbewoners die dan misschien wel iets rustiger slapen, maar toch nog altijd in hele moeilijke omstandigheden moeten leven. Hè?
2: Ik ben super bewust van de situatie van de wijk. Hier heb ik ook een opiniepeiling in de buurt georganiseerd. Ik zie dat 77% van de inwoners willen de maatregelen handhaven en zelf aanscherpen. Dus wij proberen op gemeentelijke niveau iets te doen.
0: En maar kunt u iets doen aan het feit dat heel vaak dezelfde mensen zijn die dealen, die ruzie maken, die gewelddadig zijn? Want als zij hardhandiger worden aangepakt, dan kunnen die misschien wel verdwijnen uit dat straatbeeld.
2: Ja, de profielen zijn bekend. Mm-hmm. De politie kent wel de mannen, maar nu, dat is ook aan de justitie en aan de migratie om hun job te doen.
0: En dat gebeurt nog altijd niet genoeg, zegt u?
2: Nee.
0: Oké, de oproep is bij deze gelanceerd. En dus een verlenging van die nachtsluiting in de Brabantwijk. In onder meer Schaarbeek, want het ligt ook een deel op Sint-Joost. Maar u bent burgemeester van Schaarbeek. Martijn de Brabant, dank u wel.
2: Dank u.

0: Nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 37% korting

0: Redenen. We merkten als studenten, we hebben een grootschalige bevraging gedaan over die bachelorproef en ze gaven echt aan dat de praktijkgerichtheid soms ook een stukje ontbrak en de relevantie van nadien, wat ze daar later ook mee op de werkvloer zelf zouden doen. Dus we hebben er eigenlijk voor gekozen om dat opleidingsonderdeel af te schaffen. We schaffen niet wat dat we willen bereiken met die bachelorproef, dus, maar we gaan het integreren in stage of werkplek leren.
1: Omdat dat dan praktischer is, maar dat zijn misschien maar een aantal studenten die dat vinden. Anderen zien dat misschien net wel als een bekroning, een soort orgelpunt van de opleiding, die proef.
0: Ja, maar dat klopt, dat klopt. Maar die proef blijft nog, maar die wordt alleen geïntegreerd in de stage of het werkelijk leren voor graduaatstudenten. En ze gaan daar effectief iets gaan doen in hun werkplek, waar een grote vraag naar is. Bijvoorbeeld een school die al heel lange tijd wil nadenken over het herinrichten van de speelplaats. Dus het is nog steeds een grootschalige opdracht dat ze opnemen, waar dat ze ook wel wat onderzoeksvaardigheden moeten aan de dag leggen. En gaan bevragen van stakeholders, ouders, leerlingen. Wat verwachten jullie van de speelplaats en dergelijke? Om dan nadien ook in de school aan een schoolteam een voorstelling te geven. Te geven van kijk, dit is waar we naartoe willen met die speelplaats bijvoorbeeld. Dus er is nog steeds een kroonstuk, alleen is het volledig geïntegreerd in de praktijk waarin dat ze vooral in die laatste jaren mee bezig zijn.
1: Ja, dat is echt waar de nadruk op ligt, hè, die praktijk. Critici zullen misschien zeggen, het maakt de opleiding wel makkelijker. Bent u daarmee eens?
0: Totaal niet, omdat wij noemen dat leeruitkomsten, of de leerresultaten die een student aan het einde van de rit moet tonen, niet veranderd zijn. Alleen verplaatsen we die leeruitkomsten naar een stage- of werkelijk leren opleidingsonderdeel en zit het niet meer in een apart opleidingsonderdeel. Dus ik denk dat we toekomstgerichter zijn op deze manier, ook relevanter en meer motiverend voor studenten. Want wij hadden nu een heel aantal studenten eigenlijk die als ze de eindlat of de eindstreep beter van de opleiding niet haalden, struikelden net over ja, dat minder praktijkgerichte, dat minder relevante opleidingsonderdeel van de bachelorproef. Dus we hopen ook effectief dat dit motiverender gaat zijn voor studenten om hun diploma ook te halen.
1: Oké, maar die kennis is toch zo belangrijk? Dat horen wij de minister van Onderwijs in elk geval net zeggen. Dit klinkt het omgekeerde.
0: Wel, zonder kennis is er ook geen praktijk, hè. Dus wij zijn kennisgerichte opleidingen ook, maar we leiden wel op met kennis voor de praktijk. Dus de hele opleiding is doordesend van theorie, maar het is juist die theorie die we willen dat ze die kunnen transfereren naar die praktijk.
1: Okay, ja,
0: daarom zijn we ook professionele opleidingen.
1: Helemaal van overtuigd, maar jullie zijn wel de eerste hogeschool, ja. Met Odyssee. Zijn er anderen die gaan volgen? Hebben jullie daar contact over?
0: We praten ook met andere hogescholen en die zijn allemaal al een aantal jaren, net zoals wij, zoekende van hoe dat we die bachelorproef anders kunnen vormgeven. Hè. Wat in de meeste hogescholen gebeurt en ook bij ons gebeurt, is meer aandacht naar het presenteren van of het verdedigen van die bachelorproef, daar meer punten naartoe laten gaan. Maar we zijn wel de eerste die het hele opleidingsonderdeel eigenlijk schrappen en integreren in andere opleidingsonderdelen.
1: Bij Odyssee Hogeschool is dat. U bent daar directeur onderwijs, Anne-Martijn, dank u wel.
0: Ja, dank u.

0: bijna 9 uur met de Cardigans. Maar niet voor we de balans hebben opgemaakt van die zware aardbevingen in Venezuela. 32 doden op dit moment en zeker 700 gewonden. Een voorlopige balans moeten we erbij zeggen. Want de vrees, Jeroen, is dat dat nog heel sterk gaat oplopen.
1: Ja, want de Amerikaanse geologische dienst bijvoorbeeld spreekt over mogelijk duizenden doden. Omwille van de zwaarte van de aardbevingen met mondjesmaat komen ook de eerste beelden binnen. Ja, en die tonen echt wel gebouwen en huizen die ingestort zijn. We luisteren even naar een BBC-journaliste die ter plaatse is in de hoofdstad Caracas. Zij heeft het over de chaos.
2: I'm in the center of the city of Caracas, where a lot of buildings are without power, electricity after the earthquake that hit the north of the Venezuela around 6 in the afternoon today. A lot of people are trying to look how to go back to their homes. The metro system is completely closed, all the stations.
1: Ja, en ook het vliegveld in Caracas is voorlopig gesloten.
0: In een land waar veel arme mensen wonen, vaak dicht op elkaar, en waar er dus ook gevreesd wordt voor heel veel slachtoffers en schade. Matthias Tuijls, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: En van onze redactie, jij kent Venezuela goed. Je hebt daar gestudeerd. En het is daar nacht natuurlijk, hè? Maar heb je iemand kunnen spreken al?
3: Wel, ik ben onmiddellijk beginnen rondbellen. Ik heb mijn gastmoeder van zoveel jaar geleden dan toch kunnen bereiken. Het is dan natuurlijk midden in de nacht. En mijn gastouders van toen, die wonen in Valencia. Dat is de derde stad van Venezuela, hoofdstad van de staat Carabobo. Het ligt op zo'n 120 kilometer van de hoofdstad Caracas, ten westen. En ligt in de deelstaat waar eigenlijk het epicentrum van die aardbeving was. Dus Morón, het dorpje aan de kust waar het epicentrum is, ligt op zo'n 40 kilometer van Valencia. Nu, wat zij mij konden vertellen is dat ze natuurlijk een verschrikkelijk onrustige avond achter de rug hebben. Ze hadden echt, ze waren doodsbenauwd. De lampen begonnen te bewegen, maar ze zijn gek genoeg ongedeerd. Dus het gebouw waarin ze verblijven is wellicht van betere kwaliteit. Dus zijn ongedeerd. Ook in Valencia zelf lijkt op dit moment de schade nogal mee te vallen. En het is vooral aan de kustlijn. Dus dat is 40 kilometer ten noorden van die stad. Maar dan heel de kustlijn van het noorden van Venezuela, die vooral geaffecteerd is. Hè. Je hoorde al over de beelden uit de deelstaat Vargas. Dat is waar de luchthaven en de haven liggen, dus daar wonen ook heel veel mensen. Daar is heel veel schade. Maar ook in de deelstaat Falcón, dat is meer naar het westen, meer in de buurt van waar mijn gastouders wonen. Dat is een soort van toeristisch centrum. Daar is ook een hotel ingestort. Dus ik denk dat de schade, dat die vooral gelijk loopt met de kustlijn, met dat noorden van Venezuela. Maar dat verklaart ook waarom er zoveel slachtoffers zijn, want de meeste Venezolanen die wonen gewoon in dat dichtst bevolkte noorden, tegen die kustlijn, tegen die Caraïbische kustlijn.
0: Ook waar dus dat epicentrum was. Veel schade, zeg je, omdat de toestand van heel wat gebouwen heel slecht is. Gelukkig niet bij jouw gastgezin, maar dat probleem van slechte behuizing, hoe groot is dat?
3: Dat is enorm groot natuurlijk. Iedereen kent intussen de toestand waarin Venezuela zich al langer bevindt. Je hebt natuurlijk heel veel van die woonkazernes waar arme mensen inwonen met betonrot. Die gebouwen waren al niet in fantastische toestand. En als er dan zoiets gebeurt, want het is toch de zwaarste aardbeving sinds de jaren 60, dat vernam ik ook van mijn gastmoeder, dan kan je je wel voorstellen wat voor impact dat heeft. Ook aan die noordkust, de noorden van Caracas, dat is een nogal heuvelachtig gebied. Die heuvels liggen bezaaid met allemaal krotten. Dat zijn gigantisch uitgestrekte sloppenwijken. Ja, die sloppen, of die ranchos, zoals die ter plekke worden genoemd, die zijn gemaakt van materiaal dat op straat wordt gevonden. Het is bang afwachten wat de schade in die enorme sloppenwijken zullen zijn. Daar is op tot nu toe helemaal geen zicht op natuurlijk.
0: Nee, dat zal nog allemaal moeten blijken als het ook daar weer ochtend wordt. Maar hulp zal nodig zijn, dat is wel al duidelijk. En dat land staat internationaal geïsoleerd toch, hè? Wordt vaak ook als bron van kwaad gezien. Wat met de hulpverlening?
3: Dat valt af te wachten. De Verenigde Staten die hebben hulp beloofd. Een aantal andere landen, zoals de Dominicaanse Republiek, Qatar, die ook. Dus ja, het zal gewoon afwachten zijn hoe snel de hulp daar ter plaatse zal geraken. Want het is geen evident land om te werken. Er is een gigantische onveiligheid. En wat je misschien ook gaat zien, is dat er altijd mensen zullen zijn die misschien van de situatie, van de chaos gebruik zullen maken om zichzelf te bevoordelen, om aan het plunderen te slagen of weet ik veel wat. Dus of dat dan voor als die hulptroepen er geraken, die hulpverleners, of dat makkelijk werken zal worden ter plaatse, daar heb ik grote vragen bij.
0: En of dat ook bij de mensen zal geraken. Maar je zei het voor we aan ons gesprek begonnen, dit moest er nog maar eens bij komen. Hè? Venezuela was al niet in goede doen.
3: Nee, dat klopt. Dat is echt wel de slag te veel, denk ik. Na al die jaren van politieke, sociale, economische onrust, als ze dit nu er nog bovenop krijgen. En het kon natuurlijk gebeuren, hè, want je zit daar met die twee tektonische platen. Mm-hmm. Caraïbische plaat, Zuid-Amerikaanse plaat. Ze liggen op aardbevingsgevoelig gebied. Maar dit is allerminst welkom.
0: En de schade zal groot zijn en het aantal slachtoffers vermoedelijk ook. Dankjewel om ons er even over bij te praten over wat jij nog weet van Venezuela. Je hebt er gestudeerd en volgt het ook uiteraard op de voet voor VRT Nieuws. Matthias Tuijls. En wij gaan dat hier bij Radio 1 ook blijven volgen. Uiteraard wat er in Venezuela allemaal nog gebeurt. We hadden het ook over de hitte bij ons. Kan niet anders. En het zal ook zaak zijn om koel te blijven. Niet alleen vandaag, maar zeker morgen. Probeer dat.
4: Wat plaatsen we tegenover het onmenselijke? KVS verwelkomt je in een nieuw theaterseizoen vol verhalen over hoop. Ontdek nieuw werk van Junior Mtombeni, Nona de Meij Gallagher, Marta Baltazar en Alessandra Sutin. En voorstellingen van onder meer Ultima Vest, Pieping Tom, Comilfo en The Who. Het volledige programma? kvs.be. Samen met De Standaard, Brus en Radio 1.
5: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten. Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het tintje naast u...
6: Excusa, señores.
5: ...net een lift naar het strand had beloofd.
6: Batteria plata. Completa.
5: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
7: Een kilt, een eland, oortjes. De WK-tribune is deze ochtend weer heel mooi versierd en je bent er heel hartelijk welkom in. Zometeen na het nieuws van 9 uur.
4: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Venezuela in Zuid-Amerika is getroffen door twee zware aardbevingen. Op dit moment is er sprake van 32 doden en meer dan 700 gewonden. Maar aan de ingestorte gebouwen in de hoofdstad Caracas te zien, kan het nog veel erger worden, zegt correspondente Nina Jurna.
10: Het gebeurde om 6:00 s'avonds lokale tijd. Op een dag dat heel veel mensen ook thuis waren. Het was een nationale feestdag. Mensen kijken voetbal natuurlijk. En dan ook nog eens een keer richting de avond. Dat het donker wordt en dan die hulpverlening op gang komt. Dat het eigenlijk nog niet duidelijk is hoe groot dit is. Maar als je dan kijkt naar die kracht, ja, dan wordt echt gevreesd. En ook de beelden die je ziet van ingestorte gebouwen. Ik kreeg ook van mensen die ik sprak daar filmpjes door van wat er in hun straat al aan schade was. En ook hun eigen huizen. En ook het vliegveld waar een deel van het dak is ingestort.
9: Verschillende landen hebben al hulp aangeboden, onder meer de VS. Morgen is code rood aangekondigd wegens de hitte in Limburg en in Luik. In Limburg komt de provinciale veiligheidscel de komende uren samen om te bekijken of er extra maatregelen genomen moeten worden. Dat is niet noodzakelijk het geval. Vooral zal het de bedoeling zijn om te kijken of alle hulpdiensten paraat zijn voor noodgevallen, zegt gouverneur Jos Landmeters.
11: Het is nog altijd aan zowel de individuen als aan de organisatoren, bijvoorbeeld aan scholen, om bepaalde maatregelen te nemen. Wij maken de mensen alleen attent op bepaalde zaken, maar we gaan wel kijken of onze hulpdiensten klaarstaan om overal tussen te komen, moest het nodig zijn. En wanneer dat men bewust risico's gaat nemen, bijvoorbeeld grote organisaties, sportorganisaties die alsnog zouden doorgaan, dat we dan zouden kunnen optreden.
9: Door de hitte is het in elk geval al drukker in het Jessa ziekenhuis in Hasselt, zegt spoedarts Guy Borgers.
12: Veel met warmtegerelateerde problemen, maar ook de dagelijkse zaken die we anders op spoedgevallen zien, blijven ook verder komen. Dus de warmte zorgt wel voor extra druk. Er zijn toch mensen die zich een beetje overschatten en die dan toch gaan fietsen of wandelen of lopen en die dan er niet goed van worden. Maar vooral, ja, we zien oudere mensen en mensen met chronische luchtwegaandoeningen die het nu toch wel extra zwaar hebben en problemen krijgen.
9: Buschauffeurs die rijden voor verschillende werkgevers respecteren niet altijd de rij- en rusttijden. Professionele buschauffeurs mogen sinds begin 2024 naast hun hoofdjob ook bijverdienen als chauffeur via flexijobs. De vakbonden waarschuwen voor de gevaren daarvan, omdat sommige chauffeurs te weinig rust nemen tussen hun shiften. Een buschauffeur getuigde anoniem bij VRT Nieuws. Zijn stem is vervormd met AI.
13: Wat ik zelf al gehoord heb, dat ze mensen een dienst rijden en dan nog een grote pendelrit gaan rijden. Dan hebben ze maar 2-3 uurtjes geslapen. Je speelt met mensenlevens. Je brengt je eigen in gevaar, je brengt je reizigers en je brengt de mensen ook rondom in gevaar.
9: De vakbonden vragen om een verplichte digitale kaart in te voeren die bijhoudt wanneer iemand aan het rijden of rusten is. De controledienst van de politie onderzoekt of de zone Rivierenland in de regio Mechelen politietaken door jobstudenten heeft laten doen. Dat staat in de Morgen. Jobstudenten zouden toegang gekregen hebben tot privégegevens in politiedatabanken, tot camerasystemen en ze zouden zelf ook pv's opgemaakt hebben. Dat is strafbaar. Volgens de controledienst is het de eerste keer dat er voor zulke feiten een onderzoek loopt tegen een politiezone. Het wordt dus opnieuw extreem warm vandaag, tot 38 graden in de grote steden. Het minst warm direct aan zee, daar blijft het bij 25 graden. Morgen is 40 graden mogelijk in het binnenland. Vanaf zondag wordt het minder extreem, dan nog maximaal 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: En dit is de uitslag van de lottotrekking van woensdagavond 24 juni. De winnende nummers zijn 11, 13, 16, 18, 21 en 43. En het extra nummer is 36. Er was ook een Joker Plus trekking. De winnende nummers zijn daar 9, 1, 0, 8, 2, 3. En het symbool is leeuw. De resultaten en winstverdeling kan je nalezen op lotto.be of bel naar het betaalnummer 0900 22 300.
4: Radio 1.
8: De WK-tribune.
4: Met Dorian Ausems.
7: Hele goeiemorgen. Straks kijken we naar een jaguar, een eland, een zeearend. Zijn het wel de juist gekozen mascotten voor dit wereldkampioenschap? Of hebben ze aan één specifiek dier niet gedacht? En als je toch al een beetje klaar bent voor wat feest zo vroeg op de ochtend, zo meteen herleven hoe het er bij de Brazilianen gisteren aan toe ging. En tegen alle verwachtingen in, ook bij de Schotten. Welkom op de WK-tribune.
4: Radio 1.

0: over de vergankelijkheid van het leven. En daarbij denk ik dan, voor je het weet, kijk je nostalgisch terug naar deze periode van extreme hitte. Je weet dat nooit. Le vent nous portera van Noir Désir. Proficiat trouwens, als je deze warme nachten aan de voorgeschreven aantal uren slaap komt. Ik kwam eraan 6 en ik was al vrij trots. Mercedes gaat misschien er minder gedaan hebben, want die blijft uiteraard op voor jouw dagelijkse ochtendupdate. Er ging weer heel veel viraal online van het WK en dat willen wij weten. Goedemorgen Mercedes.
1: Goedemorgen.
0: Alhoewel, je hebt mij net verteld dat je in de airco in een winkel bent gaan slapen. Weliswaar van iemand van de familie.
1: Ja, ik ben in mijn mama haar zaak gaan slapen, want daar was airco. Kijk, creatieve oplossingen, denk ik.
0: Ja, dat is heel goed gezien. Als je zoiets hebt, maak er zeker gebruik van deze dagen. Gisteren, met veel toeters en bellen aangekondigd, de comeback van Neymar bij Brazilië. Was het de moeite?
1: Maar ja, tuurlijk. En zeker voor de fans. Qua cijfertjes, het is eigenlijk echt wel zot. Het is 981 dagen geleden dat Neymar terug zijn Braziliaans shirt heeft aangetrokken. Dus ja, ik denk dat het de fans al totaal niet meer uitmaakte wat hij deed op het veld. Het feit dat hij erbij was, was voor de mensen eigenlijk genoeg. Was echt zot om te zien in de beelden. Zag je echt dat het publiek allemaal hun gsm vast had om dat moment vast te leggen. Ook het geluid was overdovend. Het was echt, wat een gejoel. Het was geniaal. Uiteindelijk, ja, zoals ik al zei, het maakt niet echt meer uit. Hè. Ze stonden 3-0 voor tegen Schotland. En het is ook zo gebleven. Ook opvallend achteraf. De camera's bleven Neymar echt volgen. En hij wou eigenlijk gewoon zijn zoon gaan knuffelen. Davy Luca. En ja, hij moest nog even voorbij een verdediging. Ook al was de match al gedaan. Maar de security-dame die nam haar job echt heel serieus. En die dacht waarschijnlijk dat de zoon van Neymar een zotte fan of zo was. Maar dus, ja, enfin, ze hielden hem tegen. Maar dus Neymar heeft het gelukkig kunnen regelen allemaal.
0: Eigenlijk zou ze die gezichten moeten instuderen. Hè, van al die familieleden dat zoiets niet voorvat. Want hoe gênant dan uiteindelijk?
1: Het was een beetje gênant, ja.
0: Neymar heeft gescoord, dat zagen we bij de fans. Dan denk ik, de Schotten hadden waarschijnlijk een mindere avond.
1: Op zich viel het precies nog mee. In ieder geval qua sfeer, qua uitslag inderdaad niet. Ja, je weet al dat het echt zo eerder een WK is van de bromances, van de vriendschappen tussen landen die we misschien niet hadden verwacht. En ja, er zijn wat filmpjes aan het rondgaan van Schotten mij een kilt en een doedelzak. En daarnaast Brazilianen die staan op die muziek, wat ze heel goed kunnen, te dansen. Het was echt prachtig om te zien.
0: Ook nog steeds op de Instagram van Sporza Mossin, die voor de Sporza supporterszetel ook met heel veel landen gaat meesupporteren in een kilt. Het was de moeite. Het duurde niet lang het filmpje, maar je wil het ergens wel gezien hebben. Veersfeer en gezelligheid bij de Schotten, bij de Brazilianen. Ook denk ik bij Zuid-Afrika.
1: Oh, Hugo Broos, deze man. Ik zie hem.
2: Bafana, Bafana plaats ik voor de volgende ronde. Fantastische beelden dit. Hugo Broos op de knieën. Met ook zo'n vijvers van hier tot in Johannesburg. Maar het maakt niet uit. Zuid-Afrika zorgt toch voor een stunt op dit WK. Na zo'n moeilijk WK, na zo'n moeilijk begin, hebben ze deze match echt wel verdiend gewonnen. Op hun manier. Maar Hugo Broos wordt door alles en iedereen doodgeknuffeld.
1: Ja, dat pensioen is dus weer uitgesteld. Hè? Zuid-Afrika gaat gewoon door naar de volgende ronde. Dus zij versloegen Zuid-Korea met 1-0. En ja, je hoort het. Het is echt een mix van feest, ontroering en ongeloof ook achteraf in zijn interview. Hij viel daar op zijn knieën toen dat het doelpunt viel. Ja, hij kwam echt amper tot zijn woorden. Ach, het was echt super, super mooi. En ook achteraf zag je echt in de kleedkamers het team compleet wild gaan. Dit betekent superveel voor hun.
0: Dat zijn wel beelden. Ik denk dan, oftewel heb je een krop in je keel, oftewel ga je voluit voor de tranen. Maar hoe hij op het veld lag met zijn handen echt naast het hoofd en zo de eerste seconde niet terechtkomen van blijdschap, dat is echt ja, heel mooi om te zien. We zijn zeker van een Belg in de volgende ronde bij deze. Hoe zit het voor de rest met onze duivels?
1: Dat is dus nog eventjes afwachten. Ga jij om 5 uur opstaan? Ja, toch?
0: Ik zeg nu ja. Ik zeg ja. Allee, tegen jou, Mercedes en België. Ze hebben een interview gegeven, zag ik. En dat belooft om toch wel op te staan.
1: Yes.
3: Our games are very compatible. Because he knows where I want the ball and I know how he likes the ball. When we play, the two of us together, I think, you know, if you can see every time that he plays and I'm on the pitch, he gives me always assists. We don't have really an ego, we just want to win. Same thing when we play with Kev or with Yuri, I think. Because we know the game so fast, it's easier to play all of us together.
1: Yes, Hans van Aken en Romelu Lukaku die hebben een interview gegeven. En ja, het was eigenlijk echt super mooi. Het is echt een moeite om het volledig te bekijken. Ja, goede sfeer, nul ego's. Lukaku legt het heel goed uit dat deze ploeg gewoon heel graag wil winnen en dat niet gaat om wie dat de goals maakt. En dat ze dus eigenlijk heel compatibel zijn op elkaar. Echt een underrated duo, oprecht. Buiten. Lukaku haalde aan, er is één moment dat we elkaar niet kunnen uitstaan en dat is tijdens het kaarten. Want Van Aken die maakt altijd iedereen kapot. Want hij is iemand die ook echt de kaart telt.
4: Dus... Verbaas me ergens ook niet van hem.
1: Nee, ja. Nee, dus ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig. Zou jij winnen van Van Aken, denk je?
4: Never. Ik ben niet zo'n kaarter. Ik vind dat geweldig dat je daarmee minuten kan vullen. Ook op vakantie. Ik zou het zo graag kunnen, maar ik moet het dringend eens leren. Dus bij Van Aken binnenkort misschien na het WK. Het zou heel leuk zijn. 12 minuten duurt dat interview, vind je op Sportza. En uiteraard binnen een paar uur, niet zo lang meer, om 12 uur, de volledige 6 van Mercedes. Dankjewel en fijne ochtend.
1: Salutjes.
4: En geniet van de airco.
1: Amai.

0: niet aflatend supporterschap voor de Rode Duivels hoor ik er vandaag in. Tuurlijk. Zeer binnenkort staan ze in de laatste groepwedstrijd op het veld in Vancouver, van hen dus, tegenover Nieuw-Zeeland. Naast het veld dan weer vinden we dit WK drie dieren. Goedemorgen, Erik Matthijssen.
1: Goedemorgen.
0: Erik, jij bent bioloog aan de Universiteit van Antwerpen. Wat vind je van die gekozen mascottes?
1: Wel ja, zoals daarnet al gezegd, het is een beetje clichématig. De bald eagle, de Amerikaanse zeearend, die wordt heel vaak opgevoerd als symbool van de Verenigde Staten. Hoewel het dier in alle drie de landen voorkomt, weliswaar. Ook meer algemeen, ja, je ziet eigenlijk altijd typisch de grote dieren voorkomen. De charismatische dieren. Vaak ook de leeuwen, de tijgers, de wolven, nu de jaguars. Het is weinig origineel, zal ik maar zeggen.
0: Oké, ja, en wat daar ook nog eens bij komt kijken, het zou toch tof zijn dat ze ook eens een dier kiezen dat met uitsterven bedreigd is, bijvoorbeeld. We gaan even terug naar het WK van 2014 was het in Brazilië. Daar kozen ze voor een drieband gordeldier. Nu dan de eland jaguar zeearend. Zijn dat dieren die een podium nodig hebben, überhaupt?
1: Nee, eigenlijk niet echt. Om even het rijtje af te gaan, de zeearend, die heeft het historisch wel heel moeilijk gehad. In de vorige eeuwen zijn die eigenlijk, zeker in de Verenigde Staten, bijna uitgeroeid tot op enkele honderden exemplaren. Maar door de bescherming die ze gekregen hebben, ook doordat de problemen met DDT toch zijn aangepakt, doen die het eigenlijk goed. Over heel het continent nemen die populaties toe. Eilanden, oké, er zijn misschien wel wat mogelijke problemen met het klimaat, dat in sommige gebieden voor hen te warm wordt. Maar dat is ook niet direct een soort waar we direct gaan zeggen, ja, daar is het alle hens aan dek. En dan de jaguar is eigenlijk in Mexico ook een redelijk positief verhaal. Ook een dier dat historisch sterk achteruit is gegaan, dat op het moment nog een beetje precair is, maar dat eigenlijk de laatste jaren door een betere bescherming het ook vrij goed doet.
0: Oké, dus eigenlijk met alle drie goed gesteld. Ik kan wel aannemen, Erik, de keuze voor een zeearend moet je vogelhart toch raken, want jij bent ornitoloog, vogelexpert. Is het een toffe vogel?
1: Ja, natuurlijk is dat een toffe vogel. Dat is ook een dier dat tot de verbeelding spreekt. Ook een heel opvallende roofvogel. Heel veel roofvogels zijn grotendeels meer bruin, zeker de arenden. Maar deze heeft een opvallende mooie witte kop en een gele snavel. Dat zijn de volwassen arenden. Ja, die spreken inderdaad tot de verbeelding. Ik moet ook zeggen, ik heb het lijstje met de mascottes zo eens bekeken. Ja. En ja, inderdaad, vogels zijn er eigenlijk enorm ondervertegenwoordigd. De enige vorige keer dat is gebeurd, dat was met Frankrijk en dat was een haan. Dus ook niet direct iets waar een ornitholoog wild van wordt.
0: Ik hoor een stille mening inderdaad daarover. Oké, dus toch blij dat die een plaatsje krijgt. Stel, je mocht zelf een dier naar voren schuiven, Erik, als mascotte. Voor welk dier zou je gaan?
1: Ja, ik heb daar wat over nagedacht en ik dacht, ja, een dier dat eigenlijk in de drie landen voorkomt en dat de nodige aandacht verdient vanwege de mogelijke bedreigingen en een dier dat, zoals u zegt, een beetje een podium zou mogen verdienen. En ik kwam dan eigenlijk uit bij de monarchvlinder.
0: Oh.
1: En dat klinkt misschien een beetje vreemd of zelfs vergezocht, maar de monarchvlinder is eigenlijk een dier met een heel bijzondere levenscyclus. Want veruit het grootste deel van die populatie overwintert in Mexico, in een klein berggebied.
0: Oké.
1: En dat zijn trekvlinders. Dus in het voorjaar, dan trekken die naar het noorden en dan gaan die naar de Verenigde Staten. Die beginnen zich daar voor te planten en dan hebben die een aantal opeenvolgende generaties, dus dat duurt niet zo lang. X aantal weken en daar is een nieuwe generatie vlinders en die schuiven geleidelijk op naar het noorden. En de laatste generatie die bereikt het noorden van de Verenigde Staten en zelfs Canada.
0: Oké, dus de ideale mascotte, hoor ik zo.
1: Ja, en dan die laatste generatie die tot in Canada geraakt, die trekt dan terug naar het zuiden, naar Mexico. Er zijn ook kleine populaties die een iets andere trekroute volgen, maar voor het gros van de populatie zijn dus eigenlijk die drie landen essentieel om de soort ja, in stand te houden. Je zou ook kunnen zeggen, de modale monarchvlinder, die heeft voorouders die in Mexico hebben overwinterd en die in Amerika en in Canada hebben gebroed.
0: Daar hadden ze toch eens over moeten nadenken. Ik ben fan als ik dat zo hoor. Hoe ziet die eruit?
1: Het is een heel mooie oranje-rode vlinder met wat zwarte tekening in. Hij wordt soms ook de Common Tiger genoemd als alternatieve naam.
0: Ook dus dat mooi, zegt ja, ook het lief. Past. Ja, ik heb het hier gegoogeld, het is prachtig. Probeer het zeker zelf eens uit, want het doet goed aan je ogen. Hoe is het gesteld met die monarchvlinder? Is die met uitsterven bedreigd?
1: Wel, die is nog niet direct met uitsterven bedreigd, want die komt voor over een heel groot gebied. Hè. Dat zijn heel grote populaties, dat zijn miljoenen vlinders. Maar vroeger is die wel nog veel talrijker geweest. En er wordt wel vastgesteld dat de aantallen eigenlijk stelselmatig achteruit gaan. Dus daar is wel wat bezorgdheid over. Ze zijn ook kwetsbaar door het feit dat ze of toch het grootste deel van de populatie overwintert in een heel klein berggebied in Mexico. Dat is wel op zich een beschermd gebied, maar het maakt ze toch een beetje kwetsbaar. Ze moeten grote afstanden overbruggen. Maar wat waarschijnlijk een heel belangrijke factor is, dat is eigenlijk het voorkomen van de planten waar ze van afhankelijk zijn. Dat is het zogenaamde milkweed, zijdeplant in het Nederlands. Dat is eigenlijk een soort akkeronkruid. En door de veranderde landbouwpraktijken is dat in heel grote delen van de Verenigde Staten vooral, ja, is dat onkruid meer en meer weggedrongen. En er is dus een beetje de vrees dat er stilaan toch een terugval is in die populaties, omdat ze minder en minder ja, voedsel vinden in die akkers die altijd maar meer met herbiciden worden bewerkt. En samen met ja, de mogelijke problemen op de migratieroute enzovoort, dat de soort toch wel wat kwetsbaar maakt.
0: En zij zijn eigenlijk totaal afhankelijk van die plant. Is er nog iets anders waar zij van kunnen zichzelf voeden en overleven? Of het is echt die plant?
1: Ja, het is echt zoals bij heel wat vlinders. Hè. Die zijn afhankelijk van één of misschien enkele heel specifieke plantensoorten. Want elke plant heeft zijn eigen chemische afweer tegen vraat van insecten. Okay. En heel veel insecten hebben daar ook specifieke mechanismen, een soort resistentie om daar tegen te kunnen. Dus ja, ze zijn daar echt wel van afhankelijk.
0: Het zou leuk zijn mochten we allemaal een voorstel indienen en dat ze daar ook naar luisteren voor ze zelf voor mascottes gaan. Laten we de monarchvlinder in het achterhoofd houden als extra mascotte bij het clubje dus van de eland, de jaguar en de zeearend. Wat ons betreft, Erik, mag die ook officieel een voornaam krijgen? Heb je een voorstel?
1: Ik zou hem Elisabeth noemen.
0: Elisabeth, dat klinkt vloeiend en daar doe je niks mis mee. Dankjewel, Erik Matthijssen, en nog een heel fijne dag voor jou.
1: Dankjewel.

0: Captain Sensible en What? Ze zeggen om alle activiteiten te doen voor de middag. Wel, daar zitten we zelfs nog ver van. Dus we gaan zo meteen quizzen met onze Iedereen Wereldkampioen quiz. En als je het goed doet, liever, dan win je draadloze oortjes. Gewoon Iedereen Wereldkampioen sturen nu in de app van Radio 1. 177 kilometer file op de E17 van Kortrijk naar Gent zijn er problemen door een ongeval in Deerlijk. 1 uur aanschuiven vanaf Kortrijk-Oost. En op de E17 van Antwerpen naar Gent, 10 minuten erbij van Lokeren tot Kalken door een eerder ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je ruim 1 uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Daar is de weg intussen wel vrij, maar er is nog hinder door een defect voertuig in Antwerpen-Zuid. Richting Antwerpen-Haven, 1/2 uur van Beveren tot in de Thijsmanstunnel. Ook daar zijn alle rijstroken weer open. Files naar Antwerpen op de E19, 10 minuten vanaf Kontich. Op de A12, 1 kwartier vanaf Wilrijk. Op de E17, bijna 1 uur vanaf Hazedonk. Op de E34, 1 kwartier vanaf Waaslandhaven-Oost. En op de E313, 20 minuten vanaf Massenhoven. Op de N16 naar Willebroek, 25 minuten file rijden aan de werken in Temse. Verder ook 20 minuten erbij bij Bornem. Langzaam naar Brussel op de E40, 1 kwartier erbij vanaf Aalst. Op de E19, 20 minuten vanaf Peutie. Op de E40, 1 kwartier vanaf Everberg. En op de E411, 1 kwartier vanaf Jezuseik. Dan gaan we naar de binnenring rond Brussel. 1/2 uur vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Dichem. Daar is 1 rijstrook versperd door een aanrijding. En op de buitenring 20 minuten van Waterloo tot Tervuren. Op de E40 van Aken naar Luik. 1 uur file rijden van Cherat tot Rocourt door een aanrijding. En dan verder op andere plaatsen nergens meer dan 10 minuten vertragen.
1: De WK-tribune.

0: fans van Electric Light Orchestra in shock. Eind de jaren 70, wegens geen strijkers te bespeuren. Het was de eerste keer dat ze dat deden. Ja, Don't Bring Me Down.
1: Iedereen wereldkampioen.
0: Dan sta je daar voor Nederland met hun veel te fluoriserende truitjes, maar met een laatste steengoede wedstrijd van pure overwinning. 5-1 tegen Zweden. Tunesië moet er tegen spelen vannacht om 1 uur. En Japan gaat het dan weer opnemen tegen Zweden, dat dan zo werd ingemaakt. Het spel zal straks spreken. Maar waar blinken buiten voetbal Tunesië en Japan sowieso in uit? Misschien moeten we daar eens naar gaan kijken. Waarin zijn ze al wereldkampioen? We quizzen er deze ochtend over met Cathy. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik heb gehoord dat jij het plan hebt om binnen te blijven. Ik vind dat altijd een moeilijke raad, Cathy, want binnen is het soms nog warmer dan buiten, dus moeilijk. Hoe pak je het aan?
2: Ja, ik heb airco binnen, dus dus ik ben blij.
0: Dan stopt het gesprek en ben ik ook heel gelukkig voor jou.
2: Ja, voilà.
0: Zeker. Ja. Jouw tegenkandidaat vandaag is Stijn. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Stijn, jij gaat dit weekend naar Couleur Café. Dat is niet meer zo lang. Er worden maatregelen genomen, maar je hebt er wel de goede uitgekozen, want er zijn bomen daar. Dat is goed.
3: Ja, dat klopt. In het park.
0: Ja, wat doe je thuis om te verfrissen? Cathy heeft airco. Wat heb jij?
3: Thuis heb ik ook een ventilator staan. En soms ga ik richting thuisfront uit de stad.
0: Oké, okay, ook belangrijk hè, dat je af en toe eens wat lucht kan voelen. Jullie zijn er in deze, ik wou zeggen frisse ochtend, maar dat is ook niet meer waar. Maar denk ik wel klaar voor. Iedereen wereldkampioen. 5 vragen zo meteen over dus Tunesië en Japan. Cathy, we gaan beginnen bij jou. Als je juist blijft antwoorden, blijf je uiteraard aan de beurt. Antwoord je fout, gaat het naar Stijn. 5e vraag is beslissend en we spelen voor draadloze oortjes. Hier gaan we.
2: Oké. Okay.
0: Cathy, in Japan is de oudste nog actieve bedrijf ter wereld gevestigd, de Kongu Gumi. Dat werd opgericht in het jaar 578. Maar wat doet dat bedrijf? A. Tempels bouwen of B. Vis schoonmaken?
2: Oh, vis schoonmaken.
0: Oké, nee. Had zeker gekund. Tempels bouwen, ze zijn daar zeer goed in. En dat brengt ons vanaf de eerste keer alweer bij Stijn. Vraag 2. 300 studenten hebben een Guinness World Record gevestigd door in minder dan 3 uur een complete door AI aangedreven start-up te bouwen. Zonder AI zou dit maanden duren. Gebeurde dat aan de Universiteit van Sfax in Tunesië of in de Kumamoto Universiteit in Japan? A of B?
3: Ik denk in Japan.
0: In Japan? Nee, ook niet de beste start. Dat is niet erg. Het was in de Universiteit van Sfax in Tunesië. Cathy, opnieuw aan jou. Tunesië staat bekend om zijn archeologische vindplaatsen. Wat werd er ontdekt? A. Het 4e grootste Romeinse amfitheater ter wereld. Of B. Het 4e grootste skelet van een dinosaurus ter wereld?
2: Het eerste.
0: Dat was zelfzeker geantwoord en dat klopt ook helemaal. Het amfitheater van El Djem, gebouwd in 238 na Christus.
2: Ja.
0: Oké, vraag 4, Cathy. Het Shibuya-kruispunt is het drukste kruispunt ter wereld. Tijdens de spits steken er dagelijks 3000 mensen over. Doen ze dat te voet of met de fiets?
2: Te voet.
0: Ja hoor, veel zelfvertrouwen brengt je bij vraag 5 en ook de laatste vraag. Tunesië is de trotse uitvinder van de rode hete saus harissa. In de saus zit knoflook, specerijen en olijfolie. Maar welk cruciaal ingrediënt ontbreekt er nog?
2: Oei, pepers?
0: Maar ja, tuurlijk. Kleine zucht ervoor, maar daarna gewoon de juiste weg gevonden. Cathy, proficiat. Je wint draadloze oortjes in deze zomer. En Stijn, jammer genoeg, jij niet. Maar ik vond je wel een heel fijne kandidaat. Dus dank je wel daarvoor.
3: Dank je. Succes aan Cathy.
0: Dat is heel lief.
2: Sorry, Stijn.
0: Mooi WK voor jullie allebei nog.
2: Dank je wel.
3: Oké, dank je.

0: Dan een toffe quiz, zegt ze. Dan gaan wij die gewoon nog meer spelen. Hè. Morgenochtend opnieuw voor draadloze oortjes. Deze nacht moet je kijken. Dat zijn de woorden van Max Vrijens. Ik vind dat nogal dwingend, maar je zal er wel weer je redenen voor hebben.
1: Ja, niets moet natuurlijk, hè, Dorian. Maar we zitten wel in die fase van het toernooi waarin het echt om de knikkers begint te gaan. Want het gaat over...
0: Voor draadloze oortjes. Deze nacht moet je kijken. Dat zijn de woorden van Max Vrijens. Ik vind dat nogal dwingend, maar je zal er wel weer je redenen voor hebben.
1: Ja, niets moet natuurlijk, hè, Dorian. Maar we zitten wel in die fase...

0: Bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford. Radio 1, live.
3: Achter je, dat is een WK. Alleen, Torjan, ik ben niet zo zeker of dat voor elk land geldt. Meer nog, ik ben ervan overtuigd geraakt, na mijn research de afgelopen 2 weken voor dit prachtige item in deze prachtige show, dat er 1 land is, dit WK, dat eigenlijk wel baat heeft bij wat extra gejuich van de rest van de wereld.
4: Ja?
3: En dat land, dat is nogthans een heel groot land, het is Australië. Ik ga het je zo uitleggen, maar ik kan het misschien beter eerst even laten horen. Het is een stukje van een influencer die de straat opging in Australië en dan aan de mensen vroeg, noem mij 1 Socceroo. En een Socceroo, dat is de bijnaam van de spelers van de Australische nationale ploeg. En als je dat kan doen, die opnoemen, dan geef ik jou pure onversneden cash.
5: So mate, you're loving the Socceroos?
6: Yeah, I fucking love it.
5: Now mate, for $5, can you name 1 player? Are you following the Socceroos?
7: Yes.
5: For $15, sir. Can you name 1 Socceroos player?
7: No.
5: So you're a big Socceroos fan now?
7: I am now, yeah.
5: Yeah. Now, mate, for $5, can you name 1 Socceroos player?
7: Past or present?
5: Present.
7: Present, no. No way, mate. No way.
3: No way.
5: Name 1 Australian Socceroos player.
8: Jacob Italiano.
5: Good man. You're the first winner today.
3: Dat is het eerste deel van de filmpjes. Er is nog een tweede deel, er is nog een derde deel van de filmpjes, waar eigenlijk bijna niemand, behalve deze ene persoon, een speler van de Australische nationale ploeg kan opnoemen.
4: De paniek ook, op het moment dat die vraag komt.
3: Dat is zo. En ook de zeggen van, ja, maar ik ben een grote fan, kan je er 1 opnoemen? Ja, nee, toch niet. Nu, ik denk zelfs mijn grootmoeder, en die is ondertussen toch al 1 jaar of 12 overleden, ik denk dat die nog aan 2 rode duivels zou geraken.
4: Ja.
3: Maar goed, dat heeft een reden natuurlijk. Want voetbal, dat is gewoon niet de grootste sport down under. Je hebt rugby noemen ze dat in het Nederlands. Je hebt cricket en je hebt Aussie voetbal. Dat Aussie voetbal, dat moet je trouwens maar eens opzoeken. Dat is echt een hele vreemde mix tussen rugby en voetbal. Maar waarom is dat niet de grootste sport? Dat vraag je je dan af. En ik heb het hier gisteren al gehad over bijgeloof in het voetbal. En hoe er dus op sommige teams een vloek kan rusten. Wel, ik was nog eentje vergeten blijkbaar. The curse of the Socceroos.
9: And he said, he started off, good morning, sir. So, oh, yeah. And before I said anything, he said, I know your problem, sir, and I can fix it. I get this bag of bones, sir, and I bury them down here behind this goalpost, and they will be pointed at the goalkeeper's heart.
3: Yeah. Het is je totaal vergeven als je daar niets van verstaan.
4: Ja.
3: Dat is natuurlijk een van de spelers van de Australische ploeg in 1970. Ik moet dat even kaderen. Die spelers die moeten een kwalificatiewedstrijd afwerken tegen het toenmalige Rhodesië. Nu is dat Mozambique. Ze zijn wat ongerust en ze schakelen een lokale tovenaar in. Die tovenaar die begraaft een zak botten, dat heb je net gehoord, onder het doel van Rhodesië, van Mozambique. Australië wint die wedstrijd ook. Alleen, die man die komt dan om zijn $100.
4: Ja, terecht.
3: Tuurlijk, want die heeft een dienst geleverd en diensten die moeten betaald worden. Dat weet elke goede freelancer. De ploeg betaalt hem niet. Het resultaat, de witch doctor in kwestie, die zou hen vervloekt hebben. Vanaf 1974 kwalificeren de Socceroos zich 32 jaar lang niet meer voor een groot kampioenschap. Ja, en dat helpt natuurlijk niet in je PR. En of dat klopt of niet, dat kan ik natuurlijk niet met zekerheid zeggen, maar op zijn minst is het een goed verhaal. Maar er zijn wel wat redenen ook om te supporteren voor die Socceroos. Al was het maar voor die geweldige naam natuurlijk, maar er zijn ook geweldige spelers. Er is Matthew Ryan, die zit nu wel op de bank, maar die kennen we nog van Club Brugge hier. Dat was hier echt een van de allerbeste keepers die er ooit hebben rondgelopen. Bij Valencia kwam hij, AZ, heel lang bij Brighton gespeeld, bij Genk ook nog. En de jongste Australische goalscorer ooit op een WK, die speelt daar ook.
10: And at the other end, Australia swarming forward. That's a lovely touch, and that's a lovely finish. And it's Australia who strike first.
3: Daar word je toch warm van. Nestori Irangunda. Die scoorde het eerste doelpunt voor Australië dit WK. En dat is wel een prachtig verhaal.

0: eigenlijk, want die werd geboren in een vluchtelingenkamp in Tanzania. Zijn ouders die zijn gevlucht voor geweld in Burundi. Dan heeft hij zich echt omhoog moeten knokken. Zijn vader was taxichauffeur. En dat is eigenlijk een beetje het verhaal van dit WK. Want zo zijn er echt wel wat hoor. Van die voetballers die een vluchtelingenroute hebben moeten doorstaan om dan op dat WK te gaan staan. Ik zeg maar iets. Alfonso Davies van Canada. De twee broers Touré van Australië zitten daar ook bij. Ja, Asmir Begovic, de ex-keeper van, of de oud-keeper van Bosnië-Herzegovina. Maar er zijn er echt tientallen van dat soort verhalen op dit WK. En ik denk dat dat toch wel een klein beetje ook iets is dat we hiervan moeten meenemen. Dat al die mensen vanuit zo'n soort van ja, moeilijke situaties dan uiteindelijk hier op het hoogste toneel zijn. Nu, die Australische fans, ik zei het, ja, die zijn er niet echt, maar die zijn wel aanwezig in Amerika. Die steken ook hun ongelooflijke aanhang die ze hebben voor die Australische ploeg in hun gezangen. En die gezangen, en daar wil ik graag mee eindigen, die gezangen die gaan zo. Niet zo heel makkelijk te verstaan, Dorian, opnieuw, maar ze zingen. The Aussie boys are on a bender. Donald Trump is a sex...
1: offender.
0: Ja, dat zeggen ze dan. En ja, ik hoef het misschien niet te vertalen, maar ik ga gewoon zeggen, de Australische jongens, de lads, die zijn op een feestje, op een uitstap samen. En Donald Trump is een, ja, een seksueel roofdier. Dat zeggen zij. Ja, ik ga me daar niet voor of tegen uitspreken, Dorian. Vuile taal, dat mag natuurlijk niet. Maar ik spreek hier wel mijn ongelooflijke sympathie uit voor de Socceroos en vooral voor hun fans. Dus ik zou zeggen, kijk eens straks en go, go, Socceroos.
1: Staat je wel opnieuw.
0: Dank je wel.
1: Staat je veel, Max Frijers.
0: Dank je wel.

0: Enfin, Blondie, hij mag fier zijn op Les Elephants. Zo heten de spelers van Ivoorkust die tweede staan in hun groep achter Duitsland. En vanavond spelen ze ook hun laatste groepwedstrijd tegen Curaçao. Ook een laatste wedstrijd voor nu, voor de wereld van Sophie. Dus geniet er ten volle van.
1: Editors Live. De Britse helden komen terug naar België. Met nieuwe songs en een show in de AFAS Dome. Vrijdag 19 februari. Tickets vanaf vrijdag om 11 uur via livenation.be. Editors Live. Samen met Radio 1.
2: Hello. Hij is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
3: De nachtmerrie blijft duren in thuis.
4: Femke!
5: Moet je dansen?
3: Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
5: Wacht.
4: Is er iemand?
3: Toch?
6: Ik raad u aan om in uw verhaal getuigd te houden.
4: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
7: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch.
4: Schatke, kom hier. Oh, mijn engel.
3: De seizoensfinale van Thuis. Morgen op VRT1 en op VRT Max.
8: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
9: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
10: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
9: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
10: Sint-Roubaix is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattie van Aert, Wattie van Aert.
9: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
11: Jo, wat bedoel je?
9: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
12: Uitzonderlijk formaat. Eén plek in de Benelux.
13: Help me go home.
12: Beleef de Odyssey van Christopher Nolan in IMAX 70 mm film. Exclusief bij Kinepolis Brussel. Vanaf 15 juli. Reserveer nu je tickets op kinepolis.be.
0: Een zeer goedemorgen en welkom bij de radio. Zometeen is er de wereld van Sophie en vandaag luister ik eigenlijk vooral naar u, naar al uw goede verhalen. Dat is voor na het nieuws van 10.
1: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 10 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De ziekenhuizen staan klaar om extra patiënten op te vangen nu de hitte piekt en het morgen tot 40 graden kan worden. Het was de afgelopen dagen al extra druk op de spoed van het Jessa-ziekenhuis in Hasselt. De dienst bereidt zich voor op nog meer patiënten, zegt spoedarts Guy Borgers.
14: Ik denk dat het tot en met het weekend zeer zwaar zal zijn. En dan ja, na het weekend ook zelfs al valt die hitte weg. Dan zien we nog mensen die een beetje problemen krijgen. Hè. Mensen met hartfalen bijvoorbeeld, die hebben vaak een beetje effecten van de warmte op langere termijn, omdat ze niet genoeg gedronken hebben, dat hun nieren niet meer goed werken. Dat kan zich tot begin volgende week zeker nog verder blijven voordoen.
0: Vanaf volgend academiejaar schrapt de Hogeschool Odyssee de bachelor- en graduaatsproef bij de meeste richtingen. Dat is het eindwerk dat de studenten moeten maken. Een van de redenen is de opkomst van artificiële intelligentie. Daardoor is het moeilijk te achterhalen of iemand die proef zelf heeft geschreven of niet. De meerwaarde was sowieso al kleiner geworden, zegt directeur onderwijs Anne Martin van Odyssee Hogeschool.
15: We hebben een grootschalige bevraging gedaan over die bachelorproef en ze gaven echt aan dat de praktijkgerichtheid soms ook een stukje ontbrak en de relevantie van nadien, wat ze daar later ook mee op de werkvloer zelf zouden doen. Dus we hebben er eigenlijk voor gekozen om dat opleidingsonderdeel af te schaffen. We gaan het integreren in stage of werkplek leren.
0: In Brussel rijden meer en meer oldtimers rond. Oldtimers zijn auto's van meer dan 30 jaar oud en die mogen de lage emissiezone gewoon binnenrijden. De redenering is dat oldtimers toch weinig gebruikt worden en weinig impact hebben op de luchtkwaliteit. Maar die uitzondering wordt nu misbruikt, zegt CD&V-parlementslid Benjamin Dalle.
11: Er zijn nu bijna 14.000 oldtimers gespot in 2024. 4 jaar eerder was dat nog geen 5.000. Dat zijn wagens van meer dan 30 jaar oud, vaak echt in een slechte staat ook. En die inderdaad op die manier de positieve effecten van de lage emissiezone deels ongedaan maken. Het is toch iets waar men meer controle op zou moeten doen, zodat dit geen echt achterpoortje wordt.
0: Er wordt gevreesd voor duizenden doden na de 2 aardbevingen in Venezuela. De eerste officiële balans is al van enkele uren geleden en die spreekt nog van 32 doden en meer dan 700 gewonden. Vooral aan de kustlijn in het noorden zijn de gevolgen enorm. Daar wonen ook de meeste Venezolanen, zegt Venezuela-kenner Matthias Tuils.
13: Je hebt natuurlijk heel veel woonkazernes met betonrot. Die gebouwen waren al niet in fantastische toestand. Ook aan die noordkust, ten noorden van Caracas, ja, dat is een nogal heuvelachtig gebied. Die heuvels liggen bezaaid met allemaal krotten. Dat zijn gigantisch uitgestrekte sloppenwijken. Die zijn gemaakt van materiaal dat op straat wordt gevonden. Het is bang afwachten wat de schade in die enorme sloppenwijken zullen zijn.
0: In de Franse badplaats Biarritz is gisteren een vrouw overleden toen een enorm brokstuk van een klif naar beneden stortte. De vrouw was aan het duiken en raakte bedolven onder het puin. Vanmorgen is de zoekactie naar nog een tweede vermiste duiker hervat. Biarritz ligt aan de Atlantische Oceaan, dichtbij de Spaanse grens. Toen de rots van ongeveer 2000 vierkante meter naar beneden viel, waren er nog veel mensen aan het zwemmen. Het wordt opnieuw extreem warm vandaag, tot 38 graden in de grote steden. Morgen is 40 graden mogelijk in het binnenland. Vanaf zondag wordt het minder extreem, dan nog maximaal 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
16: De wereld van Sophie.
1: Met Sophie Lemaire.
17: Ik weet het is al warm. En toch vraag ik u ten dans op deze nieuwe van Chaka.

0: Jacques Zilla van Chaka Khan.
1: De wereld van Sophie.
0: 25 juni, boys and girls. En ik weet niet of ik het ooit in dit land al zo heet heb gehad. De schelde is niks tegen wat er allemaal van onze rug komt gezwoten. Maar nog een paar dagen volhouden, doorzetten, tanden bijten. En dan kunnen we met z'n allen weer genieten van een echte Belgische zomer. Met goed veel wolken, wind en regen. Dat zit er volgens de voorspellingen toch aan te komen. En in afwachting daarvan proberen wij graag per airwave u wat koelte toe te wuiven. Niet toewuiven, dat is iets anders. We zijn aan de laatste aflevering van De Wereld van Sophie van dit seizoen aanbeland. Want volgende week begint Annelies Moons met De Zomer Van. In het gezelschap van Bert de Kok is dat op maandag, dus zeker luisteren. En voor wij afronden, gaan we graag nog even door de reacties die we van u kregen de voorbije maanden tijdens de uitzending. Vandaag gaat het over u dus. En over onder meer uw waanzinnige niesperikelen. Eind maart hadden we het over niezen in de wereld van Sophie, want de lente was net begonnen en met de eerste pollen werd er genozen dat het een lieve lust was. We hebben het toen over van alles gehad, maar ook over de gevaren van niezen. Wanneer je bijvoorbeeld in de auto moet niezen, dat kan levensgevaarlijk zijn. En toen kregen wij zot veel reacties van mensen die verschrikkelijke accidenten hebben gehad door één simpele hatsjoe. Zara van der Meersen belde enkele van hen op.
2: Hey!
3: Het was een gewone dag eigenlijk. En ja, het is niet dat ik ziek was of zo. Maar ik moest niezen omwille van waarschijnlijk de pollen die enorm aan het rondvliegen waren.
4: Ik stond misschien wel in een klein beetje rare houding. Ik was van plan om iets op te rapen van de grond. Dus ik begon net aan een buiging en dan kwam die niesbui.
5: Ik kwam naar huis van het werk en plotseling moest ik het echt uit het niets niezen. Dus ik had de tijd ook niet om mijn hand voor mijn mond te houden of mijn elleboog. De tweede beste optie was dan proberen me niet zo wat in te houden. En op dat moment was er echt een soort van gekraak of een toch zeer pijnlijke schuut in mijn strothoofd of in mijn keel.
4: Dat kan toevallig geweest zijn dat dat misschien iets harder was dan normaal, maar ik kon mij bijna niet meer bewegen. Dus ik ben dan gaan liggen.
3: De volgende moment kreeg ik ineens barstende hoofdpijn. Ja, aan zich maak je daar niet zoveel uit op. Dat kan gebeuren dat je een hoofdpijntje had. Maar dat bleef aanhouden.
4: Dat zo'n impact kan hebben, dat is toch wel, vond ik wel, bevreemdend. Mijn man was gelukkig thuis en hij heeft de ziekenwagen gebeld. En ja, die zijn we dan komen halen en met alle gevolgen van die.
5: Dan toch maar naar de dokter geweest. Die zei, dat gaat waarschijnlijk een beetje het kraakbeen zijn die nog geforceerd is of zo. Dus ik ga nu wat pijnstillers geven en wat ontstekingremmers.
3: De dokter wist eigenlijk niet zo onmiddellijk raad. Heeft hij mij doorgestuurd naar de neuroloog?
5: Die pijn die bleef maar duren, dus ben ik dan iets anders naar de spoed gegaan, de kliniek.
3: En dan kom je bij de neuroloog en dan gaat hij een scan maken van je hoofd. En dan komt hij met het verhaal van, komt hier eigenlijk heel goed weg. Je hebt een scheurtje opgelopen en een ader in je hoofd.
4: Ja, een serieuze hernia.
5: Plotseling kwam het verdikt eigenlijk dat ik effectief mijn strothoofd had gebroken en dat de neus, keel en oorspecialist in hun nopjes waren, omdat dat de eerste persoon was dat zoiets gezien had die dat gebroken had op die manier.
4: Ik heb in het verleden wel enkele keren een hernia gehad, maar niet in die mate. Nooit dat er een ziekenwagen moest langskomen of zo. Dat nog nooit. Dat was de eerste keer. En hopelijk ook de laatste keer.
3: Het gevolg was het syndroom van Horner. Dat resulteert in een ooglid dat eigenlijk een klein beetje afhangt. Bij mij valt het nog heel goed mee. Maar ik kreeg ook wel de boodschap dat ik bij de 10% hoor die heel goed wegkomt. Want voor hetzelfde geld had ik half verlamd kunnen geweest zijn of zelfs niet meer onder de levende geweest zijn. Tot op de dag van heden, en dus ondertussen toch al wel een kleine 10 jaar geleden dat zich heeft voorgedaan, merk ik dat ik toch wel heel snel mentaal moe ben. Een druk warenhuis bijvoorbeeld, dat kan echt ervoor zorgen dat ik op minder dan een half uur tijd echt moe ben. En dan moet ik dus echt de rust gaan opzoeken.
4: Die zwakke rug die blijft, maar ik ben ontzettend oplettend als er een niesbui aankomt. Als je zorgt dat je ruggenwervel mooi recht is en je niest dan zonder je mond toe te houden en zo, dus echt voluit gaan, dan heeft dat eigenlijk niet zozeer impact op de rug.
5: En dat Sandra, kreeg ik dan wel het telefoon van een huisdokter. Die idee van, oh, amai, had toch gelijk, hè. Sorry daarvoor. Maar meestal kun je dat breken door een whiplash of zo. Of misschien een heel harde slag op je strottenhoofd. Kan ook. Maar door te zien, nog nooit. Maar kan niemand daaraan. Kan het zo zijn.
0: Niezen, het kan je leven kosten. Met dank aan Werner, Tino en Karin om die verhalen met ons te willen delen. Radio 1. Radio 1. Als u vandaag iets zou wensen te delen, zeker doen, hè. Dat kan via de app van Radio 1 of op het Radio 1-kanaal van VRT Max. Dit zijn Bob Marley en The Wailers. Of waren het toch? Stir it up.

0: Marley en The Wailers met Stir It Up. 126 kilometer file op de E403 van Kortrijk naar Brugge is het 10 minuten vertragen tussen Sint-Eloïs Winkel en het parkeerterrein in Oekene door een brandend voertuig. Op de E17 naar Antwerpen is door een ongeval iets voor Waregem de linkerrijstrook dicht. Op de E313 naar Hasselt, kwartiertje erbij tussen Geel-Oost en Tessenderlo. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je meer dan 3 kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. In Antwerpen-Zuid is er hinder door een defect voertuig. Richting Stabroek 10 minuten aanschuiven van Beveren tot de Thijsmanstunnel. Daar zijn alle rijstroken wel weer open. Files naar Antwerpen dan op de E17 een half uur vanaf Haasdonk. Op de E34 een kwartier vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de E313 ook een kwartier vanaf Massenhoven. En op de A12 10 minuten bij Aartselaar komt door een defect voertuig. Op de N16 naar Willebroek, 25 minuten file rijden aan de werken in Temse. Langzaam naar Brussel nog. Op de E40, kwartier erbij vanaf Ternat. Op de E19, 10 minuten vanaf Peutie. De binnenring rond Brussel, kwartier vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. De buitenring ook een kwartier tussen Groenendaal en Machelen. De Brusselse kleine ring richting Zuid, kwartiertje langzamer. Van Koekelberg tot de Kruidtuin, daar staat een defecte auto. En op andere plaatsen zijn er alleen maar kleinere vertragingen.
1: De wereld van Sophie.
0: Vorige maand hadden we het in de wereld van Sophie over paranoia. Omdat er toch behoorlijk wat aanwijzingen zijn dat de Russische president Vladimir Poetin een beetje paranoïde begint te worden. Of een beetje zeer veel. Heel interessante uitzending, die verschijnt volgende week als podcast trouwens. Waarin we leerden welke dunne grens je als mens moet kunnen bewandelen. Je moet mensen vertrouwen en van het goede uitgaan. Tegelijkertijd is een klein beetje paranoia soms ook op zijn plaats. We hadden het toen onder meer over de Amerikaanse schrijver Ernest Hemingway, wiens vrienden en familie dachten dat hij gek geworden was toen hij op een gegeven moment er heilig van overtuigd raakte dat hij gevolgd werd door de FBI, afgeluisterd ook. En wat bleek, jaren na zijn dood, toen de FBI zijn dossier moest publiek maken, ze hadden hem inderdaad gevolgd in der tijd. Hemingway was helemaal niet paranoïde op dat moment. Hij was heel erg op de hoogte. En op dat verhaal reageerde René Buurman uit Brussel. Zij kende nog zo'n verhaal over iemand die ervan beschuldigd werd paranoïde te zijn, maar waarvan het achteraf toch ook redelijk gerechtvaardigd bleek. Goedemorgen, Vincent Bilot.
2: Goedemorgen, Sophie.
0: Jij hebt dat verhaal wat zitten uitpluizen.
2: Ja, om te beginnen, de naam van die luisteraar even gecheckt, want dat is Rune en niet René. Ja, Rune.
0: Excuses.
2: Brussel, geen probleem bij deze credit where credit is due.
0: Absoluut.
2: Want ze heeft ons een goed strafverhaal doorgestuurd. En dat gaat niet over de eerste, de beste. Dat verhaal van Rune gaat over the artist formerly known as Prince. En ja, Prince die stond inderdaad een beetje bekend als het arglistige type. Hè. Hij wantrouwde mensen die hij niet kende, was altijd bang dat ze iets van hem wilden, dat ze op zijn geld uit waren. En hij is ook vaak bestolen. Hè. Paisley Park, zijn studiocomplex in Minneapolis, dat was een waar pelgrimsoord voor fans, die braken daar dan wel eens in en namen opnames mee of instrumenten. Prince had dus goede redenen om niet te naïef te zijn. Hij hield zijn kring met intimie en getrouwen ook bewust klein. En hij was ook wel een beetje paranoïde voor alles en iedereen buiten dat selecte clubje. Deed ook graag geheimzinnig, hè, sprak in interviews ook altijd een beetje in raadsels. Je wist nooit goed wat hij meende en wat hij zat te verzinnen. En er is dus een verhaal, een gebeurtenis, een incident waarvan zelfs zijn entourage niet goed wist wat ze ervan moesten denken. Of het wel allemaal echt was of dat Prince het zich inbeelde. Het was iets wat zijn tourmanager ooit met hem meemaakte. Die tourmanager heeft het ooit verteld aan acteur en comedian David Alan Greer. En die heeft het dan weer verteld in de radioshow van de bekende Amerikaanse radiohost Howard Stern. Maar het komt dus van de tourmanager, dat verhaal. Laten we even luisteren. We zijn 1995. Prince is op tournee. Hij overnacht samen met de rest van de crew in een hotel. En het begint allemaal wanneer de tourmanager in het holst van de nacht wakker gebeld wordt in zijn bed.
3: One time they were on the road and Prince calls him at 3 in the morning.
2: Om 3:00 s'nachts dus. Die manager kijkt daar op zich niet vreemd van op. Prince durft wel vaker op om christelijke uren te bellen. En dus, hij neemt op.
3: And he answers the phone. He says, what's up? In the hotel, on the road. And he says, that motherfucking voice is coming from the motherfucking walls. And he's like, motherfucker, you better come to my room.
2: Wacht, wat zegt Prince?
3: That motherfucking voice is coming from the motherfucking walls.
2: Ik hoor motherfucking stemmen komen uit de motherfucking muren. Die manager denkt, maar nu ziet die Prince wel echt vliegen.
4: Klinkt ook nu echt als Prince in zijn imitatie, vind ik.
2: Heel goed na, vind ik ook, ja. Maar ja, dus, nu hoort hij ook al stemmen in zijn hoofd, denkt die tourmanager. Al schijnt hij dus te denken dat ze uit de muren komen, die stemmen. Maar goed, die manager weet ook, als Prince je opvordert, is nee zeggen geen optie.
3: Motherfucker, you better come to my room.
2: Motherfucker, you come to my room. Tja, die manager uit zijn bed trekt iets aan en rept zich als de wiede weerga naar Prince zijn hotelkamer.
5: So he goes to Prince's room. Yeah. He knocks on the door. Prince opens it up. 3:00 a.m. He has white satin pajamas. White satin do-rag. Full perm, makeup, and white satin high heel boots.
4: Oh my god.
2: Hij treft die tourmanager Prince dus aan, helemaal opgekleed in een witte satijnen pyjama, met een witte satijnen do-rag op zijn hoofd. Je weet wel, zo'n nauw aansluitende doek om zijn hoofd gespannen. Volledig opgemaakt met make-up en met laarzen met van die hoge hakken.
4: Oh.
2: Bon, die manager knippert eens met zijn ogen. Prince die staat daar dus in zijn kamer in vol ornaat, alsof hij zo het podium gaat opstappen.
4: Ja.
2: Ja, en dus vraagt hij toch nog maar eens wat er nu precies aan de hand is.
5: And he says, dude, what's going on?
3: I told you, man, this motherfucking voice is coming from the motherfucking walls.
2: Ik zei het je toch al, er komen godverdomme stemmen uit de muren. Oké dan, als jij het zegt. Ja, die tourmanager die stapt dan maar de kamer binnen en vraagt, ja, maar wat wil je nu dat ik doe?
3: And so he comes in the room and he says, okay, Prince, what is going on? He says, motherfucker, listen.
2: Maar luister dan, motherfucker. Prince legt ook zijn vinger op zijn mond als teken dat hij moet zwijgen en tikt met zijn andere hand eens tegen zijn oor ten teken dat zijn tourmanager toch echt eens moet luisteren. Ja, koekoek, denkt die tourmanager. Deze gast gelooft oprecht dat er stemmen uit de muren komen. Is Prince dan echt zo paranoïde geworden dat hij denkt dat hij wordt bespied of afgeluisterd? Of wat is dit eigenlijk? Enfin, hij spitst toch maar eens zijn oren om te checken of hij überhaupt ook iets hoort.
5: So they're quiet and they hear this voice. A female voice.
2: Warempel, de tourmanager hoort het ook. Een stem, een vrouwelijke stem. Maar ja, dat kan ook gewoon een vrouw zijn in de kamer ernaast natuurlijk.
4: Ja, het is een hotel.
2: Ik denk dat Prince misschien niet helemaal op de hoogte is dat gewone stervelingen soms buren hebben.
4: Ja.
2: Die ze dan kunnen horen. Maar
4: ik heb al zottere dingen dan gewoon een vrouwenstem gehoord in de hotelkamer naast ons.
2: Ah, vertel. Maar ja, dat kan gewoon een vrouw zijn in de kamer ernaast. Maar nee, zegt Prince, daarvoor klinkt die stem veel te dichtbij. Ze zit in de muren. Ik zweer het je. Dus ja, die tourmanager voelt dat Prince niet gaat afgeven. Hè. Hij moet iets serieus nemen, iets proberen te doen. En dus belt de tourmanager dan maar naar de security van het hotel.
5: So he calls the hotel security, they call the police, they do a complete sweep.
2: De beveiligingsmensen van het hotel worden erbij gehaald, de politie ook. En die doet een volledige sweep van de kamer. Ze pluizen die hele kamer uit. En jawel, de politie hoort het toch ook. Er is een stem. En die lijkt uit één specifieke muur te komen. Namelijk de wand achter het bed van Prince.
4: Mm-hmm.
2: En dus ze schuiven dat bed weg. En wat blijkt? In die wand zit een deurtje verwerkt.
4: Wat?
2: Ze trekken dat deurtje open. En jawel, daar zit in een kleine kruipruimte achter Prince, zijn bed, een vrouw.
5: They find this woman who is in the crawl space behind Prince's bed with a flashlight and a Bible. Oh. And she's reading Bible verse to try and convert Prince.
6: Oh my God, so it was for real.
2: Het is wel degelijk for real. Die vrouw die zit dus in die kruipruimte achter Prince zijn bed Bijbelversen op te zeggen in de hoop om Prince te kunnen bekeren.
4: Maar, hè?
2: Je weet ja, Prince was bekend een getuige van Jehovah. En ja, deze vrouw heeft dus uitgevogeld in welke kamer Prince zou slapen in dat hotel. Heeft zich verschanst in de kruipruimte achter zijn bed. En is daar dus uit de Bijbel beginnen voorlezen om die ongelovigen dus weer naar Gods stal te leiden.
4: Wauw.
2: Het bleek dus geen overdreven reflex te zijn van een paranoïde pipo. En Prince zelf, ja, die bleef er uiteraard helemaal cool onder. Zelfs toen die vrouw gillend en spartelend zijn kamer werd uitgesleurd.
5: As they were dragging this woman screaming out, Prince is sitting at the table with his legs crossed. And he says, I told you motherfuckers, your motherfucking voice is coming from the motherfucking walls, but y'all motherfuckers didn't believe. So that was the story.
6: Wow. Yeah.
2: Y'all motherfuckers didn't believe me. Dit verhaal zegt dus niet noodzakelijk iets over Prince zijn paranoïde gedrag, maar misschien wel een klein beetje over zijn divastreken, want elke normale mens die was zelf toch eens gaan kijken achter dat bed. Prince denkt, nee, zot, daar heb ik personeel voor. En dan bel ik om 3 uur 's nachts toch gewoon een tourmanager uit zijn bed, zeker.
4: En toch zal nooit iemand nog ooit zo cool zijn als Prince.
2: Zwaar.
4: Schitterend verhaal, Rune. Enorm bedankt om ons dat te bezorgen.
1: Radio 1.

0: Topper, Prince en zijn schitterende Get Off.
1: De wereld van Sophie.
0: Weet u nog, toen, niet zo heel erg lang geleden, onlangs Rosalía in het land was?

0: dat was een topshow in de AFAS Dome in Antwerpen. We hebben het toen nog over dit nummer La Perla gehad in de wereld van Sophie. Een hele uitzending hebben we toen over de wals gemaakt, omdat dat een walsje is. En toen, tijdens die uitzending, reageerde Florian Kallewaert. Een zeer goeiemorgen, Florian.
1: Goedemorgen, recht Sophie.
0: De uitzending kwam als geroepen voor je, want jij was net op dat moment bezig met het schrijven van een masterproef over Rosalia en haar jongste album Lux. Wat studeer jij?
1: Ik studeer kunstwetenschappen met een afstudeerrichting in muziek aan de Universiteit Gent.
0: Ah ja, kunstwetenschappen. En dus jouw masterproof proof, zeg ik dat meteen. Hè. Over Rosalia gaat daarover en over dat album. Waarom wilde je dat gaan onderzoeken?
1: Ik vond het super interessant omdat ze het klassieke en het popaspect samenbracht in die plaat. En ik vond het interessant om zo te kijken wat dat net waar zat in vervat. En ik dacht, ik ga het eens langs de beide kanten van het spectrum analyseren.
0: Ja. Heb je haar live gezien toen in Antwerpen?
1: Ja, ik stond ook vlakbij de orkestbak. Dus dat was echt een magistrale ervaring.
0: Toch een fenomenaal optreden, hè?
1: Ja. Was u er ook?
0: Ik was er ook. Ja, ik heb... amai. Je toch, ik denk dat ik buiten kwam en ik zei tegen mezelf, ik ga nooit nog zo'n goed concert meemaken in mijn hele leven. Want je onderzoekt de klassieke invloeden, maar er zit van al, er zitten invloeden van de opera in, er zitten verwijzingen naar zoveel dingen. Dat ben jij nu aan het bestuderen of is het al afgewerkt?
1: Ik ben er nog mee bezig. Ik heb het voor mijn tweede zit gelaten, maar ik zit nu volop in het onderzoek, volop aan het schrijven, aan het analyseren. Maar het zal voor augustus zijn, dus.
0: Oké, dan ga je het afwerken. Heb je al een paar conclusies kunnen maken?
1: Wel, dus een van mijn grootste conclusies is eigenlijk dat ze niet per se enkel klassiek of enkel pop daaruit leent. Maar eigenlijk dat ze dus een soort van hybride derde plek maakt waarin dat die twee samenkomen. En bijvoorbeeld zo de teruggrijpen naar de klassieke muziekstem vooral, ofwel muzikaal heel letterlijk, dat ze bijvoorbeeld leent uit barokpraktijken. Op het eerste nummer van het album gebruikt ze bijvoorbeeld een Picardische terts, voor kenders misschien bekend in de oren. Maar eigenlijk zit vaak het terugverwijzen ook heel inhoudelijk in de plaat. Bijvoorbeeld dat ze zo zich inschrijft in een traditie van onpersoonlijk schrijven of toeschrijven aan bepaalde literatuur.
0: Oké, dus ze blijft wel een popicoon en popmuziek maken, maar heeft heel goed gekeken naar de klassieke wereld, die ze ook natuurlijk vrij goed kent.
1: Ja, exact.
0: Ja, super. En dus een Picardische terts. Nu ben ik wel nieuwsgierig wat dat is eigenlijk.
1: Picardische terts, dat is eigenlijk... je hebt in klassieke muziek vaak het gegeven van de mineurtoonaard. Voor het groot publiek, dat gaat vaak droeviger klinken in de oren. Maar dat is eigenlijk een soort van retorisch middel om op het allerlaatste moment van je stuk toch ineens op een hoopvolle noot te eindigen. Dat gaat dan van een kleine terts naar een grote terts. Dus als je dat hoort, gaat het ineens zo open klinken. Bijvoorbeeld Sebastian Bach heeft dat heel veel gebruikt.
0: De Picardische terts, kan ik net zeggen.
1: Ja. Ja.
0: Zeg, en dus, je bent daar volop mee bezig en dan zet je de radio op en dan gaat het net over Rosalia en La Perla, wat ook op het album Lux staat. Hebben wij jou op één manier, al was het maar, mentaal kunnen ondersteunen daarmee?
1: Het geeft me sowieso een boost, want ik zat net in de bieb. En het was echt zo mijn eerste dag dat ik er volledig ging tegenaan gaan. Het heeft mij gewoon super hard opgehyped om verder te schrijven en zo. Ook gewoon zo die bespreking van die wals. Ik vond het interessant dat het zo even daarover ging, omdat dat ook zo... Ik was nog niet echt met La Perla bezig geweest en dan ging het daarover en dan was ik van...
0: Oké, wel kijk. We hebben er ook een podcast van gemaakt, dus mocht je nog eens een hype nodig hebben of wat opgehyped dienen te worden in aanloop naar het afwerken van die masterproef, dan kan je daar naar luisteren. Wat is je favoriete nummer van dat album? Dan speel ik dat.
1: Mijn favoriet nummer is Magnolia's, denk ik.
0: Prachtig. Een perfecte keuze is het. Nog niet zo heel veel gespeeld op de radio. Florian, ik wens je heel veel succes met het afwerken van je masterproef. Ben je dan afgestudeerd?
1: Ja, het is het laatste wapenfeit. Okay. Maar super bedankt.
0: Ja, nee, jij bent bedankt. Zo leuk dat we iets kunnen betekenen voor mensen die druk bezig zijn met het schrijven aan dat soort zaken. Rosalia is begonnen met Magnolia's. Florian, dank je wel en een heel prettige dag.
1: Doei ook.
0: Dank je.

0: Rosalia is er de voorbije maanden ook behoorlijk vaak bij geweest in de wereld van Sophie. Hier hoorde je Magnolias. Op de E313 van Antwerpen naar Hasselt, 40 minuten file rijden tussen Geel-West en Te Senderlo, komt door een ongeval op de linkerrijstrook. 10 minuten vertragen op de E403 van Kortrijk naar Brugge, tussen Sint-Eloïs Winkel en het parkeerterrein in Oekenen, dat komt door een brandend voertuig. Op de E17 naar Antwerpen, tussen Deerlijk en Waregem, door een ongeval is daar de linkerrijstrook dicht. Op de Antwerpse ring richting Nederland, een half uurtje extra van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Naar Antwerpen 40 minuten op de E17 vanaf Haasdonk, 20 minuten op de E34 vanaf Waaslandhaven van Oost, een kwartier op de A12 bij Aartselaar door een defect voertuig en 10 minuten op de E19 vanaf Kleine Barreel. Op de N16 naar Willebroek, 25 minuten file rijden aan de werken in Temse. Op de binnenring rond Brussel, kwartier vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen. Op de Brusselse Kleine Ring nog, richting Zuid, 20 minuten van Koekelberg tot de Kruittuin. Daar staat een defecte auto.
1: Wereld van Sophie.
0: Net voor de zomer begint, dan gaan we altijd even door onze correspondentie. Door alle berichten en mails die we van u krijgen tijdens onze shows. We kunnen niet altijd onmiddellijk antwoorden, wegens te veel. Maar we lezen alle berichtjes wel. En soms bellen we je dan ook op, als we meer willen weten. Zoals onlangs, toen hadden we het over phishing, hoe massaal er online opgelicht werd. En toen reageerde Sonja. Ik noem haar Sonja, het is niet haar echte naam, want ze voelt te veel schaamte om helemaal als zichzelf haar verhaal te vertellen. Schaamte omdat zij het slachtoffer is geworden van een love scam, waardoor ze veel geld verloor. Maar ze vindt het belangrijk dat ook deze vorm van internetfraude wordt besproken en dus wilde ze haar verhaal wel delen. Paulien Augustijn sprak met haar, liet het gesprek nadien opnieuw vertellen door actrice Ruud Bastiaanse om de anonimiteit van Sonja helemaal te bewaren. Luister even mee.
2: Het is begonnen... Ik ga bij het begin beginnen. Hè. Verleden jaar, 28 augustus.
3: Sonja is 59 jaar en zit alleen thuis.
2: Via Facebook kreeg ik via Messenger een vriendschapsverzoek. Een zekere Paul. Normaal ben ik altijd op mijn hoede, hè, want ik ben ook alleenstaande. Ik heb geen kinderen, ik heb geen partner. Dus ik zit ook al wel een beetje op van die dating sites. Maar ik dacht van, ik geef hem het voordeel van de twijfel en ik zie wel.
3: Ze scrolt wat door zijn Facebook-profiel.
2: Ik ga dat toch even nakijken.
3: En vindt hem er op het eerste gezicht wel normaal uitzien.
2: Ik ga alles bekijken en er staat ook wat voor werk dat hem doet. Er stond ook iets van dat zijn ouders overleden waren. En allez, zwart, dat ziet er allemaal heel geloofwaardig uit.
3: Ze aanvaardt zijn vriendschapsverzoek.
2: Dus ik ga erop in en ik zeg ja.
3: En ze beginnen te chatten.
2: Dat was zo van, hallo, ik ben uw profiel tegengekomen en je ziet er mij een heel interessante, toffe vrouw uit. En dan vroeg hij of ik mij mijn gesprek wilde aangaan en dat was allemaal echt heel beleefd. De meesten op datingsites, dat gaat altijd over seks en hij, geen enkel woord, hè, nooit daarover. Dus ik dacht ook van, ah, dat is een serieuze man, die begint niet direct over seks of die stuurt niet van die foto's. En hij vertelt, ik ben oorspronkelijk uit Luik en ik ben tweetalig opgevoed. Hij werkte in het buitenland. Hij was onderwaterlasser op een booreiland, ergens in de Arabische Zee of zo. Hij liet me echt iets zien van op zijn dek. Gewoon, allee, dat je zo zag van dat er duikers in gaan. Dus ik dacht, ja, dat zal wel waar zijn. Die zal wel een hele hoge job hebben. En op een gegeven moment stuurt hem zelfs een filmpje door dat hem een buitenverblijf heeft in Sicilië. Ik dacht, amai, maar dat is wel knap. Hè. Gewoon, allee, ja, allee, ja, je gaat daar toch een beetje niet mee, hè?
3: Sonja en Paul schakelen over van Messenger naar WhatsApp en hun gesprekken worden intenser.
2: We praten over zijn jeugd, over dat hij heel veel alleen had gezeten en hij vroeg ook naar mijn ouders of dat ik nog ouders heb. Dus zo vragen hoe dat mijn toestand was. En ook iedere dag van goedemorgen en hoe gaat dat met u en een beetje lovebombing. En hij vertelde dan ook over zijn een dag van, bij mij is het heel druk op het werk en het is hier echt wel alle hens aan dek. Allee, ja, gewoon, gelijk dat je met iemand praat en elkaar wat begint te leren kennen. Ik ging ik daar dus in mee en die zei, ja, ik wil een leven met je opbouwen. En ik zag dat echt voor mij. Hij zei ook, ik wil niet alleen en eenzaam sterven, ik wil samen met iemand oud worden. Dus ja, Allee, dat pakt u helemaal in natuurlijk. Hè. Dat willen wij toch allemaal natuurlijk, als alleenstaande. Zeker op onze leeftijd, om nog iemand te vinden waarmee dat je oud kunt worden.
3: Na een week van berichtjes heen en weer sturen, vraagt Sonja om te videobellen.
2: Ja, toen begon ik dat wel wat raar te vinden. Want hij zei van, ja, maar ik heb hier slechte verbinding. En op zo'n booreiland, dat is niet vanzelfsprekend. Er kwam altijd iets tussen en dat ging nooit. En hij heeft dan wel zo een bibberend beeld is doorgestuurd, maar ik vond dat hele rare beelden. Ik kon hem echt niet herkennen. Empathie. Ik denk echt dat dat mijn zwakste punt is. Ik ben al lang alleen, hè. Ik heb geen sociale contacten niet meer sinds mijn hersenbloeding. Ja, dat was 5 jaar geleden. Dat volledig mijn linkerkant is aangetast. Ik heb NAH, niet aangeboren hersenletsel. En ik heb hem dat ook verteld, hè, dat mensen daarop afhaken. En dan zei hij, oh nee, je kunt daar niet aan doen. Hè. Dat is u overkomen.
3: Maar tussen de persoonlijke...

0: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
1: Wilt jij met mij een meloen delen?
2: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
3: Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
4: Radio 1 live.
5: En maar blijven proberen en maar blijven zeggen, alsjeblieft, kun je mij niet uit de nood helpen? Ik zeg, sorry, maar dat is echt wel iets. Ik doe dat niet zomaar. Dat is niet iets vanzelfsprekend om dat te doen. Dus, maar die blijft aanhouden en doen. En dan zegt hem, ik geef u een volmacht. Want ik heb een financieel adviseur, zegt hem. Ook omdat ik zoveel geld al heb verdiend. Ja, je mocht dat weten, ik heb zoveel miljoen. En ik kreeg dat echt doorgestuurd, hè, met zijn naam op. Om dat te gebruiken en zijn paswoord om zijn bankaccount mee te openen. Ja, ik heb dat dan gedaan.
6: Maar wat Sonja op dat moment niet weet, is dat er geen miljoenen op zijn bankrekening staan. Er is geen financieel adviseur, geen volmacht. De hele overschrijving is in scène gezet.
5: En daarna was het van dankjewel en je hebt mijn leven gered. En dat materiaal, dat kan ik nu eindelijk gaan aankopen.
6: Om haar te bedanken mag Sonja van Pol $1000 van zijn rekening naar haar rekening overschrijven.
5: En ik trapte daar, ik stapte daar echt in. Dus ik wou dat doen. En in één keer, die bank zegt, geblokkeerd. Te veel geld overgeschreven. Van zogezegd een plaats dat niet bekend is bij zijn bank. Dus er klopte al iets niet. Dat ik dacht van, er is hier iets raars aan de hand. Maar hij zei, nee, dat komt omdat ik op zee zit. En dat het dan via uw computer is gegaan, dat mijn bank nu geblokkeerd is. Mijn bank zit nu geblokkeerd, dus ik kan niet meer aan dat geld. Maar hij moest nog douanekosten betalen en bla bla bla. Allee, dus begon hij weer te smeken en te doen en te smeken en blijven smeken. En ik heb echt $1000 nodig. Gewoon nu.
6: Via haar zogezegde volmacht ziet Sonja met haar eigen ogen dat de bankaccount van Pol geblokkeerd is.
5: En hij smeekte en hij bleef smeken. Kun je alsjeblieft geen $1000?
6: Maar ze geeft niet toe.
5: Ik zeg nee, ik zeg, je mocht dat weten. Ik ben invalide. Ik heb een maandloon van €1600. Allee, ik moet echt overleven gewoon. Ik zeg, ik kan dat ook niet gewoon. Maar ja, zegt hem, is er toch geen andere mogelijkheid om dat toch te proberen of te doen? Of ik zeg, nee, dat gaat echt niet. En hij maar blijven doorgaan tot ik er helemaal kerwiet gedraaid van was. En ja, je hebt al zo'n band opgebouwd, hè? Want hij was al bezig over een toekomst met mij en dat hij naar België wou komen. En dan heb ik uiteindelijk toch ergens €1000 kunnen. Ja, ik heb mijn eigen erbij mee gedaan, hè. Dus die €1000 heb ik dan naar dezelfde rekening van die bank in Frankrijk. Allee, ik ben die bank ook gaan opzoeken en dat was een Franse bank die dat bestond. Dus ik dacht ook van ja, dat zal niet illegaal zijn. Dus dat kan misschien wel kloppen.
6: Sonja schrijft €1000 over van haar eigen rekening naar de rekening van Pol.
5: En dan was er een pauze van 4 maanden. Dus in één keer was dat gedaan.
6: Maar Pol verdwijnt. Hij laat niets meer van zich horen. Van de ene op de andere dag.
5: En ik was zo beschaamd. Ik zeg, wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan? Allee, naar de bank gebeld, gevraagd of ze dat niet kunnen terugvorderen. Ik zeg,
7: ik denk dat ik gescamd ben.
5: Nee, zegt die bank, want
7: jij hebt een toestemming gegeven.
5: En onder de €2000 kunnen ze niks recupereren, die bank. Naar de politie gebeld, ik heb dat aangegeven. Ze zegt,
7: ja, mevrouw, je bent niet alleen. We hebben nog van die verhalen gehoord.
5: Dus ik voelde mij verschrikkelijk.
6: Maar na 4 maanden radiostilte duikt Pol terug op.
5: Hij zei terug hallo, terug via Messenger. Hij zei, mijn excuses, het is hier echt de hel geweest en het materiaal is blijkbaar niet goed aangekomen. En ik zou in feite, voor mijn bank te deblokkeren, zou ik een helikopter moeten huren. En die kost $5000 voor aan land te geraken en dan zou ik mijn bank terug kunnen openen.
6: Sonja is volledig in de war en probeert door te vragen.
5: En toen begon hij emotioneel. Van we zitten nu echt wel in de problemen door die oorlog. En we krijgen bijna geen voedsel en medicatie aan boord. En ik zit hier met pijn, want qua gezondheid ga ik het niet goed meer. Hij stuurde zelfs een foto van hem aan een bakster. Kun je dat voorstellen? Hij zei van, ik heb echt wel iets nodig. Al was het maar €50 of €20 in Apple Cards. Nog zoiets. Ik kende daar niks van, hè.

0: Maar blijkbaar kunnen ze die Apple Cards dan gebruiken om van alles mee te kopen en te doen, zogezegd. En dan heb ik mij terug in de val laten lopen. Echt, ik kan mij wel voor de kop slaan, hè. Ik heb van die Apple Cards gegeven. Ja, dat was dan een totaal van, ik denk, €280 euro of zoiets.
1: Maar ook de Apple Cards zijn fake. In totaal is Sonja €1.280 euro kwijt. Ze verbreekt het contact en blokkeert Paul op alle kanalen.
0: Ik heb daar alleen aan mijn kinesiste durven te vertellen waar ik elke week naartoe moet. En die zei vlak af, je bent opgelicht. Allee, je hebt het al zo moeilijk. Dat is verschrikkelijk. Emotioneel ook, hè, want allee, je hersenen die staan daar op den duur op. Hè. Die krijgen dopamine. Er is iemand die goeiemorgen tegen mij zegt. En van, hoe gaat het met u? Dus gewoon misbruik maken van de zwakheid van vrouwen die alleen zijn natuurlijk. Hè. Ja, en ze pakken ook meestal wat oudere vrouwen, hè, zo rond de 50, de 60. Ze hebben een scenario, een psychologisch scenario, om u online elke keer opnieuw te overtuigen. Ik voel mij dom, hè. Maar ik denk, hè, dat ik nog maar topje van de ijsberg ben. Weet je dat ik dat zelfs niet tegen mijn moeder durf zeggen? Uit schaamte. Och, die gaat heel boos zijn. Dat ik zo naïef ben. Allee, dat ik mij zo laten misleiden heb, dat vind ik echt... Maar ja, ze pakken u op uw eenzaamheid. Ze pakken u op uw alleen zijn. Ze pakken u op uw toestand.
2: Mocht je je in dit verhaal herkennen, iets soortgelijks hebben meegemaakt, weet dat je altijd kan aankloppen bij de VZW Nenio. Zij luisteren, begeleiden, informeren slachtoffers van onder meer dit soort internetfraude. Raden bijvoorbeeld aan om niets te verwijderen dat als bewijsmateriaal zou kunnen dienen. Dus alles wat betrekking heeft tot de fraudeleuze praktijk, best bewaren. Andere tips, meer informatie vind je op nenio-assos.org.
3: Radio 1.

0: Portland met Killer's Mind.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
3: Grando. Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
6: Wilt jij met mij de meloen delen?
7: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
9: De Tijdloze Tribute Festival.
10: Vier indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan de Beatles, ABBA, Tina Turner en Dire Straits. Kom deze zomer meegenieten van de allerbeste tijdloze muziek. Helemaal live.
9: De Tijdloze Tribute Festival.
10: Op 25 juli in de Zomerarena in Kokzijde. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be.
11: Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
12: Een pasgeboren baby? Zo weer het nest uit. Pas getrouwd? In geen tijd 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze kon vasthouden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudstaven. Goudwisselkantoor.
13: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 11 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In het ziekenhuis AZ Sint-Lucas in Gent kunnen er geen operaties gebeuren op dit moment. Dat staat in het laatste nieuws. Omdat een centrale computerserver in Parijs oververhit raakte, zijn de elektronische patiëntendossiers van het ziekenhuis niet beschikbaar. Iedereen wordt nu verwittigd, vertelt woordvoerder Josse Abrahams.
4: Mensen zullen verwittigd worden ook. We gaan die op een ander moment plannen of zo snel mogelijk plannen, afhankelijk van de urgentie natuurlijk. Dringende operaties en ingrepen kunnen natuurlijk wel nog doorgaan. Maar we hebben ons nu wel laten afkoppelen van onder een 12 en mug, waardoor de aanvoer van urgente patiënten niet meer gebeurt naar AZ Sint-Lucas.
3: Hoe lang het systeem in het AZ Sint-Lucas zal uitleggen is niet duidelijk, al zeker tot 2 uur vanmiddag. Ook het Universitair Ziekenhuis in Edegem bij Antwerpen zit met dezelfde problemen. Vandaag en morgen krijgen sommige leerlingen les in cinemazalen, nu het in de klaslokalen te warm is. Dat gebeurt onder meer in de zalen van UGC in Turnhout en in Lommel. Een aangename manier om toch nog les te krijgen aan het einde van het schooljaar, zegt UGC-manager Bert Hermans.
5: Ze kunnen de lessen gewoon geven in de filmzaal. Dat is eigenlijk nog eens leuk. Dan ben je op een andere locatie. Kan je ook op grootscherm iets projecteren. Kan je ludiek doen. Dus denk ik toch wel belangrijk dat ze de laatste dagen van het schooljaar toch nog naar school kunnen gaan.
3: Het Duitse leger heeft 6 vliegtuigen klaar om te gaan helpen in Venezuela. Een dubbele aardbeving heeft enorm veel verwoest in de hoofdstad Caracas en aan de kust in het noorden. De officiële balans staat sinds vanmorgen op 32 doden en meer dan 700 gewonden. Maar er wordt voor duizenden doden gevreesd. Volgens het Amerikaanse Geologische Instituut was het de zwaarste aardbeving in Venezuela sinds 1900. Bij Oekraïnse droneaanvallen op de Krim zijn afgelopen nacht 2 doden gevallen. Dat zegt de leider van de Krim, het schiereiland dat door Rusland bezet wordt. Oekraïne heeft de laatste weken zijn aanvallen op de Krim fors opgevoerd en probeert het schiereiland af te sluiten van de rest van Rusland of andere bezette gebieden. Delen van de Krim zitten zonder stroom en inwoners kunnen al voor de 5e dag op rij niet tanken, omdat er een groot tekort is aan brandstof. Ook in veel andere Russische regio's is er nog weinig benzine of diesel te vinden. Oekraïne viel afgelopen nacht opnieuw 2 olieraffinaderijen aan in Rusland. Vandaag stijgen de temperaturen tot 38 graden in de grote steden en volgende nacht zakken de minima op sommige plaatsen niet onder 27 graden. Morgen wellicht de heetste dag van de week, dan is tot 40 graden mogelijk in het binnenland. Op het einde van de namiddag of 's avonds kan het onweren in het oosten. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
1: Met Sophie Lemaire.

0: Everything But The Girl and Wrong. Een zeer goedemorgen en welkom.
1: De wereld van Sophie.
0: Hip, hip, hallo en hot for Jimmy, wat is het heet. Ik weet dat dat niet helpt, hè, om dat de hele tijd te zeggen. Maar het is toch op een indrukwekkende manier heet, vind ik. En het is een vorm van verwerking, merk ik, om dat toch geregeld is te kunnen zeggen tegen iemand dat het toch zo heet is. Een mens is al blij dat hij eens naar de winkel mag, hè, omdat daar airconditioning is. Of naar de radio mag, omdat daar ook de airco aanstaat. Ik ben ook blij dat we het bij de radio vandaag eens over u kunnen hebben. Want normaal gezien zitten wij hier maar wat af te emmeren over van alles en nog wat aan het einde van het seizoen. Laten we u dat graag eens doen. Dan gaan we aan de slag met alle verhalen en toevoegingen en opmerkingen die u ons bezorgt tijdens de uitzendingen. Zoals de aanvulling die Ken ons onlangs bezorgde. Een zeer goedemorgen, Ken Keulemans.
2: Goedemorgen, Sophie.
0: Is warm, zeg.
2: Zeer warm, ja.
0: Ja. Maar zit u op een plek waar het vandaag redelijk te doen is met de hitte?
2: Ik ben teruggetrokken binnen met de gordijnen dicht. Ja. En ik kom vandaag niet al te vaak buiten, denk ik.
0: Het is ongeveer de enige optie die we hebben. Maar daarover gingen wij het eigenlijk niet hebben. U reageerde op onze uitzending over geluidsoverlast. Maakten we begin mei, toen er zoveel te doen was over de geluidsoverlast die de Brusselaars ondervinden van Brussels Airport. Uit een nieuw rapport bleek toen ook dat van meer dan 100.000 mensen, geloof ik, was het rond de luchthaven, de slaap ernstig verstoord is door het lawaai van de vliegtuigen. We onderzochten toen een beetje van alles, welke geluiden voor de mensen het storendst zijn, waarom ze storend zijn, hoe ze impact kunnen hebben. En u vond dat we een belangrijk aspect misten in de uitzending. Een aspect dat alles te maken heeft met uw job. Wat doet u precies?
2: Ik ben psycholoog en ik begeleid, train mensen met geluidsgevoeligheid. Met tinnitus, maar evengoed ook met evenwichtsklachten, duizeligheid. Dus alles wat rondom of met de oren te maken heeft.
0: Ja, dus u luisterde met een bijzondere aandacht naar die uitzending. U liet ons weten dat wanneer er nu eenmaal een bepaald lawaai is waar even niks aan te doen is, dat er wel degelijk met geluidsoverlast valt om te gaan.
2: Er zijn altijd mogelijkheden, inderdaad. Er is mogelijkheid tot gewenning. Op basis van blootstelling, dat is de boodschap die ik altijd uitdraag. Dat is niet altijd even gemakkelijk, maar die mogelijkheid is er wel en die vergeten we vaak. En als ik dan inderdaad hoor dat het gaat over het belangrijke onderwerp van geluidsgevoeligheid en de last die dat met zich kan meebrengen, dan voelde ik me genoodzaakt om even te reageren, om dat toch ook te laten weten van kijk, er is hoop, er is niet zozeer zicht op een oplossing of een genezing of het geluid gaat niet weg. Maar je kan er, zoals we dat zo vaak zeggen vanuit de psychologie, je kan er mee leren omgaan.
0: Ja.
2: En door niet alleen die boodschap, maar ook, ja, je kan ook aangeven hoe je ermee kan leren omgaan. En dat hoor ik graag ook nog vermeld.
0: Ja, ja, ja. Ik wil het er graag eens over hebben, want hoe leer je bijvoorbeeld, stel dat je onder een aanvliegroute woont en je wordt knetter van dat lawaai, hoe kan je dat dan leren aanvaarden of hoe kan je daarmee leren omgaan?
2: Ja, de boodschap is zeer simpel. Het uitvoeren daarvan is vaak wel wat complexer. Dat wil ik op voorhand al wel gezegd hebben. In principe is de boodschap heel duidelijk van kijk, je kan daar aan wennen, aan eender welk geluid. En op het moment dat jij daaraan went, dan neutraliseert de betekenis van dat geluid. En een geluid dat neutraler van betekenis is, dat trekt minder de aandacht. Mm-hmm. Waardoor we er ook weer wat minder door belast of belemmerd of beperkt worden in onze dagelijkse activiteiten. En op die manier krijg je nog wat meer neutrale betekenis van het geluid en kan je het gevoel krijgen dat je er steeds beter mee kan omgaan, mee kan dealen. Dat is eigenlijk de boodschap.
0: Ja, concreet, stel, je zit daar, als u zegt, we moeten eraan wennen, dan gaan we zitten in de tuin en actief luisteren naar het geluid dat ons stoort. En proberen daar dan rustig onder te blijven? Is dat het idee?
2: het tref dat je de tuin noemt. Want dat doe ik tegenwoordig zelf ook, 's avonds hier in de tuin. De achterburen hebben met deze temperaturen een zwembadje geïnstalleerd met een waterpomp die de hele nacht...
0: Wel niet.
2: Ja, dat is misschien ook wel de eerste idee die ik dan in mijn hoofd krijg. Van ai, hè, daar gaat mijn rust.
0: Ja.
2: En ik kom alleen maar 's nachts buiten, want dan is het een beetje te doen qua temperatuur. En nu hoor ik hier een geluid dat voor mij niet past. Hè. Ik woon op den buiten. Dus hier moet het rustig zijn, zo gezegd.
0: Ja.
2: Dus ik neem dat geluid waar. Ja, en dan heb ik mezelf aangeleerd. Ik ben het mezelf verplicht natuurlijk om dat dan ook op die manier te doen. Om daar inderdaad naar te gaan luisteren. En op te merken hoe mijn systeem daarop reageert. En in het begin is dat een reactie van irritatie. En die probeer je te reguleren terwijl je gaat luisteren naar het geluid waar je eigenlijk niet naar wil luisteren. En dat is de enige manier om eraan te wennen.
0: Mm-hmm.
2: Dat is de boodschap.
0: Jezelf eraan blootstellen, zo neutraal mogelijk percipiëren welk geluid er aanwezig is.
2: Klopt, ja, op een open manier luisteren. Als was het je favoriete muziek, terwijl die ervaring niet hetzelfde is als luisteren naar je favoriete muziek. Maar de luisterhouding, de intentie waarmee je luistert, zou wel die intentie moeten zijn. Op een open manier luisteren, het geluid laten binnenkomen en vooral ook blijven bij de ervaring die dat geluid binnenin jou met zich meebrengt.
0: Ja, is dat dan om de frustratiereflex die je misschien anders zou hebben bij het horen van dat ene ergerlijke geluid, om dat los te proberen koppelen, gaandeweg? Want ik neem aan dat die tijd vraagt.
2: Dat kost inderdaad wel wat tijd. Hè. Een gewenningsproces is niet 1, 2, 3 gedaan. Dat kan soms weken, maanden en mensen zijn daar soms nog jaren mee bezig. Maar je gaat inderdaad de automatische, vaak ook normale reactie op het geluid dat jij irritant vindt, ga je proberen te reguleren.
0: Mm-hmm.
2: Dat is één. En tegelijkertijd ga je je systeem proberen te laten wennen aan het geluid. En dat kan alleen maar door het te ervaren, door het soms zelfs misschien nog op te zoeken.
0: Mm-hmm. Kan iedereen op die manier met geluid van die ergernis, van die overlast ervaring afgeraken, denkt u?
2: Het is mijn overtuiging. Ik toch even ook al nuanceren. Het gaat hier echt wel om geluiden die niet objectief schadelijk zijn voor ons systeem. Hè.
0: Mm-hmm. Geen drillboren daar naast je oren.
2: Voilà, dat lijkt me een beetje te veel. Nu, als jij met drillboren werkt een hele dag lang en je hebt wel gewoon een goede gehoorbescherming, ja, dan kan dat geluid er nog steeds doorheen komen en dan kan je daar nog steeds last van hebben. Dus ook dan werken diezelfde technieken. En ik ben ervan overtuigd dat er geen enkel geluid is waar je niet aan kan wennen.
0: Mm-hmm.
2: Ook al blijven natuurlijk bepaalde geluiden heel erg die negatieve betekenis in zich dragen. Ons auditief systeem is ons gevarensysteem. Dus geluiden kunnen vaak gevaarsbetekenis met zich meebrengen. Gevaar voor mijn gemoedstoestand, voor mijn concentratie, voor mijn gezondheid, en noem ze maar op.
0: Ja, ja. Het is goed om te weten. Hè. Uiteraard wensen we natuurlijk dat niemand gewoon geluidshinder hoeft te ervaren. Dat de wereld stil kan zijn. En dat misschien de geluidsoverlastbronnen kunnen aangepakt worden. Maar als er niks aan te doen is, is het goed om te weten dat ene vliegtuig, die grasmaaier, de waterpomp van de buren of de vioolstuderende buurjongen, dat je die allemaal kan leren verdragen. Mits wat inspanning. Heel erg bedankt om dat voor ons te duiden. Ken Keulemans.
2: Dank je wel, Sophie.
1: Radio 1. Goedemorgen. Je luistert naar De Wereld van Sophie.

0: De scene met Wondermooi. Vandaag in de wereld van Sophie gaan we door alle berichten, mails die u ons het voorbije jaar bezorgd heeft. Maar u mag vandaag ook reageren, hè? Mocht u daar zin in hebben. Kan via de app van Radio 1 of op het Radio 1-kanaal van VRT Max. 40 minuten extra rijden is het op de Antwerpse ring richting Nederland van Sint-Anna-Linkeroever tot Berchem. Komt door een ongeval, daar is één rijstrook dicht. En op de R2 richting Stabroek tussen Beveren en de Liefkeshoektunnel door een ongeval op de rechte rijstrook. Naar Antwerpen 25 minuten file rijden op de A12 tussen Boom en Aartselaar. Komt door een defect voertuig. Ook 25 minuten op de E17 vanaf Haasdonk. 10 minuten op de E34. Vanaf Waaslandhaven Oost en ook op de E19 van voor Kleine Bareel. Op de N16 naar Willebroek, 25 minuten vertragen aan de werken in Temse. Op de binnenring rond Brussel, 20 minuten file golven tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring wordt dat een kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette.
1: De wereld van Sophie.
0: Ik heb nog een belangrijk verhaal te delen. Zoals ik zei, zijn we druk bezig met het overlopen van alle berichten die u ons bezorgt tijdens de uitzendingen. Op een van die uitzendingen reageerde een collega van ons, Florian Buisgaard. Werkt normaal gezien voor Classic Stories. En die hoorde ons vorige week over geheime codes praten op de radio. Dat was naar aanleiding van de cijfers 4-7 was het, die plots verschenen op het grasveld van de National Mall bij het Witte Huis. En die cijfers bleken dan codetaal te zijn voor weg met president Trump. En toen bespraken we al dat soort codes. Dog whistles worden die ook wel eens genoemd. Het zijn codes waar de meeste toeschouwers of passanten aan voorbij gaan, maar die door een select clubje wel meteen gezien en begrepen worden. Florian vertelde toen over wat hij en zijn vrienden meemaakten op een Zweedse camping vorig jaar.
2: Ongeveer een jaar geleden ben ik met vrienden met de auto en onze fietsen naar Zweden gereden. Om daar een bikepacking trip van een dikke week te maken, waarbij dat we ons tentjes mee hadden, alles mee op de fiets, zelfvoorzienend. Zweden ideaal ook om wild te kamperen. Maar we zaten op een bepaald moment in een regio waar dat je niet mocht wild kamperen. En dus moesten we op een camping overnachten. En dat was camping Melwistrand aan de kust, de westkust van Zweden. We kwamen daartoe. En dat was een heel familiale camping, eigenlijk een redelijk grote camping. We reden binnen, we zagen meteen een speeltuin met heel veel spelende kinderen. De duinen aan de andere kant van ons. Oké, ja, leuke plek, gezellig. Hier kunnen we wel een nachtje overnachten. En voilà, we boeken onze plek. We zetten onze tent op en we zagen aan de inkomhal, toen we daar net binnenkwamen, dat er s'avonds een soort van optreden zou plaatsvinden. Een zanger die een paar nummers kwam spelen. Dus we dachten, ja, we zijn hier nu toch. Laat ons maar eens gaan kijken. We wandelen daar gewoon naartoe. Kon daar iets drinken. We hebben een pizza besteld om te eten. Samen met ons dus nog heel wat andere mensen. Ik denk een 30-40-tal volwassenen. Het was, denk ik, 8:30, 9 s'avonds. Dus de kinderen die waren misschien al gaan slapen. Maar echt wel enkel volwassenen. En ja, iedereen zet zich aan tafeltjes. Dus wij kunnen ook zo wat zien wie hoort bij wie. De verschillende gezinnen en koppels die bij elkaar horen. En wat ons redelijk snel opviel, was dat er heel wat mensen een kledingstuk aan hadden met een flamingo op. Een flamingo op een t-shirt, een flamingo op een short. Wij zien een pet in de vorm van een flamingo, met een embleempje van een flamingo. Er was iemand met een short met zo heel veel kleine flamingo's. Iemand met een pin van een flamingo. Er was zelfs iemand met een pet in de vorm van een flamingo. Flamingo. Dus wij dachten, misschien is er een themaavond gaande waar we niets van weten, maar leuk. Dat concert begint, eerst iedereen gewoon aan de tafeltjes, gezellig. Maar naarmate de avond vordert, werd de sfeer, de ambiance werd groter. De stoelen en tafels gingen aan de kant en mensen begonnen zo wat te dansen. Dus allemaal goed en wel, totdat wij plots een aantal bijzondere taferelen zien gebeuren. Zijnde een man die ineens heel intiem aan dansen is met een vrouw die niet zijn eigen vrouw was. Dat hadden we gezien, dat die daarvoor met een andere vrouw aan tafel zat. Maar intiem in de zin van, die waren bijna echt aan het schuren met elkaar. Dat was al wat opvallend. Niet veel later zagen we dan diezelfde man op het achterwerk van een andere vrouw een goede map geven. Dus we dachten, wat is dit? Op zich bijzonder. En dan zo nog in dat soort gelijkaardige taferelen, koppels die heel intiem met elkaars partner beginnen te praten. Er wordt heel veel met elkaar gedanst en die sfeer werd alleen maar losser en losser. Ja, we wisten niet goed wat er aan het gebeuren was, maar niemand maakte daar een ding van. Dat leek normaal, ook die partners, die zeiden daar niks van. Terwijl dat was heel duidelijk, die konden dat ook zien. Die avond vordert en vordert en dat wordt alleen maar losbandiger en losbandiger, maar we zien niks gebeuren. Allee, er is niet iemand die met iemand anders kust of weet ik veel wat. En die avond komt rond 11, 12 uur, denk ik, tot een einde. De tent druipt af. Ja, goed, wij zaten vlak aan een strand. Het was mooi weer, dus wij denken, oké, we gaan nog een strandwandelingetje maken. We komen op het strand en we zien in de verte nog een strandbar waar daar heel duidelijk een feestje bezig is. Dus wij nog een aantal uurtjes naar daar om wat te feesten. Maar een aantal uur later komen wij, ik denk rond 2:30, 3 uur, komen wij terug op de camping aan. Wij lopen over die camping en we zien dat er eigenlijk best nog wel wat volk wakker is. En ook hetzelfde zoals ons over de camping aan het wandelen is. En wij komen aan onze tent en toevallig op dat moment passeert er ons een groep van 3, 4 jonge mensen. En die vragen aan ons, are you swingers? Because then you should put a flamingo out. Ja, we weten niet hoe dat wij moeten reageren, want ja, we wisten niet goed, ja, wat is dit? En dus we schieten zo wat in de lach en we zeggen van, we're just here on a holiday. En ja, ineens valt onze frang van, oké, blijkbaar die flamingo's, dat is hier gewoon een swingerscamping. En de flamingo staat symbool voor de swinger. En we dachten, oké, dit is opvallend. Laat ons nog eens een wandeling over de camping maken. En effectief, aan heel veel tenten en mobiloms stonden zo van die flamingo's in neonverlichting voor de deur. Het was pikken donker op die camping. En eigenlijk echt al na 10 meter van onze tenten zagen wij vlak voor de eerste mobiloom echt in neonverlichting, fel fluoroze, zo'n flamingo oplichten. En dat was gewoon, ja, om de 20, 30 meter was er een nieuwe tent met zo'n flamingo.
3: Flamingo.
2: Met een flamingo op. Een opblaas flamingo. Flamingo hier en daar. Een poster van een flamingo aan de deur. Zo heel veel kleine flamingo's.
3: In de vorm van een flamingo.
2: Overal flamingo's eigenlijk, ja. Is natuurlijk hilariteit alom, want je begint dan snel te fantaseren over wat daar misschien op dat moment aan het gebeuren is. Maar ja, echt wel heel wat tenten. En dan hebben we dat achteraf ook nog aan ChatGPT gevraagd en op Google opgezocht en zo. En effectief blijkt dat in de campingcultuur de flamingo wel symbool kan staan voor swingers. En dat die camping niet officieel, maar wel ook gekend is voor de swingers. Dus ja, dat betekende dat daar gewoon volop geswingd werd. En dus ook in die avond op dat concert, waarschijnlijk was dat een soort van eerste ontmoeting voor al die mensen om te kijken met wie dat ze diezelfde nacht konden gaan swingen. Ja, en sindsdien, als ik nu ergens een flamingo zie en ook nog de rest van de vriendengroep, als we een flamingo zien, we sturen dat meteen via WhatsApp naar elkaar. En ja, die link wordt ook wel meteen gelegd. Gisteren trouwens nog, een vriend van mij die mee was en die een foto stuurde van een van de vergaderlokalen in zijn bedrijf. Dat heette de Flamingo en in het groot op de muur ook een flamingo. Dus dan ja, is dat meteen van, amai, wat zou er daar na de uren gebeuren? Ja, begint de fantasie op hol te slaan. Maar dus ja, elke keer dat we nu een flamingo zien, wordt die link wel gelegd, ja. En ik denk zelfs dat wij zelf een opblaasflamingo hier in huis hebben om zo in het zwembad te leggen, om te chillen. Maar ik ben niet meer 100% zeker, want we hebben die niet meer gebruikt sinds vorig jaar. Maar het is nu niet dat wij daar voorzichtiger, denk ik, mee zouden omgaan, dat we die niet meer zouden gebruiken, omdat we weten dat dat voor swingers kan staan. Hoewel inderdaad, ja, misschien dat we die niet rechtstreeks voor onze tent zouden leggen in het vervolg, ja, om nachtelijke bezoekjes te vermijden.
1: Radio 1.

0: The Marlowes met What's on Your Mind. En daarvoor het verhaal van Florian, die ontdekte wat dat betekent wanneer je je tent of caravan gaat tooien met een roze flamingo. Iedereen weet het nu voor deze zomer. Of je dat nu wel of niet wil, weet dat een flamingo niet betekenisloos is. Bert voegt toe dat een omgekeerde ananas in je inkomhal ook een symbool zou zijn om andere mensen uit te nodigen uit de swingersgemeenschap. En Mieke laat weten, het is gek, want flamingo's zijn monogaam. Maar goed, kijk, ze vallen wel op, hè. Je hebt het rap gezien.
1: Radio 1.
0: Als u ook graag reageert, mag, kan altijd via de app van Radio 1 of op het Radio 1-kanaal van VRT Max. Dit is Sella Sou met The Galants in a Minute.

0: En zo hoort u ook weer waar M.I.A. de inspiratie van voor haar gigahit Paper Planes bij deze Straight to Hell van The Clash.
1: De wereld van Sophie.
0: Ja, zeg, we zijn door de stapels post aan het gaan die we van u mogen ontvangen. Tenminste, mochten er nog fysieke brieven gestuurd worden, dan waren het stapels geweest. Nu zijn het vooral streepjes in mailboxen en in apps. Ik wil nog even een reactie van Therese Lindemans aanhalen. Zij reageerde op onze uitzending over kliklijnen. Kliklijnen zoals die van het meldpunt voor eerlijke concurrentie, waar mensen bijvoorbeeld hun buurman kunnen aangeven als die in zijn tuin eigenhandig een zwembad aan het graven is, terwijl die eigenlijk op papier met een hernia thuis zit en een uitkering krijgt. Dat meldpunt had nog nooit eerder zoveel meldingen gekregen en dus bestudeerden we kliklijnen en de mensen die ze graag gebruiken. Therese voegde toe dat de Bocca di Leone in Venetië verwijst naar anonieme brievenbussen in de vorm van een leeuwenkop die tijdens de Venetiaanse Republiek werden gebruikt door burgers om geheime aanklachten, tips of klachten daarin te werpen. Goedemorgen, Wart Bogaert.
2: Goedemorgen.
0: Jij hebt je eens in die brievenbussen gesmeten.
2: Ja, dat klopt. En ik kan alleen maar denken, door dat te doen, ja, waarom hebben wij daar toen in die uitzending over kliklijnen eigenlijk niets over verteld, over die Bocca di Leone? Dat moet een soort collectieve vlaag van zinsverbijstering van onze redactie geweest zijn. Waarvoor excuses aan Therese Lindemans.
0: We hebben nooit beloofd exhaustief te zijn, hè?
2: Maar nee,
0: we proberen het wel.
2: Daarmee kunnen we ons troosten, dat is waar. Maar het is in elk geval wel een heel interessant verhaal over die leeuwenbekken, leeuwenmuilen, leeuwenmonden. Je hoort de termen een beetje allemaal door elkaar. Bocca di Leone. Het is heel interessant, vooral vind ik, omdat het ons toelaat om eindelijk eens hulde te brengen aan een vrouw die door de hele wereld vergeten is, ondanks het feit dat ze een heel belangrijke rol in de Venetiaanse geschiedenis heeft geschreven, gespeeld. Giustina Rossi. Giustina Rossi, een totaal vergeten, dus heldhaftige vrouw, die, ja, zoals ik zei, zonder overdrijven de Venetiaanse geschiedenis en zeg maar gerust de wereldgeschiedenis, want in de tijd waarin ze leefde was Venetië een absolute wereldmacht, die wereldgeschiedenis dus een belangrijke wending heeft gegeven.
0: Aha.
2: En zij had daar in het jaar 1310, om precies te zijn, maar één voorwerp, een heel banaal voorwerp, voor nodig. Haar vijzel. Je weet wel, dat is zo'n stenen ding waar je peperbollen of komijnzaad of pijnboombitten mee kan pletten. Ja. Ben ik nu al hopeloos afgedwaald? Nee, Therese, ik ben helemaal niet hopeloos afgedwaald.
0: Ik dacht even dat je mij Therese noemde.
2: Ja, kijk, als je je aangesproken voelt, is het goed. Maar ik ben dus helemaal niet hopeloos afgedwaald, want laten we het inderdaad nu eens over die leeuwenmuilen hebben, die Bocca di Leone is. Wie al is in Venetië geweest is, die kent ze waarschijnlijk wel. Hè. Er zijn er nog een paar in de stad. Vroeger waren er enkele tientallen. De bekendste zijn nu nog de twee aan het Palazzo Ducale, het Dogenpaleis. En dat zijn bareliefs, die leeuwenkoppen of soms gewoon dreigende menselijke gezichten voorstellen met op de plaats van de mond een gleuf, een brievenbus, waarin je inderdaad brieven of documenten kon stoppen. En onder die gleuf staat dan een tekst in de muur gebeiteld die heel helder uitlegt wat de bedoeling van die dingen was. Ik haal hier even mijn beste oud-Venetiaans voor boven. Denuncie secrete contro qui occultera gratie et officii o colludera per nasconder la vera rendita di essi. Wat zoveel betekent als geheime aangiften tegen diegenen die gunsten en ambten zullen verbergen of zullen samenspannen om de werkelijke inkomsten ervan te verzwijgen. Mensen konden dus in de tijd van de Venetiaanse Republiek, La Serenissima, die meer dan 1000 jaar bestaan heeft, tot Napoleon voorbij kwam, mensen konden dus in die tijd andere mensen aangeven, verklikken, voor allerhande misdaden, groot of klein, godslastering, belastingontduiking, samenzwering. Op een handgeschreven briefje moesten ze dat dus doen, dat ze konden deponeren in die leeuwenmuil. En die briefjes die belanden dan in een houten bakje dat achter die gleuf hing. Een bakje waarvan alleen de magistraten de sleutel hadden. Die bekeken de klachten dan op regelmatige tijdstippen. En als de klacht ontvankelijk was, dan kon de Raad van Tien, dat was het belangrijkste gerechtelijke orgaan in die tijd, eventueel een straf uitspreken. Handig systeem. Het is op een bepaald moment wel een klein beetje uit de hand beginnen lopen. Je kan je dat voorstellen, hè, omdat mensen op den duur voor de minste prul anderen gingen verklikken. En dan hebben ze maar beslist dat het voortaan niet meer anoniem kon en dat er minstens twee getuigen de verklaring mee moesten ondertekenen. Maar wat veel interessanter is, vind ik, is waarom die leeuwenbekken, die leeuwenmuilen, die bocca di leonis, er zijn gekomen. Ze zijn namelijk ingevoerd na een mislukte opstand in 1310. De samenzwering van Bajamonte Tiepolo. Die meneer Tiepolo vond dat de dogen in die tijd en een klein groepje van adellijke families veel te veel macht naar zich aan het toetrekken was. Hè. Some things never change. En dus besloot hij om samen met zijn schoonvader, nota bene, een staatsgreep te plegen. Ze hadden dat allemaal helemaal uitgedokterd. Ze zouden op 15 juni 1310 van langs drie kanten het Palazzo Ducale bestormen met een hele meute. Maar ze hadden dikke pech, want het was verschrikkelijk slecht weer die dag. De doge had bovendien via zijn machtig netwerk van spionnen lucht gekregen van de plannen. En Giustina Rossi was die dag kruiden aan het mengen in haar vijzel.
0: Het is niet waar, zeker?
2: Ja, echt waar. Giustina Rossi, die woonde in de Merceria dell'Orologio. Dat was, en dat is nog altijd, de straat die het San Marcoplein met de Rialtobrug verbindt. En waar je nu dus fulltime moet schuifelen tussen dichte dromme toeristen. Maar toen bestonden dichte dromme toeristen nog niet. En was het een van de invalswegen die die opstandelingen wilden gebruiken richting het Palazzo Ducale. Die gasten, die maakten nogal wat lawaai. Hoe zou je zelf zijn als je op weg bent om een regime dat op dat moment al meer dan 600 jaar bestaat te gaan omverwerpen?
0: Dan roep je al eens.
2: Voilà, dan roep je al eens. En die Giustina Rossi, die daar in die straat woonde, ja, die wilde weten, ja, wat is dat daar allemaal? Wat is daar aan de hand? En dus stapt ze met haar vijzel nog in haar handen naar het raam. Ze leunt over de balustrade en dan gebeurt er iets waar historici meer dan 700 jaar later nog altijd over bakkeleien. De vijzel valt uit haar handen.
0: Mm. Of... Zo'n zwaar ding, hè?
2: Een heel zwaar ding. Of, en dat is een lezing die ik persoonlijk iets aantrekkelijker vind, ze gooit de vijzel uit het raam. Wie zal het zeggen? In elk geval, dat zware stenen ding belandt recht op het hoofd van de banierdrager die naast Bajamonte Tiepolo loopt, vooraan die wilde meute die op weg is naar het paleis van de dogen. En ik weet niet of jij al eens een stenen vijzel op je hoofd gekregen hebt.
0: Nee, maar ik denk dat het voelt zoals de temperaturen vandaag.
2: Zoiets, ik kan je zeggen dat die banierdrager daar niet goed van was, meer nog... Hij was op slag dood.
0: Ah ja.
2: Schedelbreuk.
0: Dat zou wel.
2: En er ontstaat paniek onder de opstandelingen. Het grootste deel slaat op de vlucht. Een ander deel wordt gevat door de ordehandhavers die massaal zijn toegestroomd. En het is gedaan met de opstand nog voor hij echt begonnen is. Onder andere dus dankzij La Vecchia del Mortaio. Het oudje met de vijzel, zoals Giustina Rossi later is gaan heten. De doge was haar trouwens heel dankbaar. Ze mocht vragen wat ze maar wenste en ze vroeg twee dingen. Ten eerste, het recht om op het feest van Sint Vitus de vlag van Sint Marcus, de patroonheilige van Venetië, te mogen hijsen. Raar.
0: Ja, dat is raar.
2: Als je dan toch alles mag vragen wat je wil. En ten tweede vroeg ze om voor de rest van haar leven geen huur meer te moeten betalen.
0: Minder raar.
2: Voor haar huisje. Minder raar. En ze heeft al haar wensen zien uitkomen. Dus ze heeft voor de rest van haar leven geen huur meer moeten betalen.

0: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
1: Bon, de Nico komt niet.
0: Zij die het vergeten.
1: Els, waar zei jij?
0: En zij die vergeten te annuleren.
1: Zeg, iemand een tom gehoord?
0: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
1: Ah, zalig.
0: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
2: Radio 1, live.
3: Taio, Giustina Rossi.
4: Zeg maar, wat een goed verhaal.
3: Goed, hè?
4: Maar ja, maar zo blij. En zo, dat geeft toch echt goesting om op citytrip te gaan.
3: Ik wou dat ik er al was.
4: Ja, oh, Venetië. Here we come. Dankjewel, Bart Boga.
3: Alsjeblieft.
5: Radio 1.
4: En dankjewel, Tries, natuurlijk, om ons dat schitterende verhaal te bezorgen. Dit is Olivia Rodrigo met The Cure.

0: Olivia Rodrigo en haar jongste single, The Cure. Daarmee zijn al onze verhalen voor dit seizoen verteld. Dat betekent dat er volgende week de zomer van is. Elke voormiddag met Annelies Moons en Evert Venema. Dat betekent ook dat je ons elke week wel kan vinden in de wereld van de podcasts. Dan verschijnt er elke week een nieuwe. En dat betekent ook dat we in september uiteraard terug zijn. Op de Antwerpse ring 1 uur file rijden richting Nederland van Sint-Anna-Linkeroever tot Berchem. 3 kwartier op de R2 richting Stabroek tussen Beveren en de Liefkeshoektunnel. Dat komt door een ongeval op de rechterrijstrook. Richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Naar Antwerpen ook meer dan 3 kwartier op de E17 vanaf Haastonk. 1 kwartier op de A12 vanaf Boom. Op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost ook 1 kwartier aanschuiven. 10 minuten nog op de E19 van voor Kleine Barreel. Op de N16 naar Willebroek 25 minuten vertragen aan de werken in Temse. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. En op de buitenring evenveel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel.
1: Radio 1.

0: Gabriel Rios. And you will go far. Het is iets voor 12. Zometeen is er nieuws. En dan is Lieven hier met nieuwe feiten.
1: Zaterdag heeft de dag van de boekhandel plaats. Het centrale thema is samen lezen. Boekhandels in heel Vlaanderen en Brussel organiseren leesclubs en literaire middagen om lezers met elkaar in contact te brengen. Compagnie Merkpoel doet de opwarming vanuit de Passaporta Bookshop in Brussel. Morgen van 10 tot 12 op Radio 1.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Ik dacht van chili con carne.
2: Wel, ons varkens- en kalfsjacht is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Daar wordt chili con serieus veel carne.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
6: Hoe maken we bij Lapera alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
7: Deze radiospot is voor u.
8: Zeker.
7: Zij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
8: Pas opgestaan.
7: ...al direct weer in slaap valt.
8: Langzaam wegzakkend tegen de schouder van die onbekende man met zijn gazetje.
7: En maar kwijlen op zijn kostuum.
8: Ja, is dat normaal?
6: Nee. Want slapen doet je in uw bed.
8: Het is bedtijd.
6: Echt waar.
8: Tijd voor een sleeplife bed.
9: Sleeplife. Nu bij Sleeplife. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleeplife. Sleeplife.
10: Straks ga ik op een tintelende tijdreis door Gent op zoek naar al die verdwenen homodiscotheken en lesbo-bars. Straks in Nieuwe Feiten, maar eerst het nieuws.
11: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 12 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De spoeddiensten zien meer patiënten door de hitte. We gaan naar Parijs, waar het extreme weer ook slachtoffers maakt. En in Venezuela wordt gevreesd voor heel veel doden na de dubbele aardbeving. De spoeddiensten van de ziekenhuizen vangen sinds begin deze week haast elke dag slachtoffers van de hitte op. De hittegolf is nog niet voorbij en dus verwachten de spoeddiensten dat ze nog meer patiënten zullen zien. Wim Schepens.
12: De hitteslachtoffers kun je opdelen in 2 groepen, zegt diensthoofd Kurt Anseo van de spoeddiensten van het SAS in Antwerpen.
13: Het gaat over mensen die te veel last hebben van de warmte, en dat spreekt over een hitteslag of een hitteberoerte, of dat zijn mensen die zich presenteren met uitdrogingsverschijnselen.
12: De meeste slachtoffers zijn ouderen die vaak uit een woonzorgcentrum komen. Soms kunnen ze de dag zelf alweer naar huis, maar meestal worden ze opgenomen in het ziekenhuis, zegt hoofdverpleegkundige Pascal Hoddaars van het AZ Sint Maria in Halle.
14: Meestal blijven ze een tijdje bij ons, zodat wij ze kunnen hydrateren met een infuusoplossing. Is dat toch net iets meer, want we nemen meestal ook wel een bloedafname om te kijken naar de zout en de elektrolyten. Als die wat verstoord zijn, dan kunnen ze wel even in het ziekenhuis blijven.
12: En ook als de hittegolf voorbij is, zullen er nog hitteslachtoffers op spoed belanden, zegt spoedarts Guy Borgers van het Jessica ziekenhuis in Hasselt.
15: Mensen met hartfalen bijvoorbeeld, die hebben vaak een beetje effecten van de warmte op langere termijn, omdat ze niet genoeg gedronken hebben, dat hun nieren niet meer goed werken. Dat kan zich tot begin volgende week zeker nog verder blijven voordoen.
0: Aan het Zilvermeer in Mol is het vandaag en morgen Pennenzakkenrock, een festival voor kinderen van de lagere school. Zo'n 25.000 kinderen van bijna 500 scholen komen er naartoe, verspreid over 2 dagen. Ook daar uiteraard extra aandacht om het veilig te houden in de hitte. Gunter Joossen ging langs.
16: Moet er nog iemand zonnecrème hebben?
17: De leerkrachten houden hun kinderen hier vandaag met de warmte extra in de gaten.
18: Ja, de kinderen moeten minstens 1 keer per uur passeren en komen drinken en zich insmeren met zonnecrème. Ja!
17: Ook de organisatie nam maatregelen, zegt Dorien Hofkes.
18: Extra schaduwplaatsen, shelters bijgezet aan het strand. Ook verneveling, dat is de eerste keer dat we dat hebben. Brengt echt een festivalsfeer en die doet heel goed dienst.
17: En de kinderen genieten, onder andere van het water.
19: Maar dat is goed, want het is warm.
17: En natuurlijk genieten ze ook van het optreden van DJ Kenji en Elias Verwild.
3: In het ziekenhuis AZ Sint-Lucas in Gent kunnen er op dit moment geen operaties gebeuren. Een centrale computerserver in Parijs raakte oververhit en daardoor zijn de elektronische patiëntendossiers van het ziekenhuis niet beschikbaar. Het systeem in het AZ Sint-Lucas zal zeker nog enkele uren niet werken. Ook het Universitaire Ziekenhuis Antwerpen zit door de oververhitte server in Parijs met storingen. De hitte heeft dus ook Frankrijk in de greep. De premier heeft daarnet de hoogste fase van het hitteplan afgekondigd. Vooral in de grote steden zoals Bordeaux en Parijs stijgt de temperatuur tot boven 40 graden. Steven de Kranen is in Parijs.
20: Het is hier extreem warm voor de tijd van het jaar en om 10:30 vanmorgen gaf de thermometer hier al 39 graden Celsius aan. Je voelt hier echt de hitte in de stad hangen. Het koelt hier in Parijs ook amper af. 'S Nachts daalt het kwik hier ook niet onder de 30 graden. En zo pas meldde de burgemeester van Parijs, Emmanuel Grégoire, dat de stad ook zijn eerste hittedoden telt. Meer details zijn er voorlopig niet, maar de spoeddiensten in de Parijse agglomeratie zeggen dat er vannacht 25 hartstilstanden waren. Gisteravond rond 7:00 vond de politie in het departement Val d'Oise, dichtbij Parijs, een kind van 3 jaar levensloos aan in een auto. En wat experts ongerust maakt, is dat er na deze hittepiek deze zomer waarschijnlijk nog hittegolven zullen volgen. Worden temperaturen rond de 40 graden hier het nieuwe normaal? Het is een vraag die Parijzenaars letterlijk wakker houdt.
3: Op de parking van pretpark Bellewaerde in Ieper worden buschauffeurs vandaag gecontroleerd om te zien of ze de rij- en rusttijden naleven. De moeilijkheid zit vooral bij de chauffeurs die flexijobben en dus voor verschillende werkgevers werken. Bij hen blijkt de controle op hun uren niet evident. Peter de Kroeble ging kijken in Ieper.
21: Oké, wij zijn van de Volkmobiliteit. Wij controleren een tachograaf.
22: Kom dan binnen.
23: De uren uitlezen en zien of alles in de regel is, want te veel is te veel. Kim Taylor van de Federatie van Autocar en Autobusondernemers.
24: Er zijn Europese regels die stellen dat je maximum aantal uur per week mag rijden. Als je verschillende arbeidsprestaties combineert, dat je maximum 48 uur per week mag rijden. Als professionele chauffeur weet je dat.
23: Maximaal 48 uur per week dus. Wat als je in overtreding bent? Thomas de Spiegelaren van de VOD Mobiliteit.
25: Als die betrapt wordt, dan mag die natuurlijk niet verder rijden. En kunnen daar heel zware boetes aan vasthangen als we zien dat er inbreuken zijn op bepaalde regels, dat we ook bedrijfs controles kunnen gaan doen, dus dat we nog verder kunnen gaan.
23: En een flexijobber die misschien wel te veel werkt en te moe is. Hoe controleer je die?
25: Voor sommige van die flexijobs is er natuurlijk geen verplichting om een tachograaf bij te houden. Nu, de regelgeving voorziet wel in de mogelijkheid om manueel die gegevens bij te houden, maar dan reken je natuurlijk toch een stukje op de goodwill van de chauffeur en van de bedrijven.
23: Heel moeilijk na te gaan dus.
21: Ja, oké, tot straks.
3: In Venezuela in Zuid-Amerika wordt stilaan duidelijk hoe groot de schade is van 2 zware aardbevingen afgelopen nacht onze tijd. De bevolking werd totaal verrast. Dat is ook duidelijk op filmpjes die op sociale media gedeeld worden.
26: Está temblando, señores. Está temblando. Está temblando. Ven, ven.
3: Ja, de aarde begon plots te beven. De laatste officiële balans van vanmorgen was 32 doden en meer dan 700 gewonden. Maar die aantallen zullen ongetwijfeld nog oplopen. Onze Venezuela-kenner Matthias Tuils volgt de situatie.
27: Ja, de talloze filmpjes op sociale media die doen in elk geval het ergste vermoeden. Daarop zijn veel ingestorte gebouwen en puin te zien, zoals je dat ook vaak in oorlogszones ziet. Paniek in een shoppingcentrum op het moment van de aardbeving. Grote scheuren in het wegdek, in de buurt van het epicentrum, noem maar op. Grote delen van de noordkust, waar de meeste Venezolanen wonen, die zijn zwaar getroffen. En vanuit de uitgestrekte sloppenwijken, waar miljoenen Venezolanen dicht op elkaar wonen in slechte behuizing, is het nog bang afwachten op beeldmateriaal. Landen zoals de Verenigde Staten, Brazilië, Mexico en bijvoorbeeld de Dominicaanse Republiek, die hebben hulp ter plaatse beloofd. Maar hoe dat praktisch zal verlopen in een chaotisch land als Venezuela is nog niet duidelijk. Een nieuwe dag, die breekt daar nu aan en dan zal de omvang van de schade en de menselijke tol verder duidelijk worden.
3: Bij Oekraïnse droneaanvallen op de Krim zijn afgelopen nacht 2 doden gevallen. Dat zegt de leider van de Krim, het schiereiland dat door Rusland bezet wordt. Oekraïne heeft de laatste weken zijn aanvallen op de Krim fors opgevoerd en probeert het schiereiland af te sluiten van de rest van Rusland of andere bezette gebieden. Delen van de Krim zitten zonder stroom en inwoners kunnen al voor de 5e dag op rij niet tanken, omdat er een groot tekort is aan brandstof. Ook in veel andere Russische regio's is er nog weinig benzine of diesel te vinden. Het Israëlische leger trekt zich vrijwillig terug uit een deeltje in het zuiden van buurland Libanon. In dat gebied voert Israël naar eigen zeggen een militaire operatie uit tegen de gewapende militie Hezbollah. De terugtrekking komt er na directe onderhandelingen tussen Israël en de Libanese regering. De controle van het stuk waar Israël vertrekt wordt nu overgedragen aan het leger van Libanon. Het is de bedoeling dat het Libanese leger er dan voor zorgt dat Hezbollah geen aanvallen meer kan uitvoeren tegen Israël. Het weer, het blijft heet. Dat had u al begrepen bij temperaturen tot 38 graden. Aan zee iets koeler door een zeebries. Morgen wordt de warmste dag van de week. Dan halen we lokaal tot 40 graden. In het oosten is er dan kans op een warmteonweer. Vooraan de gevolgen van de hitte. Meer patiënten op onze spoeddiensten. En in Frankrijk is net ook de allerhoogste alarmfase afgekondigd. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: Radio 1.
1: Nieuwe feiten.
11: Met Lieven van den Houten.
10: Sophie van der Donkt was dat in het nieuws van 12 uur. Maar het nieuws van de dag is toch dat zelfs de beste interviewer kan struikelen. Gilles Wijkmans, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
10: Ken jij Koen Verbraak?
2: Nee, tot mijn spijt niet.
10: Koen Verbraak is in Nederland de koning van het diepgravende interview op radio en televisie.
2: De Friedele Sage van Nederland.
10: De Friedele Sage zou je kunnen zeggen. Misschien zelfs nog meer dan... Want Koen is ook op televisie zeer bekend. En met het oog op morgen is in dat soort diepgravende interviews gespecialiseerd. En dankzij de geweldige podcast Dit Was de Radio is mij deze blooper ter oren gekomen van Koen Verbraak. Hij begint aan een interview. En hij is zoals gewoonlijk tot in de puntjes voorbereid.
4: Jij was onder meer misdaadverslaggever bij de Nieuwe Revue.
5: Ik deed de human interest kant.
4: Maar je bent ook opgegroeid op de Wallen.
5: Nee, ik ben niet opgegroeid op de Wallen. Ik woonde in Amsterdam-Zuid. Ja. Maar die buurt, ik ben wel een oer-Amsterdammer.
4: Bokslessen gevolgd in de sportschool naast Kassa
5: Worstelen. Worstelen.
4: Ja. En in de jaren 80, Roy, hebben jullie die sleutelfiguur van de Penose op de Wallen gefilmd. Maar die video's bleven 40 jaar op de plank liggen. Hoe kwam dat?
6: Nou, niet echt. Het is niet zo dat de band op de plank bleef liggen.
10: Ja, arme redacteur, maar dit zou Friedel toch nooit overkomen?
2: Nee.
10: Nee, nooit, nooit, nooit.
11: Het is donderdag 25 juni. En dit zijn de nieuwe feiten.
10: In Gent floreerde vroeger een LGBTQIA+ nachtleven. Zo blijkt. Ik zie mijn man graag, maar in bed gebeurt er niet meer. Die vraag krijgt Rika. En Annelies Bontjes ontdekt ons land weer een beetje meer. Nieuwe feiten, goedemiddag.

0: Het is muziek die als een speedo tussen je billen blijft plakken. Agneta Veldskog, moet ik eigenlijk zeggen. Agneta Veldskog. En The Heat is on it. Het is er de dag voor, hè, Gilles?
1: Ja, zeker.
0: Er is één dag in het jaar dat het moet. En deze dag is aangebroken.

0: feiten.
1: Extra frisse jingles ook vandaag. Voor de 35 graden.
2: Met alles rekening.
1: We houden met alles rekening. Gisteren, overigens, Gilles, ben ik op avontuur gegaan.
2: Oké.
1: Jij mocht niet mee.
2: Ook, ja, jammer.
1: Jammer eigenlijk, ja. Het is een tintelende tijdreis geworden door de straten van Gent op zoek naar verdwenen nachtleven.
2: Is er nachtleven verdwenen?
1: Er is veel nachtleven verdwenen. Dat zal zo meteen blijken. Volgende week opent in het Huis van Alijn in Gent, dat is een soort van museum van het dagelijkse leven, zeg maar, een grote tentoonstelling over uitgaan in Vlaanderen de voorbije 100 jaar.
2: Oké.
1: C'est parti. C'est parti, maar dan met een upsilon. Is de hele geniale titel van die tentoonstelling natuurlijk. En je kunt ook een rondleiding krijgen door de stad. Op zoek naar al die verdwenen homodiscotheken en lesbobars. En dat liet ik mij natuurlijk geen twee keer zeggen. Dag Jens.
3: Dag lieven.
1: Jens Ransom.
3: Ja, klopt, met een A.
1: Jij bent mijn queer guide.
3: Ja, klopt, vandaag wel. Of ik moet misschien beter zeggen vanavond wel, vannacht wel. We zijn nu aan een deur waar vroeger de Westside zat.
1: Dus deze deur?
3: Deze deur, inderdaad. Dus in de jaren 70 staat hier de Westside. Is een bar die zowel door lesbische vrouwen, gay mannen, als soms ook heteroseksuelen bezocht werd. Maar dit was een van de vele bars die je dus had in Gent, waar er effectief moest aangebeld worden voor je naar binnen kon.
1: En dat is dus een straatje, echt een steegje. Als je het niet weet, loop je er zo voorbij. In het hartje van de stad, steeg is misschien een meter breed en dan gewoon een deur. Was daar op de een of andere manier te zien wat het was?
3: Nee, dus op zich, ik kan me wel voorstellen dat er eventueel aan de deurbel, want dat was vaak het geval dat er heel klein stond in de naam van de bar of zoiets. Maar ik start de rondleiding op deze plek omdat ik ze zo inderdaad symbolisch mooi vind, want je zit al meteen in het verborgene. En dus al die bars hadden wel een verborgen kant. Mensen die dan die plekken wisten te vinden, dat was meestal via-via. Dus dat je meestal iemand had die je introduceerde of die vertelde van dat is het soort bar. Nu natuurlijk, ik denk ook, er zullen heel wat bars geweest zijn waarvan de mensen wel zeiden van dat is een huis van verderf, zo heb ik het ook gelezen over een bepaalde bar. En dat mensen dat wel aanvoelden van misschien is het een plek voor mij, maar dat er heel veel aarzeling zou geweest zijn om daar misschien de eerste keer naartoe te gaan en dan aanbellen en niet zeker weten wie er zal open doen en wat er zich achter de deur zal bevinden.
1: Nou, wat is hier nu?
3: Nu is dit hier het Dreupelkot.
1: Ah,

0: Eigenlijk is deze straat, dus de Sint-Niklaasstraat, Korte Meer en de Kouter, dat is eigenlijk de plek waar het dan in de jaren 50, jaren 60, dat er zaken zijn gekomen. Dus je had ook nog de station.
1: Het roze kwartier.
0: Dit was min of meer het roze kwartier.
1: Ja. Wow.
0: Vanaf de jaren 50, jaren 60.
1: Er is niets meer van over.
0: Nee, daar is niets meer van over. Als in, dus we gaan twee plekken bezoeken. Eén waar de Parva zat, en die zat er al vanaf de jaren 50. Dat is nu waar een papierwarenwinkel zit, want ik mag waarschijnlijk geen promotie maken. En dat is een volledige nieuwbouw, maar daar zat dus vroeger de Parva. Dat was een vrij chique bar, ook opnieuw met aanbellen. Werd gerund door een koppel. Kan je eigenlijk gerust een lavender wedding noemen. Jij weet wat een lavender wedding is?
1: Ik weet wat een lavender wedding is.
0: Dus dat was een getrouwd koppel, maar die vrouw had ook een
1: man-vrouw.
0: Man-vrouw, inderdaad. En die vrouw had ook een vriendin. Die man was voor de mannen. En zij runden samen dus de Parva.
1: En was het ook een verzamelplaats van andere verschoppelingen? Waren het eigenlijk de drop-outs die daar samenkwamen?
0: Ja, eigenlijk wel. Ook als je leest, kom je soms verhalen tegenover mensen waarvan we nu zouden zeggen, oké, dat zijn transpersonen, queerpersonen, die zichzelf misschien niet, zeker niet met die termen toen zouden beschreven hebben, maar zo zouden we dat inderdaad nu wel vandaag zien. En ook sekswerkers bijvoorbeeld, die bijvoorbeeld in de gay bar, om het maar zo te noemen dan, ook welkom waren vanuit het idee van, oké, daar zijn ze op hun gemak en daar worden ze niet lastig gevallen en die daar even kwamen uitrusten, terwijl ze, zo wordt dat dan beschreven, de baan aan het doen waren.
1: Het is natuurlijk jammer dat het allemaal verdwenen. Waarom is dat eigenlijk verdwenen? Ah ja, hier. Kijk. Hey, was dit hier niet de paradox?
0: Dit was inderdaad de paradox. Het is hiernaast inderdaad. Dus
1: ik heb een soort flashback. Ja.
0: Dus dit is inderdaad, dit was de paradox.
1: Die deur is nog gewoon dezelfde volgens mij. Ja, met dat trapje.
0: Ik ben heel blij dat je het zegt, lieven, want ik ben dus altijd op zoek naar mensen die mij extra informatie kunnen geven. En bij deze kan ik dat dus vanaf nu dan vertellen, dat de deur en het trapje nog altijd hetzelfde is.
1: Maar nu keer ik terug naar de jaren 80, hè? Eind jaren 80.
0: Ja.
1: Ik durf niet zeggen hoe ik er toen uitzag. Jens. Maar dus je moest bellen, inderdaad. En daar stond dan iemand je in te schatten, als het ware. Of jij wel thuis hoorde.
0: Ja, klopt. En dus heel specifiek aan de paradox was ook, dat was een VZ2, wat ook betekende dat, behalve het feit dat je moest aanbellen, dat je ook effectief nog je identiteitskaart moest geven om ergens...
1: Dat hebben we nooit meegemaakt.
0: Het was een VZ2-structuur.
1: Juist. Je moest lid zijn.
0: Lid zijn of zoiets. Het was waarschijnlijk een manier om dat te omzeilen, dat je... Alleen, die VZ2-structuur, om dat te laten werken. En dan had je, als je het goed herinnert, lieven, had je beneden... De dansvloer.
1: Ja, zeker.
0: Voilà. En dan boven had je de bar.
1: Het café. Ja. Waar Lothar.
0: Lothar, de uitbaat.
1: Leeft Lothar nog?
0: Ik denk het wel. In die zin, ik heb onder andere ook met Piet Hoebeke gebabbeld. En Piet Hoebeke zei van, je moet zeker eens met Lothar babbelen.
1: De topdokter.
0: Voilà, de topdokter, absoluut. En er was ook een knappe DJ, Gino Karels, als ik me niet vergis, die hier plaatjes draaide.
1: Juist, ja. Oh, mag ik even piepen door... En wat zit hier nu eigenlijk? Dat is een soort traliehek. Ja. Dus een chique deur.
0: Ik denk dat voor een groot stuk ook, ja, want dat zullen appartementen zijn. En dus waar vroeger echt de paradox zat, dit is nu een kapsalon.
1: Is er nu geen enkele meer in Gent?
0: Er is geen enkele dedicated queer bar meer. Waarmee ik dus wil zeggen van die echt zichzelf profileert als het zijn gay bar, een lesbische bar, een queer bar. Dat vind je op dit moment niet meer in Gent.
1: Ja. En Gent is daar niet alleen in. In Brussel heb je er nog wel iets meer, denk je. Antwerpen is ook de Rue Vaseline. De legendarische Rue Vaseline is ook verdwenen.
0: Ja.
1: Dus dat is iets voor jou, is dat echt iets van de vorige eeuw, van een vorige generatie? Is dat iets waarvan jij denkt, jammer?
0: Absoluut. Dus ik heb nog meegemaakt. Ik heb Blond nog gekend. Legendarisch natuurlijk in Gent. Ik heb de A-plus nog gekend. Ik heb de Abago in zijn vroegere vorm nog gekend. En ik heb die ook zien verdwijnen. En ik heb ze misschien, hoe zal ik het zeggen... het is pas op het moment dat ze effectief allemaal verdwenen zijn... dat je doorhebt waarom dat die plekken zo belangrijk waren. En waarom dat ze ook tot op de dag van vandaag belangrijk zouden zijn om ze terug te krijgen.
1: Vertel eens.
0: Omwille van het feit dat je dus effectief met het gegeven zit, dat je denkt van, je voelt je daar automatisch, omwille van het publiek die er komt, op je gemak. Je hebt niet het gevoel dat je moet verantwoorden ten opzichte van andere mensen. En ik heb bijvoorbeeld ook in Blond effectief nog tegen mensen gezegd, waar een heel queer publiek op afkwam, heb ik soms gezegd tegen sommige mensen, omdat jij zo openlijk queer bent... Ik had misschien vandaag een twijfel van, doe ik wel die lange oorbel aan of niet? Maar als ik op zo'n plek kom, ja, dan heb ik echt wel het gevoel van, hier kan dit absoluut. En ik ben misschien wel een beetje underdressed eigenlijk op dit moment.
1: En het is natuurlijk om aan een lief te geraken, om contacten te hebben. Heb je het in principe niet meer nodig? Er zijn allerlei apps die daarvoor geschikt zijn.
0: Voilà, dus daar noem je eigenlijk al een van de twee hoofdredenen waarom dat de bars eigenlijk verdwenen zijn. Dus enerzijds vanaf de jaren 90 opkomst van het internet. Zeker vanaf de jaren 2010 heb je ook de apps die komen. Dus die plekken, bijvoorbeeld hier in de Paradox, Piet Hoebeek, om die opnieuw te vermelden, heeft hier zijn toenmalige lief Jode Poorter leren kennen. En die zei ook duidelijk, Piet Hoebeek zei toen ook heel duidelijk van ja, dit is de plek waar we mensen leren kennen. Dus dat kan nu allemaal online. Met alle soms wel eenzaamheid van dien, want er is natuurlijk wel een verschil tussen ergens iets drinken in een bar en hopen dat iemand leert kennen en ondertussen babbelen met mensen of in je zetel thuis liggen scrollen op je gsm. Dat is de eerste reden waarom dat ze dus minder aantrek hadden. En de tweede reden, en dat is eigenlijk de keerzijde van iets die op zich positief is, is natuurlijk de toegenomen tolerantie. En ik noem wel bewust tolerantie. Ik spreek niet over een toekomst acceptatie van alles en iedereen op eender welke vorm, maar de tolerantie. In die zin, mijn man en ik kunnen perfect in een café gaan zitten met twee en zolang we het niet te bond maken, zal het maar zo zijn, zal niemand daar iets op zeggen. En dat is iets die vroeger sowieso veel minder makkelijk was. Dus als koppel of je was op zoek naar iemand, moest je naar die baars gaan.
1: Maar toch, het onder elkaar zijn, ja, dat heeft toch iets, hè?
0: Absoluut. Absoluut. Dus er is ook een, binnenkort komt er een tentoonstelling in Antwerpen in het MAS en die heet ook effectief Onder Ons. Omdat het echt wel dat aspect is van Onder Ons die jammer genoeg verdwenen is.
1: En ja, die hedendaagse stad die er overheen gegaan is, als deze muren konden spreken, hè?
0: Als ze konden spreken, dan is de vraag van wil je alles horen wat ze te vertellen hebben. Maar het zou zeer interessant zijn als ze eens.
2: Sorry.
0: Sorry.
1: Het is een meisje dat in alle onschuld de deur opendoet. Zich totaal niet bewust van het...
0: Van wat dit vroeger was, nee.
1: Van het inferno.

0: We zitten in de Klein Vleeshuissteeg.
1: Voilà. En hier had je dus twee bars tegenover elkaar. Als in van dit is nu volledig een nieuwbouw. En voor historici is dat lekker aangenaam als je dan adressen vindt dat je ook met die huisnummers eigenlijk niet veel meer bent. Omdat die toch allemaal veranderd en verdwenen zijn. Dus het is vooral zaak als je dan de plekken echt vindt. Zo heb ik de paradox ook op die manier correct weten te lokaliseren. Dat je het gewoon moet vragen aan mensen van waar was het dan exact. Hey, bijvoorbeeld fotomateriaal is ook heel moeilijk te vinden. Mensen hadden geen camera's bij of geen gsm's bij. Uiteraard die bestonden niet. En foto's nemen was natuurlijk, ja, je zit verborgen, dus waarom zou je dan foto's nemen? Maar hier had je dus twee bars tegenover elkaar. Je had de Peter Pan en je had de Bijou. En dat was bijvoorbeeld in de Peter Pan, dat deze prachtige dame, Vanessa van Durme.
0: Vanessa van Durme!
1: Dus Vanessa van Durme...
0: Hoofdrolspeelster in Gardenia.
1: Voilà. Hè, voilà. En Kijk Mama, ik dans. Waarin ze haar levensverhaal ook op de planken gebracht heeft. In een minaar. Vanessa van Durme was 15. Vanessa van Durme is een transvrouw. Maar goed, zij kende die termen niet. Hè, dus zij wist ook wel dat ze anders was. Maar ze wist niet wat of wie ze dan precies was. Dus dan veronderstelde ze maar, bij wijze van spreken. Ja, zo zegt ze het zelf. Hè, dat ze wel homo zal geweest zijn. En dus als 15-jarige ging ze dan in zo'n bar. In de Peter Pan. Maar daar was er politiecontrole. Want om de zoveel tijd gebeurde dat. Dus de politie gingen ook. Of de politie ging effectief ook buiten. Soms foto's nemen van mensen die binnenkwamen. Opschrijven wie het was. Foto's nemen van de nummerplaten.
0: Maar, wacht eens even. Dat was toch legaal? Homoseksualiteit
1: ja,
0: bij ons?
1: Ja, het was absoluut legaal. Legaal, hè? Maar dat is een kwestie van politie-intimidatie, echt politiepesterijen, om mensen eigenlijk schrik aan te jagen, om maar niet naar die plekken te gaan. En wat er wel verboden was, was dat hij daar als minderjarige zat. En dus bijvoorbeeld Vanessa van Durme, op haar 15e, politie valt binnen, vraagt iedereen zijn identiteitskaart. Hè? Zij is op dat moment 15. Zij wordt meegenomen naar het politiekantoor en daar moest ze zich verantwoorden, hè, wat ze daar kwam doen. En ze zei, ja, ik had gewoon dorst. Hè? En dan vroeg die politieagent, vroeg dan van, ja, hoe wist je dat dat zo'n bar was? Hè? Waarop zij dan zei, waarheidsgetrouw, ik heb dat gehoord van vrienden, waarop die politieagent zei van, nu weet ik dat je aan het liegen bent, want mensen als jij hebben geen vrienden. Dus dat is het hele aspect van intimidatie. En er zijn ook mensen die zeggen dat ze daar met z'n allen, ze stonden bij wijze van spreken met 15 op een rij, te luisteren naar de politiecommissaris die zei dat ze nooit meer naar die plek mochten gaan. Maar dan zeggen die mensen van, een half uur later zaten we daar weer. En dat is eigenlijk een bron van verzet vanuit het idee van, we gaan wel naar die bars, want we hebben wel het recht om hier te zijn.
0: Het is toch een beetje Stonewall.
1: Toch een mini-versie van Stonewall. Inderdaad, niet één moment, één locatie, maar wel het idee, vandaar ook de titel van de rondleiding, De Toog als Barricade, vanuit het idee dat ook daar eigenlijk een element van verzet in zat.

0: Ja, ik heb je een tinterende tijdreis beloofd, Gilles, en dat was er eentje, hè?
1: Absoluut, ja.
0: Veel bijgeleerd?
1: Ja, enorm. Ik wist niet dat het is natuurlijk ook een beetje van voor mijn tijd, maar dat zo'n levende scene hier in België was.
0: Juist, en dat daar nu een hele brave toeristische stad overheen is gekomen.
1: Die Japanners moesten eens weten op welke heilige grond ze stonden.
0: Inderdaad. En dat er dus ook een soort van Stonewall-gevoel was. Stonewall, hè, de legendarische rellen.
1: Dat ken ik dan weer wel.
0: Dat is dan New York 1969. Ja. Maar een paar jaar later in Gent is toch min of meer iets gelijkaardigs gebeurd. Als je zelf ook eens wil rondgeleid worden door Jens, dat kan natuurlijk. Alle informatie vindt u bij het huis van Alijn in Gent.

0: Ja, zaten we zo toch echt van in de Gay Pride, hè? Years and years. En iedereen maar meeswingen. Ook Annelies en Gilles in de studio. King van Years and Years.
1: En daar is de feiten.
2: De ontdekking van België.
0: Door Annelies Bontjes, de Nederlandse journaliste in Brussel, die door haar Nederlandse ogen ons land bekijkt. Goedemiddag, Annelies.
3: Goedemiddag, lieve.
0: Wat heb je deze week ontdekt?
3: Ik heb deze week ontdekt dat iets heel bijzonders was in het nieuws. Ja, er was bij...
0: Hitte?
3: Ja, het ging alleen maar over de hitte. Heeft iedereen het lekker warm? Ja, ik ook. En wat doe je dan als het warm is? Dan heb je zin om lekker te gaan zwemmen, toch?
0: Zeker.
3: Ja, en nu hoorde ik dus een interview bij jullie op de radio. En toen was een burgemeester daar aan het uitleggen waarom je in zijn gemeente gewoon in het water kan springen. Zonder redders. En dat was blijkbaar nieuws. Onbewaakt zwemmen, dat is hier nieuws. En die man die werd hartstikke kritisch ook ondervraagd. Van, heeft hij wel nagedacht over de gevolgen en de gevaren? En dat was nogal een ding.
0: Ja, daar verdrinken mensen. Nou, onlangs nog iemand verdronken in Gent, hè?
3: Uiteraard, maar dat was dus iets heel roekeloos wat hij aan het doen was. Zo werd het dan gepresenteerd. Terwijl, ja, voor mij is dat nogal... Of klinkt het best wel raar dat dat nieuws is? Want,
0: waarom?
3: Ja, onbewaakt zwemmen gebeurt in Nederland te pas en te onpas.
0: Nederland, het land van de controle.
3: Ja,
0: mag het gewoon.
3: Op dit vlak dus niet. Ja, je mag hier. De regel is eigenlijk net andersom. Dus in België mag je niet zwemmen tenzij expliciet is toegestaan dat je mag zwemmen. En in Nederland mag je overal wel zwemmen tenzij expliciet is gezegd dat je er niet mag zwemmen.
0: En is het vaak niet toegestaan?
3: Natuurlijk wel op plekken waar bijvoorbeeld boten langskomen, zo'n vaargul of zo, daar mag je dan niet zwemmen. Maar in principe mag je overal zwemmen. Dus je hebt, nou ja, net zoals hier heb je natuurlijk ook recreatiedomeinen en zo. Dus plekken waar je echt, nou ja, waar je een redder hebt en toezicht en zo. Maar ook heel veel plekken waar je dat helemaal niet hebt. Dus je krijgt eigenlijk veel meer verdeling. Dat toch vaak families met kinderen of zo naar die plekken gaan waar dat toezicht is. En dat, ja, jongvolwassenen die zelf een beetje de verantwoordelijkheid kunnen nemen, dat die naar de onbewaakte zwemplekken gaan.
0: Ja, dus in principe mag het. Maar wordt dan goed onderzocht vooraf of er geen, ja, onverwachte stromingen zijn waar mensen gevaar kunnen lopen?
3: Het is meer zo dat dus in tweede instantie komt. Dus mensen gaan ergens zwemmen. Dus eigenlijk is het net een hele andere reflex. Dus mensen gaan ergens zwemmen. Daarna gaat de overheid kijken van oké, hoe kunnen we dit het beste goede banen leiden? Terwijl hier moet eerst alles uitgestippeld worden voordat iemand dat effectief gaat doen.
0: En in de praktijk mag er gewoon nergens gezwommen worden.
3: Nee, want nou ja, het is dus blijkbaar...
0: Behalve dan in de Blaarmeers in Gent bijvoorbeeld.
3: Bijvoorbeeld, maar
0: waar al die Brusselse jeugd dan naartoe moet.
3: Ja, nou, dat gaat dus ook niet zo goed. Ja. Ze hebben dus een tijdje geleden al bedacht, een paar jaar geleden, van er moeten meer onbewaakte plekken komen. Dus zelfs in het Vlaams regeerakkoord staat ook dat zwemmen een recht wordt. Dat vond ik een leuk zinnetje, wat dat betekent dus dat het nog geen recht was. Maar in principe, de Vlaamse regering heeft gezegd, we gaan al die regels een beetje versoepelen. Als de waterkwaliteit slecht is, gaan wij er zelfs voor betalen. Dus het enige wat burgemeesters moeten doen, is dat ze dus het initiatief nemen om die plekken te creëren. Maar het probleem is dat niemand daar aan durft. En nu las ik deze week dat er inmiddels sinds die regels versoepeld zijn maar 8 zwemplekken zijn bijgekomen. Ja, dat zijn er natuurlijk eigenlijk best wel weinig.
0: Ja.
3: Dus het is gewoon een hele andere reflex. Eigenlijk wordt veel meer geredeneerd van alles wat er fout kan gaan. En is er een soort bescherming en zo. En natuurlijk...
0: Waterangst, die jullie Nederlanders natuurlijk...
3: ja, misschien
0: op een
3: wel
0: andere manier. Water waar je door je huis kan onderlopen natuurlijk.
3: Ja,
0: eikenen, maar jullie zijn gewoon om met water om te gaan.
3: Ja, we zitten onder het zeeleven natuurlijk. En toen dacht ik, ja, ik ga eens naar de cijfers kijken. Of dat nou echt wel of dat gegrond is. Ja, wat ik bedoel, verdrinken is natuurlijk, dat wil niemand. Maar als je kijkt naar de cijfers, verdrinken er in België ongeveer 60 mensen per jaar. In Nederland zijn dat er 90. Ja, als je dan de grote verschillen meeneemt, verschilt dat dus eigenlijk toch niet zoveel.
0: Dat is eigenlijk precies hetzelfde.
3: Ja.
0: Alle vrouwen die in acht genomen.
3: Ja, dus ik zou zeggen...
0: Dus het helpt niet onze hyperveiligheidsobsessie.
3: Nee. Misschien zou het dus een andere reflex moeten zijn. Dat het niet zo bijzonder is als je gewoon ergens het water in mag springen. Ik bedoel, ja, het is 35 graden, het is warm. Natuurlijk spring je daarin.
0: Ja, dus en waar spring jij dan in? Als Brusselesse.
3: Ja, nou, dat is inderdaad het volgende. Ik bedoel, ja, Gilles kan erover meepraten volgens mij.
0: Als Brusselaar?
4: Nergens.
3: Ja.
4: Nergens? Nee, het gemeentelijk
3: echt
4: zwembad.
3: Nergens.
4: Maar dat is nu, het gemeentelijk zwembad is nu natuurlijk super druk.
0: Maar ging de Brusselse regering daar geen topprioriteit voor?
4: Ja, maar de vorige Brusselse regering.
3: Welke dus. Precies? Ja, nee.
0: Examen Vlaams. Wat is een bain soleil?
3: Een zwembroek?
0: Nee.
3: Oh.
0: Oef, ze mag al terugkeren.
3: Een bad en een zon. Een zonnebad.
0: Nee, dat is het
3: letterlijk. Zonnebaden. Misschien het... zonne.
0: Sta eens recht. Even, heb je een jurkje aan?
3: Nee.
0: Ja, als dit nu het, jouw bovenstukje, het bovenstukje van een jurk zou zijn, dan draag je een bain soleil. Zo'n jurk met bandjes.
3: Oké.
0: Dat is een bain soleil.
3: Dan zitten. Wel leuk dat jij jurk zegt, want jullie zeggen eigenlijk iets anders, toch? Een kleedje.
0: Kleedje, jurk.
3: Kijk, die neem ik krijg geen bonuspunt over.
0: Een halfje. Wat zijn teensletsen?
3: En dat teenslippers?
0: Ja. Ja, dat gun ik je.
4: Want gewoon sletsen mag ook.
3: Dat was toch ook slot?
0: Nee, sletsen is niet noodzakelijk teensletsen, hè? Limburger?
4: Nee, maar sletsen is toch een koepelbegrip voor allerlei soorten.
0: Ja. Teensletsen is specifiek de flipfloppers waar je die onmogelijk te dragen.
4: Ja.
0: Sletsen. Wat is een marcelleke?
3: Ja, dat is zo'n wit hemd wat mannen aan hebben.
0: Juist.
3: Onder een overhemd meestal.
0: Ja, een tanktop.
3: Een tanktop. Zeggen
0: jullie geen tanktop?
3: Ja, zeker.
0: Een tanktop.
3: Tanktop.
0: Wat is koude pla?
3: Oh, nee. Ja.
0: Koude pla.
3: Ik weet...
0: Daar gaat ze.
3: Ja, daar heb ik echt nog nooit van gehoord.
0: Koude pla.
4: Zo moeilijk is dat nogthans niet.
0: Koude pla.
3: Ik heb echt geen idee.
4: Het is een samentrekking van Nederlands en Frans. Dus als je even nadenkt over wat een pla is.
0: Een pla.
3: Een gerecht?
4: Ja.
0: Een koude pla.
3: Een voorgerecht? Een toetje.
0: Een koude schotel. Maak je een fijne zomer wensen.
3: Ja, ik ga nog wat studeren.
0: Maar je moet dus terugkeren, want dat examen Vlaams, dat gaat maar door.
3: Tot in september dan. Hè?
0: Tot in september en we gaan drijven met deze classic van Koen Krukken. De

0: allemaal blijven drijven. In ons hoofd drijven we mee met Koen Krukke. Is er binnengekomen op in de app de reacties?
1: Wel, er is iemand die zegt, Jan Leeman zegt dat, ik ga zijn naam noemen. Hij zei, jullie vroegen jullie af of Lothar van de Paradox nog leeft. Ja hoor, zeker en vast, hij woont met zijn man in Gerardsberg.
0: Daar zijn we heel blij om. Lothar van de Paradox destijds in Gent, die leeft nog, woont in Gerardsberg. We wensen hem het allerbeste.
2: Vraag het aan Rika.
0: Dag Rika Ponet.
3: Dag lieven.
0: Onze relatiedeskundige trouw op post op donderdagmiddag. Ook op deze laatste van het seizoen.
3: Oei. Oh, ja. Ja.
0: Maar na de zomer gaan we gewoon door, uiteraard. Dus ja. Dit is zeker geen laatste keer, als het ware.
3: Ja.
0: Ik heb een dilemma voor jou van Christophe.
3: Mm-hmm.
0: Christophe schrijft. Ik ben al 8 jaar samen in een gelukkige relatie. We eten samen, bank hangen samen, slapen en knuffelen samen. Ik 44, hij 37. Onze agenda's zijn op elkaar afgesteld en we doen de meeste dingen ook samen als koppel. Niets op aan te merken. Maar in bed gebeurt er niets meer. Al jaren. We zijn een homokoppel, dus er is een zekere flexibiliteit in wat er mag. Maar ik wil nog altijd in de eerste plaats thuis, binnen de relatie, de liefde bedrijven. Hij zelf doet ook niets met de vrijheid die ik hem geef, in de hoop dat hij dan thuis ook iets doet. Ik wil de relatie zeker niet beëindigen, maar ik wil ook niet altijd op een ander moeten gaan. Mijn vriend lijkt te berusten in de seksloze situatie, maar ik niet. Ik heb al van alles geprobeerd of voorgesteld. En nu zit ik met de handen in het haar, want ik zie hem doodgraag, maar ik mis de fysieke, seksuele intimiteit enorm.
3: Mm-hmm.
0: Schrijft Christophe, die al alles voorgesteld en geprobeerd heeft.
3: Ja.
0: Hij is 44, de ander 37. De andere heeft eigenlijk vrede met zoals het is.
3: Ja. Ik denk het...
0: 37 is vroeg, hè?
3: Ik denk
0: om
3: ook niet dat...
0: Om de pijp aan Maarten te geven, als het ware?
3: Dit heet a dead bedroom, noemen ze dat. Hè? Dat is... dat het
0: dat klinkt wel heel luguber.
3: Ja, dat het in de slaapkamer, dat er niet veel meer gebeurt. Wat ik daar heel sterk in voel... eigenlijk is het ook een hele mooie... Omdat het toont, er wordt vandaag veel over ethische non-monogamie gesproken, over open relaties. En hij heeft ook aan, in nogal wat homorelaties is die flexibiliteit groter. Krijgen
0: mannen verstaan elkaar.
3: Ja, wat meer seksuele vrijheid. Maar wat dit heel mooi toont is, in hetero-relaties is dat een heel stuk moeilijker, om dat seksueel open te maken, een relatie. Maar wat dit heel mooi toont is... dat als er in uw basisrelatie een tekort is in zaken intimiteit, of dat dan nu de emotionele intimiteit of de seksuele is, en je gaat dat tekort proberen opvullen extern, dat dat eigenlijk niet werkt. Dus een open relatie dient niet of werkt niet als je denkt dat dat de oplossing is voor een tekort in je basisrelatie. En dat is wat hij nu ook vaststelt. Hè. Ik verlang naar seksuele intimiteit met mijn partner.
0: Juist.
3: Met mijn partner.
0: Want wat hij buiten de deur doet, bevredigt hem eigenlijk niet.
3: Bevredigt hem niet. Dat is ook duidelijk niet zijn verlangen. En de andere, wat dan ook interessant is, ik geef die vrijheid.
0: En hij neemt ze niet.
3: Hij neemt ze niet. En misschien een stukje ook vanuit de hoop. Dan gaan we misschien ergens hier en daar aspecten van jaloersheid bij elkaar ervaren. En dan toch ook
0: de vlam zal weer in de pan slaan.
3: Dus is het dus niet. Wat ik heel belangrijk vind, alle focus zit nu op die seksualiteit. En ik denk, want hij zegt, al de rest is
0: al
3: perfect.
0: Al de rest is prima.
3: Ja, is perfect.
0: Bank hangen. Heerlijk. Ja. Netflixen.
3: Maar ook, we doen alles met elkaar. En wat mij intrigeert daarin is... ja, die vriend of die man blijft uit dat seksuele domein. Waarschijnlijk omdat hij zich daarin een heel erg onder druk gezet voelt. En zo werkt het altijd in een relatiedynamiek. Als ik heel graag iets van jou wil en ik zet daar enorm veel druk op, of ik trek daaraan, enorm aan trekken of heel veel op.
0: Hij heeft al alles voorgesteld, ja, alles geprobeerd.
3: Dan trekt de ander zich terug of trekt de andere tegen. Omdat dat als het gevoel oproept, ik moet hier iets zijn, iets doen, een behoefte invullen die zo leeg staat, ik ga mezelf daarin verliezen. Dat voelt niet veilig. This is too much. Dat is eigenlijk wat daar dan als gevoel ontstaat.
0: Ik moet iets geven en ik ga niks krijgen.
3: Of het gaat nooit genoeg zijn. Ja, vooral het gaat nooit genoeg zijn. Ja. En staken, want dat is een vorm van staken eigenlijk, is een manier van, ik ga er gewoon niet naartoe. Ik verzet mij volledig. Daar voel ik mij veilig, achter mijn muur. En het interessante is, ja, we doen alles samen, we zijn heel veel samen. Esther Perel heeft zo'n hele fijne uitspraak. Eigenlijk verlangt deze man dat de andere naar hem verlangt.
0: Hè, wie zegt dat?
3: Esther Perel.
0: Esther Perel.
3: Die zegt, ja, hoe kan je nu verlangen naar iets wat je al hebt? En dat is in dit verhaal een hele heldere. Het is niet zozeer hebben, hij is all over. Hij is er de hele tijd, altijd erg duwend op dat seksuele. Verlangen kan maar ontstaan als er ruimte is. En wanneer verlangen we het meest of vinden we onze partner seksueel ook het meest aantrekkelijk, dat is als de andere gedifferentieerd, dat is dan het woord, maar heel erg in zijn of haar element zijn ding doet. Uw partner die op het podium iets heel leuk aan het doen is, en waar je van zegt, amai zeg, dat is wel de mijne, hè. Dat is, hè, het
0: dus, er is te weinig afstand.
3: Er is te weinig afstand in de rest.
0: Ze doen te veel samen.
3: Er is te veel symbiose en er is te weinig differentiatie. En door heel de tijd ook op dat seksuele te duwen, maak je dat alleen maar erger. Mij lijkt het heel interessant om eens een gesprek te hebben over die andere domeinen, waar hij van denkt, dat is perfect tussen ons. Is te horen, ja, hoe voel jij je daar eigenlijk bij?
0: Jij denkt dat die andere helemaal niet zo
3: misschien ook
0: fijn
3: niet zo,
0: vindt om altijd maar te bank hangen.
3: Ja, en niet zozeer alleen.
2: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Go Yellow! Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand.

0: uitdagingen, andere mensen. Ja, dat is iets wat hij zelf moet uitzoeken. Maar wat ook perfect kan in gesprek met de ander, durf dit thema eens aan te raken. En, ja. Maar blijf vooral weg van, ja, jij wilt geen seks meer en ik wil seks. En ik mis de seks.
1: Je hoort toch vaak, ik moet zeggen, ik heb zelden iemand, misschien zelfs nooit iemand ontmoet, dat mensen seksloos zijn.
0: We zijn niet seksloos. Niemand is seksloos. Ja, wat we doen met seksuele prikkels, dat is context, dat is wat. Maar we zijn niet seksloos.
1: Maar het heeft zelfs een naam, heeft dat zelfs geen letter in dat.
0: Dat zijn mensen die.
1: Dat heeft toch een naam? Ik kan er even op komen.
0: Die inderdaad seksloos door het leven gaan, maar ook daar.
1: Aseksueel. Ja, het kwam traag, maar het kwam. Jij gelooft niet dat dat bestaat?
0: Absoluut wel. Maar je moet heel goed begrijpen wat de definitie is van aseksualiteit. En uiteindelijk in ons brein, we hebben daar geen controle over. Als er een seksuele prikkel passeert bij mannen, vrouwen, bij mensen in het algemeen, daar zit geen onderscheid op, dan pikt uw brein dat op. Dat is onbewust. Uiteindelijk heb je daar geen controle over. Hè. En dat is ook logisch. Als we dat evolutionair bekijken, was dat veel te belangrijk voor de overleving van de soort. Wat we dan met die prikkel doen, dat is context.
1: En jij
0: dat
1: denkt, aseksuelen voelen wel prikkels, maar doen er niks mee.
0: Voelen ze zelfs waarschijnlijk niet. Maar
1: ze zijn er wel.
0: Ze zijn er wel, absoluut. Het is wat ze daar dan uiteraard mee doen. Hè. En waarom zijn we dan niet seksueel? Daar hoeven we verder ook geen verklaring voor te zoeken.
1: Misschien is de 37-jarige partner in deze. Ja, ik neem aan dat er ooit heel veel seks geweest is tussen die twee. Dus aseksualiteit zal
0: is het
1: deze
0: niet.
1: Niet
0: is
1: aan
0: het
1: de
0: zeker?
1: Orde
0: nee,
1: zijn.
0: Nee, het is heel de. Het heeft heel de. Ook het, ik heb alles al geprobeerd. Ik zie hem doodgraag. Dat woord ook vind ik niet zo.
1: Je houdt daar niet van.
0: Dood.
1: Dat is iemand doodknuffelen.
0: Dead bedroom. Ja, eigenlijk wordt hij doodgeknuffeld, inderdaad. Ja, je staat zo centraal met je behoefte in die relatie aan nabijheid, aan symbiose, aan verbonden zijn, aan dat voor de anderen zo overspoelend is dat die om een gevoel van individualiteit, van ik mag nog mezelf zijn, ik ben ik en jij bent jij, dat die bijna zo'n muur moet optrekken. Want net in het seksuele, daar zijn we het meest symbiotisch van allemaal. Hè. Daar komen we echt samen, fysiek.
1: Samen zijt, dan is
0: het. Als je het gevoel hebt van, je valt er al volledig op en boven en onder en door, dan. Zoek naar meer differentiatie, naar meer individualiteit in die andere domeinen.
1: Ik denk dat Christophe het begrepen heeft.
0: En dan kijken we wel waar we naartoe gaan.
1: Hou ons op de hoogte, Christophe, van hoe het verder evolueert. Als er nog mensen zijn met vragen aan Rika. Ze blijven uiteraard de hele zomer lang welkom op nieuwefeiten@radio1.be. Heb een fijne zomer.
0: Jij ook. Mooie plannen?
1: Zeker, altijd. Maar die ga ik niet aan je neus hangen.
0: Oké, prima. Tot september.
1: Ja.

0: En je kunt ook te together zijn, begrijp ik, van Rika Ponet en Harry Nilsson. Daarmee zijn alle nieuwe feiten heilig en helder geworden. Behalve die natuurlijk in het leven van Nico Dijkshoren.
1: Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal.
3: Beste luisteraars, het is heel warm vandaag en morgen wordt het nog warmer. In andere landen op de aarde is het ook heel warm. Afrika bijvoorbeeld, ik noem maar even een dwarsstraat. Daar vechten twee stammen elkaar nu al een halve eeuw dood onder krankzinnige temperaturen. En toch is dat, als ik zo om mij heen luister, even veel minder erg dan smeltend asfalt, bruggen die niet meer open of dicht kunnen en mensen die helemaal naar de kraan moeten lopen om een extra glas water te drinken. Steeds wanneer het in u en in mijn land warmer is dan 35 graden Celsius, dan wordt daarover bericht alsof er een atoomcentrale aan het smelten is. Laat ik het nog populistischer formuleren. In de Oekraïne zal er na het zoveel tienduizendste oorlogsslachtoffer, denk ik, net iets minder worden geklaagd over het weer. Luisteraars, wat ik bedoel te zeggen, het kan allemaal wel een beetje minder, denk ik. Ja, het is warm op kantoor en ja, je ruikt als je met de bus naar je werk gaat 48 oksels die geuren als een verlaten feestal vol met geschilde uien en dat is niet fijn. Maar een rottend lichaam van een achtergelaten kindsoldaat, dat is toch ook weer niet helemaal toppie de boppie de woppie. Zeg ik het maar even op die manier om dit middagjournaal toch weer een klein beetje luchtig te houden. Nu zult u zeggen, ja maar Nico, juist jij babbelt al jaren hier over je moeder en je vader en over de keer dat je in een supermarkt de verkeerde peer of appel kocht. Toen was er toch ook allemaal leed op de wereld. En dan zeg ik, u hebt gelijk. Maar op een of andere manier vind ik de huidige diepe verslagenheid over 3 dagen heel warm weer toch weer net iets anders. Luisteraars, toch wil ik ook weer niet dat u vandaag met een somber gemoed de donderdagmiddag instrompelt. En daarom toch ook even iets leuks. Ik kreeg gisteren een mail van een luisteraar die mij vroeg of ik met deze hitte nog steeds mijn lange zwarte broek bleef dragen. Of dat het nu eindelijk eens een keer tijd werd voor een korte broek. Mijn antwoord aan deze luisteraar: alleen onder bedreiging van een klein handwapen zal ik een korte broek dragen. Luisteraars, tot morgen. En denk eraan, hè, veel drinken.
0: Er zijn nog mannen uit één stuk. Er zijn nog mannen met principes. Een van die mannen is Nico Dijkshoren. Hij zal nooit een korte broek dragen, behalve onder bedreiging van een klein vuurwapen. Ik heb met hem te doen, eigenlijk.
4: Ja.
0: We hebben met hem te doen. Nico, hou vol. Morgen de laatste Nico Dijkshoren van dit seizoen. En zometeen, na het nieuws van 1, zit hier Ilse Liebens in lange broek. Blijf eens bij ons. Blijf bij Radio 1.
2: Nieuwe Feiten is er ook elke weekdag als podcast. Abonneer je nu op VRT Max. Op een zekere dag blijkt je geluk opeens op te zijn. Niet erg. Stadstheater Entegent presenteert een theaterseizoen waarin de melancholie welig mag tieren. Met voorstellingen van onder andere Luanda Casella, Wunderbaum, Yves de Grieze, Ontroerend Goed, Milo Rauw, FC Bergman, De Hoe en Julian Hetzel. Tickets via entegent.be. Samen met Radio 1.
5: Annulering door herexamens. Vakantiepret wordt vakantiepech.
6: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Hey, zin in een nieuwe keuken?
8: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
9: Grando, Grando, Grando.
10: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
11: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
10: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
11: Ja, blijf gaan.
10: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
12: Knaldi.
1: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
4: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
12: VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren.
14: 1 uur, een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De spoeddiensten zien meer patiënten door de hitte. Ook in Frankrijk is de hoogste fase van het hitteplan afgekondigd en in Venezuela wordt gevreesd voor heel veel doden na de dubbele aardbeving. Sinds begin deze week krijgen de spoeddiensten bij ons bijna elke dag hitteslachtoffers binnen. En ze verwachten dat dat aantal de komende hete dagen nog zal toenemen. Wim Schepens.
15: De hitteslachtoffers kun je opdelen in 2 groepen, zegt diensthoofd Kurt Anseo van de spoeddiensten van het SAS in Antwerpen.
16: Het gaat over mensen die te veel last hebben van de warmte, en dat spreekt over een hitteslag of een hitteberoerte, of dat zijn mensen die zich presenteren met uitdrogingsverschijnselen.
15: De meeste slachtoffers zijn ouderen, vaak uit een woonzorgcentrum. Soms kunnen ze de dag zelf alweer naar huis, maar meestal worden ze opgenomen in het ziekenhuis, zegt hoofdverpleegkundige Pascal Hoddaars van het AZ Sint Maria in Halle.
17: Meestal blijven ze een tijdje bij ons, zodat wij ze kunnen hydrateren met een infuusoplossing. Is dat toch net iets meer, want we nemen meestal ook wel een bloedafname te kijken naar de zout en de elektrolyten. Als die wat verstoord zijn, dan kunnen ze wel even in het ziekenhuis blijven.
15: En ook als de hittegolf voorbij is, zullen er nog hitteslachtoffers op spoed belanden, zegt spoedarts Guy Borgers van het Jessa ziekenhuis in Hasselt.
18: Mensen met hartfalen bijvoorbeeld, die hebben vaak een beetje effecten van de warmte op langere termijn, omdat ze niet genoeg gedronken hebben, dat hun nieren niet meer goed werken. Dat kan zich tot begin volgende week zeker nog verder blijven voordoen.
14: En in het ziekenhuis AZ Sint-Lucas in Gent kunnen vandaag geen operaties uitgevoerd worden. Een centrale computerserver in Parijs is oververhit geraakt en daardoor zijn de elektronische patiëntendossiers van het ziekenhuis niet beschikbaar. Het is nog niet duidelijk hoe lang de problemen gaan duren. Patiënten die dringend hulp nodig hebben worden naar andere ziekenhuizen gebracht, zegt Carlien Wouters van het UZ Gent.
19: Bij AZ Sint-Lucas hebben ze beslist om de mug en de ambulances af te leiden naar andere spoeddiensten. Dus dat wil zeggen dat de patiënten die normaal gezien naar daar gebracht worden, dat die nu verdeeld worden over de Gentse ziekenhuizen, waaronder ook het UZ Gent. Wij vangen extra patiënten op die normaal gezien opgevangen worden in Sint-Lucas. Die komen nu naar hier.
14: De hitte heeft dus ook Frankrijk in zijn greep. De premier heeft er de hoogste fase van het hitteplan afgekondigd. Steven de Kranen is in Parijs.
20: Om 10:30 vanmorgen gaf de thermometer hier al 39 graden Celsius aan. Je voelt hier echt de hitte in de stad hangen. Het koelt hier in Parijs ook amper af. 'S Nachts daalt het kwik hier ook niet onder de 30 graden. En zo pas meldde de burgemeester van Parijs, Emmanuel Grégoire, dat de stad ook zijn eerste hittedoden telt. Meer details zijn er voorlopig niet, maar de spoeddiensten in de Parijse agglomeratie zeggen dat er vannacht 25 hartstilstanden waren. Gisteravond rond 7 uur vond de politie in het departement Val d'Oise, dichtbij Parijs, een kind van 3 jaar levensloos aan in een auto. En wat experts ongerust maakt, is dat er na deze hittepiek deze zomer waarschijnlijk nog hittegolven zullen volgen. Worden temperaturen rond de 40 graden hier het nieuwe normaal? Het is een vraag die Parijzenaars letterlijk wakker houdt.
14: Vakbonden willen meer controles op autocarchauffeurs. Er zijn meer en meer chauffeurs die het als flexijob doen en soms respecteren ze de rij- en rusttijden niet. Zoals bleek vanmorgen uit een getuigenis in ons nieuws. Dat is onveilig en gevaarlijk, zeggen de vakbonden en ook de sectorfederatie. Vanmorgen was er op de busparking van het pretpark Bellewaerde in Ieper zo'n controle. Peter de Kroebele was erbij.
21: Oké, wij zijn van de Vopmobiliteit. Wij controleren een tachograaf.
22: Kom dan binnen.
23: De uren van de tachograaf uitlezen en zien of alles correct is. Kim Taylor van de Belgische Autocarfederatie.
24: Er zijn Europese regels. Als je verschillende arbeidsprestaties combineert, dat je maximum 48 uur per week mag rijden.
21: Kun jij van mij de boerdocumentjes nemen?
23: En neem nu een flexijobber. die misschien te veel werkt en te moe is. Hoe pak je dat aan?
0: Voor sommige van die flexijobs is er natuurlijk geen verplichting om een tachograaf bij te houden. Nu, de regelgeving voorziet wel in de mogelijkheid om manueel die gegevens bij te houden, maar daar reken je natuurlijk toch een stukje op de goodwill van de chauffeur en van de bedrijven.
23: En dan?
0: Op ons niveau, bij de FOD Mobiliteit en Vervoer, hebben we niet altijd een zicht op de waarheidsgetrouwheid van die gegevens. Nu, gelukkig, als we gaan samenwerken met onze andere collega's op federaal niveau, dan kunnen we wel veel dieper die puzzel leggen en dan kunnen we ervoor zorgen dat die controles op een goede manier gebeuren.
23: Moeilijk na te gaan dus, dat is duidelijk.
21: Wordt er dan gereden zonder kaart soms, of niet?
2: Zonder kaart wordt er niet gereden.
14: In Venezuela en Zuid-Amerika wordt stilaan duidelijk hoe groot de schade is van twee zware aardbevingen afgelopen nacht onze tijd. De bevolking werd totaal verrast. Dat is ook te merken op filmpjes die op sociale media gedeeld worden.
3: Está temblando, señores. Está temblando. Está temblando. Ven, ven. Aquí, mi amor. Aquí, aquí, aquí, aquí. Tremendo temblor, señores. Tremendo temblor aquí. Se sintió en Chacao. Estamos justamente donde está la mayor falla de Caracas.
14: De meest recente balans is nu 164 doden en ruim 1000 gewonden. Maar die aantallen zullen ongetwijfeld nog oplopen, denkt onze Venezuela-kenner Matthias Tuils.
5: Ja, de talloze filmpjes op sociale media die doen in elk geval het ergste vermoeden. Daarop zijn veel ingestorte gebouwen en puin te zien, zoals je dat ook vaak in oorlogszones ziet. Paniek in een shoppingcentrum op het moment van de aardbeving, grote scheuren in het wegdek, in de buurt van het epicentrum, noem maar op. Grote delen van de noordkust waar de meeste Venezolanen wonen, die zijn zwaar getroffen. En vanuit de uitgestrekte sloppenwijken, waar miljoenen Venezolanen dicht op elkaar wonen in slechte behuizing, is het nog bang afwachten op beeldmateriaal. Landen zoals de Verenigde Staten, Brazilië, Mexico en bijvoorbeeld de Dominicaanse Republiek, die hebben hulp ter plaatse beloofd. Maar hoe dat praktisch zal verlopen in een chaotisch land als Venezuela is nog niet duidelijk. Een nieuwe dag, die breekt daar nu aan en dan zal de omvang van de schade en de menselijke tol verder duidelijk worden.
14: Het Israëlische leger trekt zich vrijwillig terug uit een deeltje van het zuiden van Libanon. Daar voert het Israël naar eigen zeggen een militaire operatie uit tegen de gewapende militie Hezbollah. De terugtrekking komt er na directe onderhandelingen tussen Israël en de Libanese regering. De controle van het stuk waar Israël vertrekt wordt overgedragen aan het leger van Libanon. Het is de bedoeling dat het Libanese leger er dan voor zorgt dat Hezbollah geen aanvallen meer kan uitvoeren tegen Israël. Bij het Zilvermeer in Mol komen vandaag en morgen zo'n 25.000 lagere schoolkinderen naar Pennenzakkenrok. En ook daar is er uiteraard extra aandacht om het veilig te houden in de hitte. Gunter Jeulse ging er langs.
22: Moet er nog iemand zonnecrème hebben?
25: De leerkrachten houden hun kinderen hier vandaag met de warmte extra in de gaten.
22: Ja, de kinderen moeten minstens één keer per uur passeren en komen drinken en zich insmeren met zonnecrème.
25: Ook de organisatie nam maatregelen, zegt Dorien Hofkes.
22: Extra schaduwplaatsen, shelters bijgezet aan het strand. Ook verneveling, dat is de eerste keer dat we dat hebben, brengt echt een festivalsfeer en die doet heel goed dienst.
25: De kinderen houden zich op allerlei manieren koel.
26: We zitten wel veel in de schaduw, dat is wel leuk.
27: Er zijn kreeften die komen insmeren en je kunt gaan zwemmen.
28: Ik heb mijn ijsje en ik heb ook wel heel veel ijsblokjes in mijn drinken gedaan.
29: Ja, die kraantjes, je kop eronder te steken.
30: Hé, hey, ineens eronder, mag je eerst diep.
25: Ze vinden ook verkoeling in het Zilvermeer.
31: Oh, zalig, ja.
32: Koud, maar dat is goed, want het is warm.
25: Ga jij er ook in?
32: Ik mag niet van mijn juffen, alleen tot de knieën.
25: En ze zingen uit volle borst mee met DJ Kenji en TikToker Elias Verwild.
14: Het weer zonnig en heet tot 38 graden, aan zee iets koeler door een zeebries. Na een warme nacht wordt het morgen de warmste dag van de week, lokaal tot 40 graden. In het oosten is er dan wel kans op een warmteonweer. En vanaf zondag kan het minder heet worden door regen of onweer vanuit het westen. Vooraan ook de gevolgen van die hitte, meer patiënten op de spoeddiensten. En in Frankrijk is de allerhoogste alarmfase afgekondigd. Meer op vrtnieuws.be.
12: Radio 1.
13: Ilse Liebens.
33: Een hele goede middag. Dit is Leon Bridges.

Leon Bridges en If It Feels Good, Then It Must Be. Een heel goede middag. Heel fijn dat u luistert naar Radio 1. We ontdekken vandaag verder die nieuwe plaat van Mauro Pavoschi. Ons album van de week is dat. En voor de rest heb ik heel fijne muziek voor je klaarstaan. Van C-Mat, maar ook van Bluff en Gijke Arnard. En Pet Shop Boys zie ik ook klaarstaan. En Simply Red. Die zijn ondertussen al meer dan 40 jaar bezig. Als je hen al een keertje live aan het werk gezien hebt, dan weet je dat dat indrukwekkend is. Die stem van Mick Hucknall, maar evengoed die prachtige band. En morgen komt er een nieuwe plaat uit van Simply Red. Een live album opgenomen in Santiago in Chili. Dit zijn ze met Fairground.

0: van Nick Hucknall is geweten dat hij een grote fan is van Manchester United. Benieuwd of hij gewoon op het grotere wereldtoernooi ook het WK nu aan het volgen is. Ik vermoed van wel. Simply Red en Fairground. En zo is het ruim 1:15 geworden. Opletten geblazen, als je onderweg bent op de Antwerpse ring sta je 3 kwartier in de file op de R2 richting Stabroek tussen Beveren en de Liefkenshoektunnel. De weg is daar nu wel vrijgemaakt. En ook richting Nederland aanschuiven tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. 20 minuten komen erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen ruim 3 kwartier file rijden op de E17 vanaf Hazedonk en 1/2 uur op de E34 vanaf Melzele. Op de N16 naar Willebroek 1/2 uur vertraging aan de werken in Temse. Een klein 1/2 uur file golven op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. En 20 minuten op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Andere vertragingen die blijven beperkt. Dit is nieuwe muziek van bij ons, van Siska Siska, Utopia.
1: Radio 1.

Pet Shop Boys en een van de vele hits natuurlijk uit hun oeuvre West End Girls. Geregeld, dan kom ik Bent van Looy hier tegen natuurlijk, collega van Voorproevers hier op Radio 1. En dan passeer ik hem op de gang en dan vraag ik hoe is het? Dan zegt hij goed, ik ben net terug van Zweden. En dan weet ik dat hij songs is gaan schrijven. Want in Zweden, daar woont Nick Meul en dat is zijn songschrijvende partner in crime bij Das Pop. Nick Meul die heeft een sauna in Zweden omgebouwd tot studio. En daar is het dat die nieuwe plaat van Das Pop nu vorm krijgt. Telkens een tripje naar Zweden, telkens terugkomen met een nummer. Of misschien zelfs twee. En dan op naar die plaat. Er is Das Pop en Different Class.

mooie liedjes duren nooit lang genoeg, in dit geval toch niet. Dik 2 minuten maar, Del Shannon en Runaway. Een dikke maand geleden heeft Ray haar tournee afgerond. Ze heeft 54 shows gespeeld, 54 keer alles gegeven wat ze in zich had. Onder andere bij ons in de Afasdom was het denk ik in Antwerpen. En daarna zei ze, na al die shows, nu is het tijd om naar het platteland te rijden met mijn hond, want ik moet dringend terug landen op planeet Aarde. Ik snap dat, wat een zot jaar is het al geweest voor deze Ray.

Als je ze tegenwoordig ziet opduiken op een affiche, dan is dat niet zozeer omdat ze een concert gaan spelen als band MGMT, maar wel omdat ze een DJ-set gaan doen, dat duo. Dat doen ze tegenwoordig veel. MGMT, Electric Feel. Dit is Zoutelanden.

die zitten in een andere realiteit, in eentje van grijze wolken. Waar mensen naar warme landen willen emigreren. Jawel, het Zoute Landen Bluff samen met de Gijke Arnaert. Dit is C-Mat. Die channelt hier een beetje Stevie Nicks en wat Tom Petty ook in dit nummer. When a Good Man Cries.

0: Simet en When a Good Man Cries. Het is ruim 14:15 geworden. Opletten als je onderweg bent naar Antwerpen, sta je ruim 3 kwartier in de file op de E17 vanaf Haasdonk en 1/2 uur op de E34 vanaf Melzele. Op de Antwerpse ring 3 kwartier file richting Nederland tussen Sint-Anne-Linkeroever en Borgerhout en 1/2 uur richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En ook op de R2 richting Stabroek aanschuiven tussen Beveren en de Liefkenshoek-tunnel. Op de N16 naar Willebroek 1/2 uur vertraging aan de werken in Temse en 10 minuten tussen Puurs en Breendonk. Een 1/2 uur file golven op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarden en Tervuren en op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Andere vertragingen op de snelweg die blijven beperkt. In Weinigem is door een ongeval de Houtlaan, dat is de N12, in beide richtingen versperd en er rijden geen treinen tussen Kortrijk en Oudenaarde.
1: Radio 1.

We zitten bij de garage rock van de jaren 60, maar het is wel bij één hit gebleven voor deze band. Question Mark and the Mysterians en 96 Tears. Dit zijn Dana en Alden, twee broers, de ene saxofonist en zanger, de andere drummer. Op dit nummer werken ze samen met hun grote held Marcos Valle, levende legende. Dit is El Gaucho.

0: Klaar om er tussenuit te knijpen, inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life.
3: Vervangt. Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
4: Info en voorwaarden op carglass.be. Ontrafel met Radio 1 het grootste mysterie ooit. Stap 3000 jaar terug in de tijd met Tutankhamon The Immersive Exhibition. Laat je overrompelen door monumentale projecties, indrukwekkende virtual reality, een bijzondere reis door de Vallei der Koningen en originele artefacten. Nu in Terminal 1, Brussels Expo. Tickets, tutankhamon.be. Samen met Radio 1.
5: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
6: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
7: En ook uw budgetvakantiepech?
6: Wat?
7: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt uw budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
6: Oh nee.
7: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
5: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radion.
8: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.

0: korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Na de zware aardbevingen van vannacht zijn in Venezuela in Zuid-Amerika al 164 lichamen geborgen. Er zijn ook zeker 1000 gewonden. Maar verwacht wordt dat die cijfers nog sterk zullen oplopen, omdat de schade erg groot was door 2 schokken met een kracht van 7,2. De VS stuurt hulp, net als andere landen uit de regio, en ook verschillende Europese landen houden zich klaar om hulp te sturen. Buitenlandse Zaken bij ons kon nog niet inschatten hoeveel Belgen er in Venezuela zijn en of er Belgische slachtoffers zijn. De Vlaamse steden en gemeenten hebben hun financiën op orde. Dat blijkt uit de jaarlijkse studie van Belfius. Volgens de meerjarenplannen boeken alle gemeenten samen zelfs overschotten, vooral door de lokale belastingen op te trekken. Maar die overschotten kunnen van pas komen voor de uitdagingen waar de gemeenten voor staan. De pensioenkosten voor vastbenoemde ambtenaren en de beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Sinds begin dit jaar kloppen velen aan bij de OCMW's voor een leefloon, omdat de federale regering hun werkloosheidsuitkering heeft afgenomen. Anneleen Eerouw van Belfius.
4: Dat is momenteel een acute situatie. Dus de mensen die hun werkloosheidssteun zijn kwijtgeraakt, komen zich aandienen bij het OCMW met de vraag voor een leefloon. Op dit moment is het zeer onzeker hoeveel die kosten bedragen. Ze hebben al 18% meer gebudgeteerd dan in 25. Dus het is ergens al wel voorzien. De vraag is hoeveel het uiteindelijk zal zijn.
3: De federale overheid komt tijdelijk wel tussen beide in de kosten voor de leeflonen. De spoeddiensten hebben het al de hele week druk door de hittegolf. Er komen meer patiënten binnen met uitdrogingsverschijnselen of een hitteslag, zegt Kurt Anseeuw van het ZAS in Antwerpen.
5: Het belangrijkste is natuurlijk dat we zorgen dat die mensen terugkrijgen wat ze tekortkomen. En voor mensen die uitgedroogd zijn, is dat vooral toedieningen van extra vocht. En voor mensen die te warm hebben, gaan we vooral zorgen dat die lichaamstemperatuur wat beter geregeld wordt en wat lager komt te liggen. Patiënten uit de kwetsbare groepen die hebben een veel groter risico om in het ziekenhuis te moeten blijven dan jonge, gezonde mensen die met deze klachten presenteren.
3: Een van de mensen die op de spoeddienst terechtkwamen is Benny, die vanmorgen ging fietsen.
6: Ik heb me onwel gevoeld en ik ben moeten gaan liggen. En mijn vrouw is juist thuisgekomen en die heeft dan mijn oudste zoon gebeld om langs te komen omdat ze ongerust was, want ik voelde mij helemaal niet goed. Ik kwam niet bij. En dan heeft mijn oudste zoon beslist van de ambulance te bellen.
3: 3 gedetineerden die veroordeeld waren voor de foltering van een celgenoot in de gevangenis van Antwerpen hebben in beroep lagere straffen gekregen. De 3 mishandelden hun celgenoot dagenlang zonder dat het gevangenispersoneel iets in de gaten had. Ze overgoten hem met kokend water, sloegen en verkrachten hem. De 3 zijn nu vrijgesproken voor poging tot moord, maar zijn wel opnieuw veroordeeld voor foltering. De hoofdbeklaagde krijgt 18 jaar in de plaats van 20, de 2 andere 12 en 7 jaar in plaats van 15. Het weer zonnig en heet tot 38 graden. Aan zee is het wel iets koeler door een zeebries. Na een warme nacht wordt het morgen de warmste dag van de week, met lokaal tot 40 graden. In het oosten is er dan wel kans op een warmte-onweer. Vanaf zondag kan het minder heet worden door regen of onweer vanuit het westen. Meer in de app van VRT Nieuws.

Sweet van Lamb, met die zeer herkenbare stem van de zangeres Lou Rhodes, die tegenwoordig in een andere band actief is. Die band heet Kyoto. Die was onlangs nog in ons land. Een paar maanden geleden hebben ze in de 4AD in Diksmuiden gespeeld. Een heel goede middag. Zeer fijn dat je luistert naar Radio 1. Samen een beetje zweten. Moet kunnen. Dit is Camille Yembe en Rihanna Fitte.

0: Je zou dit als een vorm van pesten kunnen zien. Een song over regia's tijdens een zotte hittegolf. Maar het is allemaal zo goed bedoeld. Paolo Conte met Glieg Impermeabili.
1: Dit is het album van de week.

0: and Spectacular Times, zo heet de nieuwe plaat van Mauro Pawlowski. Die man die heeft 30 jaar aan een stuk, zo goed als elke dag, nieuwe muziek gemaakt. En die muziek die staat op harde schijven en op zijn laptop. En voor deze plaat heeft hij die laptop gegeven aan Stefan Misegers. Die kennen elkaar natuurlijk goed, want die speelden samen in Deus. Stefan is de drummer bij Deus en is ook de helft van de Scorpio Twins. En heeft samen met Bruno Cousset, dat is de andere helft van de Scorpio Twins, die plaat geproduced. Een parel is het geworden van een popplaat. 10 songs, klokt af op 40 minuten. Songs waar regelmatig wel een twist in zit of een stoorzender. En dan op het einde komt het allemaal mooi terug samen. Eigenlijk een beetje zoals je dat zou verwachten wanneer Mauro Pawlowski een popplaat zou maken. De jaren 80 zijn alom tegenwoordig. De synthesizers spelen een belangrijke rol. En omdat het moeilijk is om zo in de yacht-rock feel te drummen, althans toch voor Stefan Misegers, heeft hij de hulp ingeroepen van de drummer van Hall & Oates. Dat is Brian Dunn, de man die mee toert met Hall & Oates. Die kan je dus horen op dat album. Wij gaan luisteren naar I Shall Resist.
1: Radio 1.

0: dit nummer doet Barbara Jark mee, oftewel Lola Harper, I Shall Resist van Mauro Pawlowski van op ons album van de week Unspectacular Times. Dat kan je winnen via het Radio 1 kanaal op VRT Max. Het is precies 2:20. Je staat in de file naar Antwerpen, bijna 3 kwartier op de E17 vanaf Haasdonk en 20 minuten op de E34 van voor Waaslandhaven-Oost. Op de E19 een kwartier aanschuiven van voor Kleine Bareel. Op de Antwerpse ring ruim 3 kwartier file richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Een klein half uur richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En een half uur op de R2 richting Stabroek tussen Waaslandhaven-Zuid en de Tijsmans-tunnel. Op de N16 naar Willebroek is er een half uur vertraging aan de werken in Temse en 10 minuten tussen Puurs en Breendonk. 20 minuten file Goven op de binnenring rond Brussel tussen Dilbeek en Tervuren en een klein half uur op de buitenring tussen Wezenbeek en Jette. Andere vertragingen op de snelweg blijven beperkt. In Weinigem is door een ongeval de N12 in beide richtingen versperd. Dat is de Houtlaan.
1: Radio 1.

vijf uur en een half rijden en je bent er. Maar misschien wil je wachten tot ook daar de hitte gepasseerd is. In Vesoul, je hoorde Jacques Brel. Editors die hebben eerder deze week aangekondigd dat ze volgend jaar in februari een concert komen spelen in de Afasdoom in Antwerpen. En deze zomer kan je ze op verschillende Belgische festivals aan het werk zien. Dit is hun nieuwste single, The Rush.

Vetkuiven en luipaardprins, dat is wat ik voor mij zie van zodra ik dit nummer hoor beginnen. De Stray Cats en Rock This Town. En zo is het bijna 3:20 geworden. Dit gebeurt er onderweg. Naar Antwerpen is het bijna 3 kwartier file rijden op de E17 vanaf Haasdonk. En 20 minuten op de E34 van voor Waaslandhaven-Oost en ook op de A12 van voor Aartselaar. Op de Antwerpse ring bijna 1 uur file richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En een klein 30 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Evenveel aanschuiven op de R2 richting Stabroek tussen Waaslandhaven-Zuid en de Tijsmans-tunnel. Op de N16 naar Willebroek vertraag je 20 minuten aan de werken in Temse en 10 minuten tussen Bornem en Puurs. Naar Brussel komt er een kwartier bij op de E40 vanaf Ternat. 20 minuten filegolven op de binnenring rond Brussel tussen Dilbeek en Vilvoorde en een klein 30 minuten op de buitenring tussen Wezenbeek en Jette. Elders op de snelweg zijn de vertragingen beperkt. Radio 1.

als het zo heet is buiten, dan is het een goed idee om verkoeling te gaan zoeken in een bioscoopzaal. En daar kan je deze dagen naar Toy Story 5 gaan kijken. Die film die heeft meteen al een aantal records verbroken afgelopen weekend in het openingsweekend. De allereerste Toy Story, die dateert ondertussen uit 1995. En het was toen dat ze aan Arno vroegen om een nummer voor de film in te zingen. Jij bent een vriend van mij, werd dat. En ondertussen kunnen de kinderen die in 95 genoten van de film met hun eigen kinderen gaan kijken naar Toy Story 5. Dit is Sven van Hees.

Vertragen was nog nooit zo leuk als in het gezelschap van Sven van Hees. Toen hij downtempo ging, heerlijke muziek heeft hij toen gemaakt. What do you see? Dit is Reinel Bakkol

0: De dag van de boekhandel plaats. Het centrale thema is samen lezen. Boekhandels in heel Vlaanderen en Brussel organiseren leesclubs en literaire middagen om lezers met elkaar in contact te brengen. Compagnie Merkpoel doet de opwarming vanuit de Passaporta Bookshop in Brussel. Morgen van 10 tot 12 op Radio 1.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
5: Grando, Grando, Grando.
6: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1+1, gratis. Mooi weer van...
5: Gratis.

0: Internet vanaf 35 euro per maand met een streamingdienst naar keuze.
1: Dat noem ik nu zo'n goeie zaak.
0: Meer info op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
5: Eén film. Eén uitzonderlijk formaat. Eén plek in de Benelux.
6: Help me go home.
5: Beleef The Odyssey van Christopher Nolan in IMAX 70 mm film. Exclusief bij Kinepolis Brussel. Vanaf 15 juli. Reserveer nu je tickets op kinepolis.be.
7: Mannekes! Bombeekies! Grote zomerklus bij Yamaha!
8: En wij zijn allemaal mee.
9: Met 20% korting, hè?
7: En op wat?
8: Op alles.
7: En wanneer?
8: Nu zondag.
7: Wie klust er allemaal mee?
8: Wij klussen allemaal mee.
10: Samen met Gamma.
11: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 3:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Net als gisteren hebben we opnieuw een dagrecord voor de hitte. Vandaag is de warmste 25 juni ooit gemeten, vertelt weervrouw Sabine Hagedoorn.
4: Het is snikheet vandaag, de warmste 25e juni sinds het begin van de metingen. Want het vorige dagrecord van 1976 was 33,6 graden. En ondertussen is dat record scherper gesteld, want om 2:30 was het kwik in Ukkel al gestegen voorbij 34 graden. We verwachten trouwens ook nog een zeer zachte of warme nacht. Waarschijnlijk ook recordwarm, een tropische nacht. En ook morgen zal waarschijnlijk een dagrecord sneuvelen.
3: En door de hitte heeft vervoersmaatschappij De Lijn de dienstregeling van verschillende bussen aangepast. Vooral in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg. In een aantal bussen blijkt de klimaatregeling namelijk onvoldoende verkoeling te geven. En dat veroorzaakt problemen, zegt Jens van Herp van De Lijn.
5: Wij zien die voertuigen uitvallen en we gaan daarom onze dienstregeling beperkt aanpassen aan dat extreme weer. Dat zorgt ervoor dat er een aangepaste dienstregeling is, dus een lagere frequentie op bepaalde plaatsen. Maar aan de andere kant zullen onze chauffeurs ook gerichter hun pauze kunnen nemen. Waar zij een kleine pauze hebben, krijgen zij nu door een weggevallen rit misschien iets meer ruimte om verkoeling op te zoeken.
3: En in het AZ Sint-Lucas in Gent zullen er vandaag geen operaties meer kunnen gebeuren. Ook daar is de hitte de oorzaak. Een centrale computerserver in Parijs is namelijk oververhit geraakt. En daardoor zijn elektronische patiëntendossiers van het ziekenhuis in Gent niet beschikbaar. Ook het USA in Edegem was daardoor getroffen, maar daar is de impact minder groot. In Brussel hebben 11 beklaagden celstraffen gekregen tot 5 jaar voor het opzetten van illegale sigarettenfabrieken verspreid over heel Vlaanderen. De zaak kwam 4 jaar geleden aan het licht bij een politiecontrole in Vilvoorde. Bij 3 inzittenden van een auto vond de politie toen €46.000 aan cash. Later werd in een loods in Mol meer dan 100 ton tabak teruggevonden. En in Venezuela, in Zuid-Amerika, zoeken hulpteams naar slachtoffers en vermisten na de zware aardbevingen van vorige nacht. Voorlopig is er sprake van 164 doden en een duizendtal gewonden, maar veel mensen zijn nog vermist. Elliot Lopez is een Venezolaanse die in Mechelen woont. Zij maakt zich zorgen over haar familie en vrienden in Venezuela.
6: Het is precies een zware klap weer voor de Venezolaanse mensen. De situatie is zo onstabiel al zo lang en dan komt er zoiets erbij. Ik denk dat de moraal van mensen wordt weer getest en gekwetst. Maar ik denk dat we zijn een land dat al zoveel meegemaakt heeft, dat dit is niet nieuw. En mensen zullen proberen hun beste te doen in zo'n situatie.
3: Het weer heet dus tot 38 graden. Aan zee is het iets koeler door een zeebries. Na een warme nacht wordt het morgen de warmste dag van de week, met lokaal tot 40 graden. Vanaf zondag kan het minder heet worden door regen of onweer vanuit het westen. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. Ilse Liebens.

Absent-minded en au revoir, een heel goede middag. Heel fijn dat je luistert naar Radio 1. Het is ondertussen 15 jaar geleden dat Stefan Fasano, DJ en producer uit Namen, oftewel The Magician, een remix maakte van I Follow Rivers van Licky Lee. Die hadden elkaar nooit ontmoet, nooit met elkaar gepraat of gestuurd. Maar dat nummer, die remix, werd een gigantisch succes over dansvloeren over heel de wereld. Het nummer werd bekender dan het origineel. En toch, in al die jaren heeft The Magician nooit iets gehoord van Licky Lee. Tot een paar maanden geleden, toen stuurde ze hem een bericht om hem te bedanken omdat hij opnieuw een nummer van haar ging remixen. Jawel, Lucky Again in de remix van The Magician komt morgen uit. In de tussentijd kunnen wij nog eens genieten van deze, van I Follow Rivers. MUZIEK

Normaal gezien zou ze dit weekend optreden in ons land op Live is Live. Maar ze heeft gecanceld voor het festival. Helaas, Leaky Lee. Er is wel iets anders om naar uit te kijken, namelijk morgen. Dan komt er dus een remix uit van haar nummer Lucky Again door The Magician. De man die dit nummer, ja, van een laagje goud voorzag door te remixen. I Follow Rivers van Leaky Lee in The Magician remix. Zometeen Merel op je radio met Baby naar de Pixies. Dit is Debaser.

0: nami, nami, nami.
1: Een sexy en opzwepend nummer maken over een kinderwens kan ze, Merel en Baby. Het is bijna 3:20. En opletten, als je onderweg bent naar Antwerpen, komen er 40 minuten bij op de E17 door een ongeval voorbij Sint-Niklaas Centrum. De linkerrijstrook is dicht en ook vanaf Haasdonk. 20 minuten erbij op de E34 van Voorwaaslandhaven-Oost en op de A12 vanaf Aartselaar. Op de Antwerpse ring 1 uur file richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En een half uur richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Een klein half uur komt erbij op de R2 richting Stabroek tussen Beveren en de Thijsmanstunnel. Op de N16 naar Willebroek is er een half uur vertraging aan de werken in Temse. Naar Brussel dan komen er 10 minuten bij op de E40 vanaf Ternat. En een half uur file golven op de binnenring rond Brussel tussen Anderlecht en Vilvoorde. 20 minuten extra op de buitenring tussen Wezenbeek en Jette. Elders op de snelweg beperkte vertragingen. Op de E314 richting Lummen vertraagt het verkeer voorbij Holsbeek. Dat komt door een defect voertuig.
2: De WK-tribune, het nieuwe voetbalmagazine van Radio 1.
3: Feeststemming op die nieuwe tribune.
2: Omdat er achter elke match een hele wereld schuilt.
3: En er wordt met van alles gegooid.
2: Wie heeft het beste volkslied? En waarom is de WK-bal zo bijzonder? En waarin is pakweg Oezbekistan wel wereldkampioen?
3: Oh, jonge, jonge, jonge, wat is dit hier?
2: Want, zeg nu eerlijk, over voetbal zelf kunnen we heel kort zijn.
4: Je hebt een bal en die moet aan de overkant in een doel.
2: De WK-tribune met mij, Dorian Ausums. Elke ochtend van 9 tot 10 op Radio 1.

schoten als een pijltje de hoogte in begin jaren 90 en werden even stevig gehyped in Engeland. En dan waren ze weer helemaal weg over en uit. De Frank and Walters en This Is Not A Song. En dit is Cigarettes After Sex en Twizzler.

0: Simon en geen spijt.
1: Radio 1.
0: Het is bijna 3:30. Na het nieuws van 4:00 is hier Ruud Roets voor jou. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Voor de wereld vandaag natuurlijk. En de mensen die straks nog een trein moeten nemen, die moeten luisteren best.
2: Ja, want we weten dat er de voorbije dagen een aantal treinen geschrapt zijn door de warmte. Mm-hmm. Maar daar is vanmiddag nog een serieuze lading bijgekomen. Alle dieseltreinen vanuit Gent richting Eeklo, bijvoorbeeld Oudenaar de Ronse, die zijn vanaf 3:00, dus sinds een 3:30, allemaal weg. Die ritten gaan niet meer gereden worden. Dus we gaan toch eens luisteren bij de NMBS. Wat als je vanmorgen wel vertrokken bent en nog terug wil geraken? Is er een oplossing voor gestrande reizigers? En wat met morgen wil ik ook wel eens horen, want dan wordt het nog warmer. Moeten we ervan uitgaan dat er morgen nog meer gevolgen zullen zijn voor het spoor? Dus dat zijn een aantal vragen. In verschillende ziekenhuizen, in Gent, in Antwerpen ook, zijn er al de hele dag geen operaties. Je zou denken door de warmte, wel ja, indirect is dat zo. Dat heeft te maken met een oververhitte server waar dan patiënteninformatie op staat. Alleen die server staat in Parijs. Dus daar zijn
0: en daar is het ook warm.
2: Daar is het nog heter dan hier. Dus ik snap wel het probleem, maar hoezo zitten die informatie en die dossiers allemaal in Parijs? Dus ook wel wat vragen daarover. De koeien hebben last van de warmte, dus we gaan eens luisteren bij een melkveebedrijf. Niet om mee te lachen, Ilse, dat is ernstige
0: zaak.
2: Sorry,
0: maar het is echt iedereen, ja.
2: Ja, voilà. Dus
0: niemand
2: ontsnapt. Zij ontsnappen er niet aan. In Zuid-Afrika zijn ze dan weer zot van blijdschap, natuurlijk, omdat de ploeg zich heeft geplaatst. En we proberen Hugo Broos te pakken te krijgen, maar dat lijkt niet helemaal te lukken, maar we gaan het er in elk geval wel over hebben. En in Polen is er vandaag een grote conferentie. En die gaat over de wederopbouw van Oekraïne. Maar we gaan daar niet die traditionele foto's zien van president Zelensky, die iedereen handjes aan het schudden is, want hij is daar niet. Hij heeft zijn premier gestuurd en dat op zich is eigenlijk al heel bijzonder. Dus ook dat willen we wel eens even uitleggen wat daar aan de hand is.
0: Prima, allemaal na het nieuws van 4:00 is dat in de wereld vandaag. Dit is Paul McCartney samen met Ringo Starr.

muziek die is er natuurlijk, maar het is ook de oogschaduw, de broeken, de pailletten en het satijn, waardoor ik voor altijd een plekje in mijn hart ga hebben voor Mark Bolan, T-Rex natuurlijk en Metal Guru, en daarvoor McCartney en Ringo Starr, een keertje samen Home to Us. En dit is nieuw van de Strokes, Going Shopping.

Nee hoor, daar is het veel te warm voor. Going shopping van The Strokes. Het is precies 4:20. Opgelet als je onderweg bent of moet. Er staat 169 kilometer file. Naar Antwerpen komt er op de E17 een kwartier bij Sint-Niklaas. Centrum, maar de weg is daar vrijgemaakt. En verder vanaf het parkeerterrein in Kruibeke een half uur. Nog file naar Antwerpen op de E34. Vanaf Melzele een half uur en verder nergens meer dan 10 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland 3 kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En richting Gent een half uur tussen Antwerpen Noord en de Kennedy-tunnel. Op de R2 richting Stabroek een half uur tussen Beveren en de Thijsmans-tunnel. Op de N16 naar Willebroek is er een half uur vertraging aan de werken in Temse. Op de buitenring van Brussel bijna 1 uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zellik. Daar is de weg wel vrijgemaakt. En op de binnenring ruim een half uur tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Elders op de snelweg beperkte vertragingen. Mijn hersenen zijn een beetje aan het smelten, denk ik. Ik twijfel nu eraan of ik die eerste zin wel juist heb gezegd. Ik ga het nog eens doen. Naar Antwerpen op de E17 een kwartier bij Sint-Niklaas Centrum. Maar de weg is vrijgemaakt. En verder vanaf het parkeerterrein in Kruibeke een half uur. Ik ben niet zeker of ik dat zelf nu ook begrepen heb. Maar het is wel wat er staat, dus ik hoop dat je het wel begrepen hebt. Dit is Mira en Loslopend Wild. Radio 1.

Volgend jaar zal het 20 jaar geleden zijn dat ze haar debuutplaat uitbracht. En dat gaat ze vieren door die plaat integraal te gaan spelen. Mira, dit stond op de opvolger op Stukken van Mensen. Mira met Loslopend Wild. Dit is Bruce Springsteen bij Radio 1. Thunder Road.

Bruce Springsteen met een van zijn vele classics natuurlijk, Thunder Road. Morgen namiddag dan zit Aiko hier opnieuw voor jou bij Radio 1. Dan gaat ze terugblikken op de fantastische artiesten die het afgelopen radioseizoen bij haar zijn langsgekomen. Dat gaat van Celestou en de Galants naar Zaas, naar Spinvis, het zesde metaal, Bonnie, Prince, Billy. Jawel, allemaal passeerden ze de revue. En deze Nectar Wood kwam vorige week langs en dat klonk toen zo. Naturally.

0: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be. Radio 1 live. Hey.

0: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, blijf zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
1: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
2: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk. Grando, Grando, Grando. Radio 1, live.

0: nieuwe single van Oliver Simons, What Is Happening? Treinen, de koeien, de servers, de mensen. We hebben allemaal last van de hitte. Daarover gaat het zelfs onder andere gaan in de wereld vandaag. Dat is voor na het nieuws van 4 uur. Tot dan de mooie stem van Gabriel Cavassa op je radio. Dit is Prisoner of Love.
1: Alone from night to night, you'll find me. Too weak to break the chain.

0: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatke, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa.
1: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Oh ja, gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
0: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Waarom is de Oekraïnse president Zelensky niet in Polen bij de conferentie die over zijn land gaat? Antwoorden zo meteen in De Wereld Vandaag.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: Het is 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De federale overheidsdienst Volksgezondheid heeft aan de spoeddiensten gevraagd om extra ziekenwagens klaar te houden. Omdat het morgen op sommige plaatsen meer dan 40 graden kan worden, verwacht de overheidsdienst dat het aantal oproepen om hulp zal stijgen, zegt woordvoerster Annelies Wijnands.
8: Wij hebben dus aan de erkende spoeddiensten en ook aan het Rode Kruis gevraagd om de dringende geneeskundige hulp te versterken. Dus in de provincies Luik, Antwerpen, Limburg en ook in Brussel hebben we gevraagd om extra ziekenwagens in te zetten, omdat we daar zien dat er een verhoogd aantal oproepen van de 112 is.
7: En vanuit de federale regering wordt opgeroepen om met alle gewesten samen te zitten over de klimaatverandering, naar aanleiding van de hoge temperaturen. Gisteren vroeg minister van Klimaat Jean-Luc Ruc van Les Engagés om op 1 juli samen te komen met 21 bevoegde ministers uit het hele land, onder meer de minister-presidenten en de ministers van Volksgezondheid. Maar de Vlaamse regering heeft al laten weten dat ze niet op die uitnodiging ingaat. In de Kamer drong vicepremier voor Les Engagés, Maxime Prévost, toch nog eens aan.
9: Een hittegolf stopt niet aan de grenzen tussen gewesten. Een droogte houdt geen rekening met de verdelingen van bevoegdheden. Op 1 juli vindt een interfederale vergadering plaats. En ik heb één eenvoudige wens, dat iedereen aanwezig is. Want onze medeburgers verwachten geen institutionele debatten. Ze verwachten dat wij anticiperen. Ze verwachten dat we samenwerken.
7: In het onderzoek naar de aanslag op een synagoge in Luik zijn 7 verdachten opgepakt, dat zegt het federaal parket. In maart was er een explosie, niemand raakte gewond. De 7 werden opgepakt bij huiszoekingen, maar meer informatie geeft het parket niet. Eerder werd in Turkije ook al een man opgepakt. Hij zou de opdracht hebben gegeven voor de aanslag. En ook voor de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland werden in dezelfde periode mensen opgepakt. In Venezuela zoeken hulpteams naar slachtoffers en vermisten na de zware aardbevingen van vorige nacht. Voorlopig is er sprake van 164 doden en een 1000 gewonden, maar veel mensen zijn nog vermist. Verschillende landen uit de regio, maar ook uit Europa, hebben al hulp aangeboden. Eliot Lopez, een Venezolaanse die in Mechelen woont, vraagt zich wel af hoe die landen dat op het terrein kunnen waarmaken.
10: We hebben geen infrastructuur, dus alles wordt geïmporteerd. En om tot daar te raken, er moet heel veel stappen genomen. Er is heel veel corruptie. Ik vraag mij af, hoe kunnen die diensten ons helpen, terwijl de middelen niet beschikbaar zijn in het land zelf. Ik stel me wel vragen daarover.
7: Voetbalcoach Wouter Franke gaat in Schotland werken bij de club Heart of Midlothian. Die ploeg is de vice-kampioen van Schotland. Vorig seizoen was Franke trainer bij Sint-Truiden. Hij werd knap derde met de Limburgers en hij tekent nu een contract van 2 jaar bij Hearts. Het wordt de eerste keer dat hij een buitenlandse club gaat trainen. Het weer zonnig en heet tot 38 graden. Aan zee is het wat koeler door een zeebries. Het wordt ook een warme nacht en morgen de warmste dag van de week tot 40 graden of nog iets meer. In het oosten is er een kans op een warmteonweer. Vanaf zondag kan het minder heet worden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 1. De Wereld Vandaag.
11: met Ruud Roets.
4: Een heel goedemiddag en wij gaan het hebben over oververhitte servers, oververhitte koeien en oververhitte treinen. Welkom.

0: Tears for Fears en Mad World. Als je vanavond vanuit Gent nog richting Eeklo of Oudenaarde of Ronsen moet, dan zal het niet met de trein zijn. De NMBS grapt al een paar dagen sommige treinen. Het heeft te maken met de warmte, maar sinds een uurtje zoiets rijdt er geen enkele dieseltrein meer van en naar Gent. Zeker vanaf die bestemmingen. Dimitri Temmerman, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Woordvoerder van de NMBS. Waarom worden precies die dieseltreinen geschrapt?
1: Goh, dat is in de eerste plaats een preventieve maatregel natuurlijk. Die dieseltreinen, je moet weten, die zijn bijna 30 jaar oud. En dat waren eigenlijk destijds, waren dat zelfs een van de eerste treinen met airco. Airco die normaal gezien heel goed werkt, maar, en we stellen dat nu opnieuw vast, onvoldoende bestand is tegen temperaturen van 35 graden en meer. Met het risico dat die dan niet meer zouden werken. En daarbij komt nog eens dieseltreinen met een dieselmotor sowieso gevoeliger aan de hitte. Ja. En dus ook met een verhoogd risico dat die plots zouden gaan stilvallen. En dat willen we natuurlijk vermijden. Dus een preventieve maatregel voor het comfort en voor de veiligheid van zowel reizigers als medewerkers.
0: Preventief, zegt u. Maar jullie hebben het schrappen van die dieseltreinen deze voormiddag aangekondigd. Toen veel mensen misschien al op het werk waren of die trein al genomen hadden. Hadden jullie dat beter niet gisteren gedaan dan?
1: Oh, maar dat is gisteren gebeurd via andere kanalen. Dus het staat ook al sinds gisteren op onze website. De reisplanner wordt ook sindsdien geleidelijk aan aangepast. Sinds vanochtend is inderdaad ook in de pers. En ik kan nu ook al meegeven voor morgen. Morgen zullen we opnieuw die dieseltreinen vanaf 3 uur in de namiddag schrappen. Ja. En opnieuw vervangen door bussen. Door bussen met airco trouwens.
0: Ja, wat met mensen die stranden vandaag? Want u zegt, ja, die komen, het was eigenlijk gisteren al beslist. Maar die communicatie bijvoorbeeld in de app heb ik toch niet zien passeren.
1: Ja, wel, voor die mensen zal er sowieso een bus zijn. Ze zullen ook een bus met airco kunnen nemen. Dus ze zullen ook nog wel thuis geraken. Maar ik denk dat het ook wel gewoon een manier is of een kwestie van verantwoordelijkheid nemen. Hè. Dus we hebben 3800 treinen per dag. De meeste van de treinen die kunnen wij gewoon behouden. Maar ja, waar het echt nodig is, moet je preventief ingrijpen om ook gewoon te vermijden dat mensen ergens geblokkeerd komen te staan in zelfs een trein zonder airco.
0: Ja, heeft te maken met veiligheid natuurlijk ook. Hè. Maar misschien had die communicatie toch sneller en duidelijker gekunnen.
1: Ja, maar de situatie wordt continu op de voet opgevolgd. Hè. Dus wij volgen ook die weersvoorspellingen. We hebben eerder al deze week beslist om bijvoorbeeld ook tot en met vrijdag een 100-tal treinen preventief te gaan schrappen ook. Daar is dan gisteren die beslissing bijgekomen van die dieseltreinen. En ook voor zaterdag, hè, want ook de weersvoorspelling voor zaterdag blijft het zeer warm. Ja. Dus ook zaterdag is het mogelijk dat we opnieuw die maatregelen gaan moeten nemen. Dus dat wordt op dit moment bekeken. En van zodra het bekend is, zal dat opnieuw via al die verschillende kanalen worden gecommuniceerd.
0: Wat is uw advies voor mensen die de komende dagen de trein willen nemen of moeten nemen?
1: Wel, eerst en vooral, ja, bereid je goed voor. Check onze reisplanner, die houdt rekening met die aangepaste dienstregeling. Die toont ook de verwachte drukte aan boord van elke trein. En als het kan, ja, vermijd dan die spits. Kwetsbare mensen, oudere kinderen, die raden we zelfs af om te reizen. En als je de trein neemt, net zoals je de wagen neemt, neem voldoende water mee. Je weet ook dat in de grote stations er drinkfonteinen zijn waar je gratis je waterfles kan vullen.
0: Ja. Het was opvallend, ook de voorbije dagen in de buurlanden. Het warme weer heeft een impact op dat treinverkeer. Eurostar schrapt een aantal ritten tussen Londen en Parijs. Nederland minder treinen. In Duitsland waren er problemen. Waarom zijn treinen zo gevoelig aan die hitte?
1: Oh, ik denk dat het vooral de oudere treinen zijn bij ons die er toch wel gevoeliger aan zijn. Uh-huh. We zien eigenlijk bij onze nieuwste treinen dat het eigenlijk wel heel comfortabel is om gewoon de trein te blijven nemen. Maar zeker die oudere treinen, dat zijn bijvoorbeeld ook die 100 treinen die we elke dag schrappen. Dat zijn oudere treinen die maar 2 keer per dag rijden, 's ochtends richting Brussel, 's avonds terug. Staan intussen tijd in volle zon geparkeerd. Ze hebben ook vaak geen airco. Het zijn vooral die treinen waar we toch echt wel die problemen mee ondervinden. En dus ook met die dieseltreinen bijvoorbeeld.
0: Dus het heeft minder te maken met wissels, bovenleiding en andere infrastructuur?
1: Absoluut wel. Ik denk, die hitte heeft een impact op het treinmaterieel, heeft een impact op het spoorinfrastructuur. De collega's bij Infrabel, ze nemen ook maatregelen. Zowel preventief, hebben ook mobiele teams die snel ter plaatse kunnen komen als er toch problemen zijn. Ook dat zien we in de buurlanden, dat nodig is. Dus vandaar het advies, als je de trein moet nemen, check vooraf die reisplanner en neem ook voldoende water mee en probeer die spits te vermijden.
0: Ja. We weten dat dit mogelijk in de toekomst nog kan gebeuren. Hè? Dat dit misschien niet de uitzondering zal zijn. Hoe bereidt de NMBS zich voor op die nieuwe omstandigheden?
1: Maar wat wij kunnen doen, dat is onze treinen vernieuwen. Tegen 2032 wordt de helft van onze vloot vernieuwd. En als we nu gaan kijken naar die dieseltreinen bijvoorbeeld, daarvoor is eigenlijk een nieuwe bestelling van treinen gebeurd. Dat we gaan al die dieseltreinen gaan we vervangen door batterijtreinen die er binnen dit en 5 jaar zullen zijn. Dat zullen nieuwe, comfortabele treinen zijn waarmee die problemen dan ook natuurlijk meteen van de baan zullen zijn.
0: Want die zijn beter bestand tegen ook dit soort temperaturen?
1: Ja, we zien dat opnieuw met onze nieuwste treinen, die ook op dit moment zelfs nog worden geleverd. Die zijn daar goed tegen bestand. We moeten natuurlijk ook waakzaam zijn. We houden ook wel een extra oog in het zeil in onze werkplaatsen waar we die treinen onderhouden. Maar we zien wel dat globaal eigenlijk het treinverkeer wel gewoon kan behouden blijven. Vandaar ook die preventieve maatregel om hier en daar toch wel wat treinen te schrappen.
0: Dimitri Temmerman van de NMBS, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: 159 kilometer file op de weg naar Antwerpen. Op de E34 vanaf Melselen een half uur erbij. Ook op de E17 vanaf Haasdonk. Op de Antwerpse ring richting Nederland een uur tussen Sint-Anna, Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de N16 naar Willebroek een half uur aan de werken in Temse. En op de buitenring en de binnenring een half uur. En dan zijn we rond Brussel natuurlijk. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarden. En tussen Dilbeek en Tervuren.

0: Ze komt naar Gent, juist. Fatoumata Diawara en Gorillaz en Désolé. Lange wachtrijen vanmorgen aan winkelcentrum Dox in Brussel. Daar is het eerste Belgische filiaal van cosmetica-keten Sephora geopend. Het Franse merk is ontzettend populair bij jongeren, zelfs bij kinderen. En dat komt ook door TikTok en Instagram.
1: Ja, er zijn veel merken daar nog niet waren en zo. Veel merken dat ik echt wil, waarvoor ik altijd naar het buitenland moet gaan. En nu kan ik dat eindelijk in de buurt kopen.
2: Wat mij een beetje overtuigt voor zo skincare en zo te gebruiken is ja, sociale media. En ook zo leeftijdsgenoten die daarover vertellen. En dan wil ik dat ook wel doen.
1: Ik ben wel een beetje geïnteresseerd in skincare, maar ik krijg heel snel uitslag. Dus ik moet daar heel erg mee oppassen. Dus dat is een beetje een twijfel of ik echt dingen ga kopen of niet.
3: Ik laat me ook wel beïnvloeden door TikTok, wat ik zie op sociale media of zo. Vooral de laatste tijd met die Korean skincare, dat echt een trend is.
4: Het is echt iets dat je nergens kan vinden, bijna hier in België, dus ja.
0: Ja, de jongeren zijn alvast heel enthousiast, maar de keten is ook omstreden. In Italië loopt er zelfs een onderzoek naar. Aurélie Boffé, goedemorgen. Goedemiddag.
5: Goedemiddag, Ruud.
0: Jij was vanmorgen, dat wou ik eigenlijk zeggen, bij die opening. Het was daar dus aanschuiven.
5: Het was een beetje een zotte bedoeling. Zoveel honderden, vooral vrouwen, kinderen, tieners, volwassenen die daar stonden aanschuiven voor die opening om 10:00 vanochtend. Mensen stonden daar al sinds middernacht, hè. Echt zot.
0: Ja, waarom? Waarom is dat zo populair, Sephora?
5: Waarom? Omdat Sephora een soort van iconische beautywinkel is voor iedereen die er iets van kent. Omdat die zo wat alle hippe Amerikaanse merken verzamelen ook. Merken die je hier niet kan vinden in België, zoals Fenty van Rihanna bijvoorbeeld of Rare Beauty van Selena Gomez. Dat zijn allemaal dingen die je enkel in de Sephora kan vinden en nergens anders in België. Ik vroeg dan ook, ja, je kan die dingen toch ook online bestellen, maar veel mensen die dan foundation of zo kopen, ja, die vinden dat niet de exacte tint, dus het is allemaal wel aangenaam om in real life te kopen.
0: Dus het is ook een beetje beleving. Ja. Maar dus ook omstreden in Italië, dat onderzoek. Waarom is dat omstreden?
5: Ja, omdat zij Sephora en een ander merk van het moederbedrijf veel te jonge kinderen en tieners zouden targeten met hun marketing. Die zouden ook jonge influencers actief inzetten om daar reclame voor te maken. En dat is een doelgroep die natuurlijk heel beïnvloedbaar is.
0: Ja.
5: Die
0: ontvankelijk.
5: Ontvankelijk en misschien te snel impuls aankopen zou doen of zo. Kinderen die dat ook totaal niet nodig hebben. Hè. Dus dat zijn, de doelgroep is gewoon veel te jong, die wordt aangesproken.
0: Ja, het zijn bezorgdheden over Sephora die we ook eens kunnen voorleggen aan Ingrid van Riet. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Je bent dermatoloog en een term die dan soms gebruikt wordt is dermorexia. Wat is dat precies?
6: Dermorexia is een term die gebruikt wordt voor het overmatig gebruik van cosmetica, waardoor er ook wat huidreacties kunnen ontstaan. Bepaalde stoffen die wat langer inwerken dan ze moeten inwerken, combinaties van ingrediënten die niet kloppen en die dan eigenlijk een averechts effect kunnen hebben op de huid. Het is eigenlijk het ongebreideld gebruik van cosmetica.
0: Ja. Is dat iets wat je ook ziet in uw praktijk?
6: We zien dat in de praktijk. We zien dat bij jongeren, we zien dat ook bij volwassen dames. We zien ook veel foutgebruik van bepaalde cosmetica. Dus eigenlijk mensen die het juiste type verzorging niet gebruiken voor hun huidtype. Iedere huid is anders en je kan nooit één one fits all bestaat eigenlijk niet altijd. Als mensen gaan experimenteren en niet het juiste advies krijgen, kan dat inderdaad leiden tot frustraties of een ontstoken huid of een huid die bepaalde reacties gaat vertonen.
0: Ja, ik hoorde daar in die wachtrij inderdaad iemand zeggen, ik moet een beetje oppassen, maar klopt, toch staat ze daar dan in de warmte te wachten tot de winkel open gaat. Is dat dan toch ook die invloed van TikTok, van skinfluencers die een rol speelt?
6: Ik vermoed dat. Ja, er is natuurlijk ook heel veel fake news. Niet alles wat er verteld wordt op social media is juist. Er is heel veel marketing en dat is niet altijd het juiste advies voor uw huid. Zeker niet als je al een probleem hebt en er is al een ontstekingsreactie. Dan kan dat inderdaad de zaak nog een beetje aanwakkeren.
0: Ja, u bent dermatoloog. Wat heeft een gezonde tienerhuid of kinderhuid nodig?
6: Weinig. In deze situatie eigenlijk afkoeling en zonneprotectie als je in de zon komt. Eventueel een klein beetje hydratatie afhankelijk van het huidtype. Normaal voorziet de huid alles wat ze nodig heeft. Veel mensen hoeven niet per se veel te smeren. En een jongere huid onder de puberteit, dus eigenlijk jonger dan de puberteit, heeft eigenlijk een hele dunne epidermis, dus eigenlijk een hele dunne beschermlaag van dode huidcelletjes, waardoor dat die huid ook makkelijker vatbaar is voor het opnemen van stoffen. Dus als ze daar op jonge leeftijd stoffen gaan gebruiken die irritaties kunnen hebben, gaat dat bij zo'n hele jonge huid veel sterker zijn dan bij een oudere huid. Ja. En daarom is eigenlijk het leeftijdsgebonden gebruik van producten heel belangrijk.
5: Ja.
6: En voor een jonge huid eigenlijk enkel zonnebescherming.
5: Zonnebescherming, op dat punt zijn we inderdaad al. Ik hoor jullie dat wel zeggen. Ja, Sephora mikt wel op die jonge groep natuurlijk. Hè? Ja. Met heel duidelijke marketingcampagnes. En ja, een beetje ook die schaarste. Nu is er een winkel in Brussel. En veel mama's, denk ik, zullen de komende weken wel eens met een dochter passeren daar misschien.
6: Mm-hmm. Ja. Er zijn natuurlijk ook een heel aantal onschuldige producten. Zolang het iets met een hydraterende bestanddelen zijn, ga je eigenlijk niet te veel schade kunnen berokkenen.
5: De keten zegt dat ook. We hebben voldoende personeel om klanten ook te begeleiden. Gelooft u dat?
6: Ik ken de winkel enkel van in het buitenland. En het is niet mijn favoriete winkel. Maar ik durf niet zeggen dat ze die massa kunnen adviseren met een paar mensen in de winkel natuurlijk. Hè. Maar het zou kunnen dat ze ook op afspraak werken en dat je afspraken kan maken voor advies.
5: Ja.
6: Maar wat de kwaliteit is van dat advies en wie dat advies geeft, dat weet ik eigenlijk niet.
5: Nee. Wat kunnen ouders doen als hun kind helemaal meegaat in die hype rond skincare?
6: Hoe ga je daar best mee om? Het natuurlijk volledig weigeren heeft soms ook een averechts effect. Ik denk het mee begeleiden misschien en het een niet te groot budget geven. Dat de jongeren ook beperkt zijn in aankopen en eventueel het bespreekbaar maken met de ouder. Of eventueel een advies vragen aan een professionele persoon die daar een echt goed advies over kan geven.
5: Ja, dat is heel...
6: Zijn een goede huidspecialiste of een apotheek of dermatoloog of iemand die echt wel met de huid bezig is, zonder dat er een commerciële doelstelling achter zit.
5: Ja, heel helder. Dermatoloog Ingrid van Riet, dankjewel.
6: Dankjewel, tot later.

0: Janet Jackson, and that's the way love goes.
1: Wat plaatsen we tegenover het onmenselijke? KVS verwelkomt je in een nieuw theaterseizoen vol verhalen over hoop. Ontdek nieuw werk van Junior Mtombeni, Nona de Meij Gallagher, Marta Baltazar en Alessandra Sutin. En voorstellingen van onder meer Ultima Vest, Pieping Tom, Comilfo en De Hoe. Het volledige programma? KVS.be. Samen met De Standaard, Brus en Radio 1.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando.
4: Motorpech in Nice.
5: Oh.
4: Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
7: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
6: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
7: Ja, blijf gaan.
6: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
8: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life.
9: Een pasgeboren baby? Zo weer het nest uit. Pas getrouwd? In geen tijd 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze kon vasthouden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudstaven. Goudwisselkantoor.
10: Radio 1.
1: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.

0: Where Did Our Love Go van Diana Ross en The Supremes. Het is vanmiddag 40 graden in Parijs. En daar vinden we ook buitenlandcollega Steven de Kranen. Dag Steven.
1: Ruud, hallo.
0: Hallo, dat is met een diepe zucht. Hoe gaan de Parijzenaars daar om met die hitte?
1: Avec souffrance. Ze lijden toch wel wat. Wat je ziet is dat de meeste Parijzenaars, een paar die ik toch kon spreken, dat die verkiezen om zo laat mogelijk buiten te komen. Maar ook dat is al moeilijk, want de nachten koelen hier niet af. Maar dan zo vroeg mogelijk opstaan. En dat is voor Parijzenaars toch de meeste residentiële Parijzenaars iets nieuw. Want het is vooral fris 's ochtends, zo tussen 5 uur en 10 uur 's ochtends. Daarna warmt het op en vooral na de middag, op dit moment. En ja, het is niet meer zo vanaf 7 uur dat het afkoelt.
0: Nee.
1: Van 7 tot ja, een stuk in de nacht, zeg maar 2-3 uur, zegt iedereen, is het snikheet. Niet onder de 30 graden. En zeker dan in die ja, meestal kleinere appartementen, flatjes voor de gewone Parijzenaar, die dan ook nog niet altijd die moderne airco hebben, maar wel ventilatoren, die trouwens bijna overal uitverkocht zijn, is het voor hen toch wel afzien. 2-3 dagen oké. Maar ondertussen zitten ze al aan dag 8 en er komt waarschijnlijk nog, dus ja.
0: Ja, code rood is het in Parijs, ook in verschillende andere departementen in Frankrijk. Wat betekent dat daar?
1: Code rood betekent hier toch dat alle overheidsdiensten hun inspanningen coördineren, dat iedereen zeer waakzaam moet zijn op verschijnselen die te maken hebben met hitte. En dat betekent dat bijvoorbeeld scholen, rusthuizen moeten kijken naar temperaturen binnen, dat die niet te hoog oplopen. Als dat het geval is, moeten ze in het geval van rusthuizen die oudere mensen verplaatsen naar koelere ruimtes of moeten de scholen dicht. Daarnaast zijn er extra patrouilles van de civiele bescherming, maar ook politie die echt toekijken nu op mensen of ze het wel goed stellen. Migranten die op straat leven hier bijvoorbeeld in Parijs, daklozen. Maar ze kijken bijvoorbeeld ook in auto's rond, want gisteren is er jammer genoeg opnieuw een geval geweest van een klein jongetje, 3 jaar, die overleden is in een auto, was ontsnapt aan de aandacht van zijn ouders, in de wagen geklommen. En het zijn ja allemaal kleine zaken. Iedereen moet zorg dragen voor elkaar.
0: Ja.
1: Er zijn natuurlijk de maatregelen van de overheid. Er is ook een noodnummer ingesteld. De spoeddiensten zijn opgeschaald. Maar het is vooral een soort waakzaamheid dat iedereen moet kijken van ja, gaat het goed met die persoon naast mij? Drink je zelf voldoende water? Want dat is ook zoiets. De burgemeester van Parijs zei het vanmorgen nog in een radio-interview. Veel mensen denken, oh god, ja, dat is niet voor mij. Ik ben nog jong en fit. Mm-hmm. Maar hij zei zelf al ben je sportief, gaan joggen om 7:30 s'avonds
0: slecht
1: in volle
0: idee.
1: Inspanning langs de Seine blijft een slecht idee in deze periode van hittegolf.
0: Ja, op elkaar letten, dat is één zaak. Hoe ver staan de Fransen met maatregelen tegen die hitte? Ik bedoel daarmee op langere termijn, als het gaat over isolatie, over warmtepompen. Is dat iets wat in Frankrijk heel hard leeft, buiten deze week dan?
1: Wel, het is vreemd om te zeggen, maar de Fransen staan verder dan de anderen en ook weer niet. Ze zijn zich meer bewust dan veel andere landen over het grotere plaatje. Dat zie je dat er al bijvoorbeeld een klimaatweerbericht is bij de publieke zender, dat er een klimaatplan is, dat president Macron in 2013 Horizon 2030, dus 2030 vooruitstelde met het naar beneden halen van emissiezones, net omdat iedereen weet dat het de verkeerde kant uitgaat en dat het warmer wordt. Er zijn ongelooflijk veel bomen aangeplant, ook in Parijs de laatste 10 jaar.
0: Mm-hmm.
1: Alleen, het gebeurt te traag. Het kost natuurlijk geld en er zijn zoveel andere urgenties in Frankrijk. Dus het is een van die dossiers die dan naar de achtergrond verschoven worden. Want ja, er is de geopolitieke situatie, er is de inflatie en zo verder. Om een idee te geven bijvoorbeeld, die lage emissiezones, ook een van die maatregelen.
0: Mm-hmm.
1: Iedereen kent dat wel met het vignet, de Belgen die op vakantie trekken. Wel, op zich heeft het parlement besloten om die lage emissiezones af te schaffen onder druk van volksvertegenwoordigers die zeggen, ja, wij vinden dat een asociale maatregel. Heel veel mensen kunnen dat niet betalen en kunnen niet meer, ja, ik zeg maar iets, een stad binnenrijden, want dat kost voor hen allemaal te veel. Dat was in feite ook een beetje de roep van de Gilets jaunes.
0: Mm-hmm.
1: Herinner nog, inderdaad, taxen op benzine. Dus als het ja, puntje bij paaltje komt en er moet betaald worden voor die maatregelen, dan zijn de Fransen zeer weigerachtig, stellen ze het uit en dan is het wachten tot de volgende ja, canicule om dan te zeggen, waar staan we? Niet ver genoeg. Ze zijn ermee bezig. De scholen worden klimaatbestendig gemaakt. 40.000 scholen zouden dat moeten zijn tegen 2030. Er zijn er ongeveer 6.500 die klaar zijn. Dat is te weinig. Het bewustzijn is er, ja. Maar laten we zeggen, de snelheid van uitvoering nog niet.
0: Je hoort daar toch wringende belangen ook. Je verwijst naar Belgen die op vakantie gaan in Frankrijk. Vanaf volgende week zullen er een pak mensen terug vertrekken. Is dit, deze hitte, iets waar we ook deze zomer toch als toeristen rekening moeten mee houden in Frankrijk?
1: Ja, eerst en vooral zou ik zeggen aan de Belgen, geniet van Frankrijk, want het is een fantastisch land. Maar de Franse Weerkundige Dienst heeft gezegd, deze week extreem warm, volgende week koelt het wat af. Maar men verwacht bijvoorbeeld in Frankrijk de week van 6, 7 juli tot minstens 14 juli, hun feestdag, opnieuw een periode met heel hoge temperaturen. Mm-hmm. En misschien nog later in de zomer ook. Dus je moet ermee rekening houden. En rekening houden wil zeggen, ja, je moet ook gezond verstand gebruiken en inderdaad maken dat je voorbereid bent, dat je water mee hebt in je auto, ja. Dat je voldoende schaduw opzoekt, geen zware inspanningen doet op het heetste moment van de dag. Dat is allemaal belangrijk. En voor de rest is het inderdaad een beetje kijken waar je dan best naartoe gaat. Ik zie hier vandaag in Parijs dat inderdaad die monumenten die iedereen wil zien, het Louvre, de Eiffeltoren, vooral dan Amerikanen, ja, die sluiten nu om 4:00. Als je net een tijdslot hebt in het museum van het Louvre, om 16:30 ben je eraan voor de moeite. Je kan verschuiven van datum, maar voor een Amerikaan die naar hier komt is dat nog moeilijker, want het vliegtuig wacht misschien dan op hem. Dus dat zijn zaken waar je rekening mee moet houden. Dus ik zou zeggen, voorzichtiger plannen en misschien rekening houden dat je het iets, bescheidener moet aanpakken qua programma. Er is veel te doen, maar het tempo dat we onszelf opleggen, ook als toerist, we willen dit zien, we willen dat doen, misschien meer genieten van de vakantie en de rust van Frankrijk.
0: Heel veel wijze woorden daar. Als je naar de kaart van Frankrijk kijkt vandaag, het is opvallend, maar aan de Middellandse kust, aan de zee, lijkt het koeler te zijn dan in dat binnenland in Parijs. Ik maak een flauw bruggetje om te zeggen dat er daar vandaag een ontmoeting is tussen de Franse president Macron en de Italiaanse premier Giorgia Meloni. Dat is een beetje opvallend, omdat dat nu niet speciaal de beste vrienden zijn. Wat hebben zij te bespreken daar vandaag?
1: Ik zou kunnen zeggen, de relatie is wat ontdooid met die temperatuur, maar het klopt. Juist in de Antiben, Côte d'Azur, is het wat frisser dan in andere delen van Frankrijk. En daar is nu die top die gehouden wordt. Ze noemen dat le sommet franco-italien. Dus inderdaad, een Frans-Italiaanse top, die gaat geregeld door. Maar het is de eerste keer sinds Meloni als premier aan de macht is in Italië dat zij officieel bilateraal naar Frankrijk komt met die top. Dat is op zich al een teken. De Franse president Macron is wel al in Rome geweest vorig jaar. En laat ons zeggen, de relaties zijn beter dan voorheen. Ik denk, voorheen was het vooral een zaak dat Meloni dacht, ik heb een wit voetje bij de Amerikaanse president Trump. Ik kan daar iets meer bekomen. Maar ondertussen heeft zij ook ingezien dat Europa alleen maar kan standhouden tegen zo'n geweld uit Amerika als we samen verenigd zijn. En daarom denk ik dat de toenadering naar die Europese partners en dan Frankrijk in de eerste plaats weer op zijn, op de agenda staat. Ze gaan het hebben over natuurlijk gemeenschappelijke projecten, Frankrijk, Italië. Mm-hmm. Het gaat over ruimtevaart, maar ook over economie, maar ook over de migratieproblemen, grens Frankrijk, Italië met migranten. Maar ik denk dat het vooral een belangrijk signaal is om te tonen van, kijk, die as Frankrijk-Italië die zeker onder druk stond en waar Trump een beetje tussen fietste, dat die misschien toch nog niet volledig hersteld is, maar toch, laten we zeggen, dat de relaties wat warmer zijn geworden.
0: Worden inspanningen geleverd. Steven de Kranen, dankjewel.
1: Graag gedaan.
2: De wereld vandaag.
0: De relatie is daar een beetje warmer. Ik ga daar een heel gek beeld bovenop gooien. In Genk rijdt er vandaag een strooiwagen rond. Geloof het of niet. De stadsdiensten strooien daar vandaag preventief zout. Ik verzin het niet. Ze doen dat om scheuren in het wegdek tegen te gaan. Tegen deze extreme hitte, schepen Erhan Yilmaz.
3: En de bedoeling is dat zout eigenlijk het vocht uit de weg gaat onttrekken, waardoor er verdamping gaat ontstaan en waardoor ook de asfalt gaat afkoelen. En zo gaan we de kans op kleine beschadigingen, scheuren, spoorvormingen voorkomen.
0: Maar werkt het ook echt, zout strooien tegen de hitte? We hebben die vraag voorgelegd aan Katrien Kiekes. Zij is de woordvoerder van het agentschap Wegen en Verkeer.
2: Wel, voor onze wegen, snelwegen, gewestwegen, zien we daar momenteel geen grote voordelen in. Het asfalt zit op dit moment boven de 50, boven de 60 graden. En dat zout kan misschien enkele graden afkoelen. Maar dat gaat onvoldoende zijn om te vermijden dat er schade komt aan dat asfalt. Wellicht kan het werken als je het preventief doet. Dus voordat het asfalt echt volledig opwarmt. Dus voor de hittegolf er aankomt. Maar dan heb je het probleem dat het zout op de weg ligt. En dat gaat dan weer wegstuiven. En dus dan strooi je eigenlijk ook voor niks.
0: Ja, wat wel zeker werkt, is de wegen goed onderhouden.
2: Dat gaat ervoor zorgen dat die wegen beter bestemd zijn tegen impact van hitte, maar ook van winter. En het probleem is wel dat asfaltsoorten die in de winter bestand zijn tegen winterschade, hele andere soorten bitumen of een ander soort asfalt is dat dan weer bestemd is tegen hitteschade. Dus we gaan altijd wel de keuze moeten maken voor het ene of het andere materiaal. Maar we moeten wel kijken van hoe kunnen we in de toekomst ook die hittegolven beter doorstaan.
0: Op die asfaltwegen staat er vanmiddag 187 kilometer file. Als je ergens een plekje ziet waar het omhoog komt, laat zeker maar weten. Ik zal zeggen waar je in de file staat. Naar Antwerpen bijvoorbeeld op de E34 vanaf Melcelen 25 minuten. Op de E17 vanaf Kruibeke een uur, op de E19 een kwartier vanaf Comtig. Dat komt door een defect voertuig in de Kraaibekstunnel. En op de A12 vanaf Antwerpenhaven verlies je 20 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland een uur tussen Sint-Anna, Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de N16 naar Willebroek 20 minuten aan de werken in Temse. Op de buitenring 3 kwartier, de buitenring rond Brussel is dat. 3 kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarden. Op de binnenring 25 minuten tussen Vorst en Zellik en tussen Strombeek en Tervuren. In Zwijnaarden is er hinder door een ongeval op de aansluiting van de E17 Antwerpen-Gent met de E40 richting Kust. Er is file vanaf Gentbrugge. Naar Brussel op de E40 in Wetteren is een aanrijding gebeurd. En naar Leuven een kwartier op de E314 tussen Lummen en Halen. Dat heeft dan weer te maken met een brandend voertuig dat staat daar op de rechterrijstrook.
4: Dit is deze week onze Vox-tip.
5: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
4: Radio 1.

0: deze week onze Vox-tip. En ik denk dat we dit nummer deze zomer zeer veel zullen horen. Angel en Diele. In het Poolse Gdansk is vandaag een grote conferentie gestart over de wederopbouw van Oekraïne. De Europese Unie heeft daar bijvoorbeeld die eerste schijf van 3 miljard euro over gemaakt. Dat is een onderdeel van die aangekondigde lening van 90 miljard euro. Nu, opvallend, de Oekraïnse president Zelensky is er niet bij. Dus we zullen niet de foto's zien die we anders altijd zien verschijnen. Hij stuurde zijn premier Julia Zviridenko en zij nam die steun in ontvangst.
1: We have a great news. The first disbursement of 3.2 billion euro will be announced today. Applause. And this disbursement will help us to strengthen our defense, will help us to maintain the macroeconomic stability within the country and to rebuild our energy system ahead the new heating season.
0: Volgens Zviridenko gaat het geld naar de Oekraïnse defensie, de economie en de energievoorziening. En dat allemaal met het oog op de komende winter. Christian Pauwe, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Correspondent in Polen, jij bent in Gdansk. Maar we willen toch even blijven stilstaan bij het feit dat Zelensky daar niet is. Normaal vindt hij dat altijd heel belangrijk om op dat soort momenten heel zichtbaar en aanwezig te zijn, toch? Waarom is hij daar niet?
2: Ja, nee, dat is toch wel een vrij pijnlijke beslissing te noemen. En dat heeft alles te maken met de oplopende spanningen tussen Oekraïne en Polen. Een historisch geschil wat de landen al langer hebben, wat nu weer in alle hevigheid is losgebarsten. Want president Zelensky heeft onlangs besloten om een militaire eenheid te vernoemen naar een Oekraïense verzets-guerrilla-beweging uit de Tweede Wereldoorlog. Die streed tegen de Sovjet-Unie, maar die ook verantwoordelijk wordt gehouden voor de moord op tienduizenden Polen. En nou ja, die eenheid, de helden, de OEPA, zo heet die, die is dus zeer controversieel in Polen gehad. Dat heeft tot woede.

0: een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford. Radio 1 live.
1: Mogelijkheden van Polen. En ja, daarom zie je al langer dat ze daar niet helemaal over eens kunnen worden. En zeker aan de conservatief-nationalistische kant in Polen wordt dat steeds aangehaald. De massamoorden van Wolinië, van Wolin, als argument, als iets, als pijnpunt. En als iets wat Oekraïne moet erkennen voor hoe ze het hier zien, als een genocide. En dat komt dus elke keer weer naar de voorgrond. En die ruzie is dus nu weer in alle hevigheid losgebarst. Ja.
2: Polen, jarenlang een van de trouwste bondgenoten van Oekraïne. En dit is een belangrijke bijeenkomst. Hoe ernstig is deze rel dan? Weegt dat op die bijeenkomst daar?
1: Hier proberen ze in ieder geval heel erg uit te stralen dat ze zich dat die ruzie verder geen impact heeft. Er wordt misschien wel indirect naar verwezen in toespraken, maar ook premier Tusk en de Oekraïense premier Svyrydenko die wilden toch ook vooral heel erg die eenheid uitstralen dat Polen en Oekraïne nog steeds goed kunnen optrekken en dat Polen een belangrijke partner blijft. Maar het speelt uiteraard, het is de discussie, een van de belangrijkste gebeurtenissen, discussies nu in Polen en ook in Oekraïne. Want je hebt dus de Poolse president Nawrocki die eigenlijk die ruzie ook verder doorzet. Hij heeft onlangs besloten om de orde van de Witte Adelaar, de hoogste Poolse onderscheiding, af te nemen van Zelensky. En dat wordt dan weer door de Oekraïners gezien echt als een klap in het gezicht. Zo gaat die ruzie maar door. Over en weer zijn nu andere Oekraïense functionarissen en Poolse politici oorkondes terug aan het sturen vanwege deze ruzie. Maar goed, in de tussentijd proberen ze hier dus op die conferentie dat verder niet uit te dragen, dat verder geen rol te laten spelen. Maar goed, we moeten natuurlijk zien wat dit in de toekomst ook gaat betekenen voor die cruciale Poolse-Oekraïnse samenleving met het oog op de Russische agressie.
2: Ja, want er is ook wel bezorgdheid dat Rusland ook kan profiteren van dit soort spanningen.
1: Absoluut, en dat zien we de hele tijd met dit soort ruzies. Zeker ook als het gaat om de desinformatie online. Dat daar wordt ingespeeld. Al langer wordt die ruzie aangevuurd door trollen online. En het is ook wel vrij duidelijk dat ook de Russische desinformatiemachine daar op volle toeren draait. En ook nu zien we dat weer, dat er weer van alles verspreid wordt. AI, door AI gemaakte filmpjes, het leed, het trauma weer verder aangewakkerd wordt. En Rusland probeert dus ook zeker dit moment aan te grijpen om verder verdeeldheid te zaaien. En dat is ook uiteindelijk waar de Poolse premier steeds voor waarschuwt. Zelensky heeft een rol gespeeld in deze ruzie, maar de president Nawrocki van Polen ook. En er is uiteindelijk maar één winnaar van deze ruzie en die zit in Moskou.
2: Ja, en hoe zit het met de bevolking van Polen? Liggen zij daarvan wakker? Zijn ze daarmee bezig?
1: Nou, het speelt absoluut. Hè. En dat moeten we ook niet onderschatten hoe dit trauma, dit onopgeloste trauma tussen beide landen nog altijd bij die Poolse bevolking speelt. Als je mensen erover vraagt, wordt dat nog heel erg gevoeld. En hoor je ook vaak van Polen dat ze zeggen, wij willen Oekraïne helpen. Het is onze strategische partner. Maar we kunnen betere partners worden als we ook hier nader tot elkaar kunnen komen. En tegelijkertijd hoor je dan aan de Oekraïnse kant, jullie eisen van ons dat wij met jullie meebewegen in jullie lezing. Terwijl wij eigenlijk in de tussentijd vechten voor het voortbestaan van ons eigen land. Met een oorlog met een invasie van Rusland. En je ziet dus ook dat daarom, omdat het zo gevoelig is, die spanning op dit moment heel snel verder op kunnen lopen. Ja. En je ziet ook zeker dat aan de rechterkant, rechterflank van Polen, zeker ook aan de radicaal-rechtse flank, dit aangegrepen wordt om verder politiek mee te bedrijven.
2: Dankjewel om dat conflict voor ons te ontrafelen daar in Gdansk. Christian Pauwe, goedemiddag.

0: Mami en le fisc de l'amour, de koetjes zien af door dit warme weer. Hoe, dat vertel ik je na 5 uur.
1: Lokerse feesten. 10 dagen feest, headliners en ontdekkingen op de grote kaai in Lokeren. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Met onder andere Lenny Kravitz, Editors, Xavier Rudd, Zaz, Tom O'Dell, The Streets en Diana Ross. Tickets, lokersefeesten.be. Samen met Radio 1.
2: Breaking news.
3: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
4: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
1: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: 5 uur, een goeiemiddag. VRT Nieuws met Gert van Boksel. De recordhitte begint stilaan meer problemen te veroorzaken, onder meer in appartementen en sociale woonblokken, maar ook bij het spoor en op de weg. Voorlopig blijft het onduidelijk hoe zwaar de tol precies is van de zware aardbevingen in Venezuela. Net zoals gisteren hebben we opnieuw een dagrecord wat hitte betreft. Het is vandaag de warmste 25 juni ooit gemeten, vertelt Sabine Hagedoorn.
7: Het is snikheet vandaag, de warmste 25e juni sinds het begin van de metingen. Want het vorige dagrecord van 1976 was 33,6 graden. En ondertussen is dat record scherper gesteld, want om 2:30 was het kwik in Ukkel al gestegen voorbij 34 graden. We verwachten trouwens ook nog een zeer zachte of warme nacht. Waarschijnlijk ook record warm, een tropische nacht. En ook morgen zal waarschijnlijk een dagrecord sneuvelen.
6: En door de hitte is het in sociale woonblokken en appartementen heel warm. Bewoners vluchten dan vaak naar buiten of naar andere plekken. Ook in de wijk Nieuw-Gent, waar veel bewoners van sociale appartementen samenkomen in buurthuis De Serre. En daar was ook Peter de Kroebelen.
8: Het heet hier wel De Serre, maar toch valt het hier nog mee en vinden mensen elkaar. Zoals Inge.
9: Ik kom hier regelmatig dus voor contact met de mensen te hebben en voor een keer een verzet te hebben. Dat ik niet altijd in mijn keuken in de warmte zit. Soms zijn 32 graden.
8: Ook Martien weet waarom ze hier is.
10: Hier zit de zon er niet op en zo, terwijl dat thuis bij mij de zon erop zit vanaf 2:30.
8: De Zuidpoort, dat is een organisatie tegen armoede, baat hiermee uit. Steven van Hemorijk.
11: We kregen van een paar mensen zelf de vraag van sluiten jullie niet vandaag? En wij kiezen er net voor om net open te doen, om er alles aan te doen dat we kunnen open zijn. Omdat we weten dat er heel veel mensen in al hun appartement aan het afzien zijn. Want eigenlijk verbaast het mij ook dat er niet meer locaties open zijn van de stad.
8: En Brigitte is hier elke dag. Tegen de hitte?
12: Ook, maar de zaligheid. En de mensen ken ik allemaal, dus kan niet beter.
8: Het is warm in De Serre, letterlijk en figuurlijk.
6: In verschillende musea kan je de komende dagen gratis binnen om in alle koelte van kunst te genieten. M. Leuven bijvoorbeeld, het Fotomuseum en het Diva Museum in Antwerpen. Op sommige dagen zijn ze ook open tot 's avonds laat. Het MUCA is vanavond gratis. Het SMAC in Gent sluit dan weer de deuren tot en met het weekend, want door een gebrekkige klimaatregeling kan de veiligheid van bezoekers en personeel niet meer gegarandeerd worden. Sinds 3 uur vanmiddag rijden er geen dieseltreinen meer van de NMBS. In Vlaanderen gebruikt de NMBS die dieseltreinen alleen nog in de provincie Oost-Vlaanderen, vooral rond Gent. Maar door de hitte worden ze in de stalplaatsen gehouden, zegt Dimitri Timmerman.
13: Die dieseltreinen zijn bijna 30 jaar oud. Destijds waren dat zelfs een van de eerste treinen met airco. Airco die normaal gezien heel goed werkt, maar onvoldoende bestand is tegen temperaturen van 35 graden en meer. Met het risico dat die dan niet meer zouden werken. En daarbij komt nog eens dieseltreinen met een dieselmotor sowieso gevoeliger aan de hitte. En dus ook met een verhoogd risico dat die plots zouden gaan stilvallen.
6: Door de hitte worden ook opvallend meer schadegevallen gemeld aan wegen. Er zijn vooral problemen met wegen en fietspaden in beton. Katrien Kiekes van het agentschap Wegen en Verkeer.
2: Het is best uitzonderlijk. Enkel vandaag al zo'n 25 dringende herstellingen, vooral in het oosten van Vlaanderen. Op een normale, hete, zonnige dag zitten we aan zo'n 2-tal dringende meldingen. We zien vooral problemen bij oudere betonnen wegen, betonnen fietspaden. Ter hoogte van de groef kan het beton opstuiken en dat kan echt wel best gevaarlijk zijn voor het autoverkeer of het fietsverkeer dat passeert.
6: De federale overheidsdienst Volksgezondheid heeft aan de spoeddiensten gevraagd om extra ziekenwagens in te zetten. Omdat het morgen op sommige plaatsen meer dan 40 graden kan worden, verwacht de overheidsdienst ook meer hulpoproepen, zegt woordvoerster Annelies Wijnand.
14: Wij hebben dus aan de erkende spoeddiensten en ook aan het Rode Kruis gevraagd om de dringende geneeskundige hulp te versterken. Dus in de provincies Luik, Antwerpen, Limburg en ook in Brussel hebben we gevraagd om extra ziekenwagens in te zetten, omdat we daar zien dat er een verhoogd aantal oproepen van de 112 is.
6: Naar aanleiding van de hoge temperaturen wordt vanuit de federale regering opgeroepen om met alle gewesten samen te zitten over de klimaatverandering. Gisteren vroeg minister van Klimaat Jean-Luc Cruc van Les Engagés om op 1 juli bijeen te komen met 21 bevoegde ministers uit het hele land. Maar de Vlaamse regering heeft al laten weten dat ze niet op die uitnodiging ingaat. In de Kamer drong vicepremier voor Les Engagés Maxime Prévost toch nog eens aan.
15: Een hittegolf stopt niet aan de grenzen tussen gewesten. Een droogte houdt geen rekening met de verdeling van bevoegdheden. Op 1 juli vindt een interfederale vergadering plaats. En ik heb één eenvoudige wens, dat iedereen aanwezig is. Want onze medeburgers verwachten geen institutionele debatten. Ze verwachten dat wij anticiperen. Ze verwachten dat we samenwerken.
6: En de hitte stopt inderdaad niet aan de grenzen. Ook in onze buurlanden is het bijzonder heet. Vanaf middernacht geldt in Nederland in 8 provincies voor het eerst code rood vanwege de extreme hitte. In 4 andere provincies, vlakbij de kust, geldt code oranje. De Nederlandse overheid raadt aan om alleen naar buiten te gaan als het echt nodig is. En Frankrijk beleeft een van zijn meest intense hittegolven ooit. Een ongezien aantal van 72 departementen zitten in code rood, de hoogste alarmfase. Steven de Kranen is in Parijs.
16: Vanmiddag bereiken we hier in Parijs 41 graden en dat geeft een loom, bijna beklemmend gevoel. En veel Parijzenaars komen pas 's avonds laat buiten. Door de hitte zijn het korte nachten, zegt ook Gabriel, want het is alleen aangenaam fris om 6 uur 's ochtends.
17: On a une très courte nuit, on se réveille à 6 heures pour profiter de la fraîcheur.
16: Het Louvre en de Eiffeltoren gaan door de hitte vroeger dicht en sommige toeristen, zoals de Amerikaanse Keegan, vertrekken daarom ook zelf vroeger uit Parijs.
18: We are actually going to leave a little early because it's too hot. We're going to leave Paris early.
16: Ondertussen waarschuwt de Franse minister voor ecologische transitie dat er een groter klimaatplan nodig is, want tegen 2050 krijgen we tot 5 keer meer van die periodes met extreme hitte.
19: Et il va falloir effectivement passer à un plan massif, car ce que nous vivons aujourd'hui, nous savons que d'ici 2050, ces vagues de chaleur pourraient être multipliées par 5 par rapport à celles qu'elles sont aujourd'hui.
16: Zeker nog tot zondag beleven de meeste Franse regio's een canicule historique, een historische hittegolf.
6: Er komt voorlopig weinig informatie uit Venezuela in Zuid-Amerika dat afgelopen nacht getroffen is door 2 zware aardbevingen. Officieel zijn 164 lichamen geborgen, maar die tol zou nog fel kunnen oplopen. Matthias Tuijls had contact met enkele Venezolanen.
20: Ja, de omvang van deze nieuwe tragedie die Venezuela weer in het middelpunt van het internationale nieuws zet, die wordt stilaan duidelijk. In WhatsApp-groepen laten mensen die in Venezuela wonen weten dat ze oké zijn. Velen van hen hebben erg veel angst gehad, maar zijn blij dat ze gespaard zijn gebleven. Het is intussen wel duidelijk dat vooral de zone rond havenstad La Guaira het ergst is getroffen, hoewel het epicentrum van de aardbeving zich veel westelijker bevond. Appartementsgebouwen zijn er weggevaagd, er is geen elektriciteit en geen internet en dat maakt het natuurlijk moeilijk om een volledig overzicht van de schade en menselijke tol te krijgen. Betrouwbare informatie van de overheid ligt sowieso moeilijk in het land. En onder Venezolanen die ik heb gesproken is er veel onzekerheid over hoe de internationale hulp nu moet op gang komen in een land met een veiligheidsprobleem en een gebrek aan infrastructuur. Anderen vinden dat de Verenigde Staten nu maar eens moeten laten zien hoeveel de Venezolanen hen echt waard zijn.
6: Het weer helder tot licht bewolkt en het blijft ook volgende nacht uitzonderlijk warm. In sommige stadcentra zakt het kwik niet onder de 26 graden. Morgen dan de heetste dag van de week tot 40 graden. Zaterdag is het nog altijd erg warm, maximaal rond 38 graden met enkele lokale onweersbuien. En vanaf zondag koelt het af met mogelijk regen of onweer. Volgende week liggen de maximaal rond 25 graden. De hitte, daarmee begonnen we het nieuws, veroorzaakt stilaan meer problemen in sociale woonblokken op de weg en het spoor. Vandaag is alweer het record uit 1976 verbroken. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.
1: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.
7: Goedemiddag, feest in Zuid-Afrika, want Hugo Broos heeft voor elkaar gekregen waar velen aan twijfelden. Het Zuid-Afrikaanse team gaat voor de eerste keer door naar de volgende ronde van het WK. Broos viel op zijn knieën. Hoe hebben ze dat in Zuid-Afrika beleefd? Gaan we dadelijk over hebben.

0: Phoenix en Listomania, we zijn niet de enige die last hebben van de warmte. Boeren merken dat hun koeien minder melk geven als het zo warm is. En want zij zijn, net zoals velen onder ons, onderhevig aan hittestress. Sabina van der Weijer, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: U heeft een melkveebedrijf in Wustwezel met hoeveel koeien?
1: Ja, wij hebben een melkveebedrijf met 120 melkkoeien.
0: Ja,
1: en dan nog het nodige jongvee ook, hè, dus 100 kalveren zijn er ook nog bij.
0: Ook nog eens bij. En staan die binnen of buiten deze dagen?
1: Die staan eigenlijk een heel jaar door binnen in de stal. Enkel op het moment dat ze in zwangerschapsrust zijn, dan kunnen ze binnen en buiten.
0: Ja,
1: en maar binnen hebben ze het al zeker zo goed als buiten.
0: Dat kan ik mij voorstellen. Merkt u dat ze last hebben van de warmte?
1: Ja, jawel, toch wel. Ze liggen nu toch wel heel veel in de box te zuchten en te puffen. Te pompen eigenlijk naar verse lucht. Een koe kan ook niet zweten, dus ze hebben daar eigenlijk wel heel veel last van nu.
0: Ja, dus ze zijn wel gevoelig aan temperatuur als ze niet kunnen zweten.
1: Ja. De ideale temperatuur, een koe heeft nog liever min 10 tot 15 graden, dan vanaf 25 graden hebben die hittestress.
0: Ja. En merkt u dat ook aan de hoeveelheid melk die ze kunnen produceren?
1: Ja, tuurlijk. Vorige week ging het nog, maar sinds een dag of twee zijn ze wel 300 liter per dag gezakt.
0: Amai.
1: Dus doe dat nog maar een paar dagen erbij, hè. Dan weten we hoeveel melk dat we daar minder door hebben.
0: Ja.
1: Maar het is niet enkel de dagproductie. Het is eigenlijk ook de koeien die zitten in een lactatiecurve. Lactatie is eigenlijk het moment vanaf dat ze gekalfd hebben en starten met melk geven. Als ze dan zo rond de 100, 120 dagen zijn, dan zitten ze zo'n beetje op hun top van de maximale productie.
0: Mm.
1: En dan tegen het einde, als ze opnieuw zouden moeten kalven, dan daalt die productie. En eens dat ze een heel eind over die daling zijn in die dagen, dan komt die melk ook niet meer terug.
0: Oké, dus dit...
1: Dat heeft dan nog lang gevolgen.
0: Ja, wat er nu gebeurt, gaat u ook de komende maanden meedragen eigenlijk.
1: Ja. Plus in de vruchtbaarheid heeft dat ook zo'n gevolgen.
0: Ja, hoe komt dat eigenlijk dat ze nu minder melk geven? Is dat omdat ze ook minder
1: energie... Ze zullen nog altijd wel veel... ze drinken meer dan normaal, maar ze steken veel energie in het proberen hun warmte kwijt te geraken.
0: Ja.
1: Dus ze liggen heel veel te ademen, te pompen en ze gaan ook minder vaak eten. Eens als ze daar liggen, hebben ze zoiets van, laat mij ook maar liggen. Er zit een beetje minder beweging in dan anders.
0: Ze hebben hun energie voor iets anders nodig. Is dat een probleem voor u? Ik wil daarmee zeggen, u zegt nu 300 liter minder toch al. Bestaat er zoiets als een ondergrens? Een punt waarop u zegt, nu wordt het wel heel moeilijk voor ons?
1: Wij moeten onze inkomsten hebben van de melkproductie. Ja. Dus waar is er een ondergrens? Dat is eigenlijk altijd problematisch, hè? Maar het is ook wat het is. Hè. We kunnen nog wel proberen met initiatieven of investeringen een aantal zaken te optimaliseren in de stal, zodanig dat ze minder gevoelig zijn aan die hittestress. Maar dat is ook het enige dat we kunnen doen. Hè.
0: Ja, want wat kunnen jullie nu doen om die hitte, die temperatuur toch behapbaar te houden voor de dieren?
1: Ja, wij hebben ook al een aantal jaar geleden geïnvesteerd in een geïsoleerd dak. Dat kwam toen goed uit. We moesten dan toch asbest platen verwijderen. Hebben we dat ineens vervangen door geïsoleerde dakplaten. Dat maakt al een groot verschil. En dan hebben wij ook nog een hele rij ventilators hangen. En nu, waar we nu aan denken is om daar nog een waterverneveling bij aan te installeren. En toch nog wat extra ventilators. Maar ja, dat is ook een heel investering natuurlijk.
0: Dus jullie proberen wel van alles te doen om het de dieren ook zo comfortabel mogelijk te maken?
1: Ja, in alle geval, de dieren hebben altijd voorrang. Want ik was eigenlijk zinnig om van de namiddag niet zo heel veel te werken, omdat ik de afgelopen dagen al heel de dagen in de zon heb gelopen, maar de dieren hebben er anders over beslist.
0: Ja?
1: Die hebben daar echt voorrang in. Ja, als er iets met die koeien is, dan staan wij paraat. Dat moet ook gewoon zo. Dat is ook wel ons inkomen. En een perspectief leeft dat wij het eigenlijk alleen allemaal maar doen om veel geld te verdienen, wat normaal is, want wij zijn een economisch bedrijf. Maar het is wel zo, als je dieren het goed hebben, als die comfortabel zijn, dan geven die eigenlijk vlotter hun melk of dan groeien die beter. En dat is ook alleen maar goed voor de boer en voor de portemonnee. Dus ons motto is altijd, en dat is bij de meeste boeren wel zo, zorg gewoon goed voor die dieren en dan komt de rest automatisch vanzelf.
0: Dat is heel goed om te horen. Probeer het toch ook cool te houden, Sabina van de Weijer. Ook voor uzelf. U bent melkveehoudster in Wustwezel. Dank je wel.
1: Ja. Oké, goed. Dag.
0: 180 kilometer file naar Antwerpen op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost, 20 minuten extra. Op de E17 vanaf Kruibeke, 3 kwartier. Bij Antwerpen-West is er hinder door een defect voertuig. Op de A12 in Willebroek door een brandend voertuig op de rechterrijstrook. En een kwartier tussen Schelle en Aartselaar door een ongeval op de rechterrijstrook. Op de A12 vanaf Antwerpen-Haven een kwartier. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je vanmiddag een uur tussen Sint-Anna, Linkeroever en Borgerhout. Een half uur richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Een half uur ook naar Brussel op de E40 tussen Zwijnaarden en Wetteren. Aanrijding daar op de linkerrijstrook. Naar Leuven een half uur op de E314 tussen Lummen en Halen. Dat komt dan weer door een uitgebrand voertuig op de rechterrijstrook. Op de N16 naar Willebroek 25 minuten trager aan de werken in Temse. En op de buitenring en de binnenring rond Brussel een half uur tussen Sint-Stevens-Wolen en Groot-Bijgaarden. Tussen Vorst en Zelk gaat het ook traag en tussen Strombeek en Tervuren.

0: Wolfje van Floris Francis Arthur Wolfje dus. Naar het WK voetbal, want Zuid-Afrika heeft daar afgelopen nacht een stukje geschiedenis geschreven.
1: De wereld vandaag, WK.
0: Ante Bafana Bafana, de bijnaam van de voetbalploeg van Zuid-Afrika, heeft zich voor het eerst kunnen plaatsen voor de volgende ronde op een wereldbeker. Zuid-Afrika deed dat door de laatste groepsmatch met 1-0 te winnen van Zuid-Korea.
2: En dan kijken we naar de ref die op dit moment een einde maakt aan de match. Bafana Bafana plaatst zich voor de volgende ronde. Fantastische beelden dit. Hugo Broos op de knieën.
0: De coach op de knieën, hoe is dat in Zuid-Afrika beleefd? Alice van Gelder, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Correspondente in Kaapstad, was er feest?
3: Er was zeker feest. Ook al was de wedstrijd, ook hier in Zuid-Afrika, we zitten in dezelfde tijdzone als België, midden in de nacht. Zijn veel Zuid-Afrikanen opgebleven om te kijken. Ja, en na de wedstrijd gingen mensen ook de straat op sociale media gaan filmpjes rond van studenten in Johannesburg die juichend over de straten gaan. Maar ook mensen bijvoorbeeld in de armere wijken, in de township. Daar werd ook volop op de vuvuzela geblazen, die plastic lawaai trompet. Dus ja, het werd zeker gevierd hier.
0: Ja, ja. En wat is de teneur zo'n beetje in de pers en op straat? Mensen fier, blij, verrast ook?
3: Ja, absoluut. Zeker, zeker. De president, Cyril Ramaphosa, heeft het team ook gefeliciteerd. Ja, sportcommentatoren zijn vol lof, zeggen natuurlijk ook. Dit is historisch dat ze nu verder zijn. De wereldcupdroom is levend, schrijft een grote krant hier. Ik moet ook zeggen dat het ook wel opvalt dat in Europese media je heel erg veel leest wel over de nipte overwinning. Dat Zuid-Afrika het eigenlijk niet zo heel goed deed. Dat ze ook wel geluk hebben gehad. Dat hun spel niet optimaal was. Maar ja, daar hoor je ze hier niet over in Zuid-Afrika. Hier is het gewoon dat ze blij zijn dat het team de kans heeft gepakt.
0: De kans om door te gaan naar die volgende ronde. Wij volgen Zuid-Afrika natuurlijk omdat Hugo Broos daar bondscoach is. Hij stopt ook na dit WK. Maar we zijn nu al zeker dat hij dus nog een ronde doorgaat. En na de wedstrijd kreeg hij lof van de doelman.
4: We love the coach. What he's done for this team, for this country. He deserves a statue. He deserves the highest recognition one can give. For the belief that he showed in this team.
0: Hij verdient een standbeeld, want hij heeft altijd in ons team geloofd. Denken ze daar in Zuid-Afrika ook zo over?
3: Ja, momenteel wel. Momenteel wel. Ja, kijk, Broos is niet omstreden in Zuid-Afrika. Hij is ook nog beschuldigd van racisme hier. Maar ja, dat is Zuid-Afrika eigenlijk allemaal weer vergeten. Daar heeft hij ook zijn excuses voor aangeboden trouwens. Dus zeker, ze zijn blij natuurlijk met de prestaties van het team. Daar gaat het alleen maar over. Hoewel ik vanochtend met wat Zuid-Afrikanen heb teruggekeken. Die wilden de wedstrijd nog een keertje zien. En ik had hem niet gezien omdat het zo laat was. Dus we hebben het nog even overgedaan dan vanochtend. En ik vroeg hen ook naar wat ze van Broos vinden. En zij gingen natuurlijk wel vooral weer klagen wie er al wel en niet opgesteld is geweest in het team. Maar dat hoort er natuurlijk ook een beetje bij.
0: Tuurlijk wel. Zuid-Afrika is het eerste Afrikaanse land op dit WK dat doorgaat. Hè? Is dit dan ook de trots van het Afrikaanse continent? Voelen jullie die steun vanuit andere landen ook?
3: Dat zou je denken. Maar juist op dit moment hebben heel veel Afrikaanse landen zich eigenlijk tegen Zuid-Afrika gekeerd. En dat zie je ook in het voetbal. En dat komt door een hele andere thematiek. We zien de afgelopen maanden dat geweld tegen Afrikaanse migranten in Zuid-Afrika toeneemt. Migranten uit landen zoals Malawi, maar ook Zimbabwe, maar ook Nigeria en Ghana. Ook echte voetballanden, die laatste. En dus zie je, omdat er zoveel haat is naar mensen toe uit die andere Afrikaanse landen, dat Zuid-Afrika op dit moment er ook op het continent niet goed op staat. En dat je dus ook gisteren zag, bijvoorbeeld op sociale media, dat er Nigerianen waren die zeiden van, nou, wij steunen niet Zuid-Afrika. We hebben liever dat iemand anders wint.
0: Ja, en dat zou Canada kunnen zijn. Want dat is de eerstkomende tegenstander, denk ik. Geloven ze erin dat het kan?
3: Ze geloven erin. Ah. Ja, vooral omdat ze natuurlijk de underdog waren. En dat ze zich nu uit die positie hebben gemanoeuvreerd. Zeggen ze, dit gaan we nog een keer klaarspelen. En Zuid-Afrikanen die kopen nu ook voetbalshirtjes. Ik moet zeggen, die verkoop ging eigenlijk helemaal niet zo goed in Zuid-Afrika. Juist omdat ze daar niet in geloofden. Maar nu hoorde ik ook veel Zuid-Afrikanen zeggen, we moeten toch naar de winkel. Zodat we in het groen, geel, goud van Bafana Bafana, die bijnaam van hun team, wat de jongens alles betekent, kunnen gaan kijken.
0: Ja, jongens, hopelijk wordt dat nog wat op dat WK. Dankjewel voor verslag van daaruit, Alice van Gelder.
3: Ja, dankjewel.

0: Ook voor Hanny van Rosalia. Dag Sabine, goedenavond.
1: Dag Ruud.
0: Record na record na record. Ja, het blijft zo warm.
1: Het blijft maar duren. Vandaag alweer een dagrecord. Ik heb daar straks een 34,9 graden gezien in Ukkel. Dus we zitten ferm boven het vorige record van 1976. Toen haalden we 33,6. Dus daar zitten we toch al ruim boven. Met veel zon ook vandaag. En misschien vanavond, heel lokaal, maar de kans is klein hoor, in de Ardennen nog een warmteonweer. En dan vannacht wordt het alweer lastig slapen. Het wordt een warme nacht. Temperaturen tussen 21 en 26, misschien lokaal een 27 graden. Dus vooral in de steden, 26, 27 graden. Verder gaat dat kwik waarschijnlijk niet zakken. Dus misschien wordt dat wel de warmste nacht ooit gemeten door het KMI. En dan morgen is die zon er opnieuw om ons al heel snel op te warmen. En dus voor morgen nog heter dan vandaag. Waarschijnlijk de heetste dag in het rijtje. En met kans op onweer ook. Vooral die regio's waar het kwik het hoogst oploopt. En dat is in het oosten van het land. We verwachten morgen temperaturen van 33 graden aan de kust. Met na de middag daar ook een zeebries, waardoor het wat koeler, wat draaglijker aanvoelt. Maar in het binnenland gaat het naar 38, 39. En dan voor de provincies Limburg en Luik, lokaal misschien naar een broeierige 40 graden. Dus dat is te veel van het goede natuurlijk. Hè. En natuurlijk, als er dan een onweer komt, dan kan dat kwik, dan kan daar wat van die temperatuur afgeknabbeld worden. Maar in elk geval voor morgen veel rusten, veel water drinken. Ja. Verkoeling zoeken.
0: Ja, want ik las ook dat de ozonconcentratie, ja, dat we daar ook bezorgd mogen over zijn.
1: Ja, want met hoge temperaturen en ook fel zonlicht, ja, de luchtvervuiling, dat speelt daarop in. Ja. En dan krijgen we hogere ozonconcentraties, dus dan zit er ook minder zuurstof in de lucht. Mensen die ademhalingsproblemen hebben, die zijn daar zeker gevoelig aan, maar ik denk morgen iedereen. Dus het is morgen sowieso rustig blijven, geen zware fysieke inspanningen doen, uit de zon, licht kleden, veel drinken en een koude douche, een lauw badje nemen. Echt proberen het hoofd zoveel mogelijk koel te houden. Ja. En dan ook s'avonds en s'nachts alweer, want ook die nacht daarop wordt alweer een warme tropennacht met temperaturen 21 tot 23 graden in het westen van het land. Maar in het centrum en het oosten gaat het alweer minima rond 25 of 26 graden. Dus opnieuw een zeer zachte of warme nacht. En dan zaterdag kan het vooral op de plaatsen waar het onweer wat uitblijft nog opnieuw zeer warm worden en het wordt ook vochtiger, dus zwoel, tot 38 graden. In de loop van de dag verwachten we regen en onweersbuien. Lokaal kunnen die hevig zijn, maar waar precies, dat is nog onzeker. Dus we houden dat zeker goed in de gaten. Maar ook dan gaat waarschijnlijk, of kan alweer een dagrecord sneuvelen. Ook 's avonds en 's nachts moeten we nog rekening houden met regen en onweersbuien. En dan zondag zijn de scherpste kantjes van de hitte er wel af. Nog 30 graden, dus wel nog tropische warmte. Met geregeld wat regen of een onweersbui. Tussenin opklaringen ook wel. Maar wat de timing betreft daar, dat is ook nog wat onzeker. Mm-hmm. En dan begin volgende week, maandag, dinsdag, woensdag, blijft die hittegolf nog wel duren. Maar dan hebben temperaturen rond en net boven 25 graden. Dus 25 of 26 graden.
0: Dat gaat dan iets helemaal anders zijn.
1: Zon, wolken, kans op een lokale bui. Oh, we gaan opgelucht ademhalen, denk ik.
0: We gaan zo blij zijn.
1: Ik denk het ook.
0: Dankjewel.
2: Breaking news. Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
3: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
4: Nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
5: Radio 1.
6: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.

Blind Melon and No Rain. 156 kilometer file staat er. Naar Antwerpen op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Ongeveer 15 minuten extra. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke een half uur. Bij Antwerpen-West is er hinder door een defect voertuig. Op de A12 in Willebroek door een brandend voertuig op de rechterrijstrook en een kwartier tussen Schelle en Aartselaar. Daar is de weg ondertussen wel vrijgemaakt. Op de Antwerpse ring richting Nederland drie kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Brussel 20 minuten op de E40 tussen Zwijnaarden en Wetteren. Naar Leuven op de E314 tussen Lummen en Halen. Op de N16 naar Willebroek een half uur vertragen aan de werken in Temse. En op de buitenring rond Brussel 40 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarden. En 25 minuten op de binnenring tussen Vorst en Zellik. Tussen Strombeek en Tervuren gaat het ook traag. In Strombeek is er een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook.

0: Substitute Love van Estelle. Alle niet dringende operaties in het AZ Sint-Lucas in Gent en het UZA in Edegem zijn vandaag geschrapt, want de ziekenhuizen hadden de hele dag geen toegang tot hun elektronische patiëntendossiers.
1: De wereld vandaag.
0: En de centrale servers waarop alle medische gegevens verzameld worden, die staan in Parijs. En Steven de Kranen vertelde ons een uurtje geleden hoe extreem warm het daar is. Dus die servers met al die gegevens daar waren oververhit geraakt. De problemen zijn ondertussen wel opgelost. De systemen worden heropgestart. Morgen zou alles opnieuw normaal kunnen verlopen. Wart Poelmans, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Je bent verbonden aan de VUB en werkt dagelijks met supercomputers. Zo'n servers, wat moeten we ons daar eigenlijk bij voorstellen? Hoe ziet dat eruit?
2: Dat ziet eruit als wij spreken soms van pizzadozen, omdat dat echt ook uitziet als een lange platte doos. En daar zit alles in wat eigenlijk in jouw laptop ook zit. Het is gewoon ietsje sterker gemaakt.
0: Ja, als ik alles aan mijn laptop voel, nu gewoon tijdens een normale uitzending, krijgt die al een beetje warm. Voor die servers geldt dat ook.
2: Zeker. Dus hoe dat dan normaal werkt in een datacenter, dan heb je een warme en een koude zone. En in de server zitten ventilatoren die de koude lucht inzuigen. Terwijl die door de server gaat, warmt die op en komt in de warme zone terecht. En dan heb je andere apparatuur die die warme lucht weer gaat afkoelen met water van het datacenter. Dat water warmt ondertussen ook op. En dan hebben we koelinstallaties van het datacenter die dat water weer gaan opnieuw afkoelen.
0: Ja.
2: Meestal kunnen we dat doen met de lucht. Want als je onder een graad of 18 zit, kun je gewoon met de buitenlucht dat water terug afkoelen. Maar met weer als vandaag, Dan moet je echt actieve koeling inschakelen.
0: Ja, en dat zo'n server dan toch oververhit geraakt, is dat uitzonderlijk? Dit zijn natuurlijk uitzonderlijke weersomstandigheden, maar goed, de bedoeling is natuurlijk altijd dat daar gekoeld wordt.
2: Wel, ik weet natuurlijk niet exact wat er gebeurd is, maar ik kan wel speculeren en ik kan wel zeggen wat wij eens meegemaakt hebben een heel aantal jaren geleden, is het ook op een zeer warme zomerdag. Die installaties die koelen, die zijn ook allemaal gemaakt om te werken tot een zekere temperatuur. En we hadden een oude installatie staan en het was gewoon te warm die dag. De installatie ging boven de temperatuur waarvoor hij gemaakt was en is gewoon uitgevallen. Dan hebben we dan in de tijd met een gewone tuinslang de installatie beginnen nat spuiten om de temperatuur naar beneden te krijgen om die machine terug in gang te krijgen.
0: Ja.
2: Het is inderdaad, zoals u al zei, historisch warm in Parijs. Dus het zou best wel kunnen dat een van de koelinstallaties inderdaad het gewoon begeven heeft.
0: Ja, maar ik neem aan dat ze daar niet dan gewoon de tuinslang genomen hebben vandaag om een en ander terug af te koelen.
2: Goh, dit is een zeer simpele methode die eigenlijk zeer goed werkt.
0: Ja.
2: Dus ik weet het ook niet, maar het is niet ondenkbaar. Het is niet de bedoeling, maar als noodmaatregel werkt het wel.
0: Kan het wel? Is er dan risico op blijvende schade of krijg je het wel weer oké, eens die temperatuur naar beneden is?
2: Een server gaat zichzelf normaal uitzetten als hij te warm krijgt, net om zich te beschermen tegen oververhitting. Dus die servers zelf, die zijn waarschijnlijk geen enkele, die starten waarschijnlijk morgen vroeg zonder problemen terug. Vandaag zonder problemen terug op. Die koelinstallatie zelf, normaal gezien ook hetzelfde. Die zetten zichzelf uit of die vallen uit op het moment dat ze te warm worden.
0: Mm-hmm. Het is de bedoeling dat morgen alles weer normaal verloopt, want ze zeggen daar, we krijgen het weer opgestart. Dit toont wel hoe kwetsbaar wij zijn. Hè? Twee ziekenhuizen in België hangen blijkbaar af van een server in Parijs.
2: Ik vermoed dat het, ze spreken over één server, ik vermoed dat het over meer dan één server zal gaan. Maar inderdaad, de ziekenhuizen zullen een product gekocht hebben en hetzelfde product dat in een datacenter in Parijs draait. En in IT proberen we heel veel niveaus van de redundantie te zien. Als één, want één component, één server kan altijd falen. Dat is normaal.
0: Mm-hmm.
2: Maar je probeert altijd je systeem te ontwerpen dat één component die faalt niet het hele systeem kan op zijn knieën brengen. Nu, hier is er blijkbaar meer gebeurd. Mogelijk is er meer dan één server op zijn knie gegaan. Mm-hmm. Ik weet het niet, maar we proberen dat te vermijden. Maar zoals je terecht zegt, wij zijn zeer afhankelijk van moderne elektronica voor ongeveer alles. Ja.
0: Wil dat zeggen dat we dan toch wel wat extra beveiliging moeten gaan beginnen inbouwen, ook tegen dit soort extremere weersomstandigheden?
2: Ja, in zekere zin wel. Dit gebeurt al. Hè. We zijn er al op aan het plannen. Want ja, het weer wordt warmer, dus daar wordt ook rekening mee gehouden. Maar soms heb je een combinatie van omstandigheden die nieuw is. Hè. En in IT doen we dat meestal wat er noemt een postmortem. Dus dan gaan we na de situatie gaan kijken wat is er eigenlijk gebeurd en wat hadden we kunnen doen om het te vermijden. Hè. En dan worden daar lessen uitgetrokken. En ja, zo wordt je systeem beetje bij beetje altijd resistenter.
0: Ja. Waarom worden die data eigenlijk verzameld in Parijs? Dat vroeg ik mij ook af.
2: Ik kan daar enkel over speculeren, maar waarschijnlijk het ging het over het elektronisch patiëntendossier. Dat is een van de kernsystemen van het ziekenhuis. Die beide ziekenhuizen zullen waarschijnlijk hetzelfde stukje software aangekocht hebben. Ja. En ja, het ziekenhuis ligt er eigenlijk niet wakker van waar exact dat draait, als het binnen Europa is. En het product dat ze gekocht zullen hebben, zal van een bedrijf zijn die dan nu eenmaal datacenters in Parijs gebruikt. En voor het ziekenhuis maakt het eigenlijk niet echt uit of dat nu in Parijs staat, in Brussel of in Gent of in Antwerpen.
0: Nee, en eigenlijk kan het inderdaad eenderd waar staan.
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja.
2: Juridisch gezien.
0: Ja. Maar we moeten wel zorgen dat, dat die maatregelen er zijn, zodanig dat we in de toekomst dat soort zaken vermijden.
2: Ja, inderdaad. En ik betwijfel er niet aan dat men in de IT-diensten van beide ziekenhuizen daar morgen een heel hard gootje gaat over spreken.
0: Daar gaan nog wat calls over gebeuren. Bart Poelmans, verbonden aan de VUB. Hartelijk dank voor de uitleg.
2: Graag gedaan.
1: Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
0: 164 doden en 971 gewonden, maar ook nog veel vermisten. Als je die cijfers hoort, dan weet je dat ik naar Venezuela ga. Het is de tol van de twee opeenvolgende aardbevingen daar vannacht. Orlando Verde, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
0: U bent Venezolaan, woont in ons land. Heeft u al contact gehad met mensen daar ter plaatse, met familie misschien?
4: Ja, ik was toevallig wakker om middernacht. Dus ik heb al toen, vannacht, het eerste berichtje gekregen. Mijn broer. En dan hebben we nog een half uur later of zo hebben we nog contact gehad met mijn ouders. En gelukkig is iedereen ongedeerd.
0: Ongedeerd.
4: En wij hebben nog, ja, en ook geen structurele... materiële schade. Dus ja, gelukkig is iedereen langs.
0: Want zij wonen in het getroffen gebied ook?
4: Mijn ouders wonen in Maracay. Dat is tussen het epicentrum van de aardbeving en Caracas. En mijn broer woont in Caracas zelf.
0: Ja. En wat vertellen zij u? Het belangrijkste is natuurlijk dat zij veilig zijn. Maar wat vertellen zij u over hoe de situatie daar is?
4: Ja, dus mijn broer dus in Caracas, hij was op straat met zijn dochter. Dus ja, eerst was dat een beetje ongeloof en zo de eerste paniekreacties, gelukkig wel op straat. Mm-hmm. Mijn ouders, ze zijn eigenlijk al ouder en ze wonen op een zesde verdieping. Dus ja, ze hebben eigenlijk iedereen zien voorbij weggaan naar langs de trap van het gebouw. Dus voor hen was dat een beetje meer schrik. En hun appartement is echt flink door elkaar geschud.
0: Ja.
4: En televisie op de grond, ventilatoren op de vloer. Dus het was wel echt ze waren geschrokken. Ja,
0: tuurlijk, dat is heel erg schrikken, denk ik. Want ook als je die video's hier, de beelden, ziet passeren, je ziet ook veel hoge gebouwen die echt ernstig beschadigd zijn, die soms helemaal ingestort zijn. Is daar een verklaring voor? Heeft dat enkel te maken met de intensiteit van die schokken of ook wel met de kwaliteit van die gebouwen?
4: Ja, dus er is inderdaad een breuklijn dat door Venezuela gaat en veel van de belangrijkste steden van het land zijn eigenlijk gebouwd langs de plakken. Mm-hmm. Dus het is wel zo dat Venezuela gevoelig is voor aardbevingen. Er zijn ook belangrijke aardbevingen geweest.

0: gespeeld, want sommige van de meest getroffen gebieden zijn eigenlijk, of een van de meest getroffen steden is La Guaira. Dat is een kuststad dichtbij Caracas. En die stad werd al getroffen door een modderlawine in 1999. Dus het is een stad dat bijna integraal werd heropgebouwd.
1: Toen. Ja.
0: En toch is het daar waar sommige nieuwere gebouwen helemaal zijn ingestort.
1: Ja.
0: Dus het is de vraag, in welke mate heeft dat ook te maken met de manier waarop er daarmee is omgegaan met die voorschrift.
1: Ja. De Verenigde Naties zeggen nu al, Venezuela zal veel hulp nodig hebben. Verschillende Europese landen sturen ook teams, reddingsteams, hulpverleners. Begin dit jaar werd de president, dan hebben we elkaar ook wel eens gesproken, hè, meneer Verde, president Maduro opgepakt, naar de Verenigde Staten gebracht. In welke toestand is Venezuela nu en kunnen zij daaraan wat daar nu is gebeurd?
0: Ja, dus het was wel langer om mijn ouders te contacteren, omdat er geen netwerk was en geen elektriciteit. Maar dat is eigenlijk niet anders dan wat wij gewoonlijk horen van mijn ouders. Dat is het vaak gedeelde bericht van mijn vader is, er is weer geen elektriciteit. Dus het is al heel onregelmatig, diensten, de werking van ziekenhuizen enzovoort. Dus het was al een moeilijke situatie in het land. Dit maakt het eigenlijk alleen nog erger. En bovendien is er dus nog die politieke dimensie, inderdaad.
1: Ja.
0: Dus Delcy Rodriguez, de nu interim-president, ze zal dit willen gebruiken om zich te profileren als een leider, om zich te bewijzen. Trump gaat ook een rol willen spelen en zo laten zien dat hij goed bezig is, of dat een soort van humanitaire kant laten zien.
1: Ja.
0: En ondertussen is er ook een roep naar verkiezingen. Dus er is ook een politieke dimensie die de hele situatie nog complexer maakt.
1: Ik ben blij om te horen dat uw familie in elk geval veilig is. Ik denk dat de komende dagen we zeker nog veel aandacht zullen hebben voor Venezuela. Orlando Verde, ik wil u danken voor nu.
0: Ja, graag gedaan.
1: Goedenavond.
2: Radio 1. De wereld vandaag.
1: De wereld vandaag eindigen we met kunstschaatsen. Gisteren hadden we hier al nieuws over Luna Hendricks. Zij stopt met topsport en vandaag riep die andere Belgische topper Nina Pinzarone de pers bijeen. Nina Pinzarone behaalde op het WK kunstschaatsen eerder dit jaar brons, maar verraste meteen daarna met het nieuws dat ze de samenwerking met haar coach Ans Bokland zou stopzetten. En nu heeft ze daar meer uitleg bij gegeven. Pinzarone vertelde bijvoorbeeld ook wat haar volgende stap wordt. Ze gaat trainen in Amerika, aan het Olympisch Centrum in Colorado Springs. En meteen voor 4 jaar. De carrière van Pinzarone zit in stijgende lijn. Dat was al duidelijk geworden, met die podiumplek op het WK als hoogtepunt. Waarom nu dan kiezen voor zo'n grote verandering, vroegen we haar.
3: Ja, ik weet dat misschien verbaasde. Maar het is ook niet een keuze dat je zo één dag op het andere doet. En dat was wel een keuze dat ik in mijn hoofd had voor een paar maanden al. Voor mijn carrière wou ik gewoon iets anders. Ik wou een andere omgeving zien. Ik denk dat ik, als ik voor altijd in België zou zijn gebleven, dat ik het misschien veel vroeger beu zou zijn geweest. En gewoon een burn-out van altijd hetzelfde te zien en niks van verandering.
1: Ja. Je zou kunnen zeggen dat ze die verandering dus echt nodig heeft. En natuurlijk kwam er ook nog een vraag over het pensioen van Luna Hendricks. Ze waren lang met 2 Belgen. Nu blijft enkel nog Nina over. Alle aandacht gaat dus ook naar haar gaan. Ja, dat gaat toch een beetje anders zijn.
3: Het is wel spannend. Het is een beetje, nu moet ik België vertegenwoordigen alleen. Voor de laatste 2 WK's was ik ook wel alleen. En dat was ook wel een beetje raar of zo, omdat ik altijd iemand ouder had en iemand waar ik naar opkeek als Belg. Maar ik ga niks veranderen aan mijn trainingswijze of zo. Ik denk dat het dat ook wel belangrijk om te zeggen is dat Luna wel heel trots mag zijn op wat dat ze heeft gedaan voor zoveel jaren.
1: Zeker.

0: Wel, lof voor Luna Hendricks dus nog en Nina Pinzarone. Die gaat dus de komende 4 jaar in de Verenigde Staten trainen. Ik zei het, einde van de wereld vandaag. Zometeen is er het kwartier en daarna voorproevers met Bruno Wijndalen. Blijf dus zeker luisteren naar Radio 1. Heel mooie avond.
1: Op een zekere dag blijkt je geluk opeens op te zijn. Niet erg. Stadstheater NT Gent presenteert een theaterseizoen waarin de melancholie welig mag tieren. Met voorstellingen van onder andere Luanda Casella, Wunderbaum, Yves de Grieze, Ontroerend Goed, Milo Rauw, FC Bergman, De Hoe en Julian Hetzel. Tickets via ntgent.be. Samen met Radio 1. Hello.
2: Hij is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
3: De nachtmerrie blijft duren in thuis.
4: Femke!
5: Moet je dansen.
3: Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
5: Wacht.
4: Is er iemand?
3: Toch?
6: Ik raad je aan om je nu vooral getijst te houden.
4: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
7: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch.
4: Schatke, kom hier. Oh, mijn engel.
3: De seizoensfinale van Thuis. Morgen op VRT1 en op VRT Max.
8: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
9: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet.
8: Oh. ETIAS. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
10: Deze radiospot is voor u.
11: Ja.
10: Jij die al jaren slecht slaapt op een matras met de zachtheid van gewapend beton.
11: Of de stevigheid van een natte pistolet.
10: Jij denkt, dat is normaal?
11: Ja, wel, dat is niet normaal.
10: Nee, het is goed geweest.
11: Genoeg afgezien.
10: Gedaan, zeg.
11: Klaar.
10: Het is bedtijd nu.
12: Tijd voor een sleep-like bed. Sleep-like.
13: Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life.
14: Wat betekenen al die hittewaarschuwingen? Maakt de zware aardbeving de crisis in Venezuela nog erger? En wat mogen jobstudenten wel en niet doen? De antwoorden in het kwartier na het nieuws.

0: begint bij luisteren.
1: 6 uur, een goede avond, VRT Nieuws met Gert van Boksen. De recordhitte begint stilaan meer problemen te veroorzaken, onder meer in appartementen en sociale woonblokken, maar ook bij het spoor en op de weg. Voorlopig blijft het onduidelijk hoe zwaar de tol precies is van de zware aardbevingen in Venezuela. Het is opnieuw een recordhittedag geworden, de warmste 25 juni ooit gemeten, vertelt weer vrouw Sabine Hagedoorn.
2: Het vorige dagrecord van 1976 was 33,6 graden. En ondertussen is dat record scherper gesteld, want om 2:30 was het kwik in Ukkel al gestegen voorbij 34 graden. We verwachten trouwens ook nog een zeer warme nacht. Waarschijnlijk ook record warm, een tropische nacht. En ook morgen zal waarschijnlijk een dagrecord sneuvelen.
1: En in sociale woonblokken en appartementen is het nu heel warm. Vaak vluchten bewoners dan ook naar buiten of naar andere plekken, ook in de wijk Nieuw-Gent, waar veel bewoners van sociale appartementen samenkomen in buurthuis De Serre. Peter de Kroebele was er ook.
3: Het heet hier wel De Serre, maar toch valt het hier nog mee en vinden mensen elkaar. Zoals Inge.
4: Ik kom hier regelmatig dus voor contact met de mensen te hebben en voor een keer een verzetje te hebben. Dat ik niet altijd in mijn keuken in de warmte zit. Soms zo'n 34 graden.
3: Ook Martien weet waarom ze hier is.
5: Hier zit de zon er niet op en zo, terwijl dat thuis bij mij de zon erop zit vanaf 2:30.
3: De Zuidpoort, dat is een organisatie tegen armoede, baat hiermee uit. Steven van Hemorijk.
6: We kregen van een paar mensen zelf de vraag van sluiten jullie niet vandaag? En wij kiezen er net voor om net open te doen, om er alles aan te doen dat we kunnen open zijn. Omdat we weten dat er heel veel mensen in al hun appartement aan het afzien zijn. Want eigenlijk verbaast het mij ook dat er niet meer locaties open zijn van de stad.
3: En Brigitte is hier elke dag. Tegen de hitte?
7: Ook, maar de gezelligheid. En de mensen ken ik allemaal, dus kan niet beter.
3: Het is warm in De Serre, letterlijk en figuurlijk.
1: En voor verkoeling kan je de komende dagen ook gratis terecht in een aantal musea. Het Fotomuseum en het Diva Museum in Antwerpen bijvoorbeeld. Of Museum M in Leuven. Op sommige dagen zijn die ook open tot 's avonds laat. Het MUCA is overigens vanavond gratis. Het MAC in Gent sluit dan weer de deuren tot en met het weekend. Want door een gebrekkige klimaatregeling kan de veiligheid van bezoekers en personeel niet meer gegarandeerd worden. In Kasterlee in de provincie Antwerpen zijn tientallen jongeren ziek geworden nadat ze waren gaan zwemmen in de Kleine Neten. Burgemeester Wart Kennis.
8: Het punt is dat de jongeren die gaan zwemmen zijn in de Kleine Neten, dat die achteraf gezondheidsverschijnselen hebben gehad, zoals overgeven of diarree. En we hebben dat gemeld aan de VMM. We wachten op een analyse van het water door hen. Maar in afwachting daarvan willen we als gemeentebestuur alvast de mensen afraden om nog langer in het water te springen.
1: Vanmiddag heeft NMBS de dieseltreinen van het spoornet gehaald. En dat is ook een gevolg van de hitte, zegt woordvoerder Dimitri Temmerman.
9: Die dieseltreinen zijn bijna 30 jaar oud. Destijds waren dat zelfs een van de eerste treinen met airco. Airco die normaal gezien heel goed werkt, maar onvoldoende bestand is tegen temperaturen van 35 graden en meer. Met het risico dat die dan niet meer zouden werken. En daarbij komt nog eens dieseltreinen met een dieselmotor sowieso gevoeliger aan de hitte. En dus ook met een verhoogd risico dat die plots zouden gaan stilvallen.
1: In Vlaanderen rijden in de provincie Oost-Vlaanderen alleen nog dieseltreinen, vooral in de regio rond Gent. En met de hitte worden er ook opvallend meer schadegevallen gemeld aan wegen. Vooral problemen met wegen en fietspaden in beton. Katrien Kiekes van Wegen en Verkeer.
10: Het is best uitzonderlijk. Enkel vandaag al zo'n 25 dringende herstellingen, vooral in het oosten van Vlaanderen. Op een normale, hete, zonnige dag zitten we aan zo'n 2-tal dringende meldingen. We zien vooral problemen bij oudere betonnen wegen, betonnen fietspaden. Ter hoogte van de groef kan het beton opstuiken en dat kan echt wel best gevaarlijk zijn voor het autoverkeer of het fietsverkeer dat passeert.
1: In het AZ Sint-Lucas in Gent en het UZA in Antwerpen zijn de problemen met de elektronische patiëntendossiers opgelost. Een centrale computerserver in Parijs was afgelopen nacht oververhit geraakt en daardoor konden de dossiers niet geraadpleegd worden. Morgen zou alles weer moeten lopen zoals gepland. Naar aanleiding van de hoge temperaturen wordt vanuit de federale regering opgeroepen om met alle gewesten samen te zitten over de klimaatverandering. Gisteren vroeg minister van Klimaat Kruk van Les Engagés om te vergaderen met de 21 bevoegde ministers uit het hele land. Maar de Vlaamse regering heeft al laten weten dat ze niet op die uitnodiging ingaat. In de Kamer drong vicepremier voor Les Engagés, Maxime Prévost, toch nog eens aan.
0: Een hittegolf stopt niet aan de grenzen tussen gewesten. Een droogte houdt geen rekening met de verdeling van bevoegdheden. Op 1 juli vindt een interfederale vergadering plaats. En ik heb één eenvoudige wens, dat iedereen aanwezig is. Want onze medeburgers verwachten geen institutionele debatten. Ze verwachten dat wij anticiperen. Ze verwachten dat we samenwerken.
1: In Nederland geldt vanaf middernacht in 8 provincies voor het eerst code rood vanwege de extreme hitte. In 4 andere provincies geldt code oranje. Het KNMI had eerst aangeraden om zoveel mogelijk binnen te blijven, maar komt daar nu op terug omdat het net binnen ook ongezond warm kan worden. Het advies is nu om zoveel mogelijk uit de zon te blijven en alleen de weg op te gaan als het nodig is. En Frankrijk beleeft een van zijn meest intense hittegolven ooit. Een ongezien aantal van 72 departementen zitten in code rood, de hoogste alarmfase. Steven de Krane is in Parijs.
11: Vanmiddag bereiken we hier in Parijs 41 graden en dat geeft een loom, bijna beklemmend gevoel. En veel Parijzenaars komen pas 's avonds laat buiten. Door de hitte zijn het korte nachten, zegt ook Gabriel, want het is alleen aangenaam fris om 6 uur 's ochtends.
12: On a une très courte nuit, on se réveille à 6 heures pour profiter de la fraîcheur.
11: Het Louvre en de Eiffeltoren gaan door de hitte vroeger dicht en sommige toeristen, zoals de Amerikaanse Keegan, vertrekken daarom ook zelf vroeger uit Parijs.
13: We are actually going to leave a little early because it's too hot. We're going to leave Paris early.
11: Ondertussen waarschuwt de Franse minister voor ecologische transitie dat er een groter klimaatplan nodig is, want tegen 2050 krijgen we tot 5 keer meer van die periodes met extreme hitte.
14: Et il va falloir effectivement passer à un plan massif, car ce que nous vivons aujourd'hui, nous savons que d'ici 2050, ces vagues de chaleur pourraient être multipliées par 5 par rapport à celles qu'elles sont aujourd'hui.
11: Zeker nog tot zondag beleven de meeste Franse regio's une canicule historique, een historische hittegolf.
1: Er komt voorlopig weinig informatie uit Venezuela, afgelopen nacht getroffen door 2 zware aardbevingen. Officieel zijn 164 lichamen geborgen, maar die tol zou nog fel kunnen oplopen. Matthias Thuijls had wel contact met enkele Venezolanen.
15: Ja, de omvang van deze nieuwe tragedie die Venezuela weer in het middelpunt van het internationale nieuws zet, die wordt stilaan duidelijk. In WhatsApp-groepen laten mensen die in Venezuela wonen weten dat ze oké zijn. Velen van hen hebben erg veel angst gehad, maar zijn blij dat ze gespaard zijn gebleven. Het is intussen wel duidelijk dat vooral de zone rond havenstad La Guaira het ergst is getroffen, hoewel het epicentrum van de aardbeving zich veel westelijker bevond. Appartementsgebouwen zijn er weggevaagd, er is geen elektriciteit en geen internet en dat maakt het natuurlijk moeilijk om een volledig overzicht van de schade en menselijke tol te krijgen. Betrouwbare informatie van de overheid ligt sowieso moeilijk in het land. En onder Venezolanen die ik heb gesproken is er veel onzekerheid over hoe de internationale hulp nu moet op gang komen in een land met een veiligheidsprobleem en een gebrek aan infrastructuur. Anderen vinden dat de Verenigde Staten nu maar eens moeten laten zien hoeveel de Venezolanen hen echt waard zijn.
1: Het weer. In sommige stadscentra zakt het kwik vannacht niet onder de 26 graden. Morgen wordt dan de heetste dag van de week tot 40 graden. Zaterdag is het nog altijd erg warm met enkele lokale onweersbuien. Vanaf zondag koelt het af met mogelijk regen of onweer. En volgende week liggen de maxima rond 25 graden. De hitte, daarmee begonnen we ook dit nieuws, veroorzaakt stilaan meer problemen. In sociale woonblokken, op de weg en het spoor, vandaag is het alweer een recorddag geworden. Een record uit 76 is verbroken. Meer op vrtnieuws.be.
2: 129 kilometer file op de weg naar Antwerpen. Vertragen op de E17 vanaf Kruibeke, 20 minuten erbij daar. Op de A12 in Willebroek door een uitgebrand voertuig op de rechterrijstrook nog hinder. Op de Antwerpse ring richting Nederland 1 uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent is het een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Borgerhout zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval. Op de N16 naar Willebroek is er 20 minuten vertraging aan de werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarden. Op de binnenring nog 25 minuten file tussen Strombeek en Tervuren. En verder zijn er kleinere vertragingen.
16: Het KMI kondigt voor morgen code rood af voor hitte in Limburg en Luik.
17: We zitten al een week lang te toeteren code rood, maar Alles blijft gewoon open, iedereen doet gewoon verder.
18: Code rood, alarmfase, wat is wat? Totale chaos.
19: Wat betekenen al die waarschuwingen en alarmfases?
20: Het noorden van Venezuela is getroffen door twee aardbevingen vlak na elkaar.
21: It's the heaviest quake felt in Venezuela.
22: Het is al het nieuws geweest met totale miserie. Ja. Onder Maduro en dan heel die overname. Extra miserie en nu hebben we triple extra miserie.
19: Hoeveel dieper wordt de crisis in Venezuela nog door deze aardbeving?
23: Jobstudenten bij de politie zouden toegang gekregen hebben tot privégegevens in politiedatabanken en ze zouden zelf de PV's opgemaakt hebben. Dat is strafbaar.
17: Ik kan me inbeelden dat in nog andere sectoren dat er ook wel gevoelige informatie circuleert. Banken bijvoorbeeld.
22: Ziekenhuizen.
19: En wat mogen jobstudenten wel en niet? Ik ben Lode Roels, ooit ook begonnen als jobstudent hier, nu je gastheer in dit kwartier. Welkom.
24: En ik begin de podcast buiten vandaag, voor het VRT-gebouw. Ik sta aan de voet van de VRT-toren en ik heb hier vanochtend een thermometer gelegd. In de zon, dat geef ik toe, maar ik ben echt wel benieuwd hoeveel het ding nu aangeeft. Ik ga eens even kijken. 48 graden, zegt hij. Oké, en nu wandel ik snel naar binnen in het gebouw, naar de gekoelde radiostudio waar het kwartier wordt ingeblikt. Ja, en hier ligt ook een thermometer en die geeft, even kijken, 23 graden aan. Dat verschil is natuurlijk heel erg groot, want het is natuurlijk uitzonderlijk warm. En dat hebben we geweten, want de afgelopen dagen werden we om de oren geslagen met de ene waarschuwing na de andere.
25: Vanaf vandaag geldt in het hele land code oranje voor de hitte, behalve aan de kust.
26: De alarmfase van het Nationale Ozon- en Hitteplan is van kracht.
25: Het is morgen dat het KMI code rood heeft afgekondigd voor de hitte en dat in de provincies Luik en Limburg. De federale regering roept vandaag het Nationaal Crisiscentrum samen over de aanhoudende hitte.
24: Code rood, waarschuwingen, alarmfases. Wie raakt er nog wijs uit en wat betekenen ze allemaal? Niels Gillewaert van onze redactie bij ons. Dag Niels.
27: Goedemiddag.
24: Je hebt je verdiept in al die verschillende waarschuwingssystemen. Laten we beginnen met die kleurencodes van het KMI. Wat betekenen die?
27: Ja, die kleurencodes, mensen gaan die waarschijnlijk wel kennen. Hè. Die komen te pas en te onpas aan bod in de media. Hè. Wanneer het stormt, wanneer het hevig regent. Maar dus ook als het heel warm is. In elke categorie zijn er 4 kleurcodes. Die zijn heel eenvoudig. Groen wil zeggen, er is niks aan de hand. Geel wil zeggen, je moet waakzaam zijn. In het geval van hitte wordt die code afgekondigd vanaf 32 graden Celsius.
24: Okay.
27: Daarna komt dan code oranje. Die gaat in werking vanaf 35 graden Celsius. En dan code rood, zoals morgen in Limburg en Luik. Dat is eigenlijk heel uitzonderlijk in ons land. Die treedt in werking vanaf 40 graden Celsius.
24: Oké, dat is duidelijk. Hangen daar dan maatregelen aan vast als er zo'n kleurencode wordt afgekondigd?
27: Nee, het KMI die kan wel aanbevelingen doen. Maar maatregelen, dat is echt een overheidsbevoegdheid.
24: Ja, dat wat de kleurencodes van het KMI betreft. Dan horen we de laatste dagen ook heel veel over de alarmfase. Wat is dat dan precies?
27: Ja, de alarmfase, dat is eigenlijk een deel van ons Nationaal Ozon- en Hitteplan. Dat is een plan dat eigenlijk wordt gemonitord vanuit onze overheden. En die bestaat uit 3 fasen. De waakzaamheidsfase, de eerste fase, die treedt elk jaar standaard in werking.
24: Dat is de zomerfase, zeg maar.
27: Dat is de zomerfase. Die gaat in op 15 mei, die eindigt op 30 september. Ja. Daarna moet er gerekend worden. Bij langere periodes van hoge temperaturen en hoge ozonconcentraties gaat de waarschuwingsfase van kracht worden. Ja. Het woord zegt het eigenlijk zelf, dan moet er gewaarschuwd worden vanuit de overheid. Dat is dan een bevoegdheid op dat moment van de deelstaten, Vlaanderen, Brussel, Wallonië. Maar sinds gisteren dus is er die alarmfase. Dat is een beslissing die is genomen door de Risk Management Group van de FOD Volksgezondheid. En vanaf dan verschuift eigenlijk de verantwoordelijkheid meer naar het federale niveau.
24: En zo kwam ik uit bij de federale overheidsdienst Volksgezondheid. Meer bepaald bij dokter Gerland van Berlaar.
28: Ik werk op de FOD Volksgezondheid in het Chief Medical Office. En ik ben medevoorzitter van de Risk Management Group. De Risk Management Group, de naam zegt het, probeert het risico voor volksgezondheid te beheersen en te managen, daar werk van te maken. Wij zijn een adviserende groep. Wij adviseren de interministeriële conferentie welzijn en volksgezondheid, zeg maar. Uiteraard kan alleen het beleid, echt de politiek, dingen opleggen aan de bevolking. Dat doen wij niet als Risk Management Groep.
24: Hoe past het Nationaal Crisiscentrum in dit hele plaatje? Waar zitten zij, zeg maar, in het radarwerk?
28: De Risk Management Groep valt onder de paraplu van de federale overheidsdienst Volksgezondheid. Het Nationaal Crisiscentrum gaat over alle sectoren in de bevolking, dus ook over arbeid, publiek transport, allee, openbaar vervoer, scholen, de werkplek. En als gezondheidsgroep kunnen wij geen eventen stopzetten, maar dat kan het Nationaal Crisiscentrum wel.
24: Maar bijvoorbeeld zo van die drastische maatregelen zoals we tijdens de coronaperiode zagen, van dingen die afgelast worden, verplicht of binnenblijven, dat soort dingen, zover zijn we nog niet op dit ogenblik.
28: Nee, zover zijn we zeker niet, maar dat is inderdaad het Nationaal Crisiscentrum dat daarover gaat. Wij kunnen alleen maar zeggen, dit of dat is geen goed idee voor de volksgezondheid van individu's of van hele groepen. En wij adviseren dus richting onze ministers en het Nationaal Crisiscentrum. Op basis van volksgezondheid denken we dat dit een goed idee is en dat niet op dit moment met deze extreme hitte.
19: Gisteravond, net na 6 uur. In Venezuela, in Zuid-Amerika, begint de aarde te beven. Tientallen gebouwen storten in. Het dak van de luchthaven komt naar beneden. Er zijn 2 aardbevingen met een kracht van 7,2 en 7,5. En het epicentrum lag in het noorden van het land, aan de kust. Maar ook in de hoofdstad Caracas is er veel schade.
0: Rescue teams are here working, removing the rubble, looking for survivors. I know at least for a family of 4 members, a mother and her 3 daughters are trapped here.
19: Op het moment dat we deze podcast opnemen, zijn er 164 doden. Maar dat aantal zal zeker nog stijgen.
3: Mensen zijn ontzettend geschokt. Ik sprak 1 iemand die in zijn auto moest slapen omdat het huis half was ingestort. En dat met name aan de kust, La Guaira, dat is een uurtje rijden vanuit Caracas. Ja, daar is de schade enorm. Daar zijn hele rijen gebouwen naar beneden gestort. Je kunt heel goed zien dat daar de kracht van de aardbeving heel sterk is geweest.
19: Reporter Edwin Koopman maakt al 25 jaar reportages in Venezuela. Het gaat dan ook al lang niet goed in het land.
4: Het gaat zo slecht met de economie van Venezuela en de inflatie is er zo hoog.
5: De Verenigde Staten hebben ook de Venezolaanse president Nicolas Maduro opgepakt en het land uitgevlogen.
19: Ja, en daar kwam gisteren dus nog een natuurramp bij. Heeft het land wel de middelen om de bevolking te redden?
3: Nee, en dat is eigenlijk best opmerkelijk, want Venezuela ligt in een aardbevingsgebied, weliswaar nooit zo sterk, maar er zijn regelmatig aardbevingen, dus ze hadden kunnen zien aankomen dat het een keer heel ernstig zou zijn. Maar ik had niet de indruk op basis van die beelden dat er nu met groot materieel al werd ingegrepen. Je ziet mensen met de handen en met schoppen en met stokken en houwelen soms in het puin. Er zijn wel rescue teams, maar nogmaals, in hoeverre die goed zijn uitgerust, daar heb ik wel vraagtekens bij, maar de president die heeft een toespraak gehouden om de noodtoestand af te kondigen. En die heeft wel meteen gemeld dat uit vrijwel de hele wereld, natuurlijk de buurlanden, ook de Verenigde Staten, maar zelfs vanuit Qatar en Europa, het Verenigd Koninkrijk, hulp is aangeboden om zo snel mogelijk teams te sturen. Die hulp die hebben ze ook wel hard nodig, is mijn indruk.
21: It's the heaviest quake felt in Venezuela.
3: De medische voorzieningen zijn sowieso een drama in Venezuela. Er is eigenlijk tekort aan alles, aan medicijnen, aan medische apparatuur. Je hebt regelmatig stroomuitval. De watervoorziening is regelmatig echt een probleem, ook in de ziekenhuizen. En dan heb je het nog niet eens over de personeelstekorten. Want er zijn de afgelopen 10 jaar zijn er 8 miljoen Venezolanen het land uitgegaan om elders een beter bestaan te zoeken. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. En daar zitten vooral de hoger opgeleiden bij. Onder andere dus artsen. Er zijn heel veel artsen in het buitenland aan het werk gegaan. Ik ken toevallig een arts die in Chili een baan kreeg. Ook heb ik een keer een reportage gemaakt over medicijnstudenten. Die medicijnstudenten, dat zijn jongeren die zodra ze afgestudeerd zijn, zo snel mogelijk proberen het land te verlaten, omdat in Venezuela feitelijk geen toekomst is voor jongeren. Ik neem aan dat dat op dit moment ook een heel groot probleem is, omdat de vraag naar medische zorg natuurlijk enorm is.
19: Het zal sowieso miljarden kosten om alle schade te herstellen. En het land zit nu al financieel aan de grond.
3: Er is een enorm gebrek aan geld. De hele olieindustrie is de afgelopen jaren eigenlijk in duigen gevallen. Er wordt olie geproduceerd, maar veel minder dan ze eigenlijk potentieel zouden kunnen. En het land heeft de afgelopen tientallen jaren enorm veel geld moeten lenen om de zaak draaiende te houden. Toevallig deze week was er juist sprake van de herstructurering van de buitenlandse schuld. En die staat op dit moment op 240 miljard dollar. Dat zou voor ons ook natuurlijk heel veel zijn, maar voor een land als Venezuela, dat gaan ze zelf niet kunnen. Dus daar hebben ze echt wel buitenlandse hulp bij nodig.
19: Een pak problemen dus. En daarbij komt ook nog eens dat er geen stabiele regering is. Want de Verenigde Staten namen begin dit jaar met een gewaagde militaire operatie president Maduro gevangen.
3: Die politieke crisis die bestaat eigenlijk al jaren. De Amerikanen hebben daar nou wel een beetje de regie overgenomen over wat er in Venezuela gebeurt. Nou, mijn inschatting is dat die Amerikaanse hulp cruciaal gaat zijn. Zowel de noodfase nu als voor een eventuele wederopbouw. Dat kunnen ze zelf niet opbrengen, niet financieel, maar zoals je al zegt, ook politiek is er een enorm probleem. Je hebt één partij die eigenlijk alles domineert, die vooral bezig is om te zorgen dat ze niet worden weggedemonstreerd of weggestemd. Er is maar een heel klein deel van de bevolking die de regering steunt. Die hebben niet de kracht en de energie om dit te organiseren, dus het wordt nog een heel groot probleem. En dan is het ook maar de vraag, ja, wat gaat zo'n regering dan doen? Gaan ze dan in zo'n situatie ook demonstraties neerslaan, zoals in het verleden is gebeurd? Ik moet een slag om de arm houden, maar er zou ook nog eens best behoorlijk wat politieke onrust uit deze aardbeving kunnen voortkomen.
19: De zomervakantie staat voor de deur en dat betekent dat veel jongeren op reis of op kamp gaan of aan hun studentenjob beginnen. Al zal dat waarschijnlijk voorlopig niet meer bij de politiezone Rivierenland in Antwerpen zijn. Er loopt namelijk een onderzoek naar die politiezone. Jobstudenten daar zouden PV's hebben opgesteld en toegang hebben gekregen tot de politiedatabanken. En dat mag niet. Sterker nog, het is zelfs strafbaar. En dus vroeg ik me af, wat mogen jobstudenten nu wel of niet doen?
6: Uiteraard zijn er regels in België. Wat wij niet kennen zijn verboden sectoren. Dus eigenlijk door de band genomen mag of zijn er geen sectoren uitgesloten, maar wordt er vooral gekeken naar het type werk. En wat daar het belangrijkste in is, is hoe gevaarlijk is het werk. En op basis daarvan worden er beperkingen opgelegd.
19: Dit is Jeroen Poels.
6: CEO van DeltaWorks, een uitzendkantoor gespecialiseerd in jobstudenten.
19: En wat daar in die politiezone Rivierenland gebeurd zou zijn, dat kan niet volgens Jeroen.
6: Ja, ik denk dat het bij onze politiediensten vrij logisch is dat een student enkel mag ingeschakeld worden voor niet-operationeel politiewerk. Dus geen werk waar eigenlijk een beëdigd ambtenaar voor bevoegd is. Dus die mag bijvoorbeeld wel gerust werken in de ondersteunende diensten, op de administratie of in de logistiek, of in bepaalde burgerfuncties, maar geen operationeel politiewerk.
19: Maar vooral in de zorg zijn er heel veel jobstudenten. En dus heb ik ook even gehoord bij Margot Kloet van Zorgnet Icuro, om te weten welke regels er daar zijn.
7: De zorgsector is een sterk gereguleerde sector. Daardoor kunnen jobstudenten ook niet zomaar elke functie komen opnemen in een woonzorgcentrum of in een ziekenhuis of elders. Wat wel kan, is dat zij logistieke taken opnemen.
8: Het haar verzorgen, nagels lakken, nagels verzorgen, baard scheren. En dan in de avond is het ook vaak ook helpen met eten geven.
7: En als zij studenten die minstens 1 jaar verpleegkunde hebben gevolgd en ook 150 uur stage hebben genomen, die kunnen een visum vragen om te werken als zorgkundige. En dan kunnen zij een aantal zaken doen, zoals mensen helpen om zich te verplaatsen, hulp bij eten en drinken, toezien op vochtinname, mee helpen wassen enzovoort en zo verder.
9: Ik hou van het sociaal contact met de mensen. Ik hou ervan om de mensen te verzorgen. Ik zie ze graag gelukkig. Ik help ze graag.
7: Dus het is een sterk gereguleerde sector waar een aantal taken kunnen als je niet gekwalificeerd bent. Maar als je echt gaat kijken naar zorgberoepen, dan vraagt dat toch een diploma.
6: Uiteraard zijn er ook nog een heleboel andere regels die dat we moeten respecteren, zoals de arbeidsduur, nachtwerk, zondagwerk en die zaken. Binnen die jobstudenten is er ook nog eens een keer een onderscheid gemaakt tussen onze jeugdige jobstudenten, de minderjarigen en de meerderjarigen, en daar gelden dus andere regels voor. Dat geldt hetzelfde in de horeca, dus ook daar is bijvoorbeeld voor een 15-jarige mag minder werken dan een 18-jarige, dus die is meer beperkt op bijvoorbeeld nachtarbeid of zondagwerk.
19: Ook interessant is de bouwsector, en ook daar mag je niet alles doen als jobstudent.
6: Wordt er bijvoorbeeld gewerkt met gevaarlijke machines? Komen die studenten in contact met toxische of kankerverwekkende stoffen? Is het heel zwaar fysiek arbeid? Ja, dat zijn zaken die allemaal uitgesloten zijn.
19: Dus conclusie, je mag als jobstudent niet elke taak zomaar uitvoeren en het wordt gecontroleerd.
6: Concreet hebben we 2 inspectiediensten binnen onze arbeidsinspectie. We hebben enerzijds de algemeen toezicht op de sociale wetten. Bij die diensten wordt er vooral gekeken of dat de arbeidswetgeving, dus zoals studentovereenkomsten, de arbeidsduur, rusttijden, zondag en nachtwerk, of dat die zaken allemaal juist worden nageleefd. En die controleren effectief. Wij zien dat bij ons ook. Wij krijgen jaarlijks regelmatig controles. En dan is er nog een tweede instantie, en dat is eigenlijk toezicht welzijn op het werk. En zij controleren meer rond alles wat veiligheid is en gezondheid op het werk. Dus dat zijn eigenlijk de twee hoofddiensten die in ons land bevoegd zijn om toe te zien dat de regels juist en goed worden toegepast.
19: Het afgelopen kwartier werd gemaakt door Briek, Victor, Stijn en mezelf. En ik heb het gecontroleerd, dat zijn geen jobstudenten. Morgen zit Katrien hier. En dat is ook helemaal volgens de regels.
25: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
1: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
2: Wilt jij met mij een meloen delen?
1: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
10: Radio 1. Voorproevers. Met Bruno Wijnaler.
11: Het leven achter de muren van de gevangenis kennen we alleen uit films of uit nieuwsberichten over stakende cipiers, overbevolking en de occasionele ontsnapping. Hoe gaat het er echt aan toe achter die hoge, dikke muren van de Begijnenstraat? Daar geeft Femke Broosters antwoord op in haar boek Dagboek van een cipier. Verhalen, indrukken, bespiegelingen opgedaan tijdens haar eerste jaar als penitentiair bewakingsassistent. Welkom bij Voorproevers.

0: Dat was Wildfires van Salt. Dag Femke Broosjes, met je boek Dagboek van een cipier wil je vooral een hoop vooroordelen en misverstanden uit de weg ruimen, had ik de indrukken. Merk je dat mensen een verkeerd beeld hebben van het leven in de gevangenis?
1: Ja, klopt, absoluut wel. Ik merk, omdat ik natuurlijk ook online heel actief ben, dat ik vaak reacties krijg waaruit toch wel blijkt dat mensen een bepaald beeld hebben van enerzijds de gedetineerde zelf en anderzijds het leven binnen de gevangenismuren. Daar komen heel veel reacties op af en toe. En ik begrijp de reacties ook. Toen ik zelf nog niet in de gevangenis werkte, had ik daar eigenlijk ook een ander beeld van. Dus ik ben er ook wel een soort van ingestapt. Met het beeld van oké, zij hebben iets gedaan, want anders zitten ze daar niet en zij moeten gestraft worden. En ja, zo simpel of zo zwart-wit was het voor mij toen ook wel. Maar dat beeld is eigenlijk heel snel veranderd van zodra dat ik daar werkte. En ik voelde gewoon dat ik daar iets mee moest doen.
0: En je zegt, ze hebben iets gedaan. Weet je eigenlijk wat ze gedaan hebben? Weet je van een gevangene waarom hij daar zit?
1: Nee, wij weten niet waarom dat ze daar zitten. En tenzij dat ze het zelf vertellen natuurlijk. Er zijn wel gedetineerden.
0: Ze mogen het zeggen. Mag jij het vragen?
1: Goeie vraag, dat weet ik niet. Ik zou het wel niet doen. Puur uit respect of uit privacy. Maar ik merk wel, als je natuurlijk gesprekken met gedetineerden voert, en zeker als je op een werkpost staat en je werkt vaak samen met dezelfde gedetineerden, zij nemen je ook in vertrouwen. En dan merk je wel dat ze iets makkelijker overgaan tot van ik ben hier om die en die redenen. En we mogen ook niet vergeten, er zitten ook nog altijd mensen. Het is een arresthuis, dus het is geen strafhuis. Maar dat maakt dat er ook nog altijd mensen zitten.
0: Wat is het verschil? Arresthuis wil zeggen dat ze nog niet veroordeeld zijn.
1: Klopt, dus in een arresthuis komen dus ook mensen terecht.
0: Onschuldig.
1: Ja, die verdacht zijn in een zaak, maar die hun proces heeft nog niet plaatsgevonden. Die zijn niet veroordeeld, die zijn niet schuldig bevonden. Die zitten daar eigenlijk ook in voorhechtenis. En dat is best heftig, omdat enerzijds voor hetzelfde geld zit je daar onschuldig, wat dat super frustrerend moet zijn. Maar anderzijds heb je ook niet die vooruitzichten. Ja, als je weet, ik heb een bepaalde straf gekregen, kun je misschien ook op een of andere manier, afhankelijk van hoe lang dat die duurt waarschijnlijk, toch al vooruitdenken van wat hierna. Mm-hmm. Maar dat is niet voor iedereen zo. Ja.
0: Is er een soort hiërarchie in de gevangenis? Tussen de gevangenen bedoel ik?
1: Ja, onder de gedetineerden, absoluut. Ik heb daar trouwens nog een gesprek over gevoerd met iemand die dat zelf aangaf. Van, er zijn echt wel gedetineerden die boven andere gedetineerden staan, om het dan zo te zeggen. Wat dat zich vooral uit, bijvoorbeeld op de wandeling, in het soms verkopen van dingen. Dat mag natuurlijk niet, maar dat gebeurt toch. En die wel gewoon een bepaalde invloed hebben op andere gedetineerden. Ja, zo gaat het nu eenmaal, ook in de gevangenis.
0: En wat maakt dan dat iemand hoger staat in die hiërarchie?
1: Dat weet ik niet, want het is niet zozeer, dat heb ik toen gevraagd, van is het hoe lang dat je er bent? Dat zou misschien een logica kunnen zijn, dat iemand die er al langer is en weet hoe dat het leven daar loopt, zeg maar, dat die meer te vertellen heeft. Dat is het niet zozeer.
0: De grootste, de sterkste?
1: Tja, ik vrees er een beetje voor misschien, soms wel. Allee, als je ziet, ik heb een keer een gesprek gehad met een gedetineerde die ook wel zei van, als je met twee op cel ligt en er komt een derde bij, want soms gebeurt dat, hoe schrijnend het ook is, dat is nu eenmaal de realiteit, daar kan ik ook niet omheen. Er slapen soms mensen op de grond. En de logica zegt ook dat degene die er als derde bij komt, die twee anderen gaan hun bed niet afstaan, dus die gaat dan op de grond slapen. Maar dat is blijkbaar ook niet altijd het geval. Dus er zal toch iets zijn, wat precies, weet ik niet.
0: Hebben ze een luxe leventje in de gevangenis?
1: Alles hangt af van hoe je natuurlijk het woord luxe invult. Ik vind op vlak van leefomstandigheden, als het echt gaat om een kwalitatief bed met een goede matras, met genoeg ruimte, privacy op toilet, die dingen, de echte leefomstandigheden, nee, absoluut niet. Het is er super schrijnend. Er kan iemand op toilet zitten, een meter daarnaast zit iemand eten te koken en nog een meter verder zit de derde misschien te roken, terwijl de twee andere niet-rokers zijn. En dat allemaal op dezelfde 9 vierkante meter, waar dat ook nog de bedden staan, waar dat je dan s'nachts je moet slapen. Dus echt qua leefomstandigheden absoluut niet. En ik ben daarvan overtuigd dat dat ook een bepaalde invloed heeft op je gedrag en op wie dat je op dat moment bent, in dat moment, in die situatie. Dat dat ook wel zorgt voor frustraties en misschien sneller het uiten van boosheid of dergelijke. Maar op andere vlakken, als ik kijk naar... Zij kunnen bijvoorbeeld naar de bibliotheek voor een boek te ontlenen. Voor een PlayStation. Zij kunnen boodschappen bestellen via de kantine. Er zijn echt wel diensten, om het dan zo te zeggen. Die maken dat ze daar wel iets comfortabeler leven dan dat je natuurlijk ziet in een film bijvoorbeeld. En dat heeft alles te maken met de rechten die zij hebben als mens. Dus een gevangenisstraf berooft iemand eigenlijk van de vrijheid. Maar dat is ook het enige wat dat mag doen. En voor de rest hebben zij echt een wet met rechten, ook met plichten uiteraard. Er is een basiswet voor de gedetineerden.
0: En die moet jij als cipier uiteraard kennen, want je moet je daar ook aan houden.
1: Uiteraard, want wij als cipier hebben ook rechten en plichten natuurlijk. Maar er is dus een basiswet die echt wel bepaalt van oké, bijvoorbeeld een gedetineerde heeft recht op het uiten van geloof, op cultuur, waaronder dat dan de bibliotheek valt. Dus uiteindelijk hebben ze een luxe leven. Luxe zou ik het zeker niet noemen, absoluut niet. Maar het wordt op bepaalde manieren wel draaglijk gemaakt dat ze wel zeker nog iets hebben. Het is niet dat ze daar heel de dag naar de muur moeten zitten kijken op een stoeltje. Het is iets tussenin, maar ik zou het absoluut geen luxe leven noemen. Nee.
0: Misschien moet je eens een doorsnee dag in de gevangenis beschrijven. Hm? Wanneer begint die 's ochtends?
1: We werken in shiften. Met de vroege shift beginnen we om 6:10 tot 2:10. De late shift om 2:00 tot 10:00 en dan heb je nog de nachtshift. Ik doe het meest van al vroege diensten of dagshiften, want die zijn er ook nog. Maar neem nu bijvoorbeeld een vroege dienst. Is heel afhankelijk van op welke post dat je staat natuurlijk. Maar ik heb heel veel kleedkamer en bib gedaan de voorbije periode.
0: Kleedkamer, wat is dat? Wat doe je daar?
1: De kleedkamer, daar wordt eigenlijk de was gedaan van de gedetineerden. Omdat in Antwerpen dragen zij nog gevangeniskledij. Omdat zij niet... er zijn geen wasmachines op cel of ook niet op de gang. Er is niet genoeg capaciteit, zeg maar, om al die kleren... Persoonlijke kledij bedoel ik dan, om dat gewassen te krijgen. En in de kleedkamer wassen ze bijvoorbeeld de lakens. Dus die worden dan opgehaald, gewassen, teruggebracht, zodat ze wel proper lakens krijgen. Dat doen zij niet zelf, dat gebeurt echt in de wasserij, de kleedkamer. Maar als je dus op de gang staat, een sectie is dat bij ons, dus een gang waar dat de cellen zijn, dan begin je de ochtend met het appel. Dus je gaat eerst kijken of iedereen op cel is.
0: Echt afroepen van de namen?
1: Nee, het is niet afroepen. Dus we gaan 's ochtends kijken. Deur per deur gaan we in de cel zelf kijken van één, is iedereen er nog? Maar ook vooral, is iedereen oké? Is iedereen in orde? Is alles rustig? Is er een probleem of niet?
0: Waar zouden ze naartoe gaan? Dat is op slot. Natuurlijk is iedereen er nog.
1: Ja, in de ochtend is iedereen er nog, want 's avonds wordt dat ook gedaan. Dus dat is logischerwijze. Maar
0: toch kijk je het elke dag
1: naar. Ja, absoluut. En we moeten echt de aantallen doorgeven. Okay. Dus dat absoluut. En vooral het feit of iedereen oké is ook wel belangrijk. En dan, in de ochtend wordt er ook gedoucht. Er zijn geen douches op cel, dus er zijn 3 douches per gang gemiddeld. Dus dat betekent dat de ene kant van de gang mag douchen. Maandag is dat de linkerkant, dinsdag de rechterkant, woensdag de linkerkant en zo om en om. Zodat iedereen 3 keer per week kan douchen. Op zondag wordt er niet gedoucht, tenzij dat je een werker bent. Iemand die werkt mag elke dag douchen. Dan beginnen wij al die gedetineerden van die ene kant. Die moeten allemaal per 3 gaan douchen. Wat een hele...
0: organisatie.
1: Ja, voilà. Daar
0: er moet altijd iemand bij zijn.
1: Bij zijn niet, maar wij moeten die natuurlijk... aan de deur openen om te beginnen. Zeggen van, kijk, je mocht nu gaan douchen. En wij moeten wel opvolgen. Ze gaan het ons niet komen zeggen van, chef, ik ben klaar met douchen. Nee, wij zien die terug op hun cel binnengaan. Dus dan weten wij van, oké, we moeten de volgende vaak gaan wakker maken. Want we beginnen daar om 7:00 ochtends mee. En gedetineerden leven wel meer 's avonds en 's nachts dan in de vroege ochtend. Dus om 7:00...
0: slapen ze nog.
1: En zijn ze ook niet al te even blij dat we ze wakker maken. Daar zijn we toch wel al... Dat is een organisatie. Allee, we zijn daar wel even mee bezig. Tussendoor hebben we dan de lampjes. Als zij iets nodig hebben. Wc-papier, suiker, confituur, iets.
0: Lampjes, moet ik mij dat voorstellen? Zoals in het vliegtuig, als je een stewardess
1: roept? Dus ze hebben boven hun deur echt een lampje. Ze kunnen dat aandoen vanuit hun cel. Dat wordt dan rood. En wij zien dat van oké, dat lampje brandt. Die persoon heeft iets nodig. Of er is een probleem, er is een vraag. En dan gaan we daar naartoe om te kijken wat we kunnen doen. Tussendoor worden er ook nog mensen opgeroepen voor de medische dienst, de dokter, advocaat, mensen die bezoek hebben. Dus die moeten wij ook telkens uit hun cel gaan halen, naar beneden sturen, naar de plek waar dat zij moeten zijn. Er wordt dan ook nog in de ochtend koffie en soep bedeeld. Dus dat gebeurt dan ook. Ja,
0: is dat het ontbijt? Eten ze op cel?
1: Ja, ze eten op cel. Okay, ze worden altijd.
0: Niet in de kantine?
1: Nee, dus zij eten altijd op cel. Ze krijgen in de ochtend koffie en soep, warm water. Ze kunnen eventueel thee maken als zij zelf theezakjes op hun cel hebben. Want ze kunnen dus ook kantine bestellen. Dus ze kunnen boodschappen doen. Uiteraard van een lijst die... Allee, daar is serieus in gefilterd. Ja. Ze kunnen niet eender wat bestellen, maar theezakjes bijvoorbeeld wel. Dus er is ook warm water. Dan krijgen zij 's middags een warme maaltijd. Ook die brengen wij 's middags dan rond, cel per cel, met de kar. We hebben dan wel ondersteuning van de fatieken. Dat zijn eigenlijk 2 mensen per gang. Dat zijn gedetineerden. Ja. En zij werken op de gang. Dus wat doen zij? Zij bedelen het eten mee. Zij halen het afval mee op. Zij kuisen de gang mee op, dat het proper blijft. Ook als mensen gedoucht hebben, gaan ze even door de douche met een aftrekker om te zien of alles terug proper is voor de volgende dag, zo die taken. Maar dus ook het middagmaal op cel. En dan s'avonds krijgen zij brood en charcuterie. Ook allemaal op cel. Ja.
0: Dus eigenlijk, je bent eigenlijk heel de dag heen en weer aan het lopen. Ja. En celdeuren open en dicht aan het doen.
1: Absoluut, toch? Ja. Absoluut.
0: En ervoor aan het zorgen dat dat allemaal ordentelijk verloopt.
1: Ja, en dat het rustig verloopt, dat het veilig verloopt ook uiteraard. En proberen iedereen tevreden te houden.
0: Nu, het is radio, hè? Mensen kunnen jou niet zien. Jij bent een normale jonge vrouw. Mm-hmm. Terwijl ik kan mij voorstellen dat er best wel wat zware jongens in zitten. Waar haal je je gezag vandaan? Waarom zouden ze doen wat jij zegt?
1: Die vraag zou ik kunnen stellen. Had ik zelf ook wel in het begin toen ik daar ging werken. Want ik had verwacht van enerzijds, ze gaan de dingen niet van mij aannemen. En anderzijds had ik ook wel schrik om toch een soort van seksistische opmerkingen te krijgen. Maar ik merk eigenlijk van dag 1 dat ik wel heel veel respect krijg van de gedetineerden. Nu moet ik ook wel zeggen dat ik dat... ik ben wel iemand... Ik kan heel veel verdragen en ik ben heel behulpzaam en ik ben heel meelevend, empathisch. Maar dat gaat ook tot een bepaalde grens. En ik ben wel heel goed in die grens aan te geven. Dat heb ik echt wel van dag 1 gedaan. Er zijn heel veel gedetineerden die mij de eerste weken niet graag zouden... die echt wel zeggen van... Oh, maar je bent zo'n strenge chef en ik mag niks van u. En van een ander mag ik dat wel. Dus ik denk wel dat het van in het begin heel duidelijk was van... Kijk, we gaan dit zo doen. We gaan dit doen zoals het hoort ook, volgens de regels. En anders niet. Voor een stukje is dat gewoon een manier vinden voor wederzijds respect te krijgen.
0: Ze duwen jou toch gewoon opzij?
1: Als ze puur op kracht afgaan. Het fysieke aspect, absoluut. Dat kunnen ze perfect doen, ja. En ik kan dat omgekeerd niet. We hebben natuurlijk wel wat technieken aangeleerd gekregen. Ja, om ons te verdedigen indien nodig. Maar het is helemaal niet de bedoeling. En dat is denk ik een van de grootste misverstanden dat er bestaan. Het is niet de bedoeling dat wij dingen oplossen met geweld. Als wij nu echt in gevaar zijn, mogen wij onszelf verdedigen. Uiteraard, ik denk ook dat je in die situatie niet anders zou doen. Maar het is echt wel de bedoeling dat wij incidenten proberen te voorkomen door met die mensen te praten, in gesprek te gaan, te kijken van oké, wat heb jij nodig? Wat kunnen wij geven? Ja, en elkaar daarin ergens tegemoet te komen, frustraties weg te nemen, dikwijls door echt een luisterend oor te bieden. Op momenten dat je voelt van oei, eigenlijk is die persoon gefrustreerd, die is kwaad. Maar als ik nu rustig blijf, wordt die persoon ook terug rustig. En dat helpt meestal wel.
0: Maar je bent ook niet gewapend.
1: Nee.
0: Zelfs geen wapenstok of zo.
1: Nee, we hebben niks op zak. Het enige dat ik op zak heb is een balpen. En ook wel een walkie-talkie. Dus qua veiligheid, dat is dan een ander verhaal. Het is wel zo als... als mij iets overkomt, ik heb een walkie-talkie, dus ik kan wel direct hulp roepen van een interventieteam.
0: En zitten die klaar om uit te rukken?
1: Die zitten niet klaar, die zitten niet te wachten op een een oproep dan niet, want dat zijn gewoon collega's die op dat moment ook aan het werk zijn. Maar dat is wel een interventieteam die weten wel, ja, wij werken met bepaalde codes en dergelijke. Als er iets afgeroepen wordt en aan de hand van die code of aan de hand van wat wij inspreken, weten zij wel van oké, dat is super dringend of dat is gewoon dringend. Dat is nog een, allee, daar is nog een onderscheid tussen. En dan kun je echt wel rekenen dat die... Ja, die staan in geen tijd naast u. Dat is, ik heb het al een paar keer meegemaakt. Dat gaat super snel. Dus ja, wat dat betreft, qua veiligheid heb ik wel iets op zak om bijstand, noem het dan maar zo, te roepen.
0: Je verwees daar net al even. De gedetineerden leven vooral 's nachts. Mm-hmm. Hoezo? Wat is er? Hoe ziet de nacht er dan uit in de gevangenis?
1: Ja, zelf doe ik geen nachten. Dus de echte nacht, hoe de echte nacht eruit ziet, weet ik niet. Maar ik doe wel late shiften en... In het begin vond ik het heel bizar om te horen, maar vanaf een uur of 8 ongeveer beginnen de gedetineerden echt wel uit hun raam geluiden te maken, naar elkaar toe te roepen. Ook wel zo dierengeluiden na te doen. En ja, in het begin dacht ik echt van, wat is er hier aan de hand? Maar dan zeiden collega's ook van, ja, maar dat is normaal. Dat is elke avond dat die gedetineerden een beetje een soort van tot leven komen. En dan, ja... Is dat een beetje bezigheid, denk ik. Het is niet, het is wel bijzonder om te horen. Absoluut.
0: Het klinkt als een jungle.
1: Ik zou niet graag daar eigenlijk in de straat willen wonen. Nee.
0: Femke, je schrijft het ook in je boek. Hè. Je keuze om cipier te worden... Mm-hmm. Is voor veel mensen moeilijk te begrijpen. Mm-hmm. Of tenminste als een verrassing overgekomen. Ja. Want ja, je hebt een diploma. Mm-hmm. Ik wil niks negatief zeggen over mensen die in de gevangenis werken. Maar je verwacht het niet als je een masterdiploma hebt. Is dat niet de eerste keuze om cipier te worden? Hè? Wat heeft jou overtuigd?
1: Dat begrijp ik. Wat heeft mij overtuigd? Ik heb eerst 10 jaar als marketeer gewerkt. Om even een beeld te scheppen. Maar ik merkte wel, en ik werkte dus in een mooie stadstoren, hartje Brussel. Een beetje zoals je dat soms in series en films wel ziet. Dat was voor een stukje ook wel een geïdealiseerde droom. Maar elke keer wanneer ik daar buiten kwam, struikelde ik nog net niet over de daklozen. En ja, je ziet gewoon, zowel op straat, maar ook online, het ene schrijnende verhaal na het andere. En ik voelde gewoon op dat moment van, ik ben elke dag... keihard aan het werken binnen een heel competitieve wereld die draait rond geld, commerciële doeleinden. En ja, ik werkte dan ook nog in de financiële sector, dus dat gaat heel vaak over sparen en beleggen. Maar je ziet dan mensen op straat en je denkt echt van, ik had echt zoiets van, waar ben ik eigenlijk mee bezig? En ik voelde me toen geroepen om echt wel iets anders te gaan doen. Ik ben dan eerst sociologie gaan studeren aan de Universiteit in Antwerpen. En ik heb daar eigenlijk kennis gemaakt, zeg maar, met rechtssociologie. Ik vond dat superboeiend, omdat ik me ook altijd afvroeg van, waarom doen mensen wat ze doen? Waarom geraakt iemand overtuigd om een crimineel feit te plegen? Voor mij is dat een heel ver van mijn bedshow, dus ik begrijp niet waarom dat je zoiets doet. En dat was een vraag die dan telkens terugkwam. En ik dacht van, ik wil dat wel weten. En ik zie mij op dit moment niet werken als beleidsmaker of socioloog, omdat ik gewoon die achtergrond niet heb. Dat is een rol waarin dat je moet groeien. En ik heb er wel voor gekozen om dus binnen detentie te werken. Maar ik heb er echt heel bewust ook voor gekozen. Ik wil in de gevangenis gaan werken. Dat is de plek waar ik kan achterhalen door met die gedetineerden te spreken, door met collega's te spreken, hoe dat het nu eigenlijk echt werkt daar. En om dan een beeld te krijgen of daar al dan niet ooit nog iets anders mee gaat doen.
0: Wat zijn jouw indrukken nu, of wat is jouw inzicht nu in het strafsysteem?
1: Het strafsysteem, het is heel complex. En het lijkt makkelijk op te lossen. Het is, mensen plegen een feit, worden daarvoor gestraft, uiteraard.
0: Hoera, opgelost.
1: Ja, is het maar zo? Dat is niet zo. En aan de ene kant kun je volgens mij heel veel criminele feiten voorkomen. Want je ziet ook, en ik heb ook met mensen gesproken die dat hebben bevestigd, van kijk, vaak liggen psychische problemen, verslaving, financiële zorgen. Allee, er zijn heel vaak, ligt er iets aan de oorzaak waarom dat iemand een bepaalde feit pleegt, zeg maar. En door enkel te straffen in het moment dat iemand iets verkeerd doet, dan zit het eigenlijk gewoon al te laat. En daar heb ik het wel moeilijk mee. Dat ik vind dat we op een manier soms daardoor een beetje achter de feiten aanlopen. Dat ik denk van ja, enerzijds, de gevangenis moet maatschappelijke problemen niet oplossen. Het kan ook niet de bedoeling zijn dat iemand zonder familie, zonder geld, zonder dak boven zijn hoofd denkt, ik ga iets doen en dan kom ik in de gevangenis terecht, heb ik tenminste eten. Dat kan niet de bedoeling zijn. Dus aan de ene kant denk ik van ja, daar klopt iets niet. Dat moet op een of andere manier voorkomen worden. Dus we zitten hier ook niet met iets dat louter een justitieprobleem is. Anderzijds geloof ik wel, ja, straffen is absoluut nodig. Ik zal nooit zeggen dat straffen niet nodig is. Maar volgens mij in combinatie met dan...
0: Bedoel je dat we eigenlijk het probleem wegstoppen en denken dat het opgelost is door een
1: bepaalde
0: straf?
1: Een gevangenisstraf op zich, ik zie dat meer als iemand doet iets verschrikkelijk wat niet oké is. En ik snap het feit van een gevangenisstraf, we halen die uit de maatschappij. Die zit in een gevangenis. Dat is voor die persoon, al lijkt dat niet zo, misschien even beter. Dat is veiliger voor de mensen in die persoon zijn omgeving. Maar een gevangenisstraf op zich gaat niks oplossen. En dat is misschien wel goed om even die veiligheid, om even die rust te doen terugkeren, om misschien schuldbesef te krijgen en om dan weer richting reïntegratie te werken. Maar een gevangenisstraf op zich, iemand opsluiten op zich, dat lost niks op. Als die persoon goed begeleid wordt, dan is het een ander verhaal. En die kan mogelijk beter buiten komen dan dat hij binnengekomen is. Maar
0: merk je daar veel van een goede begeleiding?
1: Ik vind dat moeilijk om te zeggen, want ik weet heel zeker dat we daar heel hard mee bezig zijn en dat dat absoluut voorzien wordt. Maar het is heel dubbel. Enerzijds, je kunt begeleiding krijgen, maar het is nog altijd de gedetineerden in kwestie 1... die moet ambitieus genoeg zijn om geholpen te willen worden. Niks is verplicht in een gevangenis. Je kunt onderwijs volgen, je kunt van alles doen om er als beter... Het wordt aangeboden, absoluut. Maar ze moeten het ook willen vastpakken en echt vanuit hun eigen vrije wil. Niet omdat het moet, natuurlijk. Dus daar zit al iets. Ik werk ook in een arresthuis. Als je nu in een strafhuis werkt en je hebt een langere straf... Ik geloof wel, en je werkt dan steeds meer met dezelfde mensen en dezelfde cipiers en dezelfde PSD en dergelijke, mensen die helpen in die begeleiding, dat sowieso effectiever is dan in een arresthuis, waar dat het ook een beetje een komen en gaan. Het is daar soms heel hectisch. Dus,
0: nu, justitie en zeker het gevangeniswezen is eigenlijk een heel... Het is niet bedoeld als een woordgrapje, maar het is een heel gesloten deel van onze samenleving. Vindt iedereen dat oké?

0: Het is ook volledig mee nagelezen. Dus het, allee, het is niet zo dat ik...
1: Is er veel gecensureerd?
0: Nee, absoluut niet. Nee.
1: Is er weinig gecensureerd?
0: Er is eigenlijk inhoudelijk niks veranderd in die zin. Ja, ik werk nu nog maar bijna een jaar in een gevangenis. En ja, ik heb het vooral laten nalezen, omdat ik heb ook nog heel weinig ervaring. Het boek gaat meer over waarom heb ik die keuze gemaakt, hoe heb ik mijn eerste maanden beleefd. Dus het is niet zozeer dat ik meer ervaring nodig had om het boek op zich te kunnen schrijven. Maar door de verhalen die erin verwerkt zitten en een stukje van de werking, vond ik het wel belangrijk om dat vooral te laten nalezen, om te kijken of het wel gewoon klopt. En er zijn zo hier en daar wel een paar kleine, ja, wil ik het foutjes noemen, rechtgezet, maar er is niks. Allee, er wordt mij niks opgelegd. Ik moet niks doen. Het boek is ook volledig uit mijn initiatief. Dus het is niet zo dat het vanuit justitie is.
1: Ja, je bent geen woordvoerder.
0: Nee, voilà. Maar ik heb ook wel goedkeuring. Ik kan ook niet zomaar doen en laten wat ik zelf wil. Dus.
1: Snap ik. En nu?
0: Ja, dat is een vraag die ik heel veel krijg. ja, en nu? Ik doe mijn job graag. En ik hoop die toch ook nog een tijd te kunnen blijven doen. Absoluut. Ik ben heel enthousiast over het boek. Ik ben ook heel dankbaar dat ik wel die dingen daarnaast mag doen, omdat ik weet dat ik uitdaging nodig heb. En nu vind ik die niet alleen in mijn job, maar dus ook in die boek en alle projecten dat erbij komen kijken. Die uitdaging is voor mij wel belangrijk. Dus we zullen zien in hoeverre dat dat...
1: We houden het in de gaten.
0: Ja, voilà.
1: Dankjewel, Femke Broosters. Je boek heet Dagboek van een Cipier. Het is uitgegeven bij Lano. Het was fijn om met jou te praten. Dankjewel.
0: Dankjewel.

0: Dit was de hele Voorproevers. Bedankt om te luisteren. Andere verhalen staan op VRT Max. Je moet wat zoeken, maar wie zoekt, die vindt.
1: Editors Live. De Britse helden komen terug naar België. Met nieuwe songs en een show in de Avalsdoom. Vrijdag 19 februari. Tickets vanaf vrijdag om 11 uur via livenation.be. Editors Live. Samen met Radio 1.
2: Zaterdag heeft de Dag van de Boekhandel plaats. Het centrale thema is samen lezen. Boekhandels in heel Vlaanderen en Brussel organiseren leesclubs en literaire middagen om lezers met elkaar in contact te brengen.

0: Compagnie Merkpoel doet de opwarming vanuit de Passaporta Bookshop in Brussel. Morgen van 10 tot 12 op Radio 1.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
2: Eén film. Eén uitzonderlijk formaat. Eén plek in de Benelux.
3: Help me go home.
2: Beleef The Odyssey van Christopher Nolan in IMAX 70 mm film. Exclusief bij Kinepolis Brussel. Vanaf 15 juli. Reserveer nu je tickets op kinepolis.be.
4: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen.
5: Veel Belgen vertrekken straks naar een zonnig Dolce Vita en laten hun woning leeg en kwetsbaar achter. Neem dus voor je vertrekt een aantal basisvoorzorgen. Sluit ramen en deuren goed af, berg waardevolle spullen op en sluit een paar lampen aan op een tijdschakelaar. Zo lijkt het alsof er iemand thuis is. Vraag de lokale politie om op je woning te letten. Het is gratis. Sluit ook het water en het gas af en haal de stekker van niet-essentiële elektrische apparaten uit het stopcontact. Want niet alleen een inbraak kan je vakantie verpesten. Allemaal maatregelen die niets kosten, maar waardoor je in alle vertrouwen op vakantie kan vertrekken. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
6: Sleep Life.
7: Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life.
8: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
10: 7 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Gert van Boksel. Er is opnieuw een dag hitterecord gesneuveld vandaag. In Ukkel ging het kwik rond 2:30 al boven de 34 graden. En dat was al een stuk warmer dan op 25 juni 1976 het vorige record. Wellicht zullen er vannacht en morgen nog recordtemperaturen opgemeten worden. En in sociale woonblokken is het in deze omstandigheden vaak heel warm. De bewoners zoeken dan op andere plaatsen verkoeling. In de wijk Nieuw-Gent komen bewoners van sociale appartementen bijvoorbeeld samen in buurthuis. Sarah Manhaven van armenorganisatie De Zuidpoort legt uit waarom zo'n plek om samen te komen belangrijk is.
11: Dat de mensen een plek hebben om naartoe te gaan. In hun appartementen is het vaak heel warm. Het is hier ook warm, maar het is net iets draaglijker hier. Plus ze kregen hier een gratis koffie of gratis water. Ik heb getrakteerd vandaag met fruit. En gewoon ook het gevoel van niet alleen te zijn, dat is voor die mensen wel nog altijd heel belangrijk.
10: In het onderzoek naar de aanslag op een synagoge in Luik zijn 7 mensen opgepakt, dat zegt het federaal parket. In maart ontplofte een springtuig bij de synagoge, niemand raakte gewond. Bij huiszoekingen zijn nu 7 verdachten opgepakt, meer informatie geeft het parket niet. Eerder was in Turkije ook al een man opgepakt die de opdracht zou hebben gegeven voor de aanslag in Luik en ook voor aanslagen op Joodse instellingen in Nederland in dezelfde periode. Pieter Timmermans stopt eind dit jaar als CEO van het VBO, het Verbond van Belgische Ondernemingen. Hij blijft wel bij de werkgeversorganisatie, maar eerder in een functie achter de schermen. Timmermans is 62, hij werd in 1998 directeur-generaal van het VBO. Sinds 2012 is hij CEO. Wie hem gaat opvolgen is nog niet bekend. In Venezuela in Zuid-Amerika zoeken hulpteams nog naar slachtoffers en vermisten na de zware aardbevingen van vorige nacht. Officieel is er nog altijd sprake van 164 doden en een 1000 gewonden, maar veel mensen zijn nog vermist. Eliot Lopez is een Venezolaanse die in Mechelen woont. Zij maakt zich zorgen over haar familie en vrienden, maar gelooft ook in de veerkracht van de Venezolanen.
12: Het is precies een zware klap weer voor de Venezolaanse mensen. De situatie is zo onstabiel al zo lang en dan komt er zoiets erbij. Ik denk dat de moraal van mensen wordt weer getest en gekwetst. Maar ik denk dat we zijn een land dat al zoveel meegemaakt heeft, dat dit is niet nieuw. En mensen zullen proberen hun beste te doen in zo'n situatie.
10: De Europese Unie heeft een eerste schijf financiële steun van zo'n 3 miljard euro overgemaakt aan Oekraïne. Van de lening van in totaal 90 miljard euro die onlangs werd goedgekeurd. Dat heeft commissievoorzitter von der Leyen aangekondigd op een persconferentie in Polen over de heropbouw van Oekraïne. Maar in trio een conferentie waar president Zelensky opmerkelijk genoeg afwezig is.
3: Ja, die grote top in Gdansk wordt overschaduwd door een conflict tussen president Zelensky en de Poolse president Navrotsky over geschiedenis. Zelensky had toestemming gegeven aan een Oekraïnse legereenheid om zijn naam te veranderen ter ere van het Oekraïnse opstandelingenleger. Dat is een partisanenleger dat tijdens de Tweede Wereldoorlog eerst met de nazi's heeft gecollaboreerd, maar daarna tegen zowel de nazi's als de Sovjets heeft gevochten voor Oekraïnse onafhankelijkheid. En in 1943 heeft dat leger tienduizenden Polen vermoord in wat vandaag het westen van Oekraïne is. De Poolse president heeft na die goedkeuring beslist om een belangrijk Pools ereteken af te nemen van Zelensky.
10: En heeft dat ook gevolgen voor de relaties tussen beide landen?
3: Wel, op wat langere termijn moeten we dat afwachten, maar Polen is in elk geval heel belangrijk voor Oekraïne. Het vangt honderdduizenden Oekraïnse vluchtelingen op en is een logistieke draaischijf voor militaire transporten naar Oekraïne. Op de top vandaag in Polen hoopt Oekraïne in elk geval toch voor 1,5 miljard euro overeenkomsten af te sluiten, vooral middelen om de energieinfrastructuur te wapenen voor komende winter.
10: Dankjewel, Marijn. Het weer. In sommige stadcentra zakt het kwik vannacht niet onder de 26 graden. Morgen wordt dan de heetste dag van de week tot 40 graden. Ook zaterdag is het nog altijd erg warm met enkele lokale onweersbuien. Vanaf zondag koelt het af met mogelijk regen of onweer. En volgende week liggen de maxima rond 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
13: Radio 1. Zomerland.
14: Met Hannelore van Bezouw.
15: Nog steeds 35 graden buiten en dan zullen we het maar niet hebben over de temperaturen binnenshuis of in de auto. Ik heb muziek mee als koele bries vanavond. Maro Pavlovski voorziet het album van de week. Donna Summer passeert nog. Daft Punk voorop. Digital Love.

Goedenavond, we gaan de warmste nacht ooit gemeten tegemoet in ons land. Kouder, tussen aanhalingstekens dan 26 graden wordt het op veel plekken niet vannacht. Zorg voor jezelf, zorg voor elkaar en hou het vooral kalm. Daar probeer ik je vanavond al mee te helpen. Ik heb nog sfeermakers mee als Bad Bunny, ook Charlotte Adigéry en Bolis Poepoel zitten in de playlist. Eerst Ira Star, met ook een weerelement. Hier is Tornado, zometeen Lesaar. Welkom.

0: een blije bende België Lizard met Happy. Ze spelen op Cactus Festival en Doer deze zomer. Zometeen hoor je iemand die in het Koning Boudewijn Stadium speelt binnenkort. Op de Antwerpse ring richting Nederland nog 20 minuten extra tussen Linkeroever en Borgerhout. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten tussen Strombeek en Grimbergen door een defect voertuig op de rechterrijstrook. Nog een voertuig met pech op de E40 naar de kust aan het parkeerterrein in Grote Bijgaarden op de rechterrijstrook. En door werken nog vertragen op de A12 naar Antwerpen tussen Meissen en Wolvertem.
1: Radio 1.
0: Over een maand speelt Bad Bunny in het Koning Boudewijn Stadion. Deed de halftime show van de Super Bowl dit jaar, won ook de Grammy voor album van het jaar. Wordt daar sowieso één groot Puerto Ricaans feest op 22.

Charlotte Adigéry en Bolis Poupoul komen binnenkort weer piepen. Ze staan op de line-up van Pukkelpop. Dat is samen met een show in New York hun enige optreden dat voorlopig gepland is. Benieuwd of daar verandering in komt en of er misschien ook nieuwe muziek bij komt binnenkort. Verder met een van de namen op de line-up van Genjazz dit jaar. Een parel uit Brazilië. Dit is Bruno Berlin met Maya.

0: Het deuntje en vooral de synthesizers dan zijn geïnspireerd op Little Red Corvette van Prince Stevie Nicks met Stand Back.
1: Dit is het album van de week.

Mauro Pawlowski maakt al ongeveer 30 jaar lang muziek in verschillende gedaantes. Veel van die muziek hebben we al gehoord, maar hij heeft ook nog heel veel muziek liggen die nog nooit het daglicht heeft gezien. Die staat op zijn laptop en op harde schijven en een tijdje geleden besloot hij daar eindelijk eens iets mee te doen. Hij gaf al zijn materiaal dat hij verzameld heeft de afgelopen 30 jaren aan Deus-drummer Stefan Missegers en aan Bruno Cousset. Zij hebben daar een album uitgeperst en dat ook geproduced. Een spectacular Times, dat is de nieuwe plaat van Mauro Pawlowski. En het idee om dit te doen kwam er al voor zijn Alzheimer-diagnose ook. Daarover vertelde Mauro afgelopen weekend nog in Belpop. Dat gesprek beluister je via VRT Max. En hier krijg je al een van de tracks van dat nieuwe album, No Neutral Expression.

23 is Olivia Rodrigo. Ze heeft net haar derde album uit en ze inspireert daarmee andere grootheden. SZA heeft bijvoorbeeld in een interview gezegd dat ze Olivia's nummers beluistert tijdens haar eigen songwriting-sessies. David Byrne is ook fan en ook Robert Smith van The Cure vindt haar een zeer goede artieste en songwriter. Mooie complimenten dus. Dit was The Cure, het nummer van Olivia Rodrigo, niet de band van Robert Smith. Een beetje rust nu. Die vinden we in de warme stem van Baby Rose. Dit is But Never Mind.

Vanaf maandag wordt het weer wat koeler met temperaturen rond de 25 graden. Maar dit weekend moeten we nog even door dat laatste beetje van de hittegolf. In Brussel kan je dan onder de bomen van het Ossegempark gaan schuilen op Couleur Café. Ze hebben weer een heel leuke line-up dit jaar met op zaterdag dit sfeerbeest op de line-up. Hopelijk is het tegen dan al cool genoeg om een beetje te dansen, want dat is onvermijdelijk bij Oppong JR. Dit is Just My Luck.

Muziek voorbij het zweten, Donna Summer met de Hot Stuff. En daar voegt Julia Jacqueline zich zo meteen ook bij. Op de E17 naar Kortrijk nog een kwartier vertragen tussen Zwijnaarden en De Pinte door een obstakel daar. En door werken nog vertragen aan op de A12 naar Antwerpen tussen Meissen en Wolvertem. Je moet in beide richtingen over dezelfde weghelft.

0: Malibu. Zwangeregie in tennis-thema zeker wel, kan je zien in de clip van zijn nieuwe nummer met de titel Kim Kleisters.
1: Prikken die aan het omlet, splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet, ben in uw face als portret. Rokken die hees met opzet, ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context, nee. Lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen, moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

Ze zeggen de gies een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën benut als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoe, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan. Chukinho, tjana la salsa. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Rokken die hees met opzet. Ik

0: Morgen brengt New Yorker Shane Lavers een nieuw album uit met Chanel Beats. De titel is dezelfde als die van zijn vorige plaat uit 2024. Your Day Will Come. Je hoorde Dust in the Wind. En Zomerland is er daad nieuws van 8.
1: Een pasgeboren baby? Zo weer het nest uit. Pas getrouwd? In geen tijd 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze kon vasthouden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudstaven. Goudwisselkantoor.
2: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
3: Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
4: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: 8 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De medische adviseurs van de overheidsdienst Volksgezondheid hebben aan de regering gevraagd om grote evenementen de komende dagen te verbieden. Er werd uiteindelijk beslist om festivals toch te laten doorgaan. Maar dat is bij deze temperaturen niet zonder risico, zegt dokter Gerland van Berlaar van de Risk Management Groep van de FOD Volksgezondheid.
8: De combinatie van die extreme hitte en het niet afkoelen 's nachts en dus ook slecht slapen, met dan te zware fysieke activiteit, want dat is dansen toch, en dat is niet rustig in de schaduw zitten, eventueel met te veel alcohol en zeker met drugs bijvoorbeeld, ja, dat is een dodelijke cocktail. Dus dat is gewoon echt een heel slecht idee op dit moment. Dat is vervelend, want we willen iedereen laten feesten, maar puur medisch gezien is het echt gewoon geen goed idee.
7: Eind dit jaar stopt Pieter Timmermans als topman bij het VBO, het Verbond van Belgische Ondernemingen. Hij blijft wel bij de werkgeversorganisatie, maar eerder in een functie achter de schermen. Dat hij zou stoppen als CEO werd al eerder vastgelegd. Timmermans werd in 1998, zo is dat, directeur-generaal bij de werkgeversorganisatie. En sinds 2012 was hij er CEO. Wie hem zal opvolgen is nog niet bekend. En de Europese Unie heeft de eerste schijf financiële steun overgemaakt aan Oekraïne. Het gaat om 3 miljard euro van de lening van in totaal 90 miljard... die onlangs nog werd goedgekeurd. Dat heeft commissievoorzitter von der Leyen aangekondigd op een conferentie in Polen over de heropbouw van Oekraïne. Maar een trio, een conferentie waar president Zelensky opmerkelijk genoeg afwezig is.
9: Ja, die grote top in Gdansk wordt overschaduwd door een conflict tussen president Zelensky en de Poolse president Navrotsky over geschiedenis. Zelensky had toestemming gegeven aan een Oekraïense legereenheid om zijn naam te veranderen ter ere van het Oekraïense opstandelingenleger. Dat is een partizanenleger dat tijdens de Tweede Wereldoorlog eerst met de nazi's heeft gecollaboreerd, maar daarna tegen zowel de nazi's als de Sovjets heeft gevochten voor Oekraïense onafhankelijkheid. En in 1943 heeft dat leger tienduizenden Polen vermoord in wat vandaag het westen van Oekraïne is. De Poolse president heeft na die goedkeuring beslist om een belangrijk Pools ereteken af te nemen van Zelensky.
7: Oké, bedankt Marijn. In sommige stadcentra zakt het kwik vannacht niet onder de 26 graden. Morgen dan de heetste dag van de week, met mogelijk op sommige plaatsen tot 40 graden. Zaterdag nog altijd erg warm met enkele lokale onweersbuien ook. En vanaf zondag koelt het af. Met mogelijk ook regen of onweer en volgende week liggen de maxima rond de aangename 25 graden. Meer op 14nieuws.be.
10: Radio 1. Zomerland.
11: Met Hannelore van Bezouw.

Chaka Khan heeft nieuwe muziek en ik ben heel blij dat ze nog even vurig klinkt. Ze heeft een nieuw nummer met Snoop Dogg, ook een heel goede nostalgische combinatie. En dit was Shaqzilla. Een heel goede avond en welkom. FKA Twigs en Lil Yachty hebben ook een collab. Die hoor je ook zo meteen. Laat ons eerst even uitbollen. 6 over 8. Dit is Dove Alice met de Pale Song.

0: Volgende week staat FK Twigs op Rock Werchter. Dit was haar nieuwste single samen met Lil Yachty. On Your Mind. Doorwerken nog vertragen op de A12 naar Antwerpen tussen Meissen en Wolvertem. Je moet er in beide richtingen over dezelfde weghelft. In Wolvertem ook nog een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Doorwerken is er ook hinder op de E19 van Antwerpen naar Brussel in Mechelen-Zuid. Er worden twee rijstroken afgesloten en ook de afrit Mechelen-Zuid gaat dicht. De werken duren tot 5 uur.
1: Zomerland. Radio 1.
0: Morgen komt het nieuwe album uit van ex-Al-J-frontman Joe Newman, oftewel J. Jerome 87. Dit is Mr. Alligator.

Like this. Erykah Badu en Guru met Plenty. Emma Hessels maakte een cover van een van haar lievelingsnummers. Eentje van Obong JR. Ze heeft het helemaal eigen gemaakt. Met de typische Emma Hessels basis. Een gitaar en haar stem. Meer heeft ze niet nodig. I wish it was me.

Jeff Tweedy, Lou Reed was my babysitter. Nu een van de laureaten van Soundtrack, deze editie uit Antwerpen, komt deze A Go Go, I Want You to Feel It.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all over.

Avalanches en Jamie XX met Every Single Weekend. Zometeen overloopt Craig David de dagen van de week nog eens. Eerst de zusjes van IBJ met Acid.

Een beetje meelezen in het dagboek van Craig David met Seven Days. Phoebe Bridger-fans zijn aan het zweten van de warmte, dat zeker wel. Maar ook omdat er vannacht een nieuw nummer uitkomt van Phoebe Bridgers. Het eerste nieuwe solowerk van Phoebe sinds 2022 gaat dat zijn. Ze heeft haar nieuwe album al aangekondigd. Last Weekend komt uit op 14 augustus. En vannacht dus de eerste single daaruit. Dit is er eentje van haar vorige plaat, Garden Song.

Klaar voor een set van 2 uur en een kwartier op Rock Werchter. Over 2 weken dan staat The Cure daar. Daar op zondagavond. Dit was Lullaby. We gaan verder met 2 Belgen. Jennifer, producer uit Brussel. En ook Lini Versiek van Tje is erbij. You always knew that feeling.

doen, te doen. Veel te ver van huis. Doen, te doen. Huilend in een taxi. Doen, te doen. Taxi. Doen, te doen. Veel te ver van huis. Doen.

0: let us go, let us go. Let us go, let us go.
1: Green Tea Peng met Prisoners Round. Straks na het nieuws van 9 uur Sportza op Radio 1. Je volgt de matches van het WK voetbal. Ecuador, Duitsland en Curaçao, Ivoorkust hier live op Radio 1. Jeroen Guns staat al klaar voor zometeen. En je krijgt ook nog Mickey met Particule. Houd nog vol in de hitte. En nog een heel fijne avond.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 9 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met allerlei rekorden. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke ontkent dat de medische adviseurs van de regering gevraagd hebben om grote evenementen te verbieden. Dr. Gerland van Berlaar van de overheidsdienst Volksgezondheid zegt dat het bij deze hitte echt geen goed idee is om de festivals te laten doorgaan. Maar volgens minister van den Broeke heeft de Risk Management Groep vooral geadviseerd om de bevolking goed te informeren.
3: De Risk Management Groep is een werkgroep die bij ons vergadert over dit soort van gezondheidsalarmsituaties. En die hebben een inschatting gemaakt dat de hitte van die aard was, maar ook de hoeveelheid ozon, dat van die aard was dat je maatregelen moet bekijken en vooral dat je de bevolking moet voldoende goed informeren en waarschuwen.
2: Minister van den Broeke in Ter Zake vanavond. In Venezuela en Zuid-Amerika zijn nu al zeker 188 doden en 1520 gewonden geteld na de zware aardbevingen van de voorbije nacht. Dat heeft de voorzitter van het parlement bekendgemaakt. Volgens hem zitten ook nog zeker meer dan 200 mensen vast onder het puin. Volgens Buitenlandse Zaken zijn er op dit moment geen aanwijzingen dat er Belgen bij de slachtoffers zijn. Belg Peter Moens woont in Venezuela in de stad Valencia en hij ziet hoeveel Venezolanen hun landgenoten in de meest getroffen gebieden proberen te helpen.
4: Hier wordt veel in WhatsApp-groepen gevraagd voor water, kledij, medische steun. Ik was juist met de auto onderweg en toen zag ik onderweg ook een tentje opgezet. En dat was ook een steunpunt waar mensen dan materiaal naartoe kunnen brengen. Er wordt ook gevraagd aan verplegers of studentverplegers voor samen te komen, voor naar La Guaira te gaan. Voor daar een team naartoe te sturen en zo. Dus er is wel veel solidariteit onder de mensen.
2: Ondertussen gaan de reddingswerkzaamheden verder daar. Vanuit het getroffen gebied komen er ook wel meldingen van plunderingen. En het energiebedrijf Total Energie is verantwoordelijk voor de klimaatimpact en de gezondheidsrisico's van zijn olie en gas. Dat heeft een rechter in Parijs beslist. Total Energie houdt wel rekening met milieurisico's, maar alleen bij het productieproces. De rechter heeft nu beslist dat het bedrijf ook de gezondheidsgevolgen moet meerekenen van de verbranding van die brandstoffen in bijvoorbeeld automotoren en elektriciteitscentrales. En die uitstoot ligt 9 keer hoger. Daarom is dit een baanbrekende uitspraak, zegt milieuadvocaat Marie Dutrepont vanuit Parijs.
5: Dat de mensen een plek hebben om naartoe te gaan. In hun appartementen is het vaak heel warm. Het is hier ook warm, maar het is net iets draaglijker hier. Plus ze kregen hier een gratis koffie of gratis water. Ik heb getrakt.
2: En dat was niet Marie Dutrepont, die krijgen we straks om 10 uur nog te horen. Total Energie zelf heeft nog niet op de uitspraak gereageerd. Het bedrijf krijgt tot begin volgend jaar de tijd om zijn plannen aan te passen. In sommige stadcentra zakt het kwik vannacht niet onder de 26 graden. Morgen dan de heetste dag van de week tot 40 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Sportza WK. Met Jeroen Guns.
6: Een heel goeie avond en welkom groep E. Daarop richten we over een klein uurtje onze blik op het WK voetbal. Niet om te weten wie die groep zal winnen, want dat weten we nu al. Dat is Duitsland. Maar al de rest ligt wel nog open. Ivoorkust, Ecuador en zelfs de nummer 4 in de groep, het sympathieke Curaçao, droomt nog van de volgende ronde.

0: Ze maakte deel uit van de band van Prince. De ene op gitaar, de andere op de synthesizer. Maar toen Prince het met die band voor bekeken hield, maakten Wendy en Lisa zelf dit plaatje Waterfall. Ook bij ons werd het een hit bijna 40 jaar geleden in 1987. Een heel goede avond. Je zit hier weer goed voor een avondje voetbal op het WK. Straks de wedstrijden Ecuador-Duitsland en Ivoorkust-Curaçao. Maar eerst gaan we het hebben over het voetbal van iets dichter bij huis. Want We Don't Talk About Bruno werd een paar jaar geleden gezongen in een populaire Disney-film, maar dat is nu exact wat wij wel gaan doen. Praten over Bruno, over Vitor Bruno, de nieuwe coach van voetbalclub Anderlecht. Die heeft vanmiddag zijn eerste persconferentie gegeven in het Lotto Park. Hij maakte een ontspannen indruk, sprak een klein beetje Frans, dat had hij nog overgehouden aan een jaartje in Nantes, in Frankrijk, waar hij heeft gewerkt, maar toch vooral Engels. En de logische eerste vragen gingen natuurlijk over wie Vitor Bruno eigenlijk is.
1: I'm a very emotional guy, mostly when it comes to work, when it comes to operate in the day life. But at the same time, I think I have the ability to be rational. I give a lot of freedom to the players. I'm not the guy that is always, you have to do that and that and that. No. I'm not the guy that puts the ways, you know, the way system on the players and just get to the end of the road like this. That's the only way. No, I don't do that. I just try to give them tools to find the best way to get to the end that we want.
0: Voilà, hij zegt, ik ga het niet allemaal in de spelers hun plaats doen. Ik geef hen in tegendeel heel veel vrijheid. Ik ben niet zoals een Waze-systeem waarbij zij op automatische piloot maar ergens moeten geraken. Nee, ik reik hen de middelen aan en dan moeten ze zelf de weg maar vinden, aldus Vitor Bruno. De verwachtingen in het Astrid Park zijn, ondanks de magere jaren die de club achter de rug heeft, nog altijd zeer hoog, maar dat schrikt hem niet af. Ik hou wel van een uitdaging, aldus Vitor Bruno.
1: I know the club doesn't win for a long time. It's also a challenge for me, and I love it. I love these kind of challenges. I know we have a long way to go. We have a lot of steps to give, but we are here to work and to try to put in the leg where it must be.
0: Ja, we hebben nog een lange weg te gaan, maar exact daarvoor ben ik hier. En we gaan de club terugbrengen waar ze thuis hoort, zegt de nieuwe coach. Wat inkomende transfers betreft staat de teller voorlopig op 1 bij Anderlecht. En dus kijkt de nieuwe coach op dit moment naar de spelers die hij wel al ter beschikking heeft. Al is dat in het geval van bijvoorbeeld Nathan de Kat nog maar de vraag of die zal blijven. Bruno hoopt in elk geval van wel.
1: We count on the cat. We count on the cat. The cat is a really talented player. Of course, there are other players that are really talented in the club. Of course, he's someone that we really trust in. We are pushing really, really strong to keep him. Of course, he has to make some efforts also to improve in even his game, and he knows about it.
0: Ja, we rekenen op Nathan de Kat. Hij herhaalde het zelfs 2 keer. Dus we hopen dat hij bij ons blijft. En op de vraag of een terugkeer van Romelu Lukaku al aan de orde is, een terugkeer naar Anderlecht, nu zijn hoofdstuk bij Napoli geschreven is, hield Bruno de boot af. Hij is zeer tevreden met de aanwezige spitsen en er kon zelfs een klein grapje vanaf.
1: I'm very happy with Zvetko. Very happy with Sikan. Even Bertaccini that can sometimes be closer to that kind of... I don't think he's a striker, but he can manage some kind of second role in a second striker or like that. Very, very happy with him. Now you tell me, Lukaku, come on. Do you have his number? I can call him.
0: Ja, als je me zijn nummer geeft, dan zal ik hem zeker en vast eens bellen. Met Bruno heeft Anderlecht nu nog ongeveer een maand om zich voor te bereiden op de eerste wedstrijd van belang tegen het Zweedse Hammarby in de tweede voorronde van de Europa League. De heenwedstrijd wordt gespeeld op 23 juli en de terugwedstrijd een week later in het Lottopark.

0: Op 9 november staat ze in Vorst Nationaal Tuvalu. En deze samenwerking met Stromae is de voorbode van haar nieuwe album dat midden september zal verschijnen. Ze gaat daar ook mee op tour. Met dat album, wel te verstaan, niet met Stromae. 9 november, dus schrijf het in uw agenda. Dan houdt ze halt in ons land. Straks het voetbal op het WK. Maar eerst blijven we wat dichter bij huis. Want in Waver kunnen de Red Lions, onze nationale hockeymannen, zich verzekeren van deelname aan de Olympische Spelen. Over 2 jaar in Los Angeles, mits winst tegen Australië. En dan wordt dat quasi zeker toch een boeiende avond daar in Waver. Want Jeroen van der Loop, ook voor jou een heel goede avond. Australië, dat is wat heet een stevige tegenstander.
1: Ja, dat is zeker een stevige tegenstander. Maar de Red Lions hebben gewoon al een geweldig parcours afgelegd hier in Waver de afgelopen weken. Waardoor ze dus nu al met nog 2 wedstrijden na deze wedstrijd tegen Australië voor de boeg al de eerste plaats in die Pro League kunnen pakken. En die geeft dan dat Olympische ticket. En dat zou al heel vroeg zijn dat de Red Lions dan dat Olympische ticket voor 2028 zouden kunnen bemachtigen. Dus de opdracht hier vanavond is heel duidelijk. Wij kloppen Australië en dan hebben we minstens 3 punten binnen. Ze moeten er nog minstens 2 beter gezegd halen. Dus een gelijkspel en winnen met de shootout. Dan is het feest vanavond. Want dan winnen ze de Pro League. Doen ze dat niet, dan hebben ze nog een wedstrijd tegen Nederland zaterdag. En nog eentje tegen Australië zondag. Maar we gaan er eigenlijk vanuit dat ze dat hier vanavond al in de wacht kunnen slepen. Australië heeft al wat wedstrijden verloren. Maar klopte verrassend wel in het begin van de week Nederland. En België had het gisteren best lastig tegen Nederland. Speelde uiteindelijk 2-2 gelijk. En ze wonnen met de shootout. Dus het kan hier best nog wel spannend worden. We spelen 5 minuten in het eerste kwart. 1 kansje hebben we al gezien voor de Red Lions van Duvekot. Maar die werd hij stuitte op de doelman. Voor deze wedstrijd trouwens, om 6:30, hebben onze Red Panthers de vrouwen al gespeeld. Zij gaven partij aan Nederland en laat Nederland bij de vrouwen nu de absolute wereldtop zijn. Wereldkampioen, Olympisch kampioen, Europees kampioen. En België wilde zich begin van dit blok hier in Waver meten met de Nederlandse ploeg. Ze wilden daar eigenlijk kijken wat ze daar tegen waard waren. Wel, ze hebben eigenlijk heel goed gespeeld, maar de wedstrijd is in het begin beslist op details. En dan zie je gewoon de pure kwaliteiten van Nederland. Strafcorner afgewerkt door Jibby Janssen. Dan een klein foutje in de verdediging afgestraft. En voor de Belgen het goed en wel besefte, stonden ze 0-4 in het krijt. Uiteindelijk was het Stefanie van den Borre die met een strafcorner nog de 1-4 eindstand op het bord bracht. Maar de Nederlandse vrouwen die hadden trouwens gisteren al de Pro League gewonnen bij de vrouwen. Nederland is daar ongeslagen. Namelijk alle wedstrijden die ze gespeeld hebben, hebben ze gewonnen. België staat daar op dit moment derde bij de Red Panthers. Zij moeten zondag sowieso nog een keertje tegen Nederland en proberen daar dan misschien nog een resultaat te halen. Ondertussen spelen we hier bijna 7 minuten. Hebben we een kansje gehad, zoals ik al zei, voor Duvekot. En daarnet ook het eerste kansje voor Australië. Maar voor geen enkel probleem voor Van As. Dus het staat hier nog altijd tussen België en Australië. 0-0.
0: Op de E40 van Gent naar Brussel is door een ongeval ter hoogte van Aalst maar 1 rijstrook vrij. Op de A12 moet je tussen Meissen en Wolvertem in beide richtingen over dezelfde weghelft. Op de E19 van Brussel naar Antwerpen is voor werken de Kraaibekstunnel dicht. In Willebroek kan je niet over de Vredesbrug. En in Brussel zijn de Rogier- en de Kruituintunnel dicht richting Zuid. Sportza.

0: Dat was Thundercat, Dragon Ball, Durag. Eerder op de avond kwamen onze hockeyvrouwen dus ook al in actie. Jeroen zei het, de Red Panthers in de Hockey Pro League daar in Waver. De Panthers speelden tegen de leider, het ongenaakbare Nederland 1-4. Dat waren de duidelijke cijfers waarmee ze hebben verloren. En Jeroen kon er na de wedstrijd over praten met de kapitein van onze nationale ploeg, Michel Struyck.
1: Michel Struyck, jullie begonnen aan dit blok in een ideaal scenario om tegen Nederland twee finales te spelen voor de overwinning in de groep. Iets anders gelopen, maar jullie hebben toch die wedstrijd tegen Nederland. Hoe bekijk je daar nu na, 1-4 nederlaag?
2: Ja, het is jammer, want ik denk dat we echt wel een sterke wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we echt heel sterk hockey, aanbal, vanbal hebben getoond. Maar je ziet gewoon tegen zo'n duidelijk de nummer 1 van de wereld dat dat gewoon heel snel afgestraft wordt. Dus ik denk, was het 4-0, 5-0? Ik weet het even, 4-0 hè?
1: 4-1.
2: Dan zie je gewoon, ik vind niet dat dat helemaal representatief is voor de match. Maar het opnieuw veel uit te leren. En we wisten aan het begin van dit blok dat het gewoon heel moeilijk ging worden om eerste te eindigen. Omdat er gewoon een topper bij ons in de ranking zit. En het belangrijkste is dat we er gewoon uit leren.
1: Ja, je zegt het, details hè. Een heel klein foutje en een strafcorner en je staat 2-0 achter terwijl ze nog geen enkele kans gehad hadden.
2: Ja, ik denk letterlijk die eerste goal tegen is hun eerste circle entry. Terwijl dat wij er al een paar hadden, dus... Ja, gewoon bekijken en er valt ongelooflijk veel te leren, waarin maar positief is. En ik denk dat we uiteindelijk ook wel trots mogen zijn op wat we vandaag hebben getoond. Dat belooft veel goeds voor deze zomer.
1: Ja, want dat is eigenlijk het grote doel, hè. Nadat jullie misschien geen eerste meer konden worden in de groep, ging dan de focus volledig op de voorbereiding van het WK?
2: Ja, zeker. En het is ook gewoon, we zijn hier met een grote groep. Iedereen is een match aan het spelen van de trainingsgroep. En dat is ook gewoon super cool om te zien, om de nieuwe meisjes ook ervaring te geven. Om te zien hoe goed dat ze doen. En om dan gewoon de sterkste groep te kiezen die in augustus België gaat representeren.
1: En hopelijk heel belangrijk, niet zo warm als vandaag. Hè, want was dat de tweede tegenstander van de dag, eigenlijk die hitte?
2: Ja, toch wel. Maar langs de andere kant, zij hadden exact dezelfde omstandigheden. Hè. Dus het was pittig, het was warm. Maar ondanks, ja, ik ga het niet daarop steken. Want uiteindelijk was het voor de anderen ook zo. Maar het was een challenge.
1: Die hydration break in het WK voetbal, klaagt iedereen erover. Helpt dat eigenlijk voor jullie? Want het is maar een minuutje bij jullie.
2: Nee, ik vond dat top. Dat doet echt heel veel. Een minuutje even om een slokje water te drinken. Je hebt sommige meiden die ook gewoon niet wisselen bij ons. Dus dat minuutje, dat doet heel veel bij ons. Dus ik denk dat morgen ook zeer welkom is.
1: En dan straks de laatste wedstrijd in schoonheid afsluiten tegen Nederland. Met wie weet dingen die je vandaag gezien en geleerd hebt omzetten in eventueel resultaten.
2: Ja, dat is zeker de bedoeling. Absoluut.
1: Succes nog.
2: Dankjewel.
0: En straks, dat is zondag, dan spelen de Red Panthers dus nog een keertje tegen Nederland. Zometeen nog eens gaan horen hoe het gesteld is in de wedstrijd van de mannen. Maar eerst een van de meest bekende intro's aller tijden. Dat is deze inderdaad. House of Pain met Jump Around. Een heel goeie avond.

0: Ja, daar hebben we ooit allemaal wel eens zot op gedaan. Zeker, ik zal voor mezelf spreken. House of Pain en Jump Around. Hoe zouden de Red Lions het aan het doen zijn? Onze nationale hockeymannen tegen Australië. Tijd om eens even terug bij jou te komen, Jeroen.
1: Het eerste kwart zit erop en het staat nog steeds 0 tegen 0. Dat is net in het interview met Michel Struik hoorde je dat er bij de vrouwen elk kwart een hydration break was. Het was bij de vrouwen ook veel warmer omwille van die zon die nog vol op het veld stond. Nu is die zon ondertussen een klein beetje verdwenen hier achter de omliggende bossen. En valt het dus best goed mee hier en is er besloten dat er bij de mannen om de wedstrijd van 9 uur geen hydration breaks georganiseerd worden. Dus ze hebben aan één stuk door een kwartier gespeeld en stonden bijna op voorsprong de Red Lions. Want met een hele mooie passeerbeweging kwam Tom Boon vrij in de cirkel. Via de linkerkant van het veld ging hij schuin op doel af op keeper Thomas. En hij wilde hem eigenlijk verrassen met een push in het dak van het doel. Maar de keeper maakte zich zo breed dat hij hem eigenlijk van voor op zijn helm kreeg en zo eigenlijk de bal uit zijn doel kopte. En dan is het maar goed dat hij zo'n helm op zijn hoofd heeft, want als hij die bal op zijn voorhoofd had gekregen was hij waarschijnlijk stijl achterover geslagen. Dat gebeurde niet, want de helm deed zijn werk en dat was eigenlijk de enige echte grote kans na de vorige flits. We hadden een kans van Duvenjonk gezien en eentje aan de overkant waar Van As niet moest ingrijpen omdat de Australiër net niet bij die tip in kon en dus de bal voorlangs ging. Heeft Thomas aan de overkant wel redding moeten brengen op Duvenjonk en dus nu op die kans van Tom Boon. Topschutter trouwens weer al in deze competitie van de Belgen. Alleen de Argentijn Thomas Domene heeft er meer gemaakt. Die staat op 17 doelpunten. Tom Boon heeft er 14 gemaakt. Waarvan 7 field goals. Dus gewone doelpunten en 6 strafcorners. Terwijl de Argentijn 12 strafcorners scoorde. Evenveel trouwens als de nummer 3. In de topschuttersstand. En dat is Alexander Hendricks. Die 12 strafcorners kon binnen pushen of slaan. En 1 strafbal. Die staat dus op 13 doelpunten. We zijn terug begonnen aan dat tweede kwart. De Belgen zijn niet van plan om er vol in de aanval te gaan. Maar hopen eigenlijk hier en daar op een kantje. Op een mogelijke counter van tegen Australië, waar ze trouwens dit blok nog niet eerder tegen speelden. Daar moeten ze zondag nog tegen, terwijl ze zaterdag het nog opnemen tegen Nederland. Is dit de eerste confrontatie met Australië in dat blok van die 8 wedstrijden hier in Waver. Het splinternieuwe stadion. We hebben het waarschijnlijk bij vorige wedstrijden de afgelopen week al gezegd. Maar we hoorden daarnet van onder andere Michelle Struik en ook Alex Gerniers dat ze stilaan gewend geraken aan het veld. Terwijl daar een hele mooie actie is aan de linkerkant van de Belgen. Maar helaas is het daar dan Victor Foubert die de bal volgens mij op de paal slaat. Op de eerste paal en dan zo uit het doel. Dus geen voorsprong voor de Belgen. Maar het veld is in ieder geval helemaal ingespeeld. Was het in het begin van dit toernooi hier nog wat stroef, is dat ondertussen ook verdwenen en zijn ze allemaal heel blij met de accommodatie hier. Momenteel 4000 zitplaatsen, maar richting het WK gaat dat dus, zoals eerder al is gezegd, naar 10.000 plaatsen. Counter van Australië gaan we nog meepakken. Daar moet Alexander Hendricks ingrijpen en doet dat uitstekend. We spelen 2 minuten in het tweede kwart. Nog altijd geen doelpunt. Wel al kansen gezien van onder andere Tom Boon, Duvekot en zo net tussen Foubert. Maar nog altijd 0 tegen 0.

0: Bekender in de iets modernere versie van Urge Overkill uit 1994, Girl, You'll Be a Woman Soon. Maar het origineel van Neil Diamond dateert al van bijna 30 jaar eerder. In Markendal, in de Vlaamse Ardennen, wordt morgen namiddag het Belgisch kampioenschap tijdrijden gereden. En uitgerekend morgen wordt het ook de heetste dag van de week. Ik moet het u allicht niet vertellen, met temperaturen tot 40 graden. Liever voorkomen dan genezen, dachten ze bij de Belgische Wielerbond. En de tijdrit daar in Markendal wordt teruggebracht van 2 lussen bij de mannen naar 1. De tijdrit wordt met andere woorden nog half zo lang, 20,5 kilometer om precies te zijn, en met 200 hoogtemeters in plaats van 400. De mannen zullen zo dezelfde afstand afleggen als de elite vrouwen, en ook de gemeente Markendal neemt trouwens haar voorzorgen. Alle seingevers zullen namelijk hun eigen parasol krijgen. Dat is wel attent. En de burgemeester heeft ook een oproep gedaan naar alle buurtbewoners rondom het parcours, om als je dan een seingever ziet zitten daar bij jou in de buurt, om die misschien als je thuis bent even een flesje water te brengen. Het kan maar helpen. Ook de toeschouwers trouwens zullen gratis water krijgen bij de aankomstzone. En dan terug naar de actie van dit moment, naar het hockey in Waver, België, Australië, bij jou, Jeroen.
1: Nog altijd 0-0. We spelen 6,5 minuut dus in het tweede kwart. Hier is de stadionspeaker ook heel druk bezig geweest met elke pauze te zeggen tegen de mensen in het publiek: vergeet niet te drinken. Drink zoveel je kan. Niet alleen de spelers, maar dus ook de supporters. En dat wordt hier goed opgevolgd in toch wel wat, waar er toch wel wat volken is opkomen dagen. Het eerste weekend viel natuurlijk ook wel in de schoolexamens. En dan is de jeugd wel geneigd om te komen, maar dan mag het vaak niet van de ouders. En nu dus hier in de tribune aan de overkant van de hoofdtribune. En die zit eigenlijk helemaal vol. En dan tel ik 2, 4, 6, 7, 8 rijen. Langs de volledige lange zijde zitten helemaal vol met Belgische supporters. Dus het is een goede opwarming aan het worden voor wat natuurlijk de hoofdbrok moet worden in augustus, als het WK-hockey hier in Waver en in Antwerpen georganiseerd wordt. En waar de Belgen natuurlijk hopen een goede beurt te maken. Als je de Pro League wint, dat is mooi. Maar een WK, een EK of een Olympische Spelen, dat staat natuurlijk nog op een ander niveau. We hebben nog één kansje genoteerd. Goede actie was het van Victor Wenier. Die vond dan op de kop van de cirkel Tombon. Die kapte zich goed vrij naar zijn backhand. Kon dan eigenlijk uithalen, maar hij kraakte zijn schot. Ging ook omhoog en werd afgefloten door de scheidsrechters. En dus geen doelpunt voor Tombon. Maar ze hebben op dit moment de Australiërs wel omsingeld. De Slover komt daar de cirkel in en vindt daar een voet van een Australiër. Dat was zelfs nog niet opgevallen bij Thibaut Stockbroeks. Want die wilde eigenlijk de aanval nog verder doorzetten. Maar de scheidsrechters zagen het. We kijken even in de herhaling. Inderdaad, via een stick van een Australiër komt hij bij zijn ploeggenoot op de voet bij Nathan Ephraims. En dus strafcorner voor de Belgen. En even kijken wie er op dit moment van de strafcorner specialisten op het veld staat. En dan zie ik geen Alexander Hendricks en ook geen Tombon op het veld. Dus dan gaan we kijken wie het dan wel voor zijn rekening gaat nemen. De stop is van de Slover. En dan wordt de bal naast gegleden. Even kijken, dat was volgens mij met het nummer 13, Nicolas de Kerpel. Die probeerde in ieder geval de bal op doel te slepen. Maar dat is misschien toch wel ook belangrijk om mee te nemen naar de rest van de wedstrijd. Dat je op het moment dat je een strafcorner krijgt, dat zowel je nummer 1 als je nummer 2, terwijl het eigenlijk misschien alle twee wel nummer 1 zijn, Alexander Hendricks en ook Tombon, op dat moment niet op het veld staan om dan aan de kop van de cirkel die strafcorner voor hun rekening te nemen. Dat is gebeurd. Ik zei het al, beter hier in de Pro League dan straks op het WK. Nog 6 minuten en dan zit de eerste helft erop hier. De stand is na toch wel wat meerdere kansen voor de Belgen nog altijd 0 tegen 0.
2: Radio 1 Sportza.

0: Dat was de nieuwe snaar in de hemel. Is geen Dylan en hier is hij ook niet. Dus gaan wij stilaan onze aandacht op het voetbal richten. Een 0-0 gelijkspel tegen Curaçao. Nee, dat heeft Ecuador geen deugd gedaan. En daardoor staat Ecuador met de rug tegen de muur in hun laatste groepsmatch. Rob of Ronder dus. En uitgerekend dan, Geert Heeremans, goedenavond, is Duitsland de tegenstander. Hè?
1: Ja, zeg dat wel, Jeroen. Het is een partij overigens die gespeeld wordt in het MetLife Stadium in East Rutherford. Op 15 kilometer is dat van downtown Manhattan in New York. Het is 4 uur in de namiddag in New York. Warm, 29 graden voor deze Duitsland-Ecuador. En inderdaad, Duitsland is al geplaatst. Zeker van de groepszegen. Dus eigenlijk doet het er niet echt meer toe. Maar Duitsland zou Duitsland niet zijn als ze ook deze partij tot een goed einde willen brengen. Want de Duitsers zitten in een geweldige flow met 11 overwinningen op rij. Het is al van september vorig jaar geleden dat ze nog eens een match hebben verloren. 2-0 toen in de eerste wedstrijd van de kwalificatiecampagne voor dit WK. Maar daarna liep alles op wieltjes. Ecuador daarentegen, zoals je al zei, Jeroen, staat met de rug tegen de muur. En moet winnen van Duitsland om in het toernooi te blijven. Dat hebben ze zichzelf aangedaan natuurlijk door niet te winnen van Curaçao. Ze bleven steken op die 0-0 ondanks de 27 doelpogingen. De meeste daarvan gepakt door Eloy Room, die uitstekende doelman van Curaçao. Die dus wel 7 keer geklopt werd door Duitsland. Ecuador had enorm veel verwacht van dit toernooi. Zeker als je tweede eindigt in de toch wel moeilijke kwalificatie in Zuid-Amerika. Als je moet optornen tegen landen als Brazilië, Argentinië of Colombia. Maar doelpunten maken blijft het probleem van Ecuador. Van de laatste 18 matchen hebben ze 9 keer 0-0 gelijk gespeeld. Tot dit WK had Ecuador in bijna 2 jaar geen enkele match verloren. Van september 24 is het geleden van die 1-0 nederlaag in en tegen Brazilië. En dan komt die 1-6 zonder goals toch wel hard aan. En staat Sebastian Becasese, de Argentijnse trainer van Ecuador, onder heel grote druk. Nu, de ploegen. Wie gedacht had dat Jurgen Nagelsmann zou roteren? Nu alles al binnen is voor Duitsland, die komt bedrogen uit. Hij voert enkel 2 noodzakelijke wissels uit. Het WK zit er helaas al op voor Nico Schlotterbeck met een ernstige enkelblessure. Hij wordt vervangen door Antonio Rüdiger centraal achterin. En op de linksachter sukkelt Nathan Brown met de adductoren. Voor hem zit het WK er wel nog niet op. Zijn vervanger vandaag is Leipzig linksachter David Raum. En dat wil ook zeggen dat topschutter Dennis Undaf alweer vanaf de bank moet beginnen. Ondanks zijn 3 doelpunten en 2 assists. Bij Ecuador staan er weer 4 spelers aan de aftrap met een Belgische link. Namelijk achterin Pacho en Ordóñez. Pacho ex-Antwerp. En natuurlijk Joël Ordóñez van Club Brugge. Op het middenveld Caicedo ex-Beerschot. En op de linkerflank Nilsson Angulo. Een halfjaartje is hij intussen weg bij Anderlecht. Scheidsrechter is de Amerikaanse Tori Penso. Die ook al eerder Tsjechië-Zuid-Korea heeft gefloten. Dit is haar tweede wedstrijd op dit WK. De bijna 40-jarige Penso is een vaste waarde in de Amerikaanse MLS ook. Duitsland, über alles of toch nog Ecuador. Over een 12-tal minuten, Jeroen, beginnen we eraan.
0: En dan gaan we dat samen met jou volgen, Geert. Tot straks. En was die 0-0 in de vorige wedstrijd niet meer of minder dan een vernedering voor Ecuador? Voor Curaçao was het een historische wedstrijd. Want het kleinste land ooit op een wereldkampioenschap zal alvast niet met lege handen achterblijven. Meer nog, Curaçao droomt nog van de volgende ronde. Maar Olivier de Wilde, goeie avond. Een nieuwe stunt lijkt dan wel een must tegen Ivoorkust.
2: Ja, het is nu al geslaagd in de WK natuurlijk. Ja, pakt een onverhoopt punt inderdaad tegen Ecuador. Dankzij die geweldige Eloy Room. Maar ja, dat is inderdaad, het winnen is, het zit er wel in. Het is ook de enige manier om naar de volgende ronde te gaan. Die Blue Wave, Curaçao staat namelijk met een -6 doelsaldo. En heeft door dat cijfer eigenlijk enkel kans op doorstoten via een directe overwinning als tweede of derde in de groep. Als Curaçao wint en Ecuador tegelijkertijd niet wint van Duitsland, dan eindigt Curaçao tweede in de groep. Dan stoten ze zeker door als Curaçao wint. Maar Ecuador wint ook van Duitsland, dan belanden ze dus ja, derde met 4 punten. En dan moeten ze het maar zien te herden met dat heel slechte doelsaldo. Ze moeten gewoon proberen winnen en dan hopen dat Duitsland ook doet wat het moet. Dat zijn allemaal de scenario's. Ervan uitgaande dat ze natuurlijk tegen een mindere tegenstander spelen. Hè. Curaçao, dat is absoluut niet het geval. Is absoluut een mindere tegenover Ivoorkust. Ivoorkust heeft met 3-6 het eigenlijk wel naar behoren gedaan. Zelfs in die mate dat ze Duitsland echt wel tot het gaatje hebben laten strijden voor de overwinning. Het moet moed en zelfvertrouwen hebben gegeven. geven in aanloop naar vandaag. Want op papier is Ivoorkust echt wel een pak sterker. Kijk bijvoorbeeld naar de verzamelde marktwaarde. Ivoorkust, ja, die kern is ruim 500 miljoen euro waard. Curaçao is met zijn 26 en goed voor 25 miljoen euro. Diomandé, de ster van Ivoorkust, is op zijn eentje al 4 keer meer waard. Dan hebben de analisten wel gezien dat dat allemaal zo is. Maar ze hebben ook wel die 0-0 gezien tegen Ecuador. Dus dat tilt de balans toch iets meer naar het midden. Maar favoriet, ja, dat is wel nog steeds Ivoorkust in deze partij. Dick Advocaat past trouwens zijn basiself in de vergelijking met de 0-0 tegen Ecuador op geen enkele plaats aan. Never change a winning team natuurlijk. Room blijft staan. Brenet, Gari, Obispo, Floranus en Fonville achteraan. Chong, Comenencia, de Bacuña-broers in het middenveld. En Jurgen Locadia op zoek naar zijn tweede Interland goal voor Curaçao. En Mercier Faye, de bondscoach van de Ivorianen, maakt wel wat aanpassingen. 4 in totaal. Want de geblesseerde Singo wordt vervangen door Guela Doué. Dat is de broer van de Franse ster van PSG. Agbadou en Konan krijgen rust. Diomandé en Opéry komen erin. Het is trouwens Ousmane Diomandé. Geen familie van Jan. Daar gaan we het straks nog even over hebben. Kusunu die blijft staan. Sangaré, Kessié, Diallo. En uiteraard, zoals ik al zeg, uiteraard de ster van het toernooi. Jan Diomandé. Die hebben nog steeds hun plaats in het elftal. Alleen gaat Faye nu voor 2. Faye gaat nu voor 2 spitsen. Met Boni geflankeerd door de ervaren man Nicolas Pepe. Ex-Arsenal voor de voetbalfans. Onder u. Voilà, de boekhouding is bijgewerkt. De spelers komen stilaan op het veld. De missies zijn duidelijk. Curaçao moet winnen. Ivoorkust zou eigenlijk al door kunnen gaan met een gelijkspel. Maar ik denk dat de olifanten toch wel voor een statement gaan tegen deze voetbaldwerg. We gaan het zien. We spelen in Philadelphia. Het is er 30 graden. En ik zou zeggen, dus deze keer gaat de hydration break wel gekomen zijn straks.
0: Ik denk het inderdaad ook. Tot straks, Olivier. En dan nog even naar het hockey natuurlijk. Hè, want onze Red Lions zitten halverwege hun partij tegen Australië. Jeroen.
1: Ze zitten nog op schema, laat ik het zo zeggen. Want als ze gelijk spelen en ze winnen met de shootouts, dan zijn ze er ook. Maar ze hebben dus nog niet gescoord. Nog altijd 0-0 bij de rust. We zagen nog een grote kans voor opnieuw Tom Boon. Er was een hele scherpe voorzet van Baltazar. En die belandde uiteindelijk op de paal. Maar als die was binnengegaan, dan telde hij niet. Want hij was van buiten de cirkel. En Tom Boon moest daar eigenlijk op glijden. Dat lukte net niet. En dan was het nog een keer Duvekot die er dichtbij was. De kansen zijn op dit moment voor de Red Lions. Ze hebben nog 2 keer een kwartier om die kansen om te zetten in doelpunten. En dan is dat Olympisch ticket plus de winst in de Pro League binnen. Maar voorlopig dus nog altijd hier tussen België en Australië 0-0.
0: Dankjewel, Jeroen.

0: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken. Ik dacht van chili con carne.
2: Wel

0: wedstrijd tegen Ecuador. Eens luisteren naar de bondscoach van Curaçao, naar Dick Advocaat, wat hij voor de wedstrijd te vertellen had.
1: Dick, wat is je boodschap vanavond geweest voor de spelers?
2: Nou, onze boodschap is duidelijk, we moeten winnen. En dat gaan we ook proberen. Dus dat was de boodschap.
1: Kort en krachtig. Op papier is de Ivoorkust sneller, technischer, beter, hoger gerankt op de wereldranglijst. Wat gaat er vanavond nodig zijn om toch het verschil te maken?
2: Nou, het verschil zal zeker het voordeel uitvallen pakken van Ivoorkust. Maar je kunt de tegenstanders zo lastig mogelijk maken. Dat gaan we vanavond doen, vanmiddag doen. Dus wat dat betreft is het hetzelfde boodschap als de vorige wedstrijd. Zo lang mogelijk in de wedstrijd te blijven. En op een gegeven moment proberen toch die goal te maken.
1: Nou heb je heel veel teams en toernooien en dergelijke meegemaakt in je hele carrière. Curaçao is bijzonder. Dit WK is bijzonder. Hoe is het voor jou om hier vanavond nog te staan?
2: Ja, bijzonder. Eerlijkheidshalve. Op de manier zoals we hier 2 jaar geleden mee begonnen zijn, dat is al een verhaal apart. En als je nu nog steeds ziet, ook de vreugde van die jongens als ze hier binnenkomen en het mee mogen maken. Want zo zien wij het. En dat is alleen maar prachtig om mee te maken.
1: En voor jou persoonlijk?
2: Precies hetzelfde.
0: Een Dick Advocaat over een paar minuten in actie met zijn Curaçao tegen Ivoorkust. En op hetzelfde moment is er ook de aftrap in Ecuador tegen Duitsland. Op de E40 van Gent naar Brussel is door een ongeval in Aalst maar 1 rijstrook vrij. Je moet rekening houden met bijna een half uur file. Op de A12 moet je tussen Meissen en Wolvertem in beide richtingen over dezelfde weghelft door wegenwerken. Op de E19 van Brussel naar Antwerpen is ook voor werken de Kraaibekstunnel dicht. In Willebroek kan je opnieuw over de Vredesbrug. In Brussel zijn de Rogier- en de Kruidtuintunnel dicht richting Zuid. En op de E40 Brussel-Luik is er door de hitte schade aan de weg ter hoogte van Linsen. Vrachtverkeer richting Luik moet omrijden vanaf de afrit Haasrode. Richting Brussel moet dat al vanaf landen. De omlegging loopt via de N25, de N91 en de N80. Tot 10 uur zijn dit nog Iggy Pop en Kate Pearson. Rainy afternoon, 1990. The big city. She's been 20 years.

0: van die van Iggy Pop en Kate Pearson. Kan Curaçao nog een keertje stunten nu dan tegen Ivoorkust? En redt Ecuador zijn vel tegen Duitsland? Je hoort het hier op Radio 1. Heel graag tot zo na het nieuws.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 10 uur, Neil, goedenavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Grote evenementen zoals festivals zouden de komende dagen beter afgelast worden, dat zegt dokter Gerland.

0: van Berlaar van de overheidsdienst Volksgezondheid. Volgens hem is het bij deze hitte niet zonder risico om festivals te laten doorgaan.
1: De combinatie van die extreme hitte en het niet afkoelen 's nachts en dus ook slecht slapen, met dan te zware fysieke activiteit, want dat is dansen toch, en dat is niet rustig in de schaduw zitten, eventueel met te veel alcohol en zeker met drugs bijvoorbeeld, ja, dat is een dodelijke cocktail. Dus dat is gewoon echt een heel slecht idee op dit moment. Dat is vervelend, want we willen iedereen laten feesten, maar puur medisch gezien is het echt gewoon geen goed idee.
0: Of dat ook een officieel advies was aan de regering is voorlopig niet duidelijk. Volgens minister van Volksgezondheid, Frank van den Broeke, in Ter Zake vanavond, heeft het zogenoemde risk managementgroep vooral geadviseerd om de bevolking goed te informeren.
2: De risk managementgroep is een werkgroep die bij ons vergadert over dit soort van gezondheidsalarmsituaties. En die hebben een inschatting gemaakt dat de hitte van die aard was, maar ook de hoeveelheid ozon, dat van die aard was dat je maatregelen moet bekijken en vooral dat je de bevolking moet voldoende goed informeren en waarschuwen.
0: Het energiebedrijf Total Energy is verantwoordelijk voor de klimaatimpact en de gezondheidsrisico's van zijn olie en gas. Dat heeft een rechter in Parijs beslist. Total Energy houdt wel rekening met milieurisico's, maar alleen bij het productieproces. En de rechter heeft nu beslist dat het bedrijf ook de gezondheidsgevolgen moet meerekenen van de verbranding van die brandstoffen in bijvoorbeeld automotoren en elektriciteitscentrales. En die uitstoot ligt 9 keer hoger. En daarom is dit een baanbrekende uitspraak, zegt milieuadvocaat Marie Dutrepont vanuit Parijs.
3: Total Energy zei steeds van ik ben niet verantwoordelijk van wat de gebruikers doen met de producten dat ik hen verkoop. En het Franse gerecht zegt van jawel, u bent daar wel voor verantwoordelijk van de uitstoten van de olie dat u verkoopt. En u moet maatregelen nemen om die uitstoten te verminderen.
0: Het Franse Total Energy zelf heeft nog niet op de uitspraak gereageerd. Het bedrijf krijgt tot begin volgend jaar de tijd om zijn plannen aan te passen. Op het WK voetbal is de slotspeeldag in groep E zo net op gang getrapt. Duitsland is al zeker van groepswinst en speelt tegen Ecuador dat nog niet kon winnen op dit WK. In de andere wedstrijd speelt het Curaçao van Dick Advocaat tegen Ivoorkust. Beide landen konden voor het eerst doorstoten naar de knock-outfase op een WK-eindtoernooi. En de Canadese zanger David Clayton Thomas is overleden. Hij is vooral bekend als leadzanger van de jazzrockgroep Blood, Sweat and Tears. Ze hadden ook bij ons enkele hitjes. Het grootste succes boekte de groep bij ons eind jaren 60 met deze Spinning Wheel, dat door Clayton Thomas zelf geschreven werd.

0: David Clayton Thomas was 84 jaar. En we krijgen een vrijwel heldere nacht met temperaturen tegen de ochtendpas tussen 21 en 27 graden. Morgen opnieuw veel zon en voorlopig de heetste dag van deze hete golf met temperaturen tussen 35 en 40 graden in het binnenland en mogelijk boven de 40 graden in het oosten van het land, zegt het KMI. Aan zee koeler tot 30 graden. Ook zaterdag nog heet. Vanaf zondag worden de temperaturen overdag en 's nachts weer wat draaglijker. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. Sportza WK. Met Jeroen Guns.
2: Goedenavond, welkom terug. Drie live wedstrijden op dit moment. Twee in het voetbal en eentje in het hockey. Maar de Duitsers hebben zo net beslist waar we gaan beginnen in dat rijtje. Duitsland-Ecuador, bij jou Geert Hermans.
3: Ja, zeg dat wel, want het staat al 1-0 voor Duitsland, voor de mannschaft. Na amper 100 seconden viel dat doelpunt al een ingooi. Vanaf de linkerkant tot bij Pavlovic op zijn borst. En dan kon hij die bal met een soort van boogje over het hoofd van Vite tot bij Wirtz krijgen. En dan Wirtz in de loop van Leroy Sané. En Leroy Sané die trapte van ongeveer aan het penaltypunt. Die bal netjes naast doelman Galíndez in doel. En zo de 1-0 op het bord. Het 18e interlanddoelpunt voor Leroy Sané. Er was wel heel veel discussie en heel veel protest aan de kant van Ecuador. Omdat Pavlovic bij het die bal over het hoofd trekken van Vite eigenlijk met zijn schoen bijna boven het hoofd van Vite uitkwam. Dat leek mij ook gevaarlijk spel en had kunnen afgefloten worden. Hij raakte zelfs, leek mij toch, met de stuts het aangezicht van Vite. Hij aaide eigenlijk dat aangezicht met die stuts. Als je kan aaien met stuts, dat is een andere zaak natuurlijk. Maar het leek mij toch echt wel gevaarlijk spel. Die had kunnen afgefloten worden. We krijgen trouwens hier nu op de monitor nog eens dat beeld te zien. Maar de vrouwelijke scheidsrechter Tori Panson die is gaan kijken naar het scherm om te zien of het fout was. En uiteindelijk heeft zij beslist dat het geen overtreding was en dat het doelpunt dus geldig was. En zo de vroege voorsprong voor Duitsland. Na amper 100 seconden stonden ze al op voorsprong. 1-0, een doelpunt dus van Leroy Sané. En dat maakt de opdracht voor Ecuador nog een pak moeilijker. Dat wil zeggen dat ze al minstens twee keer moeten scoren tegen Duitsland om nog kans te maken om door te gaan naar die volgende ronde. 6 minuten onderweg. Duitsland dus al aan de leiding. 1-0.
2: Dankjewel Geert. In Ivoorkust Curaçao is het nog altijd 0-0. Daar gaan we zo meteen eens naartoe bij Olivier even inpikken om eens te horen wat daar allemaal is gebeurd. Maar ook in het hockey is er gescoord intussen. Jeroen van der Loop en zijn de Red Lions die de voorsprong beet hebben tegen Australië.
4: Ja, dat was het tot 10 seconden geleden toen Jack Welch van op de 6e strafcorner in de tweede helft voor Australië eindelijk raken trof. 5 keer eerder mochten ze aanleggen, waarvan 5 op een rij. En dan een minuutje later was deze 6e strafcorner daar en Jack Welch kon die voorbij van as pushen. En zo dus 1-1 nadat België inderdaad na 1 minuut in de tweede helft op voorsprong was gekomen. De actie begon bij Tom Bon. Hij speelde aan de rand van de cirkel daar goed Thibaut Stokbroeks vrij. Die draaide en keerde totdat hij de mogelijkheid had om te schieten. En die kwam dan weer voor de stick van Tom Bon terecht. En die maakte zo zijn 15e doelpunt in de Pro League. Bracht België zo op voorsprong. Maar die voorsprong is dus nu net 6 minuten in de tweede helft ongedaan gemaakt door Welch. Die de 6e strafcorner voor Australië binnenpushten. Op zich nog altijd niks aan de hand. Want als ze bij deze tussenstand straks de shootouts winnen, dan plaatsen ze zich voor de Olympische Spelen. En winnen ze de Pro League. Doen ze dat vandaag allemaal niet, dan zijn er nog 2 wedstrijden te gaan zaterdag en zondag om nog een resultaat te halen. Voorlopig hier dus 1-1 tussen België en Australië.
2: Ja, je zal het altijd zien dat er een doelpuntje valt, net wanneer je aan een inleiding richting een commentator aan het gaan bent. Van het hockey weer naar het voetbal. Een wedstrijd waar we nog niet geweest zijn. Ivoorkust Curaçao, Olivier de Wilde.
5: Ja, en daar is het nu net 0-1 voor Ivoorkust geworden. Doelpunt van Nicolas Pepe, de man die ooit voor Arsenal speelde, nu voor Villarreal. En hij, dankzij Diomande, de man, de uitblinker, ja, de ster van het Ivoriaanse toernooi voorlopig. Hij bracht de bal heel goed voor. We gaan even volgen wel, want Curaçao is er meteen met de tegenprik. Tahith Chong achter de bal. Kan hij de voorzet brengen? Oh, mooie panna door de benen van Kessié, maar heeft geen opvolging. Nee, er was het doelpunt. Dus ja, voilà. Diomandé die heeft de bal perfect voor de kooi gebracht. En Pepe stond perfect geplaatst om die 45 erin te jassen. En zo het 0-1 voor Ivoorkust. En dus eigenlijk de FIFA-ranking gevolgd in deze tussenstand. Maar Geert, ook bij jou weer een doelpunt.
3: Ja, zeker weten. 1-1 de gelijkmaker voor Ecuador van Nilson Angulo. En die kennen we natuurlijk goed van bij Anderlecht in januari. Vertrokken naar Sunderland, de linkerwinger. Balverlies daar op het middenveld van een Mecha Vite. Kreeg die bal bij Angulo. En die kwam naar binnen en trapte met zijn rechter. Toch niet zijn beste been. En hij trapte die bal in de verste hoek. Geen kans voor Manuel Neuer. En zo de 1-1 na 8 minuten. Dus leuke wedstrijd, leuke start van deze partij. Met de vroege goal van Leroy Sané voor Duitsland. En nu dus de gelijkmaker van Nilsson Angulo. Hij heeft het een beetje moeilijk gehad bij Sunderland. Ook door blessures. Stond uiteindelijk maar 5 keer in de basis. Daar in de Premier League. En ook 1 keer in een FA Cup wedstrijd. Maar dus bij Anderlecht na 3,5 jaar. Anderlecht heeft hij dus toch wel die verdiende transfer gemaakt naar de Premier League. En is stilaan ook een vaste waarde bij dit Ecuador. En hij heeft dus gezorgd voor de gelijkmaker. 1-1 na nog geen 10 minuten voetballen hier tussen Duitsland en Ecuador.
1: Radio 1. Sportza WK.

0: Al bijna 20 jaar bezig intussen de Britse band Mama's Gun. Maar dit is nieuw werk Joy van op hun meest recente album dat een maand of twee geleden verscheen. Ja, ineens waren het veel doelpunten na elkaar, zowel in het voetbal als in het hockey. Maar in Ecuador, Duitsland op het WK voetbal zijn er al twee gevallen. Eentje aan elke kant. Geert, gaat Ecuador door op hetzelfde elan na die gelijkmaker van daarnet?
1: Ja, toch wel. Ze geloven er weer in en spelen vrij agressief, moet ik zeggen. En de Amerikaanse vrouwelijke ref Tori Penso heeft het bijzonder moeilijk. En daarnet was er Kimmich die balverlies leed na een wat mij toch een zuivere tackle leek van Yeboah. Maar uiteindelijk toch kwam de Amerikaanse ref tussen. Met het gevolg van dat Ecuadoranen bijzonder boos waren. Heel ontstemd waren ook Sebastián Becasese, de coach van Ecuador. Veerde recht van zijn bank en uitte zijn ongenoegen tegenover de Amerikaanse ref. Maar ja, dat heeft natuurlijk weinig of geen gevolgen. Het spel ging gewoon door. Maar had die fase kunnen doorgaan, dan was normaal gezien Yeboah helemaal alleen voor Neuer verschenen. En was het misschien al 1-2 geweest. Maar dus voorlopig voor alle duidelijkheid, vlak voor het einde van het eerste kwartier, die 1-1, die hele vroege goal na 100 seconden van Leroy Sané. En dan dus Nilsson Angulo met de gelijkmaker. Duitsland trekt ook als ze de bal hebben meteen naar voren. Dus het is inderdaad wel bijzonder leuk om naar te kijken. De Duitsers hebben niks te winnen of te verliezen. Maar ze hebben wel 11 wedstrijden op rij gewonnen. En willen natuurlijk graag daar nog een 12e aanhangen. Ze waren hier met een missie naar de Verenigde Staten gekomen. Na die twee mislukte WK's in 2022 en 2018. Toen ze er telkens in de eerste ronde uitgingen. Dat mocht hen niet meer overkomen. En dat is ook al gelukt natuurlijk. Want ze zijn sowieso groepswinnaar. Even kijken, daar achteraan zitten we bij Rüdiger. Die brengt een beetje rust in de tent samen met Jonathan Tah en Kimmich. Heel wat ruimte aan de rechterkant bij een Mecha. En ook Musiala die de bal daar kwam vragen. Maar uiteindelijk gaat het niet door daar aan de rechterkant, omdat er een overtreding is gesignaleerd tegen Angulo. En krijgen we een vrije trap, maar nog wel in het midden van het terrein voor Duitsland. We spelen ruim een kwartier. Wel dus een heel leuk begonnen partij hier tussen Duitsland en Ecuador. En de score netjes verdeeld 1-1.
0: Dankjewel, Geert. Ivoorkust heeft de 0-1 voorsprong te pakken tegen Curaçao. Olivier, kan Curaçao daar iets tegenover zetten?
2: Het zal wel zijn, absoluut zelfs. Het is zelfs zo dat Curaçao eigenlijk de best voetballende ploeg is in deze partij. Sinds dat doelpunt heeft Ivoorkust zich niet meer getoond aan het doel van Eloy Room. En moeten we vooral zeggen dat Curaçao echt leuk voor de dag komt, hoor. Die graven zich absoluut niet in, alles behalve zelfs. En eigenlijk het bewijs is bijvoorbeeld daarnet nog een heerlijke panna van Juninho Bacuña door de benen van Ibrahim Sangaré. En ook meteen daarna een schot van Gari, de Jurien Gari, de 32-jarige speler van AB, de Saudi-Arabische club. Die schot is van op 25 meter. Ja, durfde maar aan te leggen. Je zag het ook van op voorhand al gebeuren dat hij ging trappen. Maar die voorkust, ja, ze lieten het gebeuren. En het schot was een afzwaaier, maar toch gevaarlijk, hoor. Toch gevaarlijk. En Fofana moest toch bij de pinken zijn om die bal zeg maar te begeleiden naar de verste paal. Maar het geeft maar aan dat Curaçao echt wel is gekomen om nog één keer het visitekaartje af te geven. Want bij deze stand, bij de 0-1 voor Ivoorkust en dan ook nog eens de 1-1 tussen Ecuador en Duitsland. Ja, dat maakt dat Curaçao laatste gaat eindigen in de groep. En dan is dat niet meer dan normaal. Zeker op voorhand zo voorspeld door de kenners en analisten. Maar ze hebben toch echt wel meteen een heel mooi WK-debuut gemaakt. Ze mogen zich nu al echt wel op de borst kloppen. En hoe ze nu trouwens voor de dag komen, dat maakt toch ook wel meer naam en faam voor de mannen van de Blue Wave. Voor het kleinste land wat oppervlakte en bezoek of inwonersaantal betreft ooit op een WK. Maar ze strijden met het hart van veel meer dan die 156.000 inwoners. Mooi om te zien. En Ivoorkust heeft daar echt wel te weinig. Want ze hebben dan wel dat doelpunt te pakken. Maar ja, ze bieden te weinig. Daarnet ook al is een foutje achterin. Kusunu, die speelde de bal veel te hard richting zijn eigen doelman. Ook nog eens richting het doel, niet naast het doel. Dat is toch een beetje een rookie mistake die je niet mag maken. Keeper Fofana stond ook niet helemaal goed geplaatst om die bal dan tegen te houden. Moest zich nog reppen. Het had een heel knullig eigen doelpunt geweest voor de ex-club Bruggeling. Kossounou, Odilon, Kossounou via Leverkusen naar Atalanta Bergamo gegaan. Maar ondertussen het tempo er een beetje uit. De aanvalsgolf, de blauwe aanvalsgolf is een beetje gaan liggen. En heeft Ivorcus het evenwicht wat hersteld door vooral de bal op te eisen. En nu wat rond te tikken achterin. 17,5 minuut ver. Ivorcus staat 0-1 voor. Doelpunt van Nicolas Pepe. Maar Curaçao is zeker nog niet gewonnen.
0: Dankjewel Olivier.
3: Sportza WK.
0: En dan toch nog maar eens terug naar het hockey, hè, want daar zitten we zo stil aan. We hebben het misschien zelfs al bereikt aan het einde van het derde kwart, Jeroen, tussen België en Australië.
4: Dat klopt helemaal. Nog altijd 1-1. De spelers van Australië komen al terug het veld op om een plaats in te nemen om zo aan het vierde en laatste kwart te beginnen. België heeft ook in het derde kwart nog kansen gekregen om terug op voorsprong te komen. We zagen een hele goede Thibaut Stockbroeks via de rechterkant de cirkel binnenkomen. De bal dan hard en laag voor doel brengen. Daar stonden twee spelers klaar om die bal binnen te tikken. Duvekot en Onana. Duvekot raakte hem aan de eerste paal. Raakte hem niet goed. Had er misschien beter afgebleven. En dan had Onana hem aan de tweede paal gewoon in het zo goed als lege doel kunnen tikken. Omdat de keeper ook aan de eerste paal stond. Dat gebeurde niet. En dus 1-1. We hebben nog wel 1 minuut en 14 seconden dat de Belgen met een man meer staan. Want Nathan Ephraims heeft zo net een groene kaart gekregen nadat hij wel heel agressief verdedigde op Van Oost. Scheidsrechter gaf nog voordeel omdat hij er goed uitkwam Van Oost. Maar toen de actie eenmaal afgelopen was kreeg hij nog een groene kaart. En dus staat Australië 2 minuten met een man minder. Zijn we aan die tweede helft begonnen. Is er meteen een omsingeling van de cirkel van Australië. Maar voorlopig vinden ze nog niet het gaatje. Maar dat hebben ze gisteren ook lang volgehouden tegen Nederland. Toen dat ze 2-1 achter stonden. En uiteindelijk was daar toch de mogelijkheid om te scoren. En kwamen ze zo in de wedstrijd 2-2. En dan gewonnen met de shootouts. Hier spelen we dus nog een goede 14 minuten in dat laatste kwartier. Staat het dan 1-1, gaan we naar shootouts. En als ze die winnen, hebben ze de winst beet in de Pro League. Zo niet, dan hebben ze nog twee kansen. Voorlopig 1-1, België-Australië.

0: Lian LaHavas met Age. En daarover gesproken, zij zelf is nog altijd maar 36. Je zou het bijna vergeten als je ziet hoe lang ze eigenlijk al in het vak zit. Dit was er trouwens eentje uit haar beginjaren. Spannend wel die hockeywedstrijd tussen België en Australië. 1-1 daar in het vierde kwart. Daar pikken we straks weer in. Maar intussen, Geert, ben ik toch benieuwd of Ecuador zijn voet naast die van Duitsland kan blijven zetten. 1-1 nog altijd bij jou?
1: Ja, zeker. En meer dan dat eigenlijk. Want zij domineren. Ze hebben ook het meeste balbezitten. De Duitsers kijken het wat aan. Wachten eigenlijk eerder af en proberen te loeren op de counter. En die is er toch de laatste 10 minuten zeker niet uitgekomen. Het zijn de Ecuadoranen die het spel, die het ritme bepalen. Die goed aanvalspel op de mat leggen. Alleen extra kansen zijn er voorlopig niet uit voortgekomen. Dus dat is een beetje waar we op onze honger blijven zitten nu. Na die toch wel uitstekende start. Zowel van Duitsland als van Ecuador is het nu wat voorzichtig aftasten. Met dus vooral balbezit voor Ecuador. Nu komen de Duitsers er toch nog eens een keer uit. Vanaf de rechterkant met Leroy Sané, dus de doelpuntenmaker. En Pavlovic op het middenveld, dat was de man van de assist. En dan nu Florian Wirtz. Met zowel van Duitsland als van Ecuador is het nu wat voorzichtig aftasten. Met dus vooral balbezit voor Ecuador. Nu komen de Duitsers er toch nog eens een keer uit. Vanaf de rechterkant met Leroy Sané, dus de doelpuntenmaker. En Pavlovic op het middenveld, dat was de man van de assist. En dan nu Florian Wirtz. Met Havertz die de bal gewoon laat doorlopen richting Musiala. Maar die laatste had dat niet zo begrepen. Maar toch nog de Duitsers weer in balbezit. Die volledig in het groen spelen overigens. Met een voorzet richting Havertz. En die kan koppen. En hij moest misschien een beetje van te ver koppen. Moest iets te veel achteruit leunen. Maar kregen zijn hoofd toch nog tegen. Sprong een pak hoger dan Pacho. Maar geen problemen

0: voor Galíndez, de doelman van Ecuador. Ik zei al dus dat de Duitsers in een wat rare uitrusting spelen. Donkergroene shirts, lichtgroene broekjes en lichtgroene kousen. En de Ecuadorianen in hun vertrouwde geel en blauw. En de uitrap nu van Galíndez verlengd door Gonzalo Plata. Angulo verliest daar het kopduel van de match. Hij gaat dan nog eens doorjagen. Maar Neuer die kan daar toch opkuisen. En zo probeert, ja, balverlies weer achterin daar van Rüdiger. En Yeboah aan de haal, strafschopgebied in. Maar Raum goed teruggekeerd en hij kan de bal nog net buiten trappen. De ingooi voor Ecuador dicht bij de cornervlag. Aanvalsgolven blijven dus toch komen van de Ecuadoranen. Met opnieuw Moses Caicedo die zich daar bij de bal knokt. En Pedro Vite, dat is een beetje zijn adjudant daar op het middenveld van Caicedo. Die het vuile werk voor hem opknapt. En dus alle spelers weer op de helft van Duitsland nu. Het is ook een beetje wachten denk ik op de hydration break. Maar de bal gaat gewoon niet uit het veld. Dus is het nog even wachten. En blijft Ecuador in de aanval. Met Pedro Vite. De man van Pumas in Mexico. En bal rondspelen nu achterin. De Duitsers die blijven afwachten. Ja, voor hen moet het niet echt natuurlijk. Met Joel Ordóñez vorige keer uit de wedstrijd gelaten. Uit de ploegopstelling van Ecuador. In die wedstrijd tegen Curaçao. Dat was een beetje vreemd. Dat vonden ook de Ecuadoraanse journalisten. Maar nu staat hier dus terug in. Naast Hincapié en Pacho. Wat een achterlijn toch wel die van Ecuador. Bal rondspelen. Het gaat nu net even niet meer diep. Mecha probeert de bal buiten te trappen. En dan gaan we hoogstwaarschijnlijk naar een eerste hydration break hier. Na ongeveer 27 minuten voetballen bij een 1-1 tussenstand tussen Duitsland en Ecuador.
1: Ja, en die hydration break, die drankpauze in Curaçao, Ivoorkust, die zit er zelfs al op, of toch bijna op. Ze gaan daar weer beginnen bij een 0-1 voorsprong voor Ivoorkust. Maar eerst naar het hockey, want ja, daar is weer gescoord, Jeroen.
2: Ja, en daar hadden we eigenlijk geen rekening mee gehouden. Maar het is 1-2 geworden voor Australië. De zevende strafcorner al voor Australië. En die werd niet na de stop rechtstreeks op het doel gepusht. Maar die bal ging heel slim naar de linkerkant in de cirkel. En een metertje in de cirkel, daar stond Tim Howard. En die kon de bal zo in een leeg doel, is veel gezegd. Maar de uitloper, Wenger, die liep natuurlijk rechtdoor. En daardoor had Howard aan de linkerkant van de cirkel vrij baan om die bal in het doel te pushen. En zo dus 1-2 in het voordeel van Australië. En dat wil dan zeggen dat het vanavond nog geen feest is voor de Belgen. Nog geen man overboord, dat helemaal niet. Want ze staan nog altijd ruim op voorsprong in die Pro League. Maar ze hadden er min of meer al wel rekening mee gehouden dat ze vandaag al dat Olympische ticket zouden binnenhalen. Voorlopig dus niet. Virtueel hebben ze dat niet binnen, want ze staan 1-2 achter met nog 8 minuten en 50 seconden op de klok. Australië op voorsprong 1-2.
1: Oké, okay, er nog ruim 8 minuten. Daarin kan nog veel gebeuren. We zullen zien hoe dat daar verder gaat. Op het WK voetbal staat het nog altijd 0-1 tussen Curaçao en Ivoorkust in het voordeel van Ivoorkust.
3: Sportza WK.

0: Nectar Woods, Naturally. Ja, de achterstand voor onze nationale hockeymannen tegen Australië is dus een feit, 1-2. En dan ben ik toch benieuwd, Jeroen, of onze Lions daar meteen iets tegenover kunnen zetten.
1: Dat valt af te wachten, want de videoref is aan het kijken of er een mogelijke strafcorner zit aan te komen voor de Red Lions. Het leek erop alsof de keeper op de stick sloeg van, wie was het, van Wenier, denk ik. En dus wachten we af of er een strafcorner komt. En dat zou dan pas de tweede strafcorner zijn van de Belgen. Nee, de scheidsrechter geeft aan dat het niet zo is. En dus geen strafcorner voor de Belgen. En dan moet je eigenlijk toch even teruggaan naar dat moment in de eerste helft. Want de Red Lions hebben nog maar één strafcorner gehad deze wedstrijd. En op dat moment stond zowel Tom Boon als Alexander Hendricks, de mannen die dan aan het kanon stonden, niet op het veld, zaten alle twee op de bank. En dan is het wel heel opvallend dat we nadien geen enkele strafcorner meer hebben gehad. En laat dat nu een heel groot wapen zijn van de Red Lions. Dus dat is een opvallend feit. Dat moeten we na de wedstrijd zeker eens een keertje vragen. Hoe dat kan gebeuren dat die twee kanonnen, die nummer 2 en nummer 3 in de topschutterstand staan bij de Pro League, dat die op zo'n moment niet samen op het, of niet, geen een van de twee beter gezegd, op het veld staan. De Australiërs die hebben begrepen dat ze ervoor moeten zorgen dat die twee in voorsprongen op het bord blijft staan. Die gaan zich verzamelen rondom de eigen cirkel. En dan is het aan de Belgen om te kijken of ze daar een gaatje in vinden. Voorlopig lukt dat niet, integendeel zelfs. Er wordt een aanval afgefloten door de scheidsrechter. En dan gaan de Australiërs daar alle tijd voor nemen. De Belgen hebben nog ruim 6 minuten in het vierde kwart. Voorlopig staan ze achter met 1-2.
0: Sportza. WK. Ja, Ecuador was helemaal niet bang van Duitsland op het WK-voetbal. Wel in tegendeel, voor die hydration break was het vooral Ecuador dat zich toonde. Ik ben dan benieuwd, Geert, of ze hun flow hebben weten te behouden tijdens de drankpauze.
2: Ja, dat kan je niet echt zeggen, vind ik. Het is vooral het middenveldspel dat we te zien krijgen nu tussen Ecuador en Duitsland. Met het meeste balbezit voor de Duitsers de laatste paar minuten. En wat Ecuador betreft, ja, ze proberen wel hoog te storen. En het probleem, vind ik, in hun aanvalspel is een beetje, denk ik, de leeftijd van hun topspits Enner Valencia. Die zoveel heeft betekend voor dit Ecuadoraanse team. Hij zit aan 49 doelpunten, is ook topschutter aller tijden. Maar het beste is er toch wel af. En vaak loopt het helemaal fout als Enner Valencia er moet tussenkomen. Als hij wordt aangespeeld, dan reageert hij net niet snel genoeg of is zijn kaats verkeerd. Even kijken nu naar de overkant met Florian Wirtz. Meegeven met Musiala. Musiala kan uithalen, maar het uitgestrekte been van Joel Ordóñez voorkomt erger voor Ecuador. Hij geeft een hoekschop weg, maar een vlotte aanval van de Duitsers via Pavlovic, via Wirtz. Meegeven met Musiala, strafschopgebied in. En dan geraakte hij net niet met zijn poging voorbij de geleidende Joel Ordóñez. Vraag is toch waar hij zal terechtkomen volgend jaar. Bij welke grote Europese club hij zal spelen. Want dat hij weggaat bij Club Brugge, dat staat toch wel vast, neem ik aan. Liverpool wordt gezegd, maar ook nog andere Premier League ploegen. Het hoort uitkijken naar wat er gebeurt met Ordóñez. De corner zit eraan te komen met Florian Wirtz. Bal schiet door. Heel veel spelers zijn daar tegen de grond gegaan. Maar het mag blijkbaar toch allemaal van Tori Penso. En de counter van Hincapié en Ecuador. Rüdiger moet terugsprinten en Hincapié wacht op steun. Want ze zijn wat blijven hangen bij Ecuador. En ze moeten weer van vooraf aan beginnen. Vanaf of vanuit de middencirkel met Pedro Vite. Angulo met wat ruimte. Hij zoekt meteen Kimmich op. Angulo gaat dribbelen, maar een veel te ruime dribbelbeweging. Waar Kimmich wel raad mee weet. En hij laat die bal dan aan Manuel Neuer. Die bezig is aan zijn 22e WK-match. Enkel Ronaldo, Messi, Klose, Matheus en Maldini hebben er meer. Recordhouder is Lionel Messi met 28 wedstrijden. Neuer, die ook al aangekondigd heeft dat hij zeker gaat stoppen na dit WK. Dat had hij ook al gedaan na het EK, weet je nog wel. Maar hij is dus op zijn stappen teruggekeerd op vraag van Julian Nagelsmann. Je zou ook zeggen, een wedstrijd waar je toch al zeker bent van de groepszege, waarom toch eens geen kans geven aan de tweede doelman, aan Bouwman, Oliver Bouwman. Maar nee, hij wil niet echt raken aan zijn basisopstelling. Nu hij die gevonden heeft, enkel dus noodzakelijke wissels voor de blessuregevallen. Goed, we spelen 36,5 minuut. We kijken nog even naar de lange bal richting Havertz, opgepikt door Wirtz. Combineren met Musiala, maar daar zit Caicedo weer tussen. Het is daar bikkelig geblazen met onder meer ook Musiala, die ruimte zoekt voor het schot, maar dan uiteindelijk toch weer een tackle tegenkrijgt. Misschien kunnen we ons opmaken voor de counter van Ecuador nog met Gonzalo Plata. Maar die keert alweer op zijn stappen terug. Goed, nog altijd die 1-1 op het bord. Een minuut of 8 tot aan de rust. En natuurlijk worden de hydration break minuten er nog bijgeteld.
0: Juist, en ook nog altijd een 0-1 in die andere wedstrijd tussen Curaçao en Ivoorkust. Olivier mag ons zo meteen even bijpraten over wat daar allemaal is gebeurd. Maar we gaan toch eerst terug naar onze nationale hockeymannen, die, Jeroen, voorlopig nog geen tickets voor LA moeten boeken.
1: Nee, inderdaad. Nu voorlopig, dat wil dan zeggen, maar met 2 dagen vertraging. Want dit weekend moeten ze natuurlijk ook nog gewoon aan de bak. En als ze daar dan die eventuele punten halen, dan is er ook niks aan de hand. Maar iedereen had er wel een klein beetje rekening mee gehouden dat ze dat hier vandaag tegen Australië zouden doen. Alhoewel, Australië klopte dus eerder deze week al Nederland. Dus dat was op zich al een flinke waarschuwing voor onze Red Lions. Maar het ging goed in de eerste helft. En daar zullen onze Lions vast en zeker nog wel eens terug naar kijken. Naar die mogelijke kansen die ze daar hebben laten liggen. Onder andere Foubert, onder andere Tombon, onder andere Duvekot. Die hebben allemaal kansen gehad in die eerste helft. Niet benut. Dan was er in die tweede helft natuurlijk wel dat doelpunt van Tombon. Maar niet veel later die eerste strafcorner van Welch die erin zat. En dan vervolgens nog de strafcorner van Howard. In ieder geval een variatie daarop. België grijpt in de laatste minuut. Van Asch gaat naar de kant. 11 veldspelers op het veld. En dus een ware omsingeling van de cirkel van Australië. De bedoeling is natuurlijk dat die bal nu heel snel rondgaat. Die werd daar goed ontzet, want ze zoeken natuurlijk ook met die harde voorzetten van de kant naar een eventuele Australische voet om zo via de strafcorner mogelijk nog een goede kans te krijgen op die gelijkmaker. Hendricks brengt de bal in de hoek. Daar is Foubert, die probeert daar de cirkel in te dribbelen. Dat lukt niet. Dan komt de bal wel op de voet, maar is het een Belgische voet en tikken de seconden weg. 30 seconden nog. En dan is België nog niet geplaatst voor de Olympische Spelen. Zijn ze ook nog niet zeker van de winst in de Pro League. Maar dan moeten ze dat feestje gewoon maar uitstellen tot de volgende wedstrijd. En de volgende wedstrijd, dat is gewoon dit weekend. En hebben ze daar misschien met nog meer supporters dan ze vandaag hebben de mogelijkheid om dat feestje te vieren. Einde van de wedstrijd. België verliest verrassend met 1-2 van Australië. Dan zullen ze zaterdagavond tegen Nederland eventueel die 2 resterende punten moeten pakken. En anders zondagavond tegen Australië. Maar vanavond is het niet gelukt. België is voorlopig nog niet richting Olympische Spelen. Ze verliezen met 1-2 van Australië.
0: Ja, het waren inderdaad de Australiërs, de partypoopers van dienst vanavond. Dankjewel, Jeroen van der Loof. Ik zie alleen maar blije mensen in de tribunes bij de wedstrijd tussen Curaçao en Ivoorkust. En dat zijn niet zelden de mensen die supporteren voor Curaçao. Ja, Olivier, het is wel duidelijk. Ze staan dan wel achter, maar ja, die zijn daar graag. Hè.
3: Die zijn daar graag en die maken hier een feestje van. Hè. Dat is het leuke eraan. Hè. En ze doen het ook wel nog steeds op die positieve manier. Zij het iets minder sinds de hydration break. De spelers dan op het veld, die tonen zich toch iets minder frivol en aanvallend in de partij. Ook omdat het nu eenmaal een wedstrijd aan het gaat worden, is met iets meer fouten, iets meer duels. En ook al een gele kaart genoteerd voor Nicolas Pepe, de doelpuntenmaker in deze partij. Nee, het is niet echt geweldig meer zoals het in het begin was van deze wedstrijd. Het is een tempo level wat lager gegaan deze partij. Echt weinig kansen nog. Daarnet nog een wanhoopspoging van Chong, maar die ging echt meters naast van heel ver. En de enige opflakkering was wel nog een mooie actie van Jan Diomande. Wat een versnelling heeft die man. Niet normaal. Hij geeft echt de rechtsachter Joshua Brennett van Curaçao een stoflong waarin hij er voorbij ging. En had eigenlijk de tijd om met zijn linker voor te zetten, maar dacht, wat gaat dit eens met rechts doen? Buitenkant voet rechts. Geweldig voorzet. Maar Diallo kwam net te laat om er zijn voet tegen te zetten. Dat had altijd de 2-0 moeten zijn. Maar Diallo kwam te laat. Daarvoor wel nog een hele mooie actie van diezelfde Diallo. Amad Diallo met een controle in de loop. In de rug van de verdediging van Curaçao. Kwam dan rustig naar binnen met een geweldige knal. Maar op het hoofd van Gari. En die was er toch even niet goed van. Knockout, de jongen van Abba. De Saudi-Arabische eerste klasser. En hij dus op die manier even verzorgd. De spons op het hoofd. En was dan ook meteen het begin van de hydration break in deze partij. En ik zeg het, dat heeft een beetje het tempo uit deze match gehad. Dat is jammer, maar dat is nu ook normaal bij een vroeg doelpunt. Ivoorkust gaat niet alles naar voren gooien. Dat is logisch. Zij hebben wat ze moesten hebben, die vroege voorsprong en die virtuele 3 punten te pakken. 42 minuten ver. Corner nu met Diomande achter de bal. Hij is de aanvoerder in deze partij. Dat is normaal gezien altijd Franck Kessier. Dat is dus Diomande geworden. Corner heeft niks opgeleverd. Wel een counter aan de overzijde. We zijn bij Chong al aan de andere kant van het veld. Maar ja, moet een beetje op zijn passen terugkeren. En dan ook nog eens het misverstand. Ja, nee. Curaçao heeft het lastig hoor. Ze tappen een beetje op hun adem, denk ik. Ik denk dat ze die beginspurt in deze partij wat hebben overschat. Of onderschat vooral. En zichzelf nu wat aan het inhalen zijn. Dat is niet helemaal logisch. Of toch wat nu eenmaal is. 42,5 minuut ver. Ivoorkust leidt nog steeds. Doelpunt van Nicolas Pepe. Ivoorkust heeft die voorsprong te pakken. Curaçao heeft aangedrongen. Maar ik denk dat het vet een beetje van de soep is. De rust is in zicht en dat zal nodig zijn.

0: muziekje met Louise. Het is stilaan tijd om de eerste helft af te ronden en in te blikken. Zowel in die wedstrijd tussen Curaçao en Ivoorkust als in die tussen Ecuador en Duitsland. En Geert, daar staat het nog altijd 1-1. Daar zullen we wellicht mee gaan rusten.
1: Ja, wellicht wel. Nog 2,5 minuut in de toegevoegde tijd. En eerlijk gezegd, heel veel kansen hebben we toch niet genoteerd. Het was heel aardig begonnen met die vroege goal van Sané en de hele snelle gelijkmaker van Angulo. Daarna hebben we nog een kopbal van Havertz genoteerd. Maar echt kansen, echt grote kansen, zeker voor Ecuador, hebben we niet meer gezien. En we hebben ook tijdens die hydration break nog eens het doelpunt van Leroy Sané bekeken. En ja, eigenlijk is er geen twijfel mogelijk. Dat is toch echt wel een gevaarlijk spel geweest. Terwijl Valencia daar nu toch wordt weggestuurd in een duel met Tah. Maar hij verliest dat weer. En er Valencia... Nee, ik zei het al, het beste is er echt af. Nee, dus we hebben dat doelpunt nog eens kunnen bekijken. Ja, we gaan toch weer even moeten kijken. Want Angulo is aan het dribbelen geslaagd. De voorzet richting Valencia. Weggehaald door Tah. Druk nu van Ecuador in de laatste minuten. Maar ze mogen zich echt wel bekocht voelen. Want het was toch echt wel een gevaarlijk spel. De voet van Pavlovic. Die hing eigenlijk bijna aan het hoofd van Vite. Veel te hoog geheven been van Pavlovic. Altijd moet dat afgefloten worden. Maar dus de vrouwelijke ref uit de Verenigde Staten die vond dat dat niet nodig was. En ook de VAR heeft niet ingegrepen. En ik vind dat toch een beetje vreemd. Ik vind dat Ecuador wel het zich toch wel echt bekocht mag voelen. Om al dus na 2 minuten zo 1-0 achter te komen. Terwijl het doelpunt eigenlijk had moeten afgekeurd worden. Opletten daar Ordóñez. Die daar een gevecht had met de bal. En Musiala bijna kon profiteren. Maar uiteindelijk toch nog een oplossing heeft gevonden bij Franco. Dat is de rechtsachter van Ecuador. Komt er nog een laatste aanval. Een halve minuut nog te spelen. Maar balverlies van Yeboah. Misschien kunnen de Duitsers nog een keer counteren met Musiala. En met David Raum. De voorzet van Raum richting Wirtz. Maar die wacht te lang. Of hij wordt dan eigenlijk half neergetrokken door Hinkapje. Maar niet bestraft. Daar kunnen we nog wel in komen. Anders zou het een strafschop geweest zijn. En daar was het misschien toch ook wel te licht voor. En een Mecha probeert nog in de allerlaatste seconde een aanval op te zetten voor Duitsland. Sané probeert een 1-2 met Havertz. Maar ook dat lukt niet. En uiteindelijk wordt het einde van deze eerste helft gefloten bij dus een 1-1. Tussenstand tussen Ecuador en Duitsland.
0: Dankjewel Geert. Straks zijn we weer bij jou na het nieuws van 11 uur. En Olivier, intussen ook de laatste minuut van de eerste helft die volop aan de gang is bij jou in Curaçao tegen Ivoorkust.
2: Zo is dat. Yes. Zo is dat. Een kleine 30 seconden nog te spelen in deze partij. Die nog altijd sinds die hydration break toch echt wel heel wat minder... te bieden heeft, wel nog daarnet nog even genoteerd. Wel mooi gedaan ook hoor. Curaçao nog eens met een actie met de aanvoerder Leandro Bacuña. Die ging mooi tussen Doué en Diallo, de 16 in. En een schotje in de korte hoek geviseerd. Maar aan de verkeerde kant van de palen. Op die manier zelfs geen corner voor nogthans een hele mooie actie van de aanvoerder van de man die voor het Turkse Igdir speelt, Leandro Bacuña. Terwijl ondertussen Kessié, of het is de Sangaré, sorry, tegen de grond is gewerkt. Tja, gaat liggen voor een beetje handen in zijn rug. Maar ik denk dat Nuberg, de Zweedse scheidsrechter in deze partij, er ook meteen de kans dan toegrijpt om... het is inderdaad in het neerkomen dat Juninho Bacuña even de hand in de tegenstander zijn gezicht plantte. En dat moest even met een blessurebehandeling bekeken worden. Maar dus die blessurebehandeling is meteen ook de kans geweest voor de Zweedse ref om een einde te maken aan deze eerste helft. Curaçao heeft echt wel gevochten voor wat het waard was. Maar er was één heel goede actie van Diomandé. Legde de bal perfect terug voor Nicolas Pepe. En die scoorde de 0-1. En die staat sinds de 7e minuut op het scorebord in deze partij.
3: Radio 1.
4: Sportza WK.

0: SX met Gold. We hebben nog een paar minuten voor 11 uur en dan halen we er graag het laatste nieuws uit het kamp van de Rode Duivels nog eens bij, want die hebben daar net nog een laatste keer getraind voor hun wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Die hele belangrijke wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Tom Boudeweel, goedemiddag voor jou.
1: Goedemiddag Jeroen.
0: Net gearriveerd denk ik, hè, in Vancouver met de auto vanuit Seattle. Is dat een mooie rit trouwens, Tom? Is dat een leuk stukje van de Verenigde Staten?
1: Oh, het is, duurt een tijdje al voor als je Seattle uit bent. Er waren heel wat files. Maar uiteindelijk is het veel bossen, veel water, dat hebben we gezien.
0: Ja.
1: De douanecontrole, dat zijn we niet meer gewoon natuurlijk. Maar we mochten allemaal door.
0: Allee, vooruit, dat is goed. De Rode Duivels, Tom, ik zei het, die hebben daar net getraind. Ja, een gesloten training was dat uiteraard. Is er nog nieuws op sportief vlak?
1: Nee, het was een kwartiertje open. Wij waren vanmorgen al om 8 uur vertrokken. Mijn collega Wouter was daar nog aanwezig om nog een stukje te maken voor het tv-journaal. Mm-hmm. En hij had eigenlijk weinig te melden. Het goede nieuws is dat Jeremy Doku er opnieuw bij was. Dat eigenlijk iedereen erbij was. Alleen Zeno de Bast natuurlijk, dat is de habitué. De voorbije 2 weken, hij gaat zaterdag voor de wedstrijd gaat hij nog een MRI laten doen om te kijken of die blessure sinds, wat is het, begin mei, of die helemaal in orde is. En dan zou hij de collectieve training kunnen hervatten. Maar ja, dan zijn we al voorbij de groepsfase natuurlijk. En dat zeg ik ondertussen al 1 weekje of 2. Ja. Ik weet niet wanneer hij nog wedstrijdritme gaat opdoen. Want het gaat natuurlijk, als ze

0: De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Geen ticket voor Rock Werchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Rock Werchter.
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
2: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
3: Radio 1 live.
4: Als je ondertussen het reisschema van Infantino hebt gezien, ja, dan is duurzaamheid ja. niet zo'n groot probleem.
5: Nee, die geeft niet het goede voorbeeld, dat is waar. Ze vliegen nog, hè, dus van Seattle naar Vancouver. Daarna, Tom, wat doen ze dan nog? Wat staat er nog op het programma van de Duivels?
4: Zoals de vorige twee wedstrijden komen ze even het terrein op, behalve Romelu Lukaku natuurlijk, die dat nooit doet. Die blijft gewoon aan de zijlijn staan, even kijken naar de grasmat, even kijken naar de omstandigheden. En ik ben hier net toegekomen aan het stadion en het is heel bizar dat in België zoveel heisa wordt gemaakt over een huis of twee dat dicht bij een stadion staat. Als je hier eens kijkt, het zijn gewoon, ik tel even, 6 wolkenkrabbers die gewoon naast het stadion staan. Dus ik weet nu niet of ze van helemaal boven in het stadion kunnen kijken. Maar kijk, het is toch een heel ander beeld als je midden in de stad zo'n gigantisch stadion ziet met daar rond allemaal huizen, middelgrote huizen en dan nog wat wolkenkrabbers. Dus ze komen hier even de sfeer opsnuiven en dan is er nog de officiële persconferentie de dag voor de wedstrijd. Dat is de bondscoach Rudy Garcia en dat is Brandon Mechelen die nog de internationale pers gaat toespreken. Mm-hmm. En dan gaan die naar het hotel en hopen op een rustige nacht om morgen opnieuw te schitteren natuurlijk.
5: Zo is dat inderdaad. We wensen het hen in elk geval toe, want de nachten hier bij ons, Tom, die zijn nogal plakkerig en zweterig.
4: Dank je wel. Hier valt het mee. Het is grijs en ik ben blij dat ik zo'n lichtjasje aan heb.
5: Allee, vooruit. Kijk, ik ben blij en ik geniet mee in jouw plaats. Tom, dank je wel om ons even bij te praten. Het beste daar.
4: Dag.

0: Sommige plaatjes hebben geen aan- of afkondiging meer nodig, maar ik ga het toch doen. Ere wie ere toekomt. Remo van het Groenewoud met Meisjes. Ivoorkust leidt met 0-1 tegen Curaçao. En Ecuador en Duitsland houden het voorlopig op 1-1. Het vervolg van die wedstrijden na het nieuws van 11 uur.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 11 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Nederland zijn vandaag 3 zwemmers overleden. In een waterplas in Utrecht verdronk een jongetje van 13. In Nijmegen verdronk een jongen nadat hij van de pijler van een spoorbrug over de Spiegelwaal sprong. Die Spiegelwaal is een zijarm van de rivier de Waal. En de plek is heel

0: populair bij jongeren om bij dit weer van de spoorwegbrug te springen in het water. De politie is op beide plaatsen met een onderzoek gestart naar wat er bij de ongelukken precies is misgegaan. En niet ver van Nijmegen, in Middelaar, is een zwemmer overleden op een waterplas na aanvaring met een boot. Ook hier is een onderzoek gestart. De politie heeft iemand meegenomen voor ondervraging. Wellicht gaat het om de bestuurder van de boot. Het energiebedrijf Total Energy is verantwoordelijk voor de klimaatimpact en de gezondheidsrisico's die zijn brandstoffen veroorzaken. Dat heeft de rechter in Parijs beslist. Total Energy houdt wel rekening met milieurisico's, maar alleen bij het productieproces. En de rechter beslist nu dat het bedrijf ook de gezondheidsgevolgen moet meerekenen voor het verbruik van zijn brandstoffen door klanten, zoals bij wagens of elektriciteitscentrales. En die uitstoot, die ligt 9 keer hoger. En daarom is dit een baanbrekende uitspraak, zegt milieuadvocaat Marie Dutrepont.
1: Total Energy zei steeds van ik ben niet verantwoordelijk van wat de gebruikers doen met de producten dat ik hen verkoop. En het Franse gerecht zegt van jawel, u bent daar wel voor verantwoordelijk van de uitstoten van de olie dat u verkoopt. En u moet maatregelen nemen om die uitstoten te verminderen.
0: Het bedrijf krijgt nog tot begin volgend jaar de tijd om zijn plannen aan te passen. In de Amerikaanse staat Florida sluit Alligator Alcatraz de deuren. Dat is een berucht detentiecentrum voor mensen zonder papieren. Volgens gouverneur Ron DeSantis heeft het centrum meer dan 20.000 gedetineerden ondergebracht en zo de deportatiemissie van president Trump goed ondersteund. Mensenrechtengroepen hadden al meermaals de levensomstandigheden aangekaart, onder meer het gebrek aan medicatie en ook mishandeling door bewakers. De burgemeester van de regio wil het terrein nu tot een natuurdomein omvormen. En op het WK voetbal is de slotspeeldag in groep E aan de gang. Duitsland is al zeker van groepswinst en de volgende ronde speelt tegen Ecuador dat nog niet kon winnen op dit WK. Halverwege staat het daar 1-1. In de andere wedstrijd speelt het Curaçao van trainer Dick Advocaat tegen Ivoorkust. Beide landen kunnen voor het eerst doorstoten naar de knock-outfase. Ook daar is het rust en leidt Ivoorkust met 0-1. Bij deze tussenstand gaan de Ivorianen door naar de volgende. Volgende ronde is Curaçao uitgeschakeld en is Ecuador voorlopig derde. Een vrijwel heldere nacht met temperaturen tegen de ochtendpas tussen 21 en 27 graden. Morgen opnieuw veel zon en voorlopig de heetste dag van deze hittegolf met temperaturen tussen 35 en 40 graden in het binnenland en mogelijk boven de 40 graden in het oosten van het land, zegt het KMI. Aan zee is het koeler tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. Sportza WK. Met Jeroen Guns.
3: Rusten in Ecuador, Duitsland bij 1-1. En Ivoorkust is met een 0-1 voorsprong tegen Curaçao naar de kleedkamer getrokken. Meteen de tweede helft, dan gaan we weer over tot de orde van de dag. En laat dat ook de titel zijn van dit plaatje van Wigbert. Een heel goeie avond, welkom terug. We lopen hier.

0: tot de orde van de dag, dat was Wigbert. Ga jij je wekker zetten? Het is misschien wel de meest veelgestelde vraag in Vlaanderen deze dagen. En dan gaat het natuurlijk over zaterdagochtend, wanneer de Rode Duivels om 5 uur in de ochtend tegen Nieuw-Zeeland spelen. Een veelgestelde vraag en een veelgegeven antwoord, heb ik al gemerkt, is dan, ja, ik ga toch wakker zijn van de warmte. Dus wellicht zal het niet eens nodig zijn om een wekker te zetten. Nu, op sporza.be kan je al eens gaan kijken in welk stadion de Rode Duivels zaterdag spelen. Tom Boudeweel had het er daar net al over toen ik hem even opbelde. Het BC Place in Vancouver is met 54.500 plaatsen relatief klein, zeker vergeleken met enkele andere WK-stadions. Maar het wordt tegelijk ook wel omschreven als het mooiste stadion van het toernooi. Klein, maar fijn, met andere woorden. Vooral de overkapping van het stadion, het dak dus, spreekt tot de verbeelding. Het is een uitschuifbare constructie, een stoffen dak trouwens, ondersteund door kabels en in zijn soort blijkbaar het grootste ter wereld. En dat heeft volk liever getrokken doorheen de jaren, schoonvolk. Onder andere Madonna, Ed Sheeran en de Rolling Stones hebben daar al opgetreden. En voormalig paus Johannes Paulus II, ik ga niet zeggen dat hij daar heeft opgetreden, maar allez, hij is er toch ook al eens langs gelopen. En dan zijn we weer aan het voetballen, want daar gaat het tenslotte om. Bij jou, Geert Heremans, in de wedstrijd tussen Duitsland en Ecuador. We zijn daar gaan rusten bij een 1-1. En ja, we hadden daar in de eerste helft een heel snel doelpunt. Dus ik ga niet te lang wachten om nog eens bij jou langs te komen. Hè.
1: Nee, zeker niet, want er is van alles aan de hand, Jeroen. Want de vrouwelijke scheidsrechter Tori Penso heeft de bal op de stip gelegd. Strafschop voor Duitsland na een fout van Ordóñez op Havertz. Maar vlak daarvoor was er een fout? We gaan eens luisteren wat ze nu te zeggen heeft. Ja, er was een voorafgaandelijke fout op het middenveld gebeurd. Waar Vite werd gehaakt door Sané. Vlak voor die aanval van de Duitsers op gang werd gebracht. En nu komt zij dus terug op haar beslissing. En de fout op Vite wordt bestraft. En zo krijgen we dus geen strafschop voor Duitsland, maar wel een vrije trap in het voordeel van Ecuador. Want er was weer fel protest van Ecuador en eigenlijk terecht. Er was een overtreding dus die niet gefloten werd. En daar is ze dus op teruggekeerd. En dus geen penalty voor Duitsland na een fout van Ordóñez op Kai Havertz. Dat was een beetje een drieste tackle van Ordóñez. Maar uiteindelijk dus zonder al te veel gevolgen. En gaan we gewoon door bij die 1-1 stand tussen Duitsland en Ecuador. Maar het begin, daar gebeurde van alles in de eerste helft en dus nu ook weer in de tweede helft. Maar naarmate de wedstrijd vordert, moet Ecuador in deze partij meer en meer risico's gaan nemen. Want met 1-1, ja, dan eindigen ze met 2 punten. Dan gaan ze nooit naar de volgende ronde mee geraken. Dus ze moeten zeker scoren en winnen van Duitsland. Daar hebben ze nog een hele helft voor. Maar makkelijk zal het niet worden. Risico's nemen, dat moeten ze zeker doen. En ze scoren al zo moeilijk. Ze hebben er dus nu eentje gemaakt op deze wereldbeker met Nilsson Angulo. We kijken naar de vrije trap met Moses Caicedo. Die ooit een jaar of 5 geleden nog een halfjaartje bij Beerschot heeft gezeten. Moses Caicedo nu bij Chelsea. Goeie vrije trap. En hij waait aan alles en iedereen voorbij. Maar wordt toch nog net voor de cornervlak binnengehouden door Incapié. Maar die speelt dan de bal kwijt aan Joshua Kimmich. Meteen diep richting Sané. Maar daar zit dan Franco tussen. Snelle ingooi van de Duitsers wordt daar verhinderd. En we krijgen daardoor een gele kaart. Voor wie is die gele kaart? Is dat voor Franco? Ja, inderdaad, omdat hij daar bewust aan spelbederf deed. Franco de rechtsachter, die daar de meubelen wou redden voor zijn team. Maar dan wel ten koste van een gele kaart. Ja, hij liep met een tweede bal het veld op, zodat de Duitsers niet snel konden ingooien. En daardoor dus geel. Is er overigens, wat de Duitse ploeg betreft, een vervanging gebeurd aan de rust. Alexander Pavlovic is eruit gehaald. Die had ook geel gekregen vlak voor de rust. En vervangen nu door Angelo Stiller van Stuttgart. Dat is ook een verdedigende middenvelder. Dus gewoon positie voor positie. Goed, we spelen 5 minuten in deze tweede helft tussen Ecuador en Duitsland. Nog altijd die 1-1. De Ecuadorianen hebben dus nog 1 helft om toch nog proberen die overwinning te pakken. En zo zich te kwalificeren voor de volgende ronde.
0: En intussen wordt er ook weer gevoetbald in die andere wedstrijd tussen Curaçao en Ivoorkust. En ik zag Dick Advocaat toch nog met een brede glimlach zijn plek daarnet weer innemen, Olivier. Dus ja, die heeft er misschien nog wel goede hoop op, hè, dat er misschien nog iets zal gebeuren voor zijn ploeg. Ook al zei jij daarnet dan, ja, dat het vet van een beetje van de soep leek.
2: Ja, laat ons hopen dat de rust dan toch wat heeft gedaan wat het woord inhoudt. Hè. Rust gebracht, hè. En dat daar de spelers dan wel bij varen. Maar ik moet zeggen, de eerste 5 minuten... is toch ook wel nog steeds niet echt geweldig om naar te gluren. Dus nee, er is een wissel gebeurd ook bij de kant van Ivoorkust. Daar is Diallo in de kleedkamer gebleven. En Christ Inao Ulahi is erin gekomen. De man die de vorige match in de basis stond in het middenveld. Hij erin. En ondertussen kijken we naar een dramatische pass van Livano Comenencia. En je zei het al, Jeroen, daarnet was Dick Advocaat aan het lachen. Dat is hem nu wel volledig vergaan bij die slechte pas van Comenencia. Toch een van de belangrijkste personen. Ook de man die het enige voorlopig, enige doelpunt ooit op een WK heeft gescoord. Namelijk de 1-1 in de 1-7 tegen Duitsland. Het was dan wel een eerredder, zo bleek het achteraf. Anderzijds kan je wel zeggen dat jij de man bent die voor het eerst voor je land heeft gescoord op een wereldbeker. En dat gaan ze Livano Comenencia deze zomer al niet meer afpakken. Maar voorlopig, we zijn 51 minuten ver, bijna 52. Ja, is het toch niet meer van die aard dat Curaçao hier voor de verrassing gaat zorgen. Echt de grote kansen hebben ze vooral in het begin van de partij verbruikt. En ja, nu tikt Ivoorkust rustig de bal rond. Hoeft het zelf ook niet al te veel meer te doen. Heeft het die voorsprong te pakken. Dat is ook al lang duidelijk. Dat zij het op een rustige 0-1 wel kunnen houden. Dat zal voor hen allemaal niet te veel meer uitmaken. Maar misschien nu we kijken naar Diomandé. Kan er altijd wel iets gebeuren. Hier is de man van Leipzig. Speelt goed door naar Kessie. Kessie kapt naar zijn linker. Ja, gaat hij ook nog tot de schot geraken. Afgeweken bal en net ernaast. We krijgen wel nog een corner, denk ik. Jawel, een corner. Kessie, die kreeg de bal eigenlijk onder zijn lichaam. Die ging niet helemaal echt vooruit. En dan toch nog het schot geproduceerd. Dat leek mij eigenlijk zelfs tegen de in de weg lopende Diomandé te gaan. En dus eigenlijk geen corner. Maar ik denk dat ze het niet meer gaan terugdraaien. Het is moeilijk te zien. Er staan ook 3 andere jongens van Curaçao nog in de baan van dat schot. En Nicolas Pepe, die staat ondertussen achter de bal met zijn linker indraaiende hoekschop. Daar komt die bal naar de tweede paal. Daar is Kessie opnieuw. Geen goede kopbal. Wel nog steeds het balbezit voor die voorkust. En via Floranus de bal buiten inwerpen dus met Kessie. En helemaal naar achteren. Naar Diomandé. Ousmane Diomandé, speler van Sporting Lissabon. Hij wordt ook in verband gebracht met een paar leuke clubs. Niet in de aard van Liverpool bijvoorbeeld, zoals zijn naamgenoot Jan Diomandé, maar Ousmane Diomandé. Ja, andere ploegen uit de Premier League van een iets lagere orde. En ook vooral AC Milan is blijkbaar geïnteresseerd in de diensten van Ousmane Diomandé. Nog maar 22. En de centrale verdediger van Lissabon, die doet het zeker naar behoren. Op dit toernooi krijgt hij dus nu zijn basisplek nog eens. Terwijl we kijken naar een potig duel tussen Obispo en Ange-Johan Boni, de spits van Ivoorkust en de verdediger van Curaçao. En het is de verdediger van Curaçao, de man van PSV, die het pleit wint. Zij het wel met een beetje duw- en trekwerk en het testen van het textiel van de spits. Maar de Zweedse ref Nuberg, Glenn Nuberg, die heeft dat niet gezien. De man die trouwens een veel afgelopen seizoen toch rijk Belgisch verleden heeft. Namelijk, hij is de man die zowel in de Champions League een match van Club Brugge als eentje van Union floot. Enerzijds de nederlaag van Union tegen Inter. 0-4 was dat in oktober 2025 en in 2026. In de tussenronde deed hij de 3-3 van Club Brugge tegen Atletico Madrid. En als dat Belgisch verhaal nog niet genoeg was, terwijl we even een kans zien voor Curaçao, maar die is niet al te best. En terwijl dat Belgisch verhaal nog niet genoeg was, hij heeft ook de nederlaag van de Belgen tegen Frankrijk op het afgelopen EK gefloten. Weet u wel, die 0-1 nederlaag dankzij dat eigen doelpunt van Jan Vertonghen. Dat is de Belgische link en er zijn er veel op dit WK. Maar dat is de Belgische link van Glenn Nuberg, de scheidsrechter in deze partij. We zien de herhaling nog eens van dat schot van Cheryl Floranus van zo net. Maar het ging toch een anderhalve meter over een dropshot dat maar omhoog bleef gaan, maar niet echt meer daalde. En Fofana die dook er wel naar, maar dat moest niet echt. Dus gewoon een doeltrap voor hem. 55 minuten ver, nog steeds de voorsprong van Ivoorkust tegen Curaçao. 0-1, doelpunt van Nicolas Pepe nog steeds.
3: Radio 1. Sportza WK.

0: Volgende week zondag headliner op Rockwerchter, The Cure. Let's go to bed was dat. Dan toch nog geen eindwinst voor de Red Lions in de Hockey Pro League. Onze nationale hockeymannen hebben weliswaar pas voor het eerst een wedstrijd niet kunnen winnen in die Pro League, in de reguliere speeltijd. Ze gingen met 1-2 onderuit tegen Australië. Een sterker Australië, we moeten het zeggen zoals het is. En zo moeten de Red Lions dus nog aan de bak in de laatste twee wedstrijden. Dat is zaterdag tegen Nederland en zondag opnieuw tegen Australië, om de eindzege in de Pro League en het daarbij horende Olympisch ticket veilig te stellen. Maar ja, dat hadden ze natuurlijk liefst van al vanavond al gedaan, zo vertelde Alexander Hendricks achteraf aan Jeroen van der Loop.
1: Alexander Hendricks, stiekem hadden jullie er toch op gehoopt om vandaag al dat ticket binnen te halen, hè?
2: Ja, ik denk wij en iedereen. Natuurlijk wil het in de eerste wedstrijd dat je het kunt afmaken, wil het afmaken. Het is nu niet zo. We weten dat we nog twee kansen hebben. Ik denk dat we vooral wel naar onszelf moeten kijken. Ik denk dat we Australië iets te makkelijk in hun spel hebben laten komen met bepaalde ballen waarop dat zij kunnen gaan counteren en echt hun spel kunnen spelen. Ik denk als we iets langer de bal bijhouden, dat we hun echt wel kapot kunnen spelen. En dat is een les naar de volgende wedstrijd. Het is gewoon proberen de volgende wedstrijd af te maken.
1: Was het ook een gebrek aan efficiëntie in de eerste helft of viel dat wel mee?
2: Goh, we hebben de kansen gecreëerd. Op sommige dagen gaan ze binnen, op sommige dagen gaan ze niet binnen. Maar het ligt ook wel... zoals ik zeg, als we de bal iets langer bijhouden, dan zijn onze spitsen misschien ook iets frisser. Want nu moeten die elke keer naar voren sprinten. Elk balverlies terug naar achter. Dus dat doodt wel een wedstrijd. Het doet ook minder energie om druk te zetten. Dus ik denk dat we daar naar moeten kijken. En dat moeten meenemen naar de volgende wedstrijd.
1: Ook één opvallend feit. Ik denk wel dat je weet naar waar ik refereer. Jullie krijgen één strafcorner de hele wedstrijd. En Alexander Hendricks en Tom Bon zitten op dat moment alle twee op de bank.
2: Dat is jammer. Maar we hebben met Nico de Kerpel hebben ook iemand die een heel goede strafcorner heeft. Natuurlijk, we wilden altijd op het veld staan en hoopten dat hij zit. Nu gaat hij naast, volgende keer gaat hij er wel in.
1: Je zei net, we hebben nog twee kansen. Had dat er misschien ook iets mee te maken dat het niet echt moeten was vandaag?
2: Goh, ik denk het niet. Ik denk dat iedereen wel beseft van dat het niet te lang wil laten aanslepen en dat we het zo snel mogelijk willen afmaken. Natuurlijk, Australië zit ook nog denk ik een beetje mee in die running voor die titel. Dus die gaan ook niets cadeau geven. Gehoord naar het laatste fluitsignaal, zijn ze aan het jagen, zijn ze tijd aan het trekken, zijn ze van alles aan het doen. Het is aan ons om dat volgende wedstrijd beter te doen en hopelijk pakken we hem de volgende.
1: En die volgende wedstrijden zijn opnieuw Australië en Nederland. Net de twee teams waar jullie nu niet van winnen.
2: Ja, klopt. Wow, van Nederland met shootouts gewonnen. We weten, Australië en Nederland zijn de kanshebbers ook. Zijn altijd kanshebbers voor een eindtitel. Dat is ook het mooie dat de Pro League zo is opgebouwd. Dat we de beste wedstrijden op laatste spelen. Maar ik denk dat we als we ons goede spel spelen, als we ons beste niveau halen, dat we zo zeker kunnen pakken.
1: En de allerbelangrijkste wedstrijden die zijn pas in augustus.
2: Ja, voilà. Het WK is pas in augustus natuurlijk. We kunnen een ticket voor LA halen. Dan willen we dat ook doen. We zijn nu met deze toernooi bezig. Het is mooi meegenomen deze wedstrijden te spelen naar het WK toe. Maar natuurlijk willen we deze ook wel winnen.
1: Dankjewel.
0: Dat was Alexander Hendricks bij Jeroen van der Loop. Op het WK voetbal staat het nog altijd 1-1 gelijk tussen Ecuador en Duitsland. En Ivoorkust leidt nog altijd ook met 0-1 tegen Curaçao. Aan die tussenstanden is niks veranderd. Dus kunnen wij eerst nog even een plaatje spelen van Romy. En zijn we daarna weer bij de actie.

0: Romy met Love Who You Love. Moet jammer genoeg, want het is wel een leuke plaats. Plaatsruimen voor het voetbalactie. Er is wat gebeurd bij jou, Olivier.
1: Ja, hier in Philadelphia is het 0-2 geworden voor Ivoorkust. Opnieuw Nicolas Pepe die het doek doet vallen over het Curaçao-verhaal op dit WK. Dat mogen we stilaan toch zeggen, want ze kunnen er echt wel niet meer tegenover zetten dan wat het maar is. Dat is namelijk geen doelpunten en nauwelijks nog kansen in deze tweede helft. En de betraande ogen toch al een beetje bij een paar spelers die voelen dat het erop zit. We gaan eens kijken naar die actie. Goeie paas van Sangaré door het midden. En zo werd Pepe door de verdediging geloodst in één goede bal van Ibrahim Sangaré. En Pepe die had het een koud kunstje gevonden. En dat vindt hij er ook van als hij de bal binnenlegt. Voorbij Eloy Room. Onhoudbaar. Hij legt hem in de verste hoek binnen. Overhoeks getrapt, zeg maar. Room bleef nog op de benen staan. Probeerde met de hand nog iets te doen. Maar die hand was te ver van de bal. En Nicolas Pepe met zijn 14e Interland goal voor de Ivorianen. En hij zorgt ervoor dat ze naar de volgende ronde gaan wellicht. Hè. Als het allemaal zo'n beetje blijft natuurlijk. Dan pakken zij 6 op 9. En daarmee kom je al een heel eind in deze poelenfase op dit WK. Twee keer dus Nicolas Pepe en Merce Faye. De bondscoach heeft ze gelijk gekregen natuurlijk door die Pepe in de basis te droppen. De ervaring van de jonge man, zeg maar, 31 is hij nog maar. Hè. 31 is soms ook nog niet zo oud. Hij speelt nog steeds bij Villarreal. 10 goals, 15 assists. Goed gedaan hoor. Afgelopen seizoen Nicolas Pepe helemaal terug onder de levenden. Na zijn paar leuke seizoenen bij Arsenal. Toch een beetje weggedemsterd. Maar dit seizoen bij Villarreal eerherstel. En voilà, kijk op dit WK heeft hij er ook 2 gemaakt. En dat is ook altijd mooi voor de statistieken. En voor het palmares. En zo zijn we 56 of 65 en een halve minuut ver. En ja, ik zeg het hè. Ivoorkust heeft gewoon de kwaliteit omgezet in doelpunten. En vooral het verschil in kwaliteit omgezet in doelpunten. Het begon allemaal heel leuk voor Curaçao. Maar nu voel je ook, ja, ik denk dat het misschien ook omdat het de derde match is. En omdat de tik nu binnenkomt van ja, het is wellicht gedaan. Hier zo meteen bijvoorbeeld daarnet Livano Comanensia. Die is er al afgegaan. Die is gewisseld voor Jeremy Antonissen. En je zag het aan die Comanensia, dat hij besefte dat het misschien wel bij deze ook zijn laatste minuten waren op een WK. Ja, zo kan het ook zijn. Terwijl we ook een wissel zien, is het bij de Ivorianen. Inderdaad, Nicolas Pepe gaat eraf. In zijn plaats Wahi. Ook man met nummer 14. Dat is Oumar Diakité van Cercle Brugge. Hij komt er ook in. Diomande gaat eraf. En Bonny. De 3 aanvallende spelers gaan er allemaal af. En zij worden vervangen door Diakité. Door ook Bazoumana Touré en Elie Wahi. Voilà, 3 dubbele wissel bij Emerson Faye. Die heeft al 4 van zijn 5 wisselbeurten opgebruikt. We zijn bijna ook toe aan de hydration break. Dus ik zou zeggen, we gaan er nog even tussenuit. Maar hier dus 0-2 geworden in Philadelphia. Ivoorkust op roze tegen Curaçao. De dubbele voorsprong te pakken.
0: Ja, ik was inderdaad net hetzelfde aan het denken, Olivier. Bijna drankpauze. Dat is ook het geval in Ecuador tegen Duitsland. Maar ik zie wel, Geert, dat er nog altijd gevoetbald wordt. Dus pikken we nog even in bij jou.
2: Ja, nog altijd die 1-1. En heel veel wissels gebeurd, moet ik zeggen, de afgelopen minuten met aan de kant van Ecuador. 2 jongens met de Belgische link in de ploeg gebracht. Met Angelo Preciado, ex-Racing Genk, in de ploeg gekomen. En Kevin Rodriguez van Union. Hij is NR Valencia uit zijn lijden komen verlossen. Nog een uurtje kan hij mee. Niet meer dan dat. Nu, hij heeft wel 1 kans gehad. En een goede trap afgeleverd richting doel. NR Valencia, en daar had Neuer echt wel een goede reflex in huis. Met beide vuisten kon hij die trap van NR Valencia onschadelijk maken. Dat is overigens het enige gevaarlijke wat we hebben gezien in de volledige tweede helft. Die trap van NR Valencia. En ook aan de Duitse kant flink wat wissels. En hij staat weer op het veld. Dennis Oendaf, de man van de 3 goals en 2 assists tot nu toe. Hij heeft op dit moment Dennis Oendaf 1 goal gemaakt om de 47 minuten als hij het truitje aantrekt van Duitsland. Dat zijn toch bijzonder straffe cijfers. 9 goals in 426 minuten. Dat hij voor de mannschaft heeft gespeeld. Dus Dennis Oendaf in de ploeg gekomen. Ook Stiller die stond er al op voor Pavlovic. Thiaw, Malik Thiaw is in de ploeg gekomen. De centrale verdediger van Newcastle is Joshua Kimmich komen vervangen. En zo pas is ook Maximilian Bayer van Borussia Dortmund in de ploeg gekomen voor zijn teammaat bij Dortmund, Felix Metscha. Dus dat is een beetje de stand van zaken op dit moment. Weinig gebeurt eigenlijk in die tweede helft. Ecuador probeert wel, maar vindt niet echt een gaatje daar in de defensie van de Duitsers. Ze hebben dus nog een kwart wedstrijd om dat o zo belangrijke doelpunt te maken. Ecuador om toch nog die plaats te kunnen veroveren in de 16e finales. Voorlopig is dat dus nog niet gelukt. We zijn halfweg de tweede helft. 1-1 dus tussen Duitsland en Ecuador.
3: Sportza WK.

0: Olivia Rodrigo met The Cure. Ivoorkust heeft zijn voorsprong kunnen verdubbelen tegen Curaçao. 0-2 staat daar. En Duitsland en Ecuador houden het voorlopig nog altijd op 1-1. Straks om 1 uur speelt Nederland voor de groepswinst. In groep F is dat dan, mits winst tegen het al uitgeschakelde Tunesië, is de eerste plaats een zekerheid voor Oranje. De kans zit er daar wel in dat de wedstrijd tussen Nederland en Tunesië vertraging zal oplopen, want er is onweer voorspeld. Onweer, zware regenval en storm in Kansas City. Afwachten dus of en in welke mate het weer daar roet in het eten zal gooien. Voor Nederland liggen de kaarten trouwens heel duidelijk bij groepswinst. Speelt het in de volgende ronde tegen Marokko, wordt Nederland toch nog tweede in groep F. Dan is het tegen Brazilië te doen. En je hoort het al, dat is geen van beide een cadeau. Maar daar is de Nederlandse bondscoach Ronald Koeman naar eigen zeggen niet mee bezig. Eerste wedstrijd van straks. En daar had Koeman het dan ook eerst over bij onze NOS-collega's.
1: Deze is, als je heel nuchter kijkt natuurlijk, ik wil niet zeggen minder belangrijk, want het is een wereldkampioenschap, maar het mes op de keel is er niet. Betekent dat dat je dan iemand die het nodig zou kunnen hebben nu niet in zou zetten? Of kijk je helemaal niet zo?
2: Nou, in principe kijk ik niet zo. Omdat ik vind dat we dingen beter moeten doen die we in de tweede wedstrijd toch wel niet goed hebben gedaan. Daar hebben we ook over gesproken, hebben we over getraind. Dus dat wil je terugzien. Maar het is duidelijk dat we niet overbodige risico's hoeven te nemen met spelers als dat eventueel aanwezig is.
1: En ben je dan meer van wisselen in de basis? Of je mag 5 keer wisselen natuurlijk tijdens een wedstrijd. Dat gedurende de wedstrijd te doen?
2: Ja, dat. Ik heb een plan en wij hebben een plan. En gedurende de wedstrijd kun je kijken hoe de stand is. Wij spelen morgen om te winnen. We willen eerst in de groep worden. Ongeacht wie er 1 of 2 in de andere pool is waar we tegen gaan spelen. Want ik geloof daarin dat het beste is als voorbereiding ook richting de volgende ronde.
1: Ja, wat is dan het goede gevoel het belangrijkste? Kijk je niet inderdaad naar Brazilië of Marokko en ook niet waar je terechtkomt?
2: Nee. We kijken alleen maar naar de eerstvolgende wedstrijd. We weten dat we in principe of Marokko of Brazilië tegenkomen. Ik heb absoluut geen voorkeur. Beide zijn moeilijk. En dan is het beste manier van voorbereiding is een goede wedstrijd spelen en een goed resultaat halen.

0: Isabella A. was nog maar net goed en wel begonnen aan haar karavaan. Of we moeten haar er jammer genoeg weer uithalen. Jammer genoeg voor haar in elk geval. Maar niet omdat er gescoord is, Geert, bij jou in Ecuador-Duitsland.
1: Ja, zeker. 25.000 gekke Ecuadoranen krijgen we hier te zien. Want het is 2-1 geworden voor Ecuador. De goal van Gonzalo Plata. Die een bal aan de eerste paal netjes kon deviëren. En het zat er een beetje aan te komen. Want de laatste minuten hebben we toch wel wat kansen gezien van Ecuador. Kevin Rodriguez ook uit de draai kunnen uithalen. Maar nog net op tijd afgeblokt door Stiller. Maar dus hier de hoekschop richting eerste paal. Doorgekopt door Kevin Rodriguez. En dan aan de eerste paal binnengeduwd door Gonzalo Plata. Net voor de neus van Neuer. Die dacht die bal te pakken. Maar nee. Net voor hij die bal wou in de handen pakken, was daar dan het uitgestoken been van Gonzalo Plata. En hij zorgt voor de 2-1. Wellicht een heel belangrijke goal als Ecuador dit nog een kwartiertje kan volhouden. Gaan ze zich zo toch plaatsen voor de 16e finales. Want dan komen zij op 4 punten als derde. En dan ga je zeker en vast wel naar die volgende ronde kunnen. En ik zei het al, dus een paar kansen toch geweest voor Ecuador. Ook één hele grote voor Duitsland. Leroy Sané alleen voor doel. Hij dacht de partij in het voordeel van Duitsland te kunnen beslissen met zijn tweede doelpunt. Maar nee, hij werkte eigenlijk maar flauwtjes af. En hij pakte uit met een zwak schot dat makkelijk werd opgevangen door Galíndez. En dan dus een paar kansen toch op rij voor de Ecuadoranen. Met dus onder meer Plata, die ook vlak daarvoor al eens een kans kreeg. Op aangeven van Angulo na een misverstand daar tussen Neuer en Ta achterin bij de Duitsers. Daar konden de Ecuadoranen al bijna van profiteren. Maar toen deviëerde Plata de bal nog net voorbij de kruising buiten. Maar nu is het dus wel gelukt op die hoekschop. Kevin Rodriguez, hij kon de bal aan de eerste paal verlengen met het hoofd. En Gonzalo Plata nog net even sneller weten te reageren dan Manuel Neuer. En zo dus de 2-1 op het bord. En Duitsland, ja, 11 overwinningen op rij. Ze wilden graag die 12e zegen op rij. Maar dat wordt toch een lastige klus om nu nog twee keer te scoren. Maar met Duitsers weet je nooit natuurlijk. Stiller met Bayer en met Groos. Er zijn heel veel nieuwe namen. Ook Florian Wirtz is vervangen door Pascal Groos. Ook Bayer dus in de ploeg gekomen voor een matchup. Balverlies daar voor de Duitsers opnieuw. En daar komt Angel Preciado vanaf de rechterkant met Yeboah in steun. Meegeven met Preciado. Maar Manuel Neuer deze keer wel goed uit zijn doel gekomen. Net voor de neus van de aanstormende Angel Preciado. Gonzalo Plata, een 25-jarige rechterwinger, de man van de goal. Speelt voor Flamengo in Brazilië. Heeft ook 1 jaar in Europa gevoetbald bij Sporting Lissabon. En nu zijn tweede jaar bij Flamengo. En hij heeft dus een heel belangrijk doelpunt gemaakt voor Ecuador. Die 2-1. En als je het over de hele wedstrijd bekijkt, dan verdient Ecuador wel de overwinning, vind ik. Vooral als je ook nog eens bekijkt. Die eerste goal, die van Sané na 100 seconden. Die had altijd afgekeurd moeten worden na dat gevaarlijk spel. En balverlies daar weer van Raum nu. De Ecuadoranen met Plata proberen weer een nieuwe aanval op te zetten via de rechterkant. Iedereen staat nu wel even stil. Dus even de bal bijhouden, denkt Plata. En terugspelen via Preciado. En Ordóñez en Pacho. Er staan nog twee nieuwe jongens klaar bij Ecuador om in te vallen. Hincapié is er overigens ook vervangen. Door Estupiñán. Nou, toch een van de sterkhouders. Hincapié aan de kant gehaald. Toen het nog 1-1 stond. Geen overtreding gefloten. Estupiñán mag doorgaan. En Ecuador geeft echt niet de indruk om dit nog te laten schieten. En de Duitsers, ja, ze zijn geplaatst natuurlijk. En Dennis Undaf voorlopig nog niet in stelling gebracht. Door de middenvelders. Ja, de vaste mannen zijn er al veel vervangen. En het moet dan dus nu van de invallers komen wat Duitsland betreft. Pacho nog eens met Vite samenspelen. Opletten voor het balverlies. Bayer ontfutselt hem de bal. Maar dan de sterke William Pacho. Die de bal opnieuw afhandig kan maken. En zo balbezit Ecuador. Lange en diepe bal richting Kevin Rodriguez. Die zich even afvraagt waar is de bal nu. Wel, die is uiteindelijk bij Jonathan Tah, de centrale verdediger van Duitsland. Nog 8 minuten te spelen. En wellicht dan nog een 5 à 6 extra minuten. Dus nog een klein kwartier hier voor de boeg tussen Duitsland en Ecuador. Ecuador leidt met 2-1. Nu nog even deze fase meepikken, want Plata is weer aan de haal. Met de pijlsnelle Yeboah. Rodriguez voor doel. Maar hij legt hem af richting Plata. En dan goed verdedigend werk daar van Leroy Sané. Zo weggevaar. Dus nog een klein kwartiertje hier te voetballen. Ecuador voorlopig op roze tegen Duitsland 2-1.
0: En dan gaan we wellicht net voor middernacht klaar zijn. Maar intussen dus beteuterde gezichten bij de Duitsers. En Olivier de Wilde, zit er misschien nog een soort van eerredder in voor Curaçao tegen Ivoorkust? Ik heb eerlijk gezegd niet dat gevoel als ik het zo zie.
2: Nee, dat is absoluut het gevoel dat je hebt als je het zo naar de wedstrijd kijkt. Maar als je net hebt geïnterpreteerd hoe Dick Advocaat heeft gewisseld, zou dat wel eens kunnen zijn. Want hij heeft namelijk 2 verdedigers, namelijk Jurien Gari en ook Devron Fonville, naar de kant gehaald. En in de plaats 2 spitsen. Gebracht met Tyrese Noslin en vooral Gervane Castaner. Dat is de topschutter in de kwalificatie voor dit WK. Zij zijn erin gegaan. Full offenses. All in voor dat ene doelpunt. Als, ja, ze blijven anders gewoon steken bij die ene goal. Hè. Die ene goal van Comerencia tegen Duitsland staat alleen een beetje treurig. Dus dan zou je wel zeggen van laat ons dan maar voor die eerder gaan. Alles of niks. Ze hebben niks meer te verliezen dan liever strijdend ten onder gaan en misschien straks nog op een counter lopen en 0-3 pakken. Dan bang in een hoekje te wachten op het fluitsignaal. Nee, de Curaçaoanen die gaan er nog voor. En dat is hen alleen maar mooi aan te schrijven. Zij willen eruit gaan met een bang uit dit toernooi. Terwijl Castaner al op de bon gaat voor iets te duidelijk en te stevig trekken en duwen. In voorbereiding voor een vrij schop. Iedereen voor de bal. Behalve Bacuña, de man die de bal gaat brengen. Of het is, Jeremy Antonissen. Ik dacht dat het een nummer 10 was. Het was het nummer 11. En dus Nygren heeft genoeg instructies gegeven. Nuberg, de scheidsrechter, de vrij schop mag genomen worden. Antonissen brengt hem in de box. De bal blijft gaan. We krijgen een doeltrap. Maar Bacuña, Juninho Bacuña met de snelle voeten houdt die bal nog binnen. Dan ook de voorzet. Fofana bokst weg. Nog eens opnieuw. Maar nee. Ze komen er niet meer aan te pas in de volgende fase. En dan lopen ze nu op een counter met Diakité, de man van Cercle Brugge. 3 doelpunten dit seizoen voor de vereniging uit Brugge. Hier is hij opnieuw, Diakité, maar geraakt niet voorbij Floranus. De man van PEC Zwolle. Hij degelijke partij gespeeld. Maar ja, toch die 2 tegendoelpunten met zijn verdediging. Er was niks aan te doen. Ze zijn nu eenmaal in de individuele acties ietsje beter, ietsje sneller. Allemaal wat verfijnder en wat juister. En dan loop je nu eenmaal op 2 doelpunten aan. Tegendoelpunten dus met name voor Ivoorkust. Nieuwe inworp. Misschien daar nog een kansje voor de Curaçaoanen. Als ze nu nog vooruit duwen met Bacuña. Leandro Bacuña. De oudere broer van Juninho. Leandro is ook de aanvoerder van de Blue Wave. Maar ze vinden niet meteen een opening. Achteruit naar Obispo. Dat is goed gedaan. Vooruit gespeeld. In de voeten van Locadia. Afhakende Antonissen. Maar ja. 1-op-1 met Diakité. Durft niet eens de dribbel aan. En dan was er ook een doelbewuste steekpas van Floranus. Maar ook die komt niet aan. En dan zijn de Ivorianen daar weer. Maar die doen het ook heel gezapig hoor. Het is echt niet met de volle force dat die nog terug counteren. Die hebben nu de bal. Voilà, spelen rustig rond. Ik denk dat het dat wel een beetje zal zijn voor deze partij, vrees ik. Curaçao loopt ook af en toe al wat met de tong op de knieën. Of op de schoenen. Het is allemaal conditioneel wat zwaar geweest voor de ploeg van Dick Advocaat. En bijna nog een on-goal. Bijna nog een on-goal. Obispo met een blik van, ja, dat kan er ook nog wel bij. Maar het is net niet. De voorzet was van Touré. Obispo die goed voor zijn man kwam voor Elie Wahi. Om die voorzet onschadelijk te maken. Maar bijna caprioleerde hij zo de bal nog in eigen doel. Want Eloy Room die stond aan de grond genageld. Room trouwens is zo'n beetje een vergelijking met Leandro Trossard. Want voor de wedstrijden moesten alle spelers hun naam zeggen. En Leandro Trossard is het resultaat gebleken bij Leandro Trossard. Wel Eloy Room is het ook even geweest dankzij onze vriend in het doel bij Curaçao. En daardoor was er wat verwarring. Maar hij heeft toch vooral kunnen teren op die match, op die 0-0 tegen Ecuador. Zo heeft hij een geweldig verhaal voor zijn kleinkinderen later. Terwijl we ook nog even kijken, want het zou kunnen dat ze nog een penalty gaan krijgen. Maar appel is er, maar geen fluitsignaal voorlopig. 87ste minuut, 0-2 Ivoorkust. De wedstrijd is bijna voorbij. Het einde van het verhaal van Curaçao op dit WK. Strijdend ten onder. Benieuwd of ze nog een doelpunt gaan maken. Dan laat ik het je sowieso weten, Jeroen.

0: Dat waren de Notting Hillbillies. Will you miss me? We hoorden daarnet Ronald Koeman, de Nederlandse bondscoach, die straks met Nederland tegen Tunesië speelt. In de andere wedstrijd in die groep staan Zweden en Japan tegenover elkaar, die ook allebei de groep nog kunnen winnen. Japan heeft net als Nederland 4 punten. Zweden heeft er 3. Dat wordt dus nog interessant straks vanaf 1 uur. Maar de aanloop naar die cruciale wedstrijd tegen Japan is voor Zweden niet zonder opschudding verlopen. Op het basiskamp in Dallas stortte namelijk een tribune van het stadion in, bovenop de geïmproviseerde mediaruimte. Ja, dat incident vond plaats tijdens de renovatiewerken nabij het trainingsveld. Maar de Zweedse selectie was daar niet op dat moment, was daar niet aan het trainen. De mediaruimte was bij gevolg ook leeg. En als bij wonder raakte daar niemand gewond, gelukkig maar. Voor de wedstrijden in de groep van Nederland kan je opblijven. Tunesië-Nederland is te zien op VRT1, Japan-Zweden op VRT Canvas vanaf 1 uur. Dan is de aftrap dus. Maar een samenvatting en bijhorende analyse van de actie van komende nacht krijg je morgenochtend in onze Sportza WK Daily. Want er zijn dus nog wedstrijden, hè? Later vannacht om 4 uur. Dat zijn dan de laatste groepsmatchen in groep D. En alleen Paraguay-Australië is nog van belang daar. Want de Verenigde Staten zijn al zeker van groepswinst. En Turkije is al uitgeschakeld.
1: Sportza WK.
0: Het einde van de wedstrijd, toch stilletjes aan in Ecuador-Duitsland. Gaan we nog mee pikken, Geert? Want ja, daar is het wel nog spannend natuurlijk.
2: Ja, zeker hoor. En Duitsland dringt aan, wil niet verliezen, wil toch nog die gelijkmaker. En daarnet was er een kans voor Dennis Undaf, maar hij trapte uiteindelijk met links in het zijnet. En Ecuador, het is een beetje pompen of verzuipen nu. Ze hebben er ook nog een extra verdediger in gebracht met Felix Torres. En het is echt wel de ene hoekschop na de andere ook voor Duitsland. Die wordt dan voorlopig nog altijd wel weggekopt door Ordóñez, door Pacho. Alle lange jongens daar achterin bij Ecuador. Nog exact 4 minuten, nog een kleine 4 minuten hier te voetballen. Met nog altijd Duitse aanval vanaf de rechterkant nu met Maximilian Bayer. Bayer probeert te combineren met Kroos, maar daar zit dan weer die Pedro Vite tussen. Dat is een kleine pitbull daar op het middenveld bij Ecuador die overal tussen zit. En tot een echte counter is Ecuador niet meer gekomen. Ze zijn gewoon ingedrukt nu met Raum aan de linkerkant. Die speelt terug tot bij Rüdiger. En nu Stiller, de man van Stuttgart, die halfweg in de ploeg is gekomen bij Duitsland. Opnieuw Raum. Nog een drietal minuten blijven erover. En als die goal valt van Duitsland, dan stort de wereld bij Ecuador helemaal in natuurlijk. Want dat zou betekenen dat ze uitgeschakeld zijn op dit WK. Want met 2 punten, met slechts 2 punten, ga je nooit doorgaan. De coach Sebastián Becasese, de 45-jarige coach met de lange blonde haren, die houdt het echt niet meer daar op de bank bij Ecuador. En ook de supporters, ja, zij prevelen schietgebedjes, kijken naar boven. Nu de verre ingooi, weggekopt door Pacho. En de bal blijft dan hangen. En een trap uit de draai van, wie was het, Pascal Gross. Maar een heel eind over het doel van Hector Galíndez. En zo tikken de seconden en de minuten weg in het voordeel van Ecuador. Dat dus toch naar die 16e finales kan. Want de Ecuadoraanse pers, de Ecuadoraanse media, die geloofde zo uit het WK zou laten spelen. Maar kijk, dit is het antwoord van de Ecuadoranen. Ze hebben de 90 minuten echt alles aangedaan. Ze hebben gewoon hun kop voorgelegd. Letterlijk en figuurlijk, want door de kop ervoor te leggen

0: Caicedo die de doelpuntenmaker aan de linkerkant bedient. Dat is Gonzalo. Plata. Sneller dan Groos. Die gaat nog een gele kaart krijgen, denk ik. Want die trekt daar Gonzalo Plata gewoon neer. Maar nee, geen gele kaart. Toch wel vreemd. Toch een stevige, opzettelijke overtreding van Pascal Groos. Die Plata neertrok. Maar het zal de Ecuadorianen worst wezen. Want de tijd tikt helemaal weg. Nog een veertigtal seconden staan op de klok. En ze hebben nog een vrije trap te nemen. Als ze dat een beetje slim aanpakken, dan zit het er hierop. En kan Ecuador als derde in de poule naar de volgende ronde. Duitsland als groepswinnaar. 6 punten. Ivoorkust ook 6 punten als tweede door. En natuurlijk dan Ecuador met 4 punten als derde door. De vrije trap. Vite die vraagt zich af, ja, waar moet ik hem geven? Mag ik hem al geven? Show en cinema natuurlijk van de Ecuadorianen. En de Amerikaanse ref die laat dat allemaal gebeuren. Uiteindelijk is het spel dan toch weer op gang gekomen. Maar de laatste seconden tikken weg en ze maakt er een einde aan. Ecuador is geplaatst na een 2-1 zege tegen Duitsland.
1: Dankjewel Geert. En we hebben nog heel even de tijd, Olivier, om nog even bij jou langs te komen. Want ook Curaçao, Ivoorkust is afgelopen. Ja. En ik vermoed dat daar niks meer veranderd is.
2: Geen goals meer helaas. Dus 0-2 gebleven. De zege, de dubbele voorsprong, was na 64 minuten een feit. 2 keer doelpunten van Nicolas Pepe. En die heeft zichzelf misschien wel in de basis gespeeld voor de volgende partij, de 16e finales. Daarin speelt de tweede uit groep E, namelijk Ivoorkust tegen de tweede uit groep I. Dat is de groep van Frankrijk, Noorwegen en co. Dus ja, daar gaan ze moeten kijken wie ze gaan treffen. Het zal geen moeilijke tegenstander, geen makkelijke tegenstander worden. Dat is wel zeker. En ja, wat Curaçao betreft, een mooi eerste kennismaking. Mooi debuut op een WK. 1 punt en 1 goal. Dat is altijd heel knap. En de dikke advocaat mag trots zijn op zijn jongens. Daar er nu toch een paar de emoties te hard wordt. We zien hier Juninho Bacuña. Hij als een van de uitblinkers op dit WK. Snelle voeten. Echt wel een heel goede voetballer. Die speler van Volendam heeft zich zeker en vast getoond. We krijgen ook nog eens het beeld van Eloy Roop. Die zal voor altijd kunnen vertellen over zijn wedstrijd. Die 15 saves tegen Ecuador. De Blue Wave, Zeestrand in Philadelphia. En het is mooi, ze knuffelen elkaar. Mooie beelden van Curaçao. Wij nemen afscheid van de dwergstaat op dit WK hier in 2026. Maar ze komen misschien ooit nog terug. En dan zal dat zeker en vast weer een heel mooi verhaal worden. Maar voorlopig eindigt het dus. Curaçao verliest met 0-2 tegen Ivoorkust.
1: Dank je wel, Olivier. Wij zijn helemaal klaar voor vanavond op deze manier. Morgen same time, same place. Dan is Forza WK er opnieuw hier op Radio 1 met Noorwegen, Frankrijk, leuke affiche en Senegal, Irak. Heel graag tot dan. En voor nu wens ik u nog een heel goede nacht hier bij ons op Radio 1 of voor tv, voor het voetbal. Goeienacht.
3: VRT Radio 1. Alles begint bij luisteren.
4: Het is middernacht, een heel goede avond, VRT Nieuws met Anne de Korte. Door de hitte komt er de volgende dagen een alcoholverbod op bepaalde tijdstippen van de dag in de Franse hoofdstad Parijs. Een voorzorgsmaatregel die evenwel moeilijk te handhaven is. Steven de Kramer.
5: Wat ze vooral willen vermijden hier in Parijs is dat de spoeddiensten van de ziekenhuizen, die nu volgens Franse termen saturé zijn, dat wil zeggen vol, zitten ook bij mensen die problemen hebben met de hitte, dat die niet oververzadigd worden. Want dat zei de prefect erbij, we zijn nog niet débordé. We kunnen nog altijd wel een beetje meer aan. Maar we willen vermijden dat ook verkeerde mensen, en lees daarin, mensen die te veel gedronken hebben en die het konden voorkomen, vooral jongeren, dat die ook zorgen nodig hebben van bijvoorbeeld ambulances hier in Parijs. En daarom vanaf morgenmiddag is het verboden om individueel met alcohol op straat te lopen. En vanaf 6 uur morgenavond is het verboden om drank te verkopen in de supermarkten.
4: De horeca mag voor alle duidelijkheid wel nog alcohol verkopen en schenken. In de Golf van Oman is vandaag een schip aangevallen. Dat laat de organisatie United Kingdom Maritime Trade Operations weten. Het schip zou eerder door de straat van Hormuz zijn gevaren. Wie het schip heeft aangevallen is nog niet helemaal duidelijk. Volgens de eerste berichten zou het echter over een aanval van Iran kunnen gaan. Door de aanval hebben de Verenigde Naties het evacuatieplan voor schepen uit de Persische Golf via de straat van Hormuz en de bijhorende 11.000 zeelieden tijdelijk stilgelegd.

0: In Venezuela en Zuid-Amerika zijn nu al zeker 188 doden en 1520 gewonden geteld na de zware aardbevingen van de voorbije nacht. Dat heeft de voorzitter van het parlement bekendgemaakt. Volgens hem zitten nog zeker meer dan 200 mensen vast onder het puin. Volgens Buitenlandse Zaken bij ons zijn er op dit moment geen aanwijzingen dat er Belgen bij de slachtoffers zijn. Onze landgenoot Peter Moens woont in Venezuela in de stad Valencia en hij ziet hoeveel Venezolanen hun landgenoten in de meest getroffen gebieden proberen te helpen.
1: Hier wordt veel in WhatsApp-groepen gevraagd voor water, kledij, medische steun. Ik was juist met de auto onderweg en toen zag ik onderweg ook een tentje opgezet en er was ook een steunpunt waar mensen dan materiaal naartoe kunnen brengen. Er wordt ook gevraagd aan verplegers of studentverplegers voor samen te komen, voor naar La Guaira te gaan, voor daar een team naartoe te sturen en zo. Dus er is wel veel solidariteit onder de mensen.
0: De Canadese zanger David Clayton Thomas is overleden. Hij is vooral bekend als liedzanger van de jazzrockgroep Blood, Sweat and Tears. Ze hadden ook bij ons enkele hitjes. Het grootste succes bij ons boekte de groep eind jaren 60 met deze Spinning Wheel dat door Clayton Thomas zelf geschreven werd.

0: David Clayton Thomas was 84 jaar. En op het WK voetbal is de slotspeeldag in groep E zo net afgewerkt. Duitsland verloor verrassend van Ecuador met 1-2. De Duitsers waren wel al zeker van groepswinst. In de andere wedstrijd verloor Curaçao tegen Ivoorkust met 0-2. Ivoorkust eindigt zo tweede in de groep en stoot voor de allereerste keer door naar de knock-outfase van een WK-eindtoernooi. Curaçao is uitgeschakeld. Ecuador eindigt derde in de groep en gaat nog door als een van de beste derdes. We krijgen een vrijwel heldere nacht, maar het blijft puffen met temperaturen tegen de ochtendpas tussen 21 en 27 graden. Vrijdag opnieuw veel zon en voorlopig de heetste dag van deze hittegolf. Temperaturen tussen 35 en 40 graden in het binnenland. En mogelijk boven de 40 graden in het oosten van het land, zegt het KMI. Aan zee is het koeler tot 30 graden. Ook zaterdag nog heet. Vanaf zondag worden de temperaturen zowel overdag als 's nachts weer draaglijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Je kan nu luisteren naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
2: Radio 1.
1: De Wereld van Sophie.
2: Met Sophie Lemaire.
3: Ik weet het is al warm. En toch vraag ik u ten dans op deze nieuwe,

0: Shaxzilla van Chaka Khan.
1: De wereld van Sophie.
0: 25 juni, boys and girls. En ik weet niet of ik het ooit in dit land al zo heet heb gehad. De Schelde is niks tegen wat er allemaal van onze rug komt gezwoten. Maar nog een paar dagen volhouden, doorzetten, tanden bijten. En dan kunnen we met z'n allen weer genieten van een echte Belgische zomer. Met goed veel wolken, wind en regen. Dat zit er volgens de voorspellingen toch aan te komen. En in afwachting daarvan proberen wij graag per airwave u wat koelte toe te wuiven. Niet toewuiven, dat is iets anders. We zijn aan de laatste aflevering van De Wereld van Sophie van dit seizoen aanbeland. Want volgende week begint Annelies Mons met De Zomer van. In het gezelschap van Bert de Kok is dat op maandag, dus zeker luisteren. En voor wij afronden, gaan we graag nog even door de reacties die we van u kregen de voorbije maanden tijdens de uitzending. Vandaag gaat het over u dus. En over onder meer uw waanzinnige niesperikelen. Eind maart hadden we het over niezen in de wereld van Sophie, want de lente was net begonnen en met de eerste pollen werd er genozen dat het een lieve lust was. We hebben het toen over van alles gehad, maar ook over de gevaren van niezen. Wanneer je bijvoorbeeld in de auto moet niezen, dat kan levensgevaarlijk zijn. En toen kregen wij zot veel reacties van mensen die verschrikkelijke accidenten hebben gehad door één simpele hatsjoe. Zara van der Meersen belde enkele van hen op.
2: Hey!
3: Het was een gewone dag eigenlijk. En ja, het is niet dat ik ziek was of zo. Maar ik moest niezen omwille van waarschijnlijk de pollen die enorm aan het rondvliegen waren.
4: Ik stond misschien wel in een klein beetje rare houding. Ik was van plan om iets op te rapen van de grond. Dus ik begon net aan een buiging en dan kwam die niesbui.
5: Ik kwam naar huis van het werk en plotseling moest ik echt uit het niets niezen. Dus ik had de tijd ook niet om mijn hand voor mijn mond te houden of mijn elleboog. De tweede beste optie was dan proberen me niets wat in te houden. En op dat moment was er echt een soort van gekraak of een toch zeer pijnlijke schuut in mijn strothoofd of in mijn keel.
4: Dat kan toevallig geweest zijn dat dat misschien iets harder was dan normaal, maar ik kon mij bijna niet meer bewegen. Dus ik ben dan gaan liggen.
3: De volgende moment kreeg ik ineens barstende hoofdpijn. Ja, aan zich maak je daar niet zoveel uit op. Dat kan gebeuren dat je een hoofdpijntje had. Maar dat bleef aanhouden.
4: Dat dat zo'n impact kan hebben, dat is toch wel, vond ik wel, bevreemdend.
6: Bless you!
4: Mijn man was gelukkig thuis en hij heeft de ziekenwagen gebeld. En ja, die zijn we dan komen halen en met alle gevolgen van die.
5: Dan toch maar naar de dokter geweest. Die zei, ja, dat gaat waarschijnlijk een beetje te krankbeen zijn die nog geforceerd is of zo. Dus ik ga nu wat pijnstillers geven en wat ontstekingremmers.
3: De dokter wist eigenlijk niet zo onmiddellijk raad. Heeft hij mij doorgestuurd naar de neuroloog?
5: Die pijn die bleef maar duren, dus ben ik dan iets anders naar de spoed gegaan, naar de kliniek.
3: En dan kom je bij de neuroloog en dan gaat hij een scan maken van je hoofd. En dan komt hij met het verhaal van, komt hier eigenlijk heel goed weg. Je hebt een scheurtje opgelopen en een ader in je hoofd.
4: Ja, een serieuze hernia.
5: Plotseling kwam het verdekt eigenlijk dat ik effectief mijn strothoofd had gebroken en dat de neus, keel en oorspecialist in hun nopjes waren, omdat dat de eerste persoon was dat ooit gezien had die dat gebroken had op die manier.
4: Ik heb in het verleden wel enkele keren een hernia gehad, maar niet in die mate. Nooit dat er een ziekenwagen moest langskomen of zo. Dat nog nooit. Dat was de eerste keer. En hopelijk ook de laatste keer.
3: Het gevolg was het syndroom van Horner. Dat resulteert in een ooglid dat eigenlijk een klein beetje afhangt. Bij mij valt het nog heel goed mee. Maar ik kreeg ook wel de boodschap dat ik bij de 10% hoor die heel goed wegkomt. Want voor hetzelfde geld had ik half verlamd kunnen geweest zijn of zelfs niet meer onder de levende geweest zijn. Tot op de dag van heden, en dus ondertussen toch al wel een kleine 10 jaar geleden, dat zich heeft voorgedaan, merk ik dat ik toch wel heel snel mentaal moe ben. Een druk warenhuis bijvoorbeeld, dat kan echt ervoor zorgen dat ik op minder dan een half uur tijd echt moe ben. En dan moet ik dus echt de rust gaan opzoeken.
4: Die zwakke rug die blijft, maar ik ben ontzettend oplettend als er een niesbui aankomt. Als je zorgt dat je ruggenwervel mooi recht is en je niest dan zonder je mond toe te houden en zo, dus echt voluit gaan, dan heeft dat eigenlijk niet zozeer impact op de rug.
5: En dat zal zie ik dan wel het telefoon van een huisdokter. Die idee van, oh, amai, dat toch gelijk, hè. Sorry daarvoor. Maar meestal kun je dat breken door een whiplash of zo. Of misschien een heel harde slag op je strottenhoofd. Kan ook. Maar door te zien, nog nooit. Maar kan niemand daaraan. Goed zo zijn.
0: Niezen, het kan je leven kosten. Met dank aan Werner, Tino en Karin om die verhalen met ons te willen delen. Radio 1. Radio 1. Als u vandaag iets zou wensen te delen, zeker doen, hè. Dat kan via de app van Radio 1 of op het Radio 1-kanaal van VRT Max. Dit zijn Bob Marley en The Wailers. Of waren het toch? Stir it up.

0: Bob Marley en The Wailers met Stir It Up. Vorige maand hadden we het in de wereld van Sophie over paranoia. Omdat er toch behoorlijk wat aanwijzingen zijn dat de Russische president Vladimir Poetin een beetje paranoïde begint te worden. Of een beetje zeer veel. Heel interessante uitzending, die verschijnt volgende week als podcast trouwens. Waarin we leerden welke dunne grens je als mens moet kunnen bewandelen. Je moet mensen vertrouwen en van het goede uitgaan. Tegelijkertijd is een klein beetje paranoia soms ook op zijn plaats. We hadden het toen onder meer over de Amerikaanse schrijver Ernest Hemingway, wiens vrienden en familie dachten dat hij gek geworden was toen hij op een gegeven moment er heilig van overtuigd raakte dat hij gevolgd werd door de FBI, afgeluisterd ook. En wat bleek, jaren na zijn dood, toen de FBI zijn dossier moest publiek maken, ze hadden hem inderdaad gevolgd in der tijd. Hemingway was helemaal niet paranoïde op dat moment. Hij was heel erg op de hoogte. En op dat verhaal reageerde René Buurman uit Brussel. Zij kende nog zo'n verhaal over iemand die ervan beschuldigd werd paranoïde te zijn, maar waarvan het achteraf toch ook redelijk gerechtvaardigd bleek. Goedemorgen, Vincent Bilot.
1: Goedemorgen, Sophie.
0: Jij hebt dat verhaal wat zitten uitpluizen.
1: Ja, om te beginnen, de naam van die luisteraar even gecheckt, want dat is Rune en niet René.
0: Ja, Rune. Excuses.
1: Er is wel een probleem bij deze. Credit where credit is due.
0: Absoluut.
1: Want ze heeft ons een goed strafverhaal doorgestuurd. En dat gaat niet over de eerste, de beste. Dat verhaal van Rune gaat over the artist formerly known as Prince. En ja, Prince die stond inderdaad een beetje bekend als het arglistige type. Hè. Hij wantrouwde mensen die hij niet kende, was altijd bang dat ze iets van hem wilden, dat ze op zijn geld uit waren. En hij is ook vaak bestolen. Hè. Paisley Park, zijn studiocomplex in Minneapolis, dat was een waar pelgrimsoord voor fans. Die braken daar dan wel eens in en namen opnames mee of instrumenten. Prince had dus goede redenen om niet te naïef te zijn. Hij hield zijn kring met intimie en getrouwen ook bewust klein. En hij was ook wel een beetje paranoïde voor alles en iedereen buiten dat selecte clubje. Hij deed ook graag geheimzinnig, sprak in interviews ook altijd een beetje in raadsels. Je wist nooit goed wat hij meende en wat hij zat te verzinnen. En er is dus een verhaal, een gebeurtenis, een incident waarvan zelfs zijn entourage niet goed wist wat ze ervan moesten denken. Of het wel allemaal echt was of dat Prince het zich inbeelde. Het was iets wat zijn tourmanager ooit met hem meemaakte. Die tourmanager heeft het ooit verteld aan acteur en comedian David Alan Greer. En die heeft het dan weer verteld in de radioshow van de bekende Amerikaanse radiohost Howard Stern. Maar het komt dus van de tourmanager, dat verhaal. Laten we even luisteren. We zijn 1995. Prince is op tournee. Hij overnacht samen met de rest van de crew in een hotel. En het begint allemaal wanneer de tourmanager in het holst van de nacht wakker gebeld wordt in zijn bed.
2: One time they were on the road and Prince calls him at 3 in the morning.
1: Om 3 uur 's nachts dus. Die manager kijkt daar op zich niet vreemd van op. Prince durft wel vaker op om christelijke uren te bellen. En dus, hij neemt op.
2: And he answers the phone. He says, what's up? In a hotel, on the road. And he says, that motherfucking voice is coming from the motherfucking walls. And he's like, motherfucker, you better come to my room.
1: Wacht. Wat, zegt Prince?
2: That motherfucking voice is coming from the motherfucking walls.
1: Ik hoor motherfucking stemmen komen uit de motherfucking muren. Die manager denkt, maar nu ziet die Prince wel echt vliegen.
0: Klinkt ook echt als Prince in zijn imitatie, vind ik.
1: Heel goed na, vind ik ook, ja. Maar dus, nu hoort hij ook al stemmen in zijn hoofd, denkt die tourmanager. Al schijnt hij dus te denken dat ze uit de muren komen, die stemmen. Maar goed, die manager weet ook, als Prince je opvordert, is nee zeggen geen optie.
2: Motherfucker, you better come to my room.
1: Motherfucker, you come to my room. Tja, die manager uit zijn bed trekt iets aan en rept zich als de wiede weerga naar Prince zijn hotelkamer.
2: So he goes to Prince's room. Yeah. He knocks on the door. Prince opens it up. 3 in the morning, he has white satin pajamas. White satin do-rag. Full perm, makeup, and white satin high heel boots.
3: Oh my god.
1: Oh my god. Hij treft die tourmanager Prince dus aan, helemaal opgekleed in een witte satijnen pyjama, met een witte satijnen durag op zijn hoofd. Je weet wel, zo'n nauw aansluitende doek om zijn hoofd gespannen. Volledig opgemaakt met make-up en met laarzen met van die hoge hakken.
0: Oh.
1: Bon, die manager knippert eens met zijn ogen. Prince die staat daar dus in zijn kamer in vol ornaat, alsof hij zo het podium gaat opstappen.
0: Ja.
1: Ja, en dus vraagt hij toch nog maar eens wat er nu precies aan de hand is.
2: And he says, dude, what's going on? I told you, man, this motherfucking voice is coming from the motherfucking walls.
1: Ik zei het je toch al, er komen godverdomme stemmen uit de muren. Oké, dan, als jij het zegt. Ja, die tourmanager die stapt dan naar de kamer binnen en vraagt, ja, maar wat wil je nu dat ik doe?
2: And so he comes in the room and he says, okay, Prince, what is going on? He said, motherfucker, listen.
1: Maar luister dan, motherfucker. Prince legt ook zijn vinger op zijn mond als teken dat hij moet zwijgen en tikt met zijn andere hand eens tegen zijn oor ten teken dat zijn tourmanager toch echt eens moet luisteren. Ja, koekoek, denkt die tourmanager. Deze gast gelooft oprecht dat er stemmen uit de muren komen. Is Prince dan echt zo paranoïde geworden dat hij denkt dat hij wordt bespied of afgeluisterd? Of wat is dit eigenlijk? Enfin, hij spitst toch maar eens zijn oren om te checken of hij überhaupt ook iets hoort.
2: So they're quiet and they hear this voice. A female voice.
1: Warempel, de tourmanager hoort het ook. Een stem. Een vrouwelijke stem. Maar ja, dat kan ook gewoon een vrouw zijn in de kamer ernaast natuurlijk.
0: Ja, het is een hotel.
1: Ik denk dat Prince misschien niet helemaal op de hoogte is dat gewone stervelingen soms buren hebben.
0: Ja.
1: Die ze dan kunnen horen. Maar
0: ik heb al zottere dingen dan gewoon een vrouwenstem gehoord in de hotelkamer naast ons.
1: Ah, vertel. Maar ja, dat kan gewoon een vrouw zijn in de kamer daarnaast. Maar nee, zegt Prince, daarvoor klinkt die stem veel te dichtbij. Ze zit in de muren. Ik zweer het je. Dus ja, die tourmanager voelt dat Prince niet gaat afgeven. Hè. Hij moet iets serieus nemen, iets proberen te doen. En dus belt de tourmanager dan maar naar de security van het hotel.
2: So he calls the hotel security, they call the police, they do a complete sweep.
1: De beveiligingsmensen van het hotel worden erbij gehaald, de politie ook. En die doet een volledige sweep van de kamer. Ze pluizen die hele kamer uit. En jawel, de politie hoort het toch ook. Er is een stem. En die lijkt uit één specifieke muur te komen. Namelijk de wand achter het bed van Prince.
0: Mm-hmm.
1: En dus ze schuiven dat bed weg. En wat blijkt, in die wand zit een deurtje verwerkt.
0: Wat?
1: Ze trekken dat deurtje open. En jawel, daar zit in een kleine kruipruimte achter Prince, zijn bed, een vrouw.
2: They find this woman who is in the crawl space behind Prince's bed with a flashlight and a Bible. Oh. And she's reading Bible verse to try and convert Prince.
3: Oh my God, so it was for real.
1: Het is wel degelijk for real. Die vrouw die zit dus in die kruipruimte achter Prince zijn bed Bijbelversen op te zeggen in de hoop om Prince te kunnen bekeren.
0: Maar, hè?
1: Je weet ja, Prince is als bekend een getuige van Jehovah. En ja, deze vrouw heeft dus uitgevogeld in welke kamer Prince zou slapen in dat hotel. Heeft zich verschanst in de kruipruimte achter zijn bed. En is daar dus uit de Bijbel beginnen voorlezen om die ongelovigen dus weer naar Gods stal te leiden.
0: Wauw.
1: Het bleek dus geen overdreven reflex te zijn van een paranoïde pipo. En Prince zelf, ja, die bleef er uiteraard helemaal cool onder. Zelfs toen die vrouw gillend en spartelend zijn kamer werd uitgesleurd.
2: As they were dragging this woman screaming out, Prince is sitting at the table with his legs crossed. And he says, I told you motherfuckers, your motherfucking voice is coming from the motherfucking walls, but y'all motherfuckers didn't believe. So that was the story.
3: Wow.
1: Yeah. Y'all motherfuckers didn't believe me. Dit verhaal zegt dus niet noodzakelijk iets over Prince zijn paranoïde gedrag, maar misschien wel een klein beetje over zijn divastreken, want elke normale mens die was zelf toch eens gaan kijken achter dat bed. Prince denkt, nee, zot, daar heb ik personeel voor. En dan bel ik om 3 uur 's nachts toch gewoon een tourmanager uit zijn bed, zeker.
0: En toch zal nooit iemand nog ooit zo cool zijn als Prince.
1: Zwaar.
0: Schitterend verhaal, Rune. Enorm bedankt om ons dat te bezorgen.
4: Radio 1.

0: topper. Prince en zijn schitterende Get Off.
1: De wereld van Sophie.
0: Weet u nog, toen, niet zo heel erg lang geleden, onlangs Rosalía in het land was?

0: Dat was een topshow in de AFAS Dome in Antwerpen. We hebben het toen nog over dit nummer La Perla gehad. In de wereld van Sophie. Een hele uitzending hebben we toen over de wals gemaakt, omdat dat een walsje is. En toen, tijdens die uitzending, reageerde Florian Kallewaert. Een zeer goeiemorgen, Florian.
1: Goedemorgen, dag Sophie.
0: De uitzending kwam als geroepen voor je, want jij was net op dat moment bezig met het schrijven van een masterproef over Rosalia en haar jongste album Lux. Wat studeer jij?
1: Ik studeer kunstwetenschappen met een afstudeerrichting in muziek aan de Universiteit Gent.
0: Ah ja, kunstwetenschappen. En dus jouw masterproof, proof, zeg ik dat meteen. Hè. Over Rosalia gaat daarover en over dat album. Waarom wilde je dat gaan onderzoeken?
1: Ik vond het super interessant omdat ze het klassieke en het popaspect samenbracht in die plaat. En ik vond het interessant om zo te kijken wat dat net waar zat in vervat. En ik dacht, ik ga het eens langs de beide kanten van het spectrum analyseren.
0: Ja. Heb je haar live gezien toen in Antwerpen?
1: Ja, ik stond ook vlakbij de orkestbak. Dus dat was echt een magistrale ervaring.
0: Toch een fenomenaal optreden, hè?
1: Ja. Was u er ook?
0: Ik was er ook. Ja, ik heb... amai. Jitoch, ik denk dat ik buiten kwam en ik zei tegen mezelf, ik ga nooit nog zo'n goed concert meemaken in mijn hele leven. Want je onderzoekt de klassieke invloeden, maar er zit van al, er zitten invloeden van de opera in, er zit verwijzingen naar zoveel dingen. Dat ben jij nu aan het bestuderen of is het al afgewerkt?
1: Ik ben er nog mee bezig. Ik heb het voor mijn tweede zit gelaten, maar ik zit nu volop in het onderzoek, volop aan het schrijven, aan het analyseren. Maar het zal voor augustus zijn, dus.
0: Oké, dan ga je het afwerken. Heb je al een paar conclusies kunnen maken?
1: Wel, dus een van mijn grootste conclusies is eigenlijk dat ze niet per se enkel klassiek of enkel pop daaruit leent. Maar eigenlijk dat ze dus een soort van hybride derde plek maakt waarin dat die twee samenkomen. En bijvoorbeeld zo de teruggrijpen naar de klassieke muziekstem vooral, ofwel muzikaal heel letterlijk, dat ze bijvoorbeeld leent uit barokpraktijken. Op het eerste nummer van het album gebruikt ze bijvoorbeeld een Picardische terts, voor kenders misschien bekend in de oren, maar eigenlijk zit vaak het terugverwijzen ook heel inhoudelijk in de plaat. Bijvoorbeeld dat ze zo zich inschrijft in een traditie van onpersoonlijk schrijven of toeschrijven aan bepaalde literatuur.
0: Oké, dus ze blijft wel een popicoon en popmuziek maken, maar heeft heel goed gekeken naar de klassieke wereld, die ze ook natuurlijk vrij goed kent.
1: Ja, exact.
0: Ja, super. En dus een Picardische terts. Nu ben ik wel nieuwsgierig wat dat is eigenlijk.
1: Picardische terts, dat is eigenlijk... je hebt in klassieke muziek vaak het gegeven van de mineurtoonaard. Voor het groot publiek, dat gaat vaak droeviger klinken in de oren. Maar dat is eigenlijk een soort van retorisch middel om op het allerlaatste moment van je stuk toch ineens op een hoopvolle noot te eindigen. Dat gaat dan van een kleine terts naar een grote terts. Dus als je dat hoort, gaat het ineens zo open klinken. Bijvoorbeeld Sebastian Bach heeft dat heel veel gebruikt.
0: De Picardische terts, klinkt net zeggen.
1: Ja. Ja.
0: Zeg, en dus, jij bent daar volop mee bezig en dan zet je de radio op en dan gaat het net over Rosalia en La Perla, wat ook op het album Lux staat. Hebben wij jou op één manier, al was het maar, mentaal kunnen ondersteunen daarmee?
1: Het geeft me sowieso een boost, want ik zat net in de bieb. En het was echt zo mijn eerste dag dat ik er volledig ging tegenaan gaan. Het heeft mij gewoon superhard opgehyped om verder te schrijven en zo. Ook gewoon zo die bespreking van die wals. Ik vond het interessant dat het zo even daarover ging, omdat dat ook zo... Ik was nog niet echt met La Perla bezig geweest en dan ging het daarover en dan was ik van...
0: Oké, wel kijk. We hebben er ook een podcast van gemaakt, dus mocht je nog eens een hype nodig hebben of wat opgehyped dienen te worden in aanloop naar het afwerken van die masterproef, dan kan je daar naar luisteren. Wat is je favoriete nummer van dat album? Dan speel ik dat.
1: Mijn favoriet nummer is Magnolias, denk ik.
0: Prachtig. Een perfecte keuze is het. Nog niet zo heel veel gespeeld op de radio. Florian, ik wens je heel veel succes met het afwerken van je masterproef. Ben je dan afgestudeerd?
1: Ja, het is het laatste wapenfeit. Okay. Maar super bedankt.
0: Ja, nee, jij bent bedankt. Zo leuk dat we iets kunnen betekenen voor mensen die druk bezig zijn met het schrijven aan dat soort zaken. Rosalia is begonnen met Magnolias. Florian, dank je wel en een heel prettige dag.
1: Doei ook.
0: Dank je.

0: Rosalía is er de voorbije maanden ook behoorlijk vaak bij geweest in de wereld van Sophie. Hier hoorde je Magnolias. Net voor de zomer begint, dan gaan we altijd even door onze correspondentie. Door alle berichten en mails die we van u krijgen tijdens onze shows. We kunnen niet altijd onmiddellijk antwoorden, wegens te veel. Maar we lezen alle berichtjes wel. En soms bellen we je dan ook op als we meer willen weten. Zoals onlangs, toen hadden we het over phishing. Hoe massaler online opgelicht werd. En toen reageerde Sonja. Ik noem haar Sonja, het is niet haar echte naam, want ze voelt te veel schaamte om helemaal als zichzelf haar verhaal te vertellen. Schaamte omdat zij het slachtoffer is geworden van een love scam, waardoor ze veel geld verloor. Maar ze vindt het belangrijk dat ook deze vorm van internetfraude wordt besproken en dus wilde ze haar verhaal wel delen. Paulien Augustijn sprak met haar, liet het gesprek nadien opnieuw vertellen door actrice Ruud Bastiaanse om de anonimiteit van Sonja helemaal te bewaren. Luister even mee.
1: Het is begonnen... Ik ga bij het begin beginnen. Verleden jaar, 28 augustus.
2: Sonja is 59 jaar en zit alleen thuis.
1: Via Facebook kreeg ik via Messenger een vriendschapsverzoek. Een zekere Paul. Normaal ben ik altijd op mijn hoede, hè, want ik ben ook alleenstaande. Ik heb geen kinderen, ik heb geen partner. Dus ik zit ook al wel een beetje op van die dating sites. Maar ik dacht van, ik geef hem het voordeel van de twijfel en ik zie wel.
2: Ze scrolt wat door zijn Facebook-profiel.
1: Ik ga dat toch even nakijken.
2: En vindt hem er op het eerste gezicht wel normaal uitzien.
1: Ik ga alles bekijken en er staat ook wat voor werk dat hem doet. Er stond ook iets van dat zijn ouders overleden waren. En allez, zwart, dat ziet er allemaal heel geloofwaardig uit.
2: Ze aanvaardt zijn vriendschapsverzoek.
1: Dus ik ga erop in en ik zeg ja.
2: En ze beginnen te chatten.
1: Dat was zo van, hallo, ik ben uw profiel tegengekomen en je ziet er mij een heel interessante, toffe vrouw uit. En dan vroeg hij of ik mij mijn gesprek wilde aangaan en dat was allemaal echt heel beleefd. De meesten op datingsites, dat gaat altijd over seks en hij, geen enkel woord, hè, nooit daarover. Dus ik dacht ook van, dat is een serieuze man, die begint niet direct over seks of die stuurt niet van die foto's. En hij vertelt, ik ben oorspronkelijk uit Luik en ik ben tweetalig opgevoed. Hij werkte in het buitenland. Hij was onderwaterlasser op een booreiland, ergens in de Arabische Zee of zo. Hij liet mij echt iets zien van op zijn dek. Gewoon, allee, dat je zo zag van dat er duikers in gaan. Dus ik dacht, ja, dat zal wel waar zijn. Die zal wel een hele hoge job hebben. En op een gegeven moment stuurt hem zelfs een filmpje door dat hem een buitenverblijf heeft in Sicilië. Ik dacht, amai, maar dat is wel knap. Hè, gewoon, je gaat daar toch een beetje niet mee, hè?
2: Sonja en Paul schakelen over van Messenger naar WhatsApp. En hun gesprekken worden intenser.
1: We praten over zijn jeugd, over dat hij heel veel alleen had gezeten. En hij vroeg ook naar mijn ouders of dat ik nog ouders heb. Dus zo vragen hoe dat mijn toestand was. En ook iedere dag van goedemorgen en hoe gaat dat met u? En een beetje lovebombing. En hij vertelde dan ook over zijn een dag van, bij mij is het heel druk op het werk en het is hier echt wel alle hens aan dek. Allee, ja, gewoon, gelijk dat je met iemand praat en elkaar wat begint te leren kennen. Ging ik daar dus in mee en die zei, ja, ik wil een leven met je opbouwen. En ik zag dat echt voor mij. Hij zei ook, ik wil niet alleen en eenzaam sterven, ik wil samen met iemand oud worden. Dus ja, allee, dat pakt u helemaal in natuurlijk, hè. Dat willen wij toch allemaal natuurlijk, als alleenstaande. Zeker op onze leeftijd, om nog iemand te vinden waarmee dat je oud kunt worden.
2: Na een week van berichtjes heen en weer sturen, vraagt Sonja om te videobellen.
1: Ja, toen begon ik dat wel wat raar te vinden. Want hij zei van, ja, maar ik heb hier slechte verbinding. En op zo'n booreiland, dat is niet vanzelfsprekend. Er kwam altijd iets tussen en dat ging nooit. En hij heeft dan wel zo een bibberend beeld is doorgestuurd, maar ik vond dat hele rare beelden. Ik kon hem echt niet herkennen. Empathie. Ik denk echt dat dat mijn zwakste punt is. En ook, ik ben al lang alleen, hè. Ik heb geen sociale contacten meer sinds mijn hersenbloeding. Ja, dat was 5 jaar geleden. Dat volledig mijn linkerkant is aangetast. Ik heb NAH, niet aangeboren hersenletsel. En ik heb hem dat ook verteld, hè, dat mensen daarop afhaken. En dan zei het hem, oh nee, je kunt daar niet aan doen. Hè. Dat is u overkomen.
2: Maar tussen de persoonlijke gesprekken en vragen begint Paul ook naar andere zaken te polsen.
1: Als je als koppel samen waart, wie deed er dan de geldzaken? En wie deed de berekeningen en wie betaalde de rekeningen? En ik zei nog van, ik vind dat wel een heel rare vraag. Ik zeg, ik ben een zelfstandige vrouw geweest. Ik heb altijd de rekeningen betaald. Maar nog niet in het achterhoofd van dat ze dat kunnen gebruiken natuurlijk. Hè? Dat ik slim en intelligent genoeg ben om rekeningnummers of ik weet niet wat in te vullen. Maar dan kwam het hele speciale. Dat was na maand. Hij zegt, sorry, ik zit in de zware problemen. Ja, zegt hem, ik heb echt hulp nodig. Ik moet zwaar materiaal aankopen, maar ik kan hier niet online op mijn bank. En we zitten op zee, dat is te moeilijk gewoon.
2: Om zijn vraag kracht bij te zetten, stuurt Paul Sonja de bestelbonnen op.
1: Onderwatermateriaal, duikmateriaal, buizen, allez, noem maar op.
2: En hij vraagt haar om een grote som geld over te schrijven van zijn rekening naar een andere rekening.
1: Dus hij vroeg dat ik via mijn laptop hier, ik moest $2,3 miljoen overzetten naar een bank in Frankrijk. Ik was overdonderd. Ik wist echt niet meer wat ik moest doen. En maar blijven aanhouden, en maar blijven proberen, en maar blijven zeggen, alsjeblieft, kun je mij niet uit de nood helpen? Ik zeg, sorry, maar dat is echt wel iets. Ik doe dat niet zomaar. Dat is niet iets vanzelfsprekend om dat te doen. Dus, maar die blijft aanhouden en doen. En dan zegt hem, ik geef u een volmacht. Want ik heb een financieel adviseur, zegt hem. Ook omdat ik zoveel geld al heb verdiend. Ja, je mag dat weten, ik heb zoveel miljoen. En ik kreeg dat echt doorgestuurd, hè, met zijn naam op. Om dat te gebruiken en zijn paswoord om zijn bankaccount mee te openen. Ja, ik heb dat dan gedaan.
2: Maar wat Sonja op dat moment niet weet, is dat er geen miljoenen op zijn bankrekening staan. Er is geen financieel adviseur, geen volmacht. De hele overschrijving is in scène gezet.
1: En daarna was het van dank u wel en je hebt mijn leven gered. En dat materiaal, dat kan ik nu eindelijk gaan aankopen.
2: Om haar te bedanken mag Sonja van Pol $1,000 van zijn rekening naar haar rekening overschrijven.
1: En ik trapte daar, ik stapte daar echt in. Dus ik wou dat doen. En in één keer, die bank zegt, geblokkeerd. Te veel geld overgeschreven. Van zogezegd een plaats dat niet bekend is bij zijn bank. Dus er klopte al iets niet. Ik dacht van, er is hier iets raars aan de hand. Maar hij zei, nee, dat komt omdat ik op zee zit en dat het dan via uw computer is gegaan dat mijn bank nu geblokkeerd is. Mijn bank zit nu geblokkeerd, dus ik kan niet meer aan dat geld. Maar hij moest nog douanekosten betalen en bla bla bla. Allee, dus begon hij weer te smeken en te doen en te smeken en blijven smeken. En ik heb echt $1,000 nodig. Gewoon nu.
2: Via haar zogezegde volmacht ziet Sonja met haar eigen ogen dat de bankaccount van Paul geblokkeerd is.
1: En hij smeekte en hij bleef smeken. Kun je alsjeblieft geen $1,000?
2: Maar ze geeft niet toe.
1: Ik zeg nee, ik zeg, je mocht dat weten. Ik ben invalide. Ik heb een maandloon van €1,600. Allee, ik moet echt overleven gewoon. Ik zeg, ik kan dat ook niet gewoon. Maar ja, zegt hem, is er toch geen andere mogelijkheid om dat toch te proberen of te doen? Of ik zeg nee, dat gaat echt niet. En hij maar blijven doorgaan totdat ik er helemaal kerwiet gedraaid van was. En ja, je hebt al zo'n band opgebouwd, hè? Want hij was al bezig over een toekomst met mij en dat hem naar België wou komen. En dan heb ik uiteindelijk toch ergens €1,000 kunnen. Ja, ik heb mijn eigen erbij mee gedaan, hè. Dus die €1,000 heb ik dan naar dezelfde rekening van die bank in Frankrijk. Allee, ik ben die bank ook gaan opzoeken en dat was een Franse bank die dat bestond. Dus ik dacht ook van ja, dat zal niet illegaal zijn. Dus dat kan misschien wel kloppen.
2: Sonja schrijft €1,000 over van haar eigen rekening naar de rekening van Paul.
1: En dan was er een pauze van 4 maanden. Dus in één keer was dat gedaan.
2: Maar Paul verdwijnt. Hij laat niets meer van zich horen. Van de ene op de andere dag.
1: En ik was zo beschaamd. Ik zeg, wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan? Alleen naar de bank gebeld, gevraagd of ze dat niet kunnen terugvorderen. Ik zeg,
3: ik denk dat ik gescamd ben.
1: Nee, zegt die bank, want
3: jij hebt een toestemming gegeven.
1: En onder de €2,000 kunnen ze niks recupereren, die bank. Naar de politie gebeld, ik heb dat aangegeven. Ze zeggen,
3: ja, mevrouw, je bent niet alleen. We hebben nog van die verhalen gehoord.
1: Dus ik voelde mij verschrikkelijk.
2: Maar na 4 maanden radiostilte duikt Paul terug op.
1: Hij zei terug hallo, terug via Messenger. Hij zei, mijn excuses, het is hier echt de hel geweest en het materiaal is blijkbaar niet goed aangekomen. En En ik zou in feite voor mijn bank te deblokkeren zou ik een helikopter moeten huren. En die kost $5,000 voor aan land te geraken. En dan zou ik mijn bank terug kunnen openen.
2: Sonja is volledig in de war en probeert door te vragen.
1: En toen begon hij emotioneel. Van we zitten nu echt wel in de problemen door die oorlog. En we krijgen bijna geen voedsel en medicatie aan boord. En ik zit hier met pijn, want qua gezondheid ga ik het niet goed meer. Hij stuurde zelfs een foto van hem aan een bakster. Kun je dat voorstellen? Hij zei van, ik heb echt wel iets nodig. Al was het maar €50 of €20 in Apple Cards. Nog zoiets. Ik kende daar niks van, hè. Maar blijkbaar kunnen ze die Apple Cards dan gebruiken om van alles mee te kopen en te doen, zogezegd. En dan heb ik mij terug in de val laten lopen. Echt, ik kan mij wel voor de kop slaan, hè. Ik heb van die Apple Cards gegeven. Ja, dat was dan een totaal van, ik denk, €280 of zoiets.
2: Maar ook de Apple Cards zijn fake. In totaal is Sonja €1,280 kwijt. Ze verbreekt het contact en blokkeert Paul op alle kanalen.
1: Ik heb daar alleen aan mijn kinesisten durven te vertellen waar ik elke week naartoe moet. En die zei vlakaf, je bent opgelicht. Allee, je hebt het al zo moeilijk. Dat is verschrikkelijk. Emotioneel ook, hè, want allee, je hersenen die staan daar op den duur op. Hè. Die krijgen dopamine. Er is iemand die goeiemorgen tegen mij zegt. En van, hoe gaat het met u? Dus gewoon misbruik maken van de zwakheid van vrouwen die alleen zijn natuurlijk. Hè. Ja, en ze pakken ook meestal wat oudere vrouwen, hè, zo rond de 50, de 60. Ze hebben een scenario, een psychologisch scenario, om u online elke keer opnieuw te overtuigen. Ik voel mij dom, hè. Maar ik denk, hè, dat ik nog maar topje van de ijsberg ben. Weet je dat ik dat zelfs niet tegen mijn moeder durf zeggen? Uit schaamte. Och, die gaat heel boos zijn dat ik zo naïef ben. Allee, dat ik mij zo laten misleiden heb, dat vind ik echt... Maar ja, ze pakken u op uw eenzaamheid. Ze pakken u op uw alleen zijn. Ze pakken u op uw toestand.
0: Mocht je je in dit verhaal herkennen, iets soortgelijks hebben meegemaakt, weet dat je altijd kan aankloppen bij de VZW Nenio. Zij luisteren, begeleiden, informeren slachtoffers van onder meer dit soort internetfraude. Raden bijvoorbeeld aan om niets te verwijderen dat als bewijsmateriaal zou kunnen dienen. Dus alles wat betrekking heeft tot de fraudeleuze praktijk, best bewaren. Andere tips, meer informatie vind je op nenio-assos.org.
4: Radio 1.

0: Iceland met Killer's Mind. Radio 1.
1: Dit was een herhaling van De Wereld van Sophie.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 1 uur en heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Verenigde Staten maken $150 miljoen vrij voor humanitaire hulp aan Venezuela. En er zullen ook 2 Amerikaanse reddingsteams naar Venezuela gaan om hulp te bieden bij de zoektocht naar overlevenden na de zware aardbevingen daar. Er zijn al minstens 188 doden geteld en er is enorm veel schade. De Amerikaanse president Trump noemde de Venezolanen onze nieuwe en geweldige vrienden. En hij droeg de overheidsinstanties op om snel in actie te komen. Dat is opvallend. Begin dit jaar stonden de 2 landen nog lijnrecht tegenover elkaar, tot de toenmalige president Maduro door de Amerikanen werd opgepakt en afgezet. In de Golf van Oman is donderdag een schip aangevallen. Dat laat de organisatie United Kingdom Maritime Trade Operations weten. Het schip zou eerder door de straat van Hormuz zijn gevaren. Wie het schip heeft aangevallen is nog niet helemaal duidelijk. Volgens de eerste berichten zou het over een aanval van Iran kunnen gaan. Maar door die aanval hebben de Verenigde Naties het evacuatieplan voor schepen uit de Perzische Golf via de straat van Hormuz en ook de evacuatie van zo'n 11.000 zeelieden tijdelijk stilgelegd. Op het WK voetbal is de slotspeeldag in groep E afgewerkt. Duitsland verloor verrassend van Ecuador met 1-2. De Duitsers waren wel al zeker van groepswinst. In de andere wedstrijd verloor Curaçao tegen Ivoorkust met 0-2. Ivoorkust eindigt zo tweede en stoot voor het eerst door naar de knock-outfase van een WK-toernooi. Curaçao is uitgeschakeld. Ecuador eindigt derde in de groep en gaat door als een van de beste derdes. Op dit moment is er Tunesië, Nederland en Japan, Zweden. Die wedstrijden zijn zo net begonnen en het staat er nog 0-0. Het is warm bij ons in Frankrijk, in Nederland, maar ook in Denemarken. Daar verwachten ze de komende dagen maximaal tot 35 graden. En dus mogen de wachters die bij het paleis Amalienborg staan hun berenmuts thuis laten. Ze hoeven die niet te dragen morgen en in het weekend. In de plaats zullen ze een pet opzetten.

0: En dat is blijkbaar erg ongebruikelijk. Het weer bij ons dan. Het wordt een heldere, maar bijzonder warme nacht. Minima rond 25 à 26 graden. En in de steden blijft het vaak nog warmer. Mogelijk wordt het ook de warmste nacht ooit gemeten in ons land. En vervolgens blijft het ook overdag extreem warm. De heetste dag van deze hittegolf met temperaturen tussen 35 en 40 graden in het binnenland. Mogelijk boven de 40 graden in het oosten van het land, zegt het KMI. In Limburg en Luik geldt daarom code rood. Aan zee is het wat koeler, daar zo'n 30 graden. Ook zaterdag blijft het nog heet. Vanaf zondag worden de temperaturen overdag en 's nachts weer wat meer draaglijk. Ik wens je toch zoveel mogelijk koelte toe als maar enigszins kan. En meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws. De Sporza-app is er natuurlijk voor het WK-voetbal. Daar kan je alles live volgen.
1: Je kan nu luisteren naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
2: De Wereld van Sophie.
3: Met Sophie Lemaire.

0: But the girl and wrong. Een zeer goeiemorgen en welkom.
1: De wereld van Sophie.
0: Hip, hip, hallo en hot for Jemmy, wat is het heet. Ik weet dat dat niet helpt, hè, om dat de hele tijd te zeggen. Maar het is toch op een indrukwekkende manier heet, vind ik. En het is een vorm van verwerking, merk ik, om dat toch geregeld is te kunnen zeggen tegen iemand dat het toch zo heet is. Een mens is al blij dat hij eens naar de winkel mag, hè, omdat daar airconditioning is. Of naar de radio mag, omdat daar ook de airco aanstaat. Ik ben ook blij dat we het bij de radio vandaag eens over u kunnen hebben. Want normaal gezien zitten wij hier maar wat af te emmeren over van alles en nog wat aan het einde van het seizoen. Laten we u dat graag eens doen. Dan gaan we aan de slag met alle verhalen en toevoegingen en opmerkingen die u ons bezorgt tijdens de uitzendingen. Zoals de aanvulling die Ken ons onlangs bezorgde. Een zeer goeiemorgen, Ken Keulemans.
2: Goeiemorgen, Sophie.
0: Is warm, zeg.
2: Zeer warm, ja.
0: Maar zit u op een plek waar het vandaag redelijk te doen is met de hitte?
2: Ik ben teruggetrokken binnen met de gordijnen dicht. Ja. En ik kom vandaag niet al te vaak buiten, denk ik.
0: Het is ongeveer de enige optie die we hebben. Maar daarover gingen wij het eigenlijk niet hebben. U reageerde op onze uitzending over geluidsoverlast. Maakten we begin mei, toen er zoveel te doen was over de geluidsoverlast die de Brusselaars ondervinden van Brussels Airport. Uit een nieuw rapport bleek toen ook dat van meer dan 100.000 mensen, geloof ik, was het rond de luchthaven, de slaap ernstig verstoord is door het lawaai van de vliegtuigen. We onderzochten toen een beetje van alles, welke geluiden voor de mensen het storendst zijn, waarom ze storend zijn, hoe ze impact kunnen hebben. En u vond dat we een belangrijk aspect misten in de uitzending. Een aspect dat alles te maken heeft met uw job. Wat doet u precies?
2: Ik ben psycholoog en ik begeleid, train mensen met geluidsgevoeligheid. Met tinnitus, maar evengoed ook met evenwichtsklachten, duizeligheid. Dus alles wat rondom of met de oren te maken heeft.
0: Ja, dus u luisterde met een bijzondere aandacht naar die uitzending. U liet ons weten dat wanneer er nu eenmaal een bepaald lawaai is waar even niks aan te doen is, dat er wel degelijk met geluidsoverlast valt om te gaan.
2: Er zijn altijd mogelijkheden, inderdaad. Er is mogelijkheid tot gewenning. Op basis van blootstelling, dat is de boodschap die ik altijd uitdraag. Dat is niet altijd even gemakkelijk, maar die mogelijkheid is er wel en die vergeten we vaak. En als ik dan inderdaad hoor dat het gaat over het belangrijke onderwerp van geluidsgevoeligheid en de last die dat met zich kan meebrengen, dan voelde ik me genoodzaakt om even te reageren, om dat toch ook te laten weten van kijk, er is hoop, er is niet zozeer zicht op een oplossing of een genezing of het geluid gaat niet weg. Maar je kan er, zoals we dat zo vaak zeggen vanuit de psychologie, je kan er mee leren omgaan.
0: Ja.
2: En door niet alleen die boodschap, maar ook, je kan ook aangeven hoe je ermee kan leren omgaan. En dat hoor ik graag ook nog vermeld.
0: Ja. Ik wil het er graag eens over hebben, want hoe leer je bijvoorbeeld, stel dat je onder een aanvliegroute woont en je wordt knetter van dat lawaai, hoe kan je dat dan leren aanvaarden of hoe kan je daarmee leren omgaan?
2: Ja, de boodschap is zeer simpel. Het uitvoeren daarvan is vaak wel wat complexer. Dat wil ik op voorhand al wel gezegd hebben. In principe is de boodschap heel duidelijk van kijk, je kan daaraan wennen, aan eender welk geluid. En op het moment dat jij daaraan went, dan neutraliseert de betekenis van dat geluid. En een geluid dat neutraler van betekenis is, dat trekt minder de aandacht. Mm-hmm. Waardoor we er ook weer wat minder door belast of belemmerd of beperkt worden in onze dagelijkse activiteiten. En op die manier krijg je nog wat meer neutrale betekenis van het geluid en kan je het gevoel krijgen dat je er steeds beter mee kan omgaan, mee kan dealen. Dat is eigenlijk de boodschap.
0: Ja, concreet, stel, je zit daar, als u zegt, we moeten eraan wennen, dan gaan we zitten in de tuin en actief luisteren naar het geluid dat ons stoort. En proberen daar dan rustig onder te blijven? Is dat het idee?
2: Het tref dat je de tuin noemt, Want dat doe ik tegenwoordig zelf ook, 's avonds hier in de tuin. De achterburen hebben met deze temperaturen een zwembadje geïnstalleerd met een waterpomp die de hele nacht...
0: Wel niet.
2: Ja, dat is misschien ook wel de eerste idee die ik dan in mijn hoofd krijg. Van ai, hè, daar gaat mijn rust.
0: Ja.
2: En ik kom alleen maar 's nachts buiten, want dan is het een beetje te doen qua temperatuur. En nu hoor ik hier een geluid dat voor mij niet past. Hè. Ik woon op de buiten. Dus hier moet het rustig zijn, zo gezegd.
0: Ja.
2: Dus ik neem dat geluid waar. Ja, en dan heb ik mezelf aangeleerd. Ik ben het mezelf verplicht natuurlijk om dat dan ook op die manier te doen. Om daar inderdaad naar te gaan luisteren. En op te merken hoe mijn systeem daarop reageert. En in het begin is dat een reactie van irritatie. En die probeer je te reguleren terwijl je gaat luisteren naar het geluid waar je eigenlijk niet naar wil luisteren. En dat is de enige manier om eraan te wennen.
0: Mm-hmm.
2: Dat is de boodschap.
0: Jezelf eraan blootstellen, zo neutraal mogelijk percipiëren welk geluid er aanwezig is.
2: Klopt, ja, op een open manier luisteren. Als was het je favoriete muziek, terwijl die ervaring niet hetzelfde is als luisteren naar je favoriete muziek. Maar de luisterhouding, de intentie waarmee je luistert, zou wel die intentie moeten zijn. Op een open manier luisteren, het geluid laten binnenkomen en vooral ook blijven bij de ervaring die dat geluid binnenin jou met zich meebrengt.
0: Ja, is dat dan om de frustratiereflex die je misschien anders zou hebben bij het horen van dat ene ergerlijke geluid, om dat los te proberen koppelen, gaandeweg? Want ik neem aan dat dit tijd vraagt.
2: Dat kost inderdaad wel wat tijd. Hè. Een gewenningsproces is niet 1, 2, 3 gedaan. Dat kan soms weken, maanden en mensen zijn daar soms nog jaren mee bezig. Maar je gaat inderdaad de automatische, vaak ook normale reactie op het geluid dat jij irritant vindt, ga je proberen te reguleren.
0: Mm-hmm.
2: Dat is één. En tegelijkertijd ga je je systeem proberen te laten wennen aan het geluid. En dat kan alleen maar door het te ervaren, door het soms zelfs misschien nog op te zoeken.
0: Mm-hmm. Kan iedereen op die manier met geluid van die ergernis, van die overlast ervaring afgeraken, denkt u?
2: Het is mijn overtuiging. Ik toch even ook al nuanceren. Het gaat hier echt wel om geluiden die niet objectief schadelijk zijn voor ons systeem. Hè.
0: Mm-hmm. Geen drillboren naast je oren.
2: Voilà, dat lijkt me een beetje te veel. Nu, als jij met drillboren werkt een hele dag lang en je hebt wel gewoon een goede gehoorbescherming, ja, dan kan dat geluid er nog steeds doorheen komen en dan kan je daar nog steeds last van hebben. Dus ook dan werken diezelfde technieken. En ik ben ervan overtuigd dat er geen enkel geluid is waar je niet aan kan wennen.
0: Mm-hmm.
2: Ook al blijven natuurlijk bepaalde geluiden heel erg die negatieve betekenis in zich dragen. Ons auditief systeem is ons gevarensysteem. Dus geluiden kunnen vaak gevaarsbetekenis met zich meebrengen. Gevaar voor mijn gemoedstoestand, voor mijn concentratie, voor mijn gezondheid, noem ze maar op.
0: Ja, ja. Het is goed om te weten, hè. Uiteraard wensen we natuurlijk dat niemand gewoon geluidshinder hoeft te ervaren, dat de wereld stil kan zijn en dat misschien de geluidsoverlastbronnen kunnen aangepakt worden. Maar als er niks aan te doen is, is het goed om te weten dat dat ene vliegtuig, die grasmaaier, de waterpomp van de buren of de vioolstuderende buurjongen, dat je die allemaal kan leren verdragen, mits wat inspanning. Heel erg bedankt om dat voor ons te duiden. Ken Keulemans.
2: Dankjewel, Sophie.
1: Radio 1. Goedemorgen. Je luistert naar De Wereld van Sophie.

0: De Scene met Wondermooi. Vandaag in de wereld van Sophie gaan we door alle berichten, mails die u ons het voorbije jaar bezorgd heeft. Maar u mag vandaag ook reageren, hè? Mocht u daar zin in hebben. Kan via de app van Radio 1 of op het Radio 1-kanaal van VRT Max. Nog een belangrijk verhaal te delen. Zoals ik zei, zijn we druk bezig met het overlopen van alle berichten die u ons bezorgt tijdens de uitzendingen. Op een van die uitzendingen reageerde een collega van ons, Florian Buisgaard. Werkt normaal gezien voor Classic Stories. En die hoorde ons vorige week over geheime codes praten op de radio. Dat was naar aanleiding van de cijfers 4-7 was het, die plots verschenen op het grasveld van de National Mall bij het Witte Huis. En die cijfers bleken dan codetaal te zijn voor weg met president Trump. En toen bespraken we al dat soort codes. Dog whistles worden die ook wel eens genoemd. Het zijn codes waar de meeste toeschouwers of passanten aan voorbij gaan, maar die door een select clubje wel meteen gezien en begrepen worden. Florian vertelde toen over wat hij en zijn vrienden meemaakten op een Zweedse camping vorig jaar.
1: Ongeveer een jaar geleden ben ik met vrienden met de auto en onze fietsen naar Zweden gereden. Om daar een bikepacking trip van een dikke week te maken, waarbij dat we ons tentjes mee hadden, alles mee op de fiets, zelfvoorzienend. Zweden ideaal ook om wild te kamperen. Maar we zaten op een bepaald moment in een regio waar dat je niet mocht wild kamperen. En dus moesten we op een camping overnachten. En dat was camping Melwiestrand aan de kust, de westkust van Zweden. We kwamen daartoe. En dat was een heel familiale camping, eigenlijk een redelijk grote camping. We reden binnen, we zagen meteen een speeltuin met heel veel spelende kinderen. De duinen aan de andere kant van ons. Oké, leuke plek, gezellig. Hier kunnen we wel een nachtje overnachten. En voilà, we boeken onze plek. We zetten onze tent op en we zagen aan de inkomhal, toen we daar net binnenkwamen, dat er s'avonds een soort van optreden zou plaatsvinden. Een zanger die een paar nummers kwam spelen. Dus we dachten, ja, we zijn hier nu toch. Laat ons maar eens gaan kijken. We wandelen daar gewoon naartoe. Kon daar iets drinken. We hebben een pizza besteld om te eten. Samen met ons dus nog heel wat andere mensen. Ik denk een 30-40-tal volwassenen. Het was denk ik 8:30, 9 s'avonds. Dus de kinderen die waren misschien al gaan slapen. Maar echt wel enkel volwassenen. En ja, iedereen zet zich aan tafeltjes. Dus wij kunnen ook zo wat zien wie hoort bij wie. De verschillende gezinnen en koppels die bij elkaar horen. En wat ons redelijk snel opviel, was dat er heel wat mensen een kledingstuk aan hadden met een flamingo op. Een flamingo op een t-shirt, een flamingo op een short. Wij zien een pet in de vorm van een flamingo, met een embleempje van een flamingo. Er was iemand met een short met zo heel veel kleine flamingo's. Iemand met een pin van een flamingo. Er was zelfs iemand met een pet in de vorm van een flamingo. Flamingo. Dus wij dachten, misschien is er een themaavond gaande waar we niets van weten, maar leuk. Dat concert begint, eerst iedereen gewoon aan de tafeltjes, gezellig, maar naarmate de avond vordert, werd de sfeer, de ambiance werd groter, de stoelen en tafels gingen aan de kant en mensen begonnen zo wat te dansen. Dus allemaal goed en wel, totdat wij plots een aantal bijzondere taferelen zien gebeuren. Zijnde een man die ineens heel intiem aan dansen is met een vrouw die niet zijn eigen vrouw was. Dat hadden we gezien, dat die daarvoor met een andere vrouw aan tafel zat. Maar intiem in de zin van, die waren bijna echt aan het schuren met elkaar. Dat was al wat opvallend. Niet veel later zagen we dan diezelfde man op het achterwerk van een andere vrouw een goede map geven. Dus we dachten, wat is dit? Op zich bijzonder. En dan zo nog in dat soort gelijkaardige taferelen, koppels die heel intiem met elkaars partner beginnen te praten. Er wordt heel veel met elkaar gedanst en die sfeer werd alleen maar losser en losser. Ja, we wisten niet goed wat er aan het gebeuren was, maar niemand maakte daar een ding van. Dat leek normaal, ook die partners, die zeiden daar niks van. Terwijl dat was heel duidelijk, die konden dat ook zien. Die avond vordert en vordert en dat wordt alleen maar losbandiger en losbandiger, maar we zien niks gebeuren. Er is niet iemand die met iemand anders kust of weet ik veel wat. En die avond komt rond 11-12 uur, denk ik, tot een einde. De tent druipt af. Ja, goed, wij zaten vlak aan een strand. Het was mooi weer. Dus wij denken, oké, we gaan nog een strandwandelingetje maken. We komen op het strand en we zien in de verte nog een strandbar waar daar heel duidelijk een feestje bezig is. Dus wij nog een aantal uurtjes naar daar om wat te feesten. Maar een aantal uur later komen wij, ik denk rond 2:30, 3 uur, komen wij terug op de camping aan. Wij lopen over die camping en we zien dat er eigenlijk best nog wel wat volk wakker is. En ook hetzelfde zoals ons over de camping aan het wandelen is. En wij komen aan onze tent en toevallig op dat moment passeert er ons een groep van 3, 4 jonge mensen. En die vragen aan ons, are you swingers? Because then you should put a flamingo out. Ja, we weten niet hoe dat wij moeten reageren, want ja, we wisten niet goed, ja, wat is dit? En dus we schieten zo wat in de lach en we zeggen van, we're just here on a holiday. En ja, ineens valt onze frang van, blijkbaar die flamingo's, dat is hier gewoon een swingerscamping. En de flamingo staat symbool voor de swinger. En we dachten, dit is opvallend. Laat ons nog eens een wandeling over de camping maken. En effectief, aan heel veel tenten en mobiloms stonden zo van die flamingo's in neonverlichting voor de deur. Het was pikken donker op die camping. En eigenlijk echt al na 10 meter van onze tenten zagen wij vlak voor de eerste mobiloom echt in neonverlichting, fel fluo roze, zo'n flamingo oplichten. En dat was gewoon, ja, om de 20, 30 meter was er een nieuwe tent met zo'n flamingo.
2: Flamingo.
1: Met een flamingo op.
2: Een opblaas flamingo.
1: Hier en daar. Een poster van een flamingo aan de deur. Zo heel veel kleine flamingo's.
2: In de vorm van een flamingo.
1: Overal flamingo's eigenlijk, ja. Het is natuurlijk hilariteit alom, want je begint dan snel te fantaseren over wat daar misschien op dat moment aan het gebeuren is. Maar ja, echt wel heel wat tenten. En dan hebben we dat achteraf ook nog aan ChatGPT gevraagd en op Google opgezocht en zo. En effectief blijkt dat in de campingcultuur de flamingo wel symbool kan staan voor swingers. En dat die camping niet officieel, maar wel ook gekend is voor de swingers. Dus ja, dat betekende dat daar gewoon volop geswingd werd. En dus ook in die avond op dat concert, waarschijnlijk was dat een soort van eerste ontmoeting voor al die mensen om te kijken met wie dat ze diezelfde nacht konden gaan swingen. Ja, en sindsdien, als ik nu ergens een flamingo zie en ook nog de rest van de vriendengroep, als we een flamingo zien, we sturen dat meteen via WhatsApp naar elkaar. En ja, die link wordt ook wel meteen gelegd. Gisteren trouwens nog een vriend van mij die mee was en die een foto stuurde van een van de vergaderlokalen in zijn bedrijf. Dat heette de Flamingo en in het groot op de muur ook een flamingo. Dus dan, ja, is dan meteen van, amai, wat zou er daar na de uren gebeuren? Ja, begint de fantasie op hol te slaan. Maar dus ja, elke keer dat we nu een flamingo zien, wordt die link wel gelegd, ja. En ik denk zelfs dat wij zelf een opblaasflamingo hier in huis hebben om zo in het zwembad te leggen, om op te chillen. Maar ik ben niet meer 100% zeker, want we hebben die niet meer gebruikt sinds vorig jaar. Maar het is nu niet dat wij daar voorzichtiger, denk ik, mee zouden omgaan. Dat we die niet meer zouden gebruiken, omdat we weten dat dat voor swingers kan staan. Hoewel, inderdaad, ja, misschien dat we die niet rechtstreeks voor onze tent zouden leggen in het vervolg. Ja, om nachtelijke bezoekjes te vermijden.
3: Radio

0: The Marlowe's met What's on Your Mind. En daarvoor het verhaal van Florian, die ontdekte wat dat betekent wanneer je je tent of caravan gaat tooien met een roze flamingo. Iedereen weet het nu voor deze zomer. Of je dat nu wel of niet wil, weet dat een flamingo niet betekenisloos is. Bert voegt toe dat een omgekeerde ananas in je inkomhal ook een symbool zou zijn om andere mensen uit te nodigen uit de swingersgemeenschap. En Mieke laat weten, dat is gek, want flamingo's zijn monogaam. Maar goed, kijk, ze vallen wel op, hè. Je hebt het rap gezien.
1: Radio 1.
0: Als u ook graag reageert, mag, kan altijd via de app van Radio 1 of op het Radio 1-kanaal van VRT Max. Dit is Sella Sou met The Galants in a Minute.

0: En zo hoort u ook weer waar M.I.A. de inspiratie van voor haar gigahit Paper Planes bij deze Straight to Hell van The Clash.
1: De wereld van Sophie.
0: Ja, zeg, we zijn door de stapels post aan het gaan die we van u mogen ontvangen. Tenminste, mochten er nog fysieke brieven gestuurd worden, dan waren het stapels geweest. Nu zijn het vooral streepjes in mailboxen en in apps. Ik wil nog even een reactie van Therese Lindemans aanhalen. Zij reageerde op onze uitzending over kliklijnen. Kliklijnen zoals die van het meldpunt voor eerlijke concurrentie, waar mensen bijvoorbeeld hun buurman kunnen aangeven als die in zijn tuin eigenhandig een zwembad aan het graven is, terwijl die eigenlijk op papier met een hernia thuis zit en een uitkering krijgt. Dat meldpunt had nog nooit eerder zoveel meldingen gekregen en dus bestudeerden we kliklijnen en de mensen die ze graag gebruiken. Therese voegde toe dat de Bocca di Leone in Venetië verwijst naar anonieme brievenbussen in de vorm van een leeuwenkop die tijdens de Venetiaanse Republiek werden gebruikt door burgers om geheime aanklachten, tips of klachten daarin te werpen. Goedemorgen, Wart Bogaert.
2: Goedemorgen.
0: Jij hebt je eens in die brievenbussen gesmeten.
2: Ja, dat klopt. En ik kan alleen maar denken, door dat te doen, ja, waarom hebben wij daar toen in die uitzending over kliklijnen eigenlijk niets over verteld, over die Bocca di Leone? Dat moet een soort collectieve vlaag van zinsverbijstering van onze redactie geweest zijn. Waarvoor excuses aan Therese Lindemans.
0: We hebben nooit beloofd exhaustief te zijn, hè?
2: Maar nee,
0: we proberen het wel.
2: Daarmee kunnen we ons troosten, dat is waar. Maar het is in elk geval wel een heel interessant verhaal over die leeuwenbekken, leeuwenmuilen, leeuwenmonden. Je hoort de termen een beetje allemaal door elkaar. Bocca di Leone. Het is heel interessant, vooral vind ik, omdat het ons toelaat om eindelijk eens hulde te brengen aan een vrouw die door de hele wereld vergeten is, ondanks het feit dat ze een heel belangrijke rol in de Venetiaanse geschiedenis heeft geschreven, gespeeld. Giustina Rossi. Giustina Rossi, een totaal vergeten, dus heldhaftige vrouw, die, ja, zoals ik zei, zonder overdrijven de Venetiaanse geschiedenis en zeg maar gerust de wereldgeschiedenis, want in de tijd waarin ze leefde was Venetië een absolute wereldmacht, die wereldgeschiedenis dus een belangrijke wending heeft gegeven.
0: Aha.
2: En zij had daar in het jaar 1310, om precies te zijn, maar één voorwerp, een heel banaal voorwerp, voor nodig. Haar vijzel. Je weet wel, dat is zo'n stenen ding waar je peperbollen of komijnzaad of pijnboombitten mee kan pletten. Ja. Ben ik nu al hopeloos afgedwaald? Nee, Therese, ik ben helemaal niet hopeloos afgedwaald.
0: Ik dacht even dat je mij Therese noemde.
2: Ja, kijk, als je je aangesproken voelt, is het goed. Maar ik ben dus helemaal niet hopeloos afgedwaald, want laten we het inderdaad nu eens over die leeuwenmuilen hebben, die Bocca di Leone is. Wie al is in Venetië geweest is, die kent ze waarschijnlijk wel. Hè. Er zijn er nog een paar in de stad. Vroeger waren er enkele tientallen. De bekendste zijn nu nog de twee aan het Palazzo Ducale, het Dogenpaleis. En dat zijn bareliefs, die leeuwenkoppen of soms gewoon dreigende menselijke gezichten voorstellen met op de plaats van de mond een gleuf, een brievenbus, waarin je inderdaad brieven of documenten kon stoppen. En onder die gleuf staat dan een tekst in de muur gebeiteld die heel helder uitlegt wat de bedoeling van die dingen was. Ik haal hier even mijn beste oud-Venetiaans voor boven. Denuncie secrete contro qui occultera gratiae et officii o colludera per nasconder la vera rendita di essi. Wat zoveel betekent als geheime aangiften tegen diegenen die gunsten en ambten zullen verbergen of zullen samenspannen om de werkelijke inkomsten ervan te verzwijgen. Mensen konden dus in de tijd van de Venetiaanse Republiek, La Serenissima, die meer dan 1000 jaar bestaan heeft, tot Napoleon voorbij kwam, mensen konden dus in die tijd andere mensen aangeven, verklikken, voor allerhande misdaden, groot of klein, godslastering, belastingontduiking, samenzwering. Op een handgeschreven briefje moesten ze dat dus doen, dat ze konden deponeren in die leeuwenmuil. En die briefjes die belanden dan in een houten bakje dat achter die gleuf hing. Een bakje waarvan alleen de magistraten de sleutel hadden. Die bekeken de klachten dan op regelmatige tijdstippen. En als de klacht ontvankelijk was, dan kon de Raad van Tien, dat was het belangrijkste gerechtelijke orgaan in die tijd, eventueel een straf uitspreken. Handig systeem. Het is op een bepaald moment wel een klein beetje uit de hand beginnen lopen. Je kan je dat voorstellen, hè, omdat mensen op den duur voor de minste prul anderen gingen verklikken. En dan hebben ze maar beslist dat het voortaan niet meer anoniem kon en dat er minstens twee getuigen de verklaring mee moesten ondertekenen. Maar wat veel interessanter is, vind ik, is waarom die leeuwenbekken, die leeuwenmuilen, die bocca di leonis, er zijn gekomen. Ze zijn namelijk ingevoerd na een mislukte opstand in 1310, de samenzwering van Bajamonte Tiepolo. Die meneer Tiepolo vond dat de dogen in die tijd en een klein groepje van adellijke families veel te veel macht naar zich aan het toetrekken was. Hè. Some things never change. En dus besloot hij om samen met zijn schoonvader, nota bene, een staatsgreep te plegen. Ze hadden dat allemaal helemaal uitgedokterd. Ze zouden op 15 juni 1310 van langs drie kanten het Palazzo Ducale bestormen met een hele meute. Maar ze hadden dikke pech, want het was verschrikkelijk slecht weer die dag. De doge had bovendien via zijn machtig netwerk van spionnen lucht gekregen van de plannen. En Giustina Rossi was die dag kruiden aan het mengen in haar vijzel.
0: Het is niet waar, zeker?
2: Ja, echt waar. Giustina Rossi, die woonde in de Merceria dell'Orologio. Dat was, en dat is nog altijd, de straat die het San Marcoplein met de Rialtobrug verbindt. En waar je nu dus fulltime moet schuifelen tussen dichte dromme toeristen. Maar toen bestonden dichte dromme toeristen nog niet. En was het een van de invalswegen die die opstandelingen wilden gebruiken richting het Palazzo Ducale. Die gasten, die maakten nogal wat lawaai. Hoe zou je zelf zijn als je op weg bent om een regime dat op dat moment al meer dan 600 jaar bestaat te gaan omverwerpen?
0: Dan roep je al eens.
2: Voilà, dan roep je al eens. En die Giustina Rossi, die daar in die straat woonde, ja, die wilde weten, ja, wat is dat daar allemaal? Wat is daar aan de hand? En dus stapt ze met haar vijzel nog in haar handen naar het raam. Ze leunt over de balustrade en dan gebeurt er iets waar historici meer dan 700 jaar later nog altijd over bakkeleien. De vijzel valt uit haar handen. Of...
0: Dat is een zwaar ding, hè?
2: Een heel zwaar ding. Of, en dat is een lezing die ik persoonlijk iets aantrekkelijker vind, ze gooit de vijzel uit het raam. Wie zal het zeggen? In elk geval, dat zware stenen ding belandt recht op het hoofd van de banierdrager die naast Bajamonte Tiepolo loopt, vooraan die wilde meute die op weg is naar het paleis van de dogen. En ik weet niet of jij al eens een stenen vijzel op je hoofd gekregen hebt.
0: Nee, maar ik denk dat het voelt zoals de temperaturen vandaag.
2: Zoiets, ik kan je zeggen dat die banierdrager daar niet goed van was, meer nog... Hij was op slag dood.
0: Ah ja.
2: Schedelbreuk.
0: Dat zou wel.
2: En er ontstaat paniek onder de opstandelingen. Het grootste deel slaat op de vlucht. Een ander deel wordt gevat door de ordehandhavers die massaal zijn toegestroomd. En het is gedaan met de opstand nog voor hij echt begonnen is. Onder andere dus dankzij La Vecchia del Mortaio. Het oudje met de vijzel, zoals Giustina Rossi later is gaan heten. De doge was haar trouwens heel dankbaar. Ze mocht vragen wat ze maar wenste en ze vroeg twee dingen. Ten eerste, het recht om op het feest van Sint Vitus de vlag van Sint Marcus, de patroonheilige van Venetië, te mogen hijsen. Raar.
0: Ja, dat is raar.
2: Als je dan toch alles mag vragen wat je wil. En ten tweede vroeg ze om voor de rest van haar leven geen huur meer te moeten betalen.
0: Minder raar.
2: Voor haar huisje. Minder raar. En ze heeft al haar wensen zien uitkomen. Dus ze heeft voor de rest van haar leven geen huur meer moeten betalen. En ik zou nu Trace en iedereen die van plan is om deze zomer of later naar Venetië te gaan, eens aanraden. Ga met dit verhaal in het achterhoofd naar die Bocca di Leone kijken. Steek er je hand niet in. Het heeft geen zin. De gleuf is verzegeld. Maar loop dan zeker ook eens naar de Merceria del Orologio. Het huis van Giustina Rossi bestaat al lang niet meer. Maar op de gevel van het huis dat er nu staat, heeft een beeldhouwer, Pietro Lorandini, op het einde van de 19e eeuw, ter hoogte van de eerste verdieping, een beeld tegen de gevel geplaatst. Prachtig beeld van een vrouw die uit het raam leunt en een vijzel die vervaarlijk over de rand bengelt. Mm. En als je dan toch bent, vertel dan en passant tegen de stadsgidsen, die vaak beweren dat dat een verwijzing is naar degoutante middeleeuwers die hun nachtemmer op straat aan het legen zijn, vertel hen dan het echte, heroïsche verhaal van La Vecchia del Mortaio, Giustina Rossi.
0: Zeg maar, wat een goed verhaal.
2: Goed, hè?
0: Maar ja, maar zo blij. En zo, dat geeft toch echt goesting om op citytrip te gaan.
2: Ik wou dat ik er al was.
0: Ja, oh, Venetië, here we come. Dankjewel, Wart Bogaert.
2: Alsjeblieft.
1: Radio 1.
0: En dankjewel, Trace, natuurlijk, om ons dat schitterende verhaal te bezorgen. Dit is Olivia Rodrigo met The Cure.

0: Olivia Rodrigo en haar jongste single, The Cure. Daarmee zijn al onze verhalen voor dit seizoen verteld. Dat betekent dat er volgende week de zomer van is. Elke voormiddag met Annelies Moons en Evert Venema. Dat betekent ook dat je ons elke week wel kan vinden in de wereld van de podcasts. Dan verschijnt er elke week een nieuwe. En dat betekent ook dat we in september uiteraard terug zijn.
1: Radio 1.

0: Gabriel Ríos. And you will go far. Radio 1.
1: Dit was een herhaling van De Wereld van Sophie.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 2:00, een heel goede nacht. Verte Nieuws met Matthijs Bijnens. In Nederland wordt een groot dancefestival dan toch helemaal afgelast. De camping was donderdag opengegaan en er was een plan om minder bezoekers toe te laten, maar uiteindelijk zal er helemaal geen festival zijn. En dat door de extreme hitte. Het festival zou plaatsvinden in Biddinghuizen in Flevoland en er werden elke dag 72.000 bezoekers verwacht. Maar in de regio werd code rood afgekondigd en de organisatie wil geen onnodige risico's nemen, klinkt het. Bij ons zijn er ook grote evenementen en festivals de komende dagen. In principe zou het vanuit gezondheidsoogpunt beter zijn om zulke evenementen en festivals te verbieden in de huidige omstandigheden, zegt dokter Gerland van Berlaar van de overheidsdienst Volksgezondheid. Ze zijn bij deze hitte niet zonder risico, zegt hij.
2: De combinatie van die extreme hitte en het niet afkoelen 's nachts en dus ook slecht slapen, met dan te zware fysieke activiteit, want dat is dansen toch, en dat is niet rustig in de schaduw zitten, eventueel met te veel alcohol en zeker met drugs bijvoorbeeld, ja, dat is een dodelijke cocktail. Dus dat is gewoon echt een heel slecht idee op dit moment. Dat is vervelend, want we willen iedereen laten feesten, maar puur medisch gezien is het echt gewoon geen goed idee.
1: Maar een verbod komt er dus zeker niet. De meeste evenementen nemen wel extra maatregelen tegen de hitte. Koning Charles en koningin Camilla verhuizen niet naar Buckingham Palace nadat de renovatie van het paleis is afgerond. Dat heeft het Britse koningshuis meegedeeld. Ze zullen blijven wonen in het Clarence House vlakbij Buckingham Palace. Het paleis blijft wel het hoofdkwartier van de monarchie en de belangrijkste locatie voor officiële gelegenheden. En er was nog nieuws, want koning Charles heeft ook openbaar gemaakt hoeveel belastingen hij heeft betaald op zijn privéinkomsten sinds hij de troon heeft bestegen. Het is een bedrag van omgerekend zo'n 35 miljoen euro. Het is de eerste keer dat de koninklijke belastingaangifte openbaar wordt gemaakt en dat past in het streven naar meer transparantie, klinkt het. Op het WK voetbal is er de slotspeeldag in groep F. Tunesië-Nederland staat bij de rust 0-2. En in Japan-Zweden is de ruststand 0-0. Als het zo blijft, is Nederland groepswinnaar. Het weer dan, we hadden het er al even over natuurlijk. Het wordt een heldere, maar bijzonder warme nacht met minima rond 25 graden. In de steden blijft het vaak nog wat warmer. Mogelijk wordt het ook de warmste nacht ooit gemeten in ons land. Als de minimumtemperatuur deze nacht hoger blijft dan 24,4 graden, dan breken we het record van de warmste nacht ooit in ons land. En dat